0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesloon in door Friesland.
2: Schitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesloon.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de Sjen.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed de Joen om zo aan oeren, Sneun de Joen om jou van joggenen.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.

0: werkdagen tussen Tolven en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks, hè.
2: En op Sneur om 8 en Tolven voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Jeroen op televisie om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel klein jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een goeie morgen en fijn dat Stelderico erbij is. De komende 3 uren Nijs, Waar en Muziek. En de eerste muziek die is van Hootie en de Blowfish.
1: Friesland van de morgen.
3: Maar Diana de Groot,

0: Het noemen wie bedoeld als eerbetoon aan jonge Bob Dylan. De word ik stik een tekstbroek uit de vestkes van Dylan. Maar doet het een dikke hit waard, toen toch het management. Ja, je valt jil te hellen. Uiteindelijk is er een skikking troffen van $350.000. Hoet hij in de blauwvis wie dit. My only wanna be with you.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn. En dat het ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was.
0: William Rijken zei dit van AquaZoo. Het kabinet wil simpelere regels waar bistetun niet vernijen willen. En AquaZoo in Leuwarden die de bleed mij. En de stichting Hope for Ukraine zal 55.000 bloembollen plantje in de omjouwing van Kiev in Oekraïne.
4: Eigenlijk is het om weer letterlijk nieuw leven. In dit geval dan in tulpen terug te brengen in Irpin.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn op deze Tuesday 3 oktober. Mooi, Vijkenwouda, een goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen.
0: We fleurig als altijd.
5: Ja.
0: Heerlijk. Ja. Wat voor nijs bestolt, Tjinka.
5: Ik weet niet dat je daar fleurig van wilde. Oh. Maar chaos in de winkels van Albert Heijn. Dat computersysteem er je zoent juster uitlezen. Ja, een Amerikaanse meldkamer die hier dreeg om de melding van de vrouw die onder haar executie 2 deerlijke injecties wil hebben te begrijpen, werd door de ambulance vertraging oproemd.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is 5 minuten om 6. Het is een bewolkte dag, Joet. De kin ik wat rein vallen. Dus als dadelijk voor de kleinkast is, dan wist even dat de rekken mijn haren kist. Is dit een zuid-zuidwestenwien en het is maximaal zandje graden. Maar ja, soms heb je net zo volle nedig om toch lekker gelukkig te wezen. René Vroeger, Justino. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken.
1: Om het njoggen hoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Hoe grut binnen de zonkerrels in het aquarium krekt. En wat is eens de diameter van de sitstalk van de vogels? Het binnen samen een paar zaken die ten biste tuin ont in detail verantwoord je mat als ze vernijen willen. En dat met oor, zei staatssecretaris Silvio Erkens van Biste Volwezen. Neffens de staatssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat biste toen net stimuleerd worden om haar in te zetten om het wolwezen van haar bissen te verbeteren. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die Gidel bij Aquazoo in Ljouwert, want er binnen ze ik drok dwaande mooie vernijing. Er komt een grutte foliaire bij de ingang, zo vertelt haatbistenverzwarging William Rijkers.
3: Ja, het is ook een heel bepalend project in ons park, want het ligt gelijk naast de ingang en midden in Aquazoo. En het is bijna 1000 vierkante meter, dus een behoorlijke foliaire.
4: Dat zal dan echt een behoorlijke regeldruk opleveren, want in de brief van de staatssecretaris tot al dat elke zo'n korrel in een aquarium, ja, dat is dat al je verantwoordje mast. Dus zie je hier echt wat zin om erin dan?
3: Ja, daar weten wij alles van. We zijn eigenlijk de laatste jaren al continu aan het vernieuwen en aan het verbouwen en aan het nieuwbouwen. En die regels die je net noemt, dat hoort inderdaad bij zo'n project.
4: Haak een paar Fabian van dat soort administratieve pareltjes.
3: Ja, nou ja, je noemt het pareltjes, maar het is soms wel eens frustrerend geweest. Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat het ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was. Over locaties van lichtknopjes in een stalletje of orde van grootte in stenen en schuilplekken. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schuilplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
4: Maar waarom is dat zo streng dan? Zo zei ze, het maakt net zo uit of het schelpje daar ligt of daar.
3: Nee, maar dat moet vanuit de wetgever natuurlijk gelijk getrokken worden voor elk dierenpark en ook voor ieder dierverblijf. En het is natuurlijk heel lastig om dat met elkaar te gaan vergelijken. Dus er is gewoon een algehele toetsingslijst voor waaraan een dierverblijf moet voldoen. Dat is een hele lange lijst. En dan kom je dit soort dingen tegen, helaas.
4: Ja, want werkt dat eigenlijk een beetje ontmoedigend? Als zoiets van, nou, we willen graag de verbloem verbeteren van de bisten, maar er komt zoveel extra werk bij.
3: Nou ja, voor ons niet per se, maar het is wel heel veel. En ik kan me wel voorstellen dat het extra werk wat het oplevert, dat het met name voor de wat kleinere dierentuinen in Nederland wel echt een extra factor in de werkdruk is. En dat kan wel vervelend zijn. En daardoor denk ik ook wel een beetje het beeld ontstaan dat stilstand in dat opzicht meer belonend werkt dan de innovatie die je graag wil zien.
4: Ja, nou komt de staatssecretaris hem inderdaad te mieten hierin. Dus minder regels, maar ook meer tafelsjog. Want ontnota wie het eindelijk zou dat je hem gewoon een bissetuin vergunning vat lippen hier, toch?
3: Dat was in het verleden wel zo, ja. En daarom ook dat er op sommige plekken maar weinig aangepast werd. Want een verandering moest je melden. Dus als je niks verandert, dan hoef je niks te melden en blijft je vergunning gewoon gelden. Terwijl we zeker in de dierentuinwereld wel met voortschrijdend inzicht te maken hebben. Met ook op basis van onderzoeken die we doen, toch anders naar dierverblijven kijken. Naar hoe we die inrichten, naar hoe we die opzetten. Dat is continu in beweging en daar moeten we ook in meebewegen. Dus ja, het is denk ik een hele goede ontwikkeling dat het juist ook beloond wordt.
4: Ja, want het is nou dus nogmaals een vergunning om de zoveel hier, mat dat weer herbeoordeeld worden. Jouw zuggen dat wil zitten?
3: Zeker, ja. Nee, we zijn naast dat wij een dierentuinvergunning hebben en daaraan moeten voldoen, ook lid van verschillende organisaties, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, maar met name de Europese samenwerkingspartner, de EASA is dat. Dat is voor ons een hele belangrijke organisatie waarbinnen we heel veel samenwerken. En ook zij stellen hele strenge eisen aan een lidmaatschap en aan de manier waarop je een dierentuin runt. Dus dat is al continu gaande bij ons.
4: Nou, en tot slot, we stonden al bij de wasberen. Je ziet al vrolijk wat wasberen om. Die zitten er echt hartstikke gelukkig uit eigenlijk wel. Wat zijn dingen die er in het park misschien nog beter kennen?
3: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld die foliaire die we nu aan het bouwen zijn. In het verleden werd daar anders naar gekeken. We hebben bijvoorbeeld een groep flamingo's die zijn geleeuwigd, zoals dat vroeger gedaan werd. Wat betekent dat je een puntje van de vleugel afhaalde, zodat daar geen lange pennen gaan groeien en die dieren niet meer kunnen groeien. Of die veren niet meer kunnen groeien. Dat is nou zo bij die groep. Dat zijn allemaal dieren van meer dan 40 jaar oud. Dat gaat dus ook niet meer veranderen. Dus die dieren kunnen we nog in een open verblijf houden. Alleen dat is natuurlijk niet meer wat we willen. We passen nu het verblijf aan het dier in plaats van het dier aanpassen naar het verblijf.
0: En dat zou het haat bisteverzwarging William Rijkers van Aquazoo.
1: De media van de Moor.
0: Fijke. Hoi.
2: Hey, hoi.
0: Schrikst ervan?
2: Nee,
0: oh, gelukkig.
2: Ik moest er even slikken.
0: Ja, dat man zou je toch in gebeuren. Ja, ja. Wat is er onderhand bij Albert Heijn?
2: Ja, we weten het net.
0: Nee.
2: Nee, dat is het een beetje.
0: Dan is er juist nog west.
2: Ik ben er juist nog west. En dan hing je oor op briefjes van, nou, verband mijn steuring, de klantenkaart en alles. Dat werkt het net. En dan ben je toch bemezing, die stien dan bij de zelfscan.
0: Die de kwatting dat het net.
2: De kaart dat het net. De kwatting. Wel is mijn kwatting? Ja, mevrouw, daarom hing je al die briefjes hier in de winkel. Ja, er is een grote steuring, maar ze won daar niet oor zitten.
0: Nee.
2: Alleen ze hebben allerhande maatregelen, hebben ze dus naam. Ja, de online bestelde boodschappen die kunnen bezwaren worden. Distributiecentra die liggen stil. Ja, en dus ik die kaart, die kwartingskaart in handen, dat werkt het net. Cybersecurity zakkundigen die zeggen dat er mogelijk is, dat mogelijk toch in de systeem van Albert Heijn binnenkwam is. En ja, oors neem je dat soort maatregelen net samar verzels, zeggen ze. Als kwaadwillenden de sleutel van het slot van de voordeur hebben omgedraaid, hebben ze wellicht ook binnengekeken en data ingezien of buitgemaakt. Dus maar ja, we maken nog even wachtje tot Albert Heijn er zelf.
0: Ja, ze dodden nogal geheimzinnig, hoor ik. Hè?
2: Dus, dat maakt het misschien. Ja, dat juist weer een beetje wat spannender.
0: Nou ja, wat wantrouwende.
2: Ja, want just as is ik, die cybersecurity zakkundige van ja, een steuring, dat wordt het vaak net zo lang. Ja, er sprake is van een steuring. En
0: nee.
2: Ja, dit is al zo'n juster, is dit gingende. Dus ze denken net dat er in Nederland dan sprake is van een Russische statelijke actor.
0: Oh.
2: Ja, van die Russische hackers. Mm-hmm. Want de signalen die ik nu zie zijn van een andere orde van grootte. Dus nou ja, het bloot nog even een riedsel. De vakbonden die hebben er ik al wat toe zijn. Want die zegt, ja, het is een chaos in de winkels van Albert Heijn. Ja, ik neem het niet eens krijg al. Meestal die wil dan die kwarting krijgen met die kaart. Ja. Dat ken dan net. Dus ja, het aanrekening bij de kassa geeft mij kunstgrepen.
0: Oké, en dan moest het nog even hebben over die ambulances die het vertraging hin bij die executie.
2: Oh, ja,
0: wat een raar verhaal.
2: Een heel raar verhaal met mijn piekenvel. Die Christa Pijk, die vrouw die van 50 hier, die zo executeerd worden.
0: Ja.
2: Het haast 30 hier zitten te wachten tot dat vonnis dat toen uitsprutsen weer. Nou ja, eerst is er dus al haast 30 hier op te wachten. Dan wordt het uitvierd. Het twaardelijke injecties kregen. Alleen dat ging bij haar mis. En ja, toen moest er vanzelfs een ambulance komen. Want ja, ze leven nog.
0: Uh-huh.
2: Dus dan gaat er een telefoontje naar het alarmnummer 911. Alleen die centralisten hier zoiets van, hey, wat is dit?
0: Die begrepen er niks van het verhaal.
2: Nee, we hebben vanavond een executie uitgevoerd. De persoon is nog niet overleden. Het begon ongeveer een uur geleden. We bellen daarom een ambulance. Ja, dan had ik dus als centralist een telefoontje krijg, dus zoek ik even twakken naar je tinkerwollen.
0: Prank.
2: Maar ja, er is ik een code die maast aan Jaan om te bevestigen.
0: Hmm.
2: En die code beller net Jaan uit de Veensniswij. En daarna hebben ze zo'n 20 minuten letter bellen. Van nu te meldkamer om het te bevestigen.
0: Oh.
2: Nou ja, dus uiteindelijk had al die tiert het een ambulance kleerstien. Maar we proberen dit eerst te verifiëren. Dus die ambulance had ik nog heel lang op een wachtje liggen.
0: Ja.
2: Als het dan één keer misgeert, dan giet
0: ik alles mis.
2: Alles mis.
0: Ja, goh, nou, vreselijk verhaal in elk geval.
2: Ja.
0: Huizen opknappen, neetstroom oorlissen en blomboom plonsje. De stichting Hoop voor Ukraine die zult het wan in de omjouwing van Kiev. En de is dadelijk in Friesland van de Moorn volle meer, hoor. Eerst iets voor muziek, dit is Westlife en Uptown Girl.

0: Westlife en Uptown Girl. Het is 6 minuten voor jouw zon.
1: Het is nog petit, maar
2: Diana de Groot
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van 6 rond Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Een groep van 30 Nederlanders zal deze week goed 55.000 bloembollen planten in de omjouwing van Kiev in Oekraïne. En ook zullen ze huizen opknappen en neetstroom onlissen. Het initiatief keert uit van de stichting Hope for Ukraine. Gerben Huisman is voorzitter van deze stichting en is mooi de groep Nederlanders in Oekraïne. En hij vertelt hoe ze op het idee kwamen binnen voor die bloembollen.
3: Het idee uit Oekraïne is ontstaan in overleg met onze partner Fight for Freedom. En die zei: hoe mooi zou het zijn als jullie jaarlijks 5.000 kunnen planten. Maar we hadden Gerrit Woudstra uit Stiens en nog een paar mannen uit Nederland en een dame. En die zijn zo enthousiast aan de slag gegaan dat we nu dus 55.000 tulpenbollen kunnen gaan planten.
4: Dat is echt een heel soort, dat lijkt me nog best wel een heel soort werk.
3: En zeker.
4: Als het al je net zo erg en serieus weer, dan kun je er hartelijk om leidje. Maar wat is het doel ervan?
3: Ja, eigenlijk is het om weer letterlijk nieuw leven, in dit geval dan in tulpen, terug te brengen in Irpin. Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar, door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn en ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje een nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
4: En een beetje kleur te brengen.
3: Absoluut.
4: Ja, maar je bent daar natuurlijk net alleen nog om die bloembollen te planten. Wat doe je hem nog meer deze week?
3: Ja, we gaan op 3 locaties zijn we aan het een huis aan het herbouwen. Op een locatie met een gezin van, die hebben 4 echte kinderen, maar die hebben 15 kinderen geadopteerd, dan wel pleegkinderen, zeg maar. Dus daar, dat is een enorme opgave, zeg maar, om te zorgen dat al die kinderen weer een goede slaapkamer hebben. En ze slapen al met veel op de kamer. Een keuken weer bouwen. Zorgen dat zij gewoon weer de toekomst wat goed tegemoet kunnen gaan. En wat we ook aan het doen zijn, en dat is in Dnipro in Poltava, zijn we noodstroom aan het aanleggen. Afgelopen winter was het min 28 op sommige plekken in Oekraïne. En niet voor een dag, maar voor een langere tijd. Het lijkt nu dat de winter weer heftig gaat worden. Dus generatoren, noodstroom, noem het maar op, blijft gewoon knijterhard nodig. Dat is wat we doen. En in Poltava zijn we ook een huis aan het opknappen waar een gezin uit Gerson die gevlucht is straks kan wonen, zodat zij weer een dak boven hun hoofd hebben.
4: Ja, nou volg je ik vanzelfs. Ik wil het nijs in Oekraïne en begreep dat er een heel soort burgerdoelen rekken we het toch de Russen. Hoe gevaarlijk is dit eigenlijk?
3: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, wij nemen voorzorgsmaatregelen. Wij slapen onder de grond. We werken vaak in de buurt van schuilkelders of op plekken waar logischerwijs, zeg maar, niet snel een raket of iets terechtkomt, hè, omdat het best wel buiten de stad is. En we houden gewoon goed met onze partners in de gaten wat de ontwikkeling is. Daarom zijn we in september ook niet naar Irpin gegaan, maar naar het westen van Oekraïne. Maar nu was het weer veilig genoeg om toch weer te gaan.
4: Kun je
3: maar
4: dat zomaar zeggen?
3: Geregeld. Ja, dat is nee, eigenlijk niet, hè. Het luchtalarm blijft gaan en we weten het nooit. Maar tot nu toe, we hebben 750 mensen heen gebracht en 1000 chauffeurs. Ja, ze zijn allemaal heel teruggekomen. Ook dat is geen garantie. Maar niet doen is eigenlijk voor ons en heel veel mensen in Nederland gelukkig ook geen optie.
4: Nee, zo is het. Volgt de ene ontwikkeling de oren op. En de man aan de orenkant, meneer Trump, die verzint ik van alles. Die het toer een staakt het vuren. Onkip van diesel van Rusland. Hoe zuggen ze de dernaai?
3: Ja, je hebt de verschillende reacties. Sommigen die zijn er echt wel klaar mee. Die denken, ja, Trump, daar kun je helemaal niks mee. Maar er is ook gewoon veel boosheid, hè? Want op deze manier steunt Amerika gewoon de Russen in de oorlog tegen Oekraïne. En als dan Trump zegt Zelensky moet vervangen worden, zegt ze, ja, wie is deze oorlog nou begonnen? En die is al 12 jaar bezig. En 4,5 jaar sinds de grootschalige invasie. Kijk, als op het moment morgen Oekraïne ophoudt met vechten, dan is er geen Oekraïne meer. Maar als Rusland ophoudt met vechten, dan is er gewoon vrede. Dus dat is, weet je, is er eigenlijk geen keuze om op te geven.
4: Nee, was er zelf leuk van?
3: Ja, absoluut. Ja.
4: Nou, zet dat om.
3: Ik schaam me eigenlijk ook voor hoe we in Europa daarmee omgaan. Hè? Want onze overtuiging is ook dat de Oekraïners niet alleen vechten voor hun vrijheid en hun waarden, maar ook voor onze vrijheid en onze waarden. En dan is het minste wat je kunt doen iets terug doen. Anders hadden wij nou ja, was Nederland ook niet bevrijd door de Canadezen en Amerikanen, zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog.
4: Gerben Huisman zei dat. Hij is voorzitter van de Stichting Hope for Ukraine. Een oorsjoch van het Friese Nijs komt er samen.
5: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaaks.
6: De Vlaassers die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op het koor om de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaaks. En dan roegelden de tranen door de wangen.
5: Blauw goud. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
4: Het is Jelversom. En dat betjut een oorsjug van het Nijs. Maar Fijken.
7: Een goeiemorgen. Zeehoenencentrum Pieter Buren vregen alle gedachten binnen 2 weken faillissement om. Reden is het voortvallen van de verwachte stiepe vanuit de gemeente Het Hoge Land en de provincie Grijsland. Toen heeft de stichting betjutte dat zeehoenen in Neet net langer opvang willen kennen en dat 40 mensen haar baan kwijtraaien. Zeehoenencentrum iepen in 2024 op een nieuwe locatie in het Vrood Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Zo'n doel had het te krijgen met financiële problemen. Een ruzie tussen meerdere personen had Justine in Ljouwert later een shitpartij op Cambuurplein. Er is meerdere keren sketten. Wat er kreeg gebeurd is, is net bekend. Voor zover bekend is er net één verwonden rekken en er is nog net één oanholden. Het gebied is met linten oorsletten voor politieonderzoek. Levens tot stilstand is de nieuwe campagne van de spoorsector tegen zelfdoding op het spoor. Het is in gewerking met 113 zelfmoordpreventie. Eerlijk versterren haast 200 mensen door zelfdoding op het spoor. Een derde part ervan is jonger dan 30 jaar. Nikki Smit van Arriva leidt uit waarom ze meedoen aan die campagne.
8: Omdat het ook op ons meesten nog zo'n enorme impact had. Waar juist het onderzoek is, op meesten we maar over praten. Dus als je het lastig hast om wat voor reden dan ook, of met die mentale gezondheid iets speelt, jou een iepering. En dat kan soms, die iepering is soms zo belangrijk, dat meesten vinden dat ze ergens te lanen kennen.
7: De brander van Snits is van de Moorbetier uitgerukt voor een volle brand in 2 skorkers en een kapping in de Morrahemstritte. Die een uitslaande brand met 2 blusploegen hier de brandwachter vuur rap onder controle.
4: Fijke, dank u wel.
2: Friesland van de Moor.
1: Diana de Groot.

0: Omroep Friesland. Om 9 uur is dit Friesland van de Moorn. Het openbaar vervoer staakt Moorn. En dadelijk praten we daar erover bij. Eerst naar de waasverwachting van Joert Jan Jonkman. Een goeie morgen.
1: Diana, ik een goeie morgen.
0: Wie het een rustige nacht?
1: Het weer op zich dan wel rustig. Het weer vannacht is nog wel even wat helder. En te lang de temperatuur om de 9 tot 10 graden. Maar het warme pad van de nacht, dat is van hoe en oren. Nam de bewolking wat af van steuring. En daar zien we dat de temperatuur niet al omheen groen binnen. Want hier in Egemariep is nog zo'n 12 graden. Dan wordt al een hele door Bakkeveen en de Point door de Rikken mooi. En die is Brecht en mijn Akkerm zit ik net een soort verordening in. De Point meldde al een spotje rein, maar het stelde niks voor. Hij koort net al meer, zei de waarnemer al. Maar als je even naar Vlieland en Laaksum, daar winnen de minimumtemperatuur van zo'n 13 tot 14 graden. Dan zie je nog steeds dat het zeewetter nog warm is. Nou, wat we hier hebben, bij hier te krijgen, maar een paar zwakke steuringen. Die hier van west naar eerst door de provincie lopen. De eerste steuring, daar hebben we nu al wat mee te krijgen. Dan dat houdt hier ook in dat we een soort bewolking hebben. Maar soms een spotje rein. Het kan dan eens even wat bij het omslaan. Het stelt net een soort voor. Later in de morgen komt er alweer een steuringje door en dan boot het uit. Er nog wat bewolkt, het is wat gries en nu trok wat skier. En dan hebben we een liedje kaas op een spotje rein, stoorrein. Maar van de midden, dan op een, in de rin van de midden loopt een wat een actievere steuring weg van west naar eerst door de provincie. En dan hebben we kaas op een enkele bui. Maar als die steuring voorbij is, dan klert het vanuit het westen bij op. Hebben we zelf even een kaas op een glimke zinnen. Door de steuring zitten we hier in een zuid-eerste wind, letter zuidenwind. En dan hebben we een ongeveer van wat zeefte lucht. En dat zullen we dan hier ook onder temperatuur. Want de temperatuur die ligt hier naar zo'n 19 graden op een waadeiland, tot zo'n 18 graden meer de provincie. Ja, het zeewetter is nog warm, daar is de kust en in het waadgebied liggen de temperaturen wat heger. De zuidenwind is vanmiddag matig, ontkrachtig en die gaat letter om naar het westen toe. Jong is het dan droog en vannacht dan klaart het op en dan hebben we dan temperaturen om de 10 graden heen.
0: En morgen?
1: Nou, morgen hebben we weer een prachtige dag, want we hebben hier helemaal wat last van steuringen. Nou, daar hebben we morgen in helemaal geen last van, want we hebben profiteren morgen weer wat van hege druk. Het bloed droog. We hebben een afwisseling van wat hege wolkenvelden en de zinnen erbij. Ja, en de wind die doet dat ik nog een keer rustig gewoon. En dan liggen de temperaturen, ja, die moeten weer even op gang komen, want we hebben dan bij 16 graden op een waadeiland, dat zijn 16 graden meer de provincie. Ach, dat is wel wat normaal voor deze tijd van het dier. In de nacht klert het dan wat op, het is helder. En met een zwakke zuidenwind liggen de temperaturen nog maar om het 10 graden heen.
0: Oké, en tongzien de dagen ernaar?
1: Nou, tongzien, dan kunnen we er weer van vol op van geniertje, want het is nog vol op Neusimmers. We hebben, nou ja, Neusimmer waren in oktober geregeld zinnen. En met een matige zuid-zuidwestenwind zitten we in die warmere lucht en dan hebben we temperaturen om de 18 graden heen. Nou, vrijdag hebben we die zandje 18 graden. Eerst ik nog wel even op het teller, het is eerst droog. En nu trollen we even wat zinnen erbij, maar in de midden komen de buien dus kant erop. En dan zit er een krachtige zuidwestenwind. En dan hebben we de nachttemperaturen van de 12 tot 13 graden. Maar als we dan een sneeuwje hebben, ja, dan gaat de wind om nooit naar worden dan. En dan moeten we even met het litte van temperatuur even een goede veer. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen uit een droombui. Maar dan nog maar zo'n 13 tot 14 graden en krachtige noordenwind. Nou ja, zag hier vetje. We zullen deze week wel even hoe vast de bladen onder de bomen zitten.

0: denk dat een heel soort mees kunt er wel mee eens binnen. De Hoenekop en Jilt.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Meiwerkers in het streekvervier zullen oant de Christiet alle weken één dag staken. En die eerste staking is morgen. De vakbonden en de werkjouwers die worden net in zo'n nieuwe CAO. En ik praat erover met Katelijne van der Voort van het vakbond CNV. Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat zijn precies de pijnpunten in die onderhandelingen?
2: Ja, de roosters en de werkdruk staan enorm onder druk. Er wordt echt een afbreuk gedaan aan de CAO op dit moment. Dus dat staat er op het spel.
0: Hoe hoog is die druk?
2: Ja, die druk is enorm. Als we kijken dat de rol van de medezeggenschap wordt verminderd. Dat die eigenlijk buitenspel wordt gezet. En onbetaalde pauzes worden ingevoerd met diensten van 10 uur. Dan kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een gezonde werk-privé-balans.
0: Wat merken jullie daarvan bij medewerkers?
2: Ja, medewerkers zijn nerveus. Vinden het echt een afbreuk doen aan de CAO waar ze jarenlang voor hebben gestreden. Dus de onvrede is groot.
0: En dus reden voor jullie om te gaan staken. Morgen is die eerste stakingsdag. Waar moeten de reizigers rekening mee houden?
2: Ja, we hebben het al een aantal keer voor de sociale zekerheidscampagne gestaakt. Waarin we hebben gezien dat de actiebereidheid in ieder geval enorm is. Dat er weinig bussen zullen rijden. En we verwachten dat het nu om de eigen CAO gaat van de medewerkers. Dat er nog meer mensen actiebereid zijn. En dat er dus nog minder bussen zullen rijden. Dus ik verwacht grote problemen voor de reizigers.
0: Ja, en dat is dus morgen. Maar dit gaat elke week gaan gebeuren.
2: Ja, we hebben gezegd inderdaad van tot aan kerst, als de werkgevers niet bewegen, zullen wij gaan actie voeren. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat hangt er vanaf. Maar inderdaad, we zetten in nu op één keer per week.

0: natuurlijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om, nou ja, alles wat je zou willen in een, wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is. Dus we hopen ook op begrip van de reizigers. En ja, we proberen natuurlijk de andere dagen dat we niet aan het staken zijn, zoveel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te rijden.
1: Ja, het is natuurlijk wel lastig. Ik heb ook al van veel scholen gehoord die ook tegen hun studenten zeggen, ja, het maakt niet uit of ze staken of niet, je zorgt maar dat je hier bent. Het zorgt wel voor problemen ook.
0: Ja, dat is het nadeel van een staking in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zie je het dan wel, hè, als zulke dingen worden gezegd, hoe belangrijk de mensen, de werknemers in het openbaar vervoer zijn. Dus ook die hebben juist recht op een goede werk-privé-balans.
1: Wanneer maken jullie bekend wanneer bijvoorbeeld volgende week gestaakt gaat worden? Is dat heel kort op de stakingsdag of maken jullie dat ver van tevoren wel bekend?
0: Nou, wat we proberen te doen is dat we dat kort van tevoren bekendmaken om het verrassingseffect zo groot mogelijk te houden bij de werkgevers. Beseffen ons natuurlijk wel dat daarin ook meer reizigers last van hebben en dat het moeilijk plannen is om op je werk te komen. Maar anders zien we dat werkgevers calamiteitenroosters gaan maken of andere dingen gaan invullen, gebruiken om in te vullen. En dat is natuurlijk niet wat we willen, want dan is het effect van de staking minder.
1: Dus de media goed in de gaten houden om te kijken wanneer er gestaakt gaat worden.
0: Ja, dat is inderdaad wel het advies. Ja.
1: Als jullie vandaag nog een uitnodiging krijgen van de werkgevers, is dan de staking van de baan?
0: Nou ja, met een uitnodiging alleen is het niet van de baan. Alle verslechteringen, of in ieder geval groot deel van de verslechteringen die nu op tafel liggen, die zullen eerst ook van tafel moeten. Voordat we echt verder kunnen praten. Dus misschien met die toezegging dat het van de baan is. Maar ik... Ja, met de toezegging alleen kom je er natuurlijk ook niet.
1: Katelijne van der Voort van vakbond CNV, dank u wel.

0: Dan Hartman en Relight My Fire.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wie een spannende jong juiste jong van bokser Willy Chaconi uit Leeuwarden in Carré in Amsterdam stie hij in de ring om te vechten om de WBC Bridgeweight Silver Title. Winnen betjut een hekje bij de beste namen in het boksen en bij verliers moet er weer heel dal op nij beginnen. Verslagjouwer Geke Leenstra die wie de juiste jong bij en praten met zijn assistenttrainer Piet Roosendaal naar Arin van de wedstrijd die te verleer.
2: Wat gebeurde er dan ook, Rek? Want volgens mij had de handdoek in de ring gehoord.
3: Hier in de eerste ronde hier wel aardig druk op die tegenstander, maar toen roende er al op een stoot. En in de tweede ronde kreeg hij hem vol. Hij wierde te gretig, wil je. Hij woerde te graag, maar hij woerde in kwart niet woerde een kleermaatje. Dus en dat kon net. Het is van een titel, dat vond ik het net hier voor mij nog wel even trommelijn. Maar de meeste jongens die verzonnen van boksen zeggen dat we hier wel tiet. En je neemt me klappen aan, maar nou ja, dan is het net oors.
2: Is dat dan een soort bescherming?
3: Ja, dat is puur voor bescherming. Dat zeg je dat. Als je de handen in de ring smiet, dan is het recht oud doen. En de trainer die de handen in de ring smiet, dan is het niet die jongen die bocht die is van ja, verlend. Maar je bent hartstikke lullig dat die handen in de ring komt. Ja. Die woorden dat net maar oren. Hoor je?
4: Ja, oren.
3: Met anderen die zeggen weer van ja, dat is een
4: beetje.
3: Weer spijt. Ja, nou ja, zag je het.
2: Die man hierachter, die ben net zo blij, maar de besmaringslissen.
3: Er zijn net jongens uit die gang, en daar ben je gezorgen nodig. Maar ja, dat gehoord is hier. Dat is je volle beschermder. Daar maak je misschien wat droog in, dat draai ik je neer aan. Maar dit is pure bescherming. Pure bescherming.
2: Denk je dat wil je het zelf maar eerst weer?
3: Sorry?
2: Die wil je het zelf maar eerst, denk je?
3: Nou ja, je bent altijd lullig op het moment dat het gebeurt, want je denkt dat we 40 kennen, maar het is pure bescherming. Pure bescherming. En ik weet niet of ik het ding niet heb, maar ik denk wel dat ik beter is. Ja, zei je dat?
2: Hoe ga je nou weer rondom jou het?
3: Mijn tranen in eigen. Het sterrende weer, ik vind het hartstikke erg. En ja, het zit er echt in. Ik ben al zo lang bij het boksen en ik had dit al zo vaak zoen. Ik bedoel, maar het is oud, het is. En onderwijs, en wie had echt een variëteit zijn, die had gewoon 50% kaas hadden. Dus, en dan had hij net een gretig geweest. Hij was zo gretig en hij woonde maar een knock-out. Maar ja, dan reed hij direct op. Maar de man had een vierde geweldig bier. Hij was een fantastische kerel. Maar ik heb een woord een fijne jongen hoor. Maar ja, ik vind dat het allermooiste wat er is. Maar die meesken en die bokserij en zo. Anders is het jammer dat we verlenden. Maar ja, daar ben ik Jan de Herden van. Dus,
2: zo, toch? En hij had alles doen.
3: En hij had wel alles doen, ja. Ja, maar dit oors.
0: Nee, het is net oors. En van de positieve kant, maar Bichen. Ja, Willy zelfs, die weer naar Arin Bot teleurstelt. Maar hij denkt net aan ophouden.
5: Ja, yeah, ik continue boxing, because this is my job, this is my work. But I'm so disappointed by my team. To fall 3 times, 2 times, that means that I'm not okay in my head. I'm okay in my head. Leave me and I fight. First, give me a chance. Give me a chance. This is pro after all rounds. After all rounds. This is only 3 rounds. If I fall down in the field, that means that it's over. It's not over. No, I can still fight more. If you say, okay, it's over, it's not good. Dat is amateur.
0: Ja, hij zei het. Ik voelde me nog hartstikke goed in de hallen. En daar gaat het uiteindelijk ik om. En dan een trein rond de handdoek in de ring smieten. Dat hier voor hem net hoeden. Hij zei, ik voelde me goed. Ik hier nog wel even verder won. Maar het is net ons. Het houdt op voor hem dus. Hij heeft deze bokswedstrijd verlend in Carré in Amsterdam. Het Oren Nijs uit Oren Media. Dat jasje dadelijk van Fijke Wouda. Naar deze muziek van 21 Pilots. Level of Concern.

0: Naar de plaatgitaars over de beginjaren van de coronapandemie, over de angst die er op dat stuit heerst. 21 Pilots en Level of Concern.
1: De media van de morgen.
0: Nou, er zijn wel meer dingen en ik op het stuit om zwaar genoeg te maken. Even mij in de vrouw te feiken.
2: Er gebeuren al je hele nieuwe zaken. We hinten niet schrikken even hoe Albert Heijn, he, die Grutters, ja, nou, alle gedachten, cyberaanval of, ja, of wat dat dan ook maar is. Dat er wordt geheimzinnig hoor. Dus dat leidt voor een deal plat, daar bij Albert Heijn. Maar juist wie er ik een onval op haast 200 Franse supermerken. En daar hebben ze de vriezers, de vriesinstallatie, hebben ze ja, hackt. En die hebben ze dus, in plaats van dat ze vriezen, op 50 graden zet. Dus er is voor miljoenen euro's aan eten, moesten ze futsmieten. Want ja, dat wie net langer houden.
0: Dat verzorgd. Kinders blijkbaar op afstand, ik alle hier beginnen worden.
2: Ik vind het wel een beetje, ja, beetje eng worden. Ja. Maar ja, het wie een koelsysteem van de Deense fabrikant Danfoss. En dat wie op oudere versies van de firmware van die koelingen. Ja, dat is juist maar weg. Het is heel belangrijk om dat ja, ze nou dan toch even te vernijden. En ja, hackers die konden dus de interne weerden aanpassen. En ja, zo kwamen ze dus met een temperatuur van 50 graden. Ja, goed dat gewoon bij invezen is. En
0: dat, ja, dat taait dan wel heel hut.
2: Dan gaat het hut.
0: Ja.
2: En ze gingen nog meer naar daar in Frankrijk, in Parijs. De Marché des Enfants Rouges is, het is de oudste ontdekte etensmerk van Parijs, is in vlammen opgegaan.
0: Ja, een historisch gebouw. Is dat,
2: ja, enorm, ja, zeker. Ik, Nederlandse toeristen die mochten er ik graag komen. En ja, het is volslijn verlenging. En dan weer een ijzeren constructie, een steel constructie. Ja. Ja, die is compleet inzaken door die jetten. Ja, ik jirre, mensen die daar stien op die merk, die zijn ik van ja, de markt was echt verouderd en moest nodig gerenoveerd worden. Ja, die renovatie komt helaas te laat. Ja, de oorzaak is nog net bekend. Maar ja, ze denken wel dat er een inzamelactie commercieel om de boer weer op te knappen. Maar ze zijn de mensen die er dan op stien van ja, die authentieke charme, die zal dan net erom komen. Dan wordt het zo'n prestigeproject, net als met de Notre-Dame. Dus wel heel spietig.
0: Ja, het lijkt eigenlijk een beetje tussen de Notre-Dame en het Centre Pompidou. Daar tussenin, ja, lijkt die merk. En ja, het wie ik echt zo'n verbindingsmerk, zeg maar. Dus echt, ja, voor de locals daar, ja, dat ze daar mijn koring moeten, ja, komen. En,
2: nou ja, en toeristen mochten er dus ik heen. Ik ook graag komen. En was dus zij de locals ik. Ja, de kranten die schroten ik. Icoon verwoest.
0: Nou, is dat, ja, Rooit West?
2: Ja, ik ben er wel eens west.
0: Echt?
2: Ja, het is heel lang linie, hè?
0: Oh.
2: Ja, ik denk wel.
0: Nou, dat ding,
2: ja,
0: is ook wel 30 heel
2: hier,
0: dus.
2: Lien. Ja,
0: nee. Oké, wat wist er nog van?
2: Nou, net zo heel veel. Ik heb daarna nog zo volle van die merken bezocht. Okay, want ik vind dus dat wel heel gezellig.
0: Ja, nou ja, ik heb Quatlin nog in Parijs West, die mooie. Alleen nog, ik ja, wist dit dus eigenlijk net. Dat is een merk bestie.
2: Maar wist er wel Trohenneke?
0: Nee.
2: Of net?
0: Nee.
2: Maar ja, wist dan.
0: Ik heb wel bij de Notre-Dame West, maar ja, net bij die merk. Dus dat vind ik eigenlijk wel een beetje spietig.
2: Ja, achteraf.
0: En ook in dat meer.
2: Nee, maar dat zijn dingen die weet je dan achteraf. Op dat moment,
0: ja,
2: heb je dat net in de gaten. Dat het zo'n bijzondere merk is. Ja, als de Poortix, Joost, het is ik een beetje, ja, futstoppen haast lieken.
0: Ja,
2: en dan, ja, dan rinst het trots aan steeds. En dan in ieder dan, ja, iepent het hem. En dan, ja, dan het wierwol. Ja, wat ik me nog van herinner, je wiet wel echt inderdaad, ja, Frans gezellig. Op zijn Frans is, maar.
0: Spietig dat, ja, het er net meer is.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
4: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hey! Ik ken hier een versterend apparaat!
8: Nou dan?
7: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
8: Nee.
7: Nou dan zoek Terme gauw even naar Sjen.
9: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je naar omroepfriesland.nl/reclame.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
10: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
8: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
11: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
8: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Aquazoo in Leeuwen, het is bleed, maar het plan van het kabinet van minder regels en meer taffesjog bij Bistetun. Dat en meer juist dadelijk in Friesland van de Moon. En forever live and die, juist hier ik. Orchestra Maneuvers in the Dark. Komt de sound on.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With the OG's.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Friesland van de Moor.
4: Maar Diana de Groot.

0: OMD, forever live and die. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn. En dat er ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was.
0: Het kabinet wil de regels van verneiingen in Bistetun simpeler maatje. Aquazoo in Ljouwert in de Bleed Mai. En 55.000 blombalm die met de planten worden in de omjouwing van Kiev in Oekraïne. Dat wil de stichting Hope for Ukraine.
3: Eigenlijk is het om weer letterlijk nieuw leven. In dit geval dan in tulpen terug te brengen in Irpin.
0: Welkom bij de twaalfde uren van Friesland van de Moorn op deze Tuesday 3 oktober. Fijke, goeiemorgen ik.
4: Een goeiemorgen.
0: Nou, we hebben wel aardig wat ellende voorbij. Kom je het? Hest ik nog positief nijs?
4: Of? De list wordt alleen maar langer.
0: Echt, hè? Ja, bang voor.
4: Ja, het kabinet met mijn reactieplan komen om sabotageacties tegen te gaan. Ja, en diezelfde sabotageacties die pleeg je ik het spoor in Nederland.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dan naar de waarsverwachting in het kwad. Marjan Jonkman.
5: Een goeie morgen. We hebben hier de meest bewolkte dag met tank en een aantal steuringen die van west naar eerst over de provincie loeken. Het is uitentrog grauw en grijs, maar uitentrog valt er ook wat lichter rein of wat stouw rein. Slacht wat weer te won. Van de middag knap wel kans op enkele buien en koud is net, maar zijn zandje tot 18 graden. En er staat van middag een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht is het weer droog en dan hebben we opklaringen. Is dan 10 graden. Morgen hebben we profiet van hege druk. Het is droog, maar wat hege bewolking. En geregeld de zinnen erbij. En de temperaturen die liggen dan om de 16 tot 17 graden heen. Maar een matige of zwak tot matige wind. In de nacht klert het op, het is rustig en op nijs aan 10 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: De regels voor Bistetun om te verneien die matten makkelijker worden. Dat vindt staatssecretaris Silvio Erkens van Bistewolwezen. Nou, omdat er vaak de liefste details verantwoorden worden. En dat zwargen te vaar dat Bistetun net stimuleerd worden om maar in te zetten om het wolwezen van Bisten te verbeteren. In Aquazoo in Ljouwert ben ze bleed maar de versoepeling. Ze binnen drok dwaande maar een verneiing. Er komt een grote volière bij de ingang. Zo vertelt haat Bistenverzwarging William Rijkers.
6: De media van de morgen.
0: Nou, dat doggen we dadelijk even, Jer. Ik wil eigenlijk die William Rijkers even Jer litten. Nou ja, dan mag ik hem wel fine kennen. Even op ziek. Oh, daar. Nee, dat is een mignet. Goh, soms heet dat. Fijke?
4: Ja?
0: Ik heb hem net fine.
4: Kist me net fine?
0: Nee, dat is toch wat. Oh, wacht even.
4: Hij is in verschoelen bij de Nijingong. Ja, ze hebben de Nijingong.
0: Bij de Nijingong, daar moest ik wezen. Ja. Oké, okay, ja, William Rijkers dus. Haat wist de verzwarging van Aquazoo.
2: Ja, het is ook een heel bepalend project in ons park. Want het ligt gelijk naast de ingang, midden in Aquazoo. En het is bijna 1000 vierkante meter, dus een behoorlijke volière.
7: Dat zal dan echt een behoorlijke regeldruk opleveren. Want in de brief van de staatssecretaris tot al dat elke zo'n korrel in een aquarium. Ja, dat is dat al je verantwoordje mast. Dus zie je hier echt wat zin om erin dan?
2: Ja, daar weten wij alles van. We zijn eigenlijk de laatste jaren al continu aan het vernieuwen en aan het verbouwen en aan het nieuwbouwen. En die regels die je net noemt, dat hoort inderdaad bij zo'n project.
7: Eigenlijk een peer Fabian van dat soort administratieve pareltjes.
2: Ja, nou ja, je noemt het pareltjes, maar het is soms wel eens frustrerend geweest. Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat er ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was. Over locaties van lichtknopjes in een stalletje of orde van grootte in stenen en schelplekken. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schelplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
7: Maar waarom is dat zo streng dan? Zo zei ze, het maakt net zo uit of het schelpje daar ligt of daar.
2: Nee, maar dat moet vanuit de wetgever natuurlijk gelijk getrokken worden voor elk dierenpark en ook voor ieder dierverblijf. En het is natuurlijk heel lastig om dat met elkaar te gaan vergelijken. Dus er is gewoon een algehele toetsingslijst voor waaraan een dierverblijf moet voldoen. Dat is een hele lange lijst. En dan kom je dit soort dingen tegen helaas.
7: Ja, want werkt dat eigenlijk een beetje ontmoedigend? Als zoiets van, nou, we willen graag de verbloem verbeteren van de bisten, maar er komt zoveel extra werk bij?
2: Nou ja, voor ons niet per se. Maar het is wel heel veel. En ik kan me wel voorstellen dat het extra werk wat het oplevert, dat het met name voor de wat kleinere dierentuinen in Nederland wel echt een extra factor in de werkdruk is. En ja, dat kan wel vervelend zijn. En daardoor denk ik ook wel een beetje het beeld ontstaan dat stilstand in dat opzicht meer belonend werkt dan de innovatie die je graag wil zien.
7: Ja, nou komt de staatssecretaris hem inderdaad te mieten hierin. Dus minder regels, maar ook meer tafelsjog. Want ontnota wie het eindelijk zou dat je hem gewoon een bistertuin vergunning vat lippen hier, toch?
2: Dat was in het verleden wel zo, ja. En daarom ook dat er op sommige plekken maar weinig aangepast werd. Want een verandering moest je melden. Dus als je niks verandert, dan hoef je niks te melden en blijft je vergunning gewoon gelden. Terwijl we zeker in de dierentuinwereld wel met voortschrijdend inzicht te maken hebben. Met ook op basis van onderzoeken die we doen, toch anders naar dierverblijven kijken. Naar hoe we die inrichten, naar hoe we die opzetten. Dat is continu in beweging en daar moeten we ook in meebewegen. Dus ja, het is denk ik een hele goede ontwikkeling dat het juist ook beloond wordt.
7: Ja, want het is nou dus nou mast een vergunning om de zoveel hier, mat dat weer herbeoordeeld worden. Jouw zuggen dat wil zitten?
2: Zeker, ja. Nee, wij zijn naast dat wij een dierentuinvergunning hebben en daaraan moeten voldoen, ook lid van verschillende organisaties, de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, maar met name de Europese samenwerkingspartner, de EASA is dat. Dat is voor ons een hele belangrijke organisatie waarbinnen we heel veel samenwerken. En ook zij stellen hele strenge eisen aan een lidmaatschap en aan de manier waarop je een dierentuin runt. Dus dat is al continu gaande bij ons.
7: Nou, en tot slot, we staan al bij de wasberen. Je ziet al vrolijk wat wasberen om. Die zitten er echt hartstikke gelukkig uit eigenlijk wel. Wat zijn dingen die er in het park misschien nog beter kennen?
2: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld die foliaire die we nu aan het bouwen zijn. In het verleden werd daar anders naar gekeken. We hebben bijvoorbeeld een groep flamingo's die zijn geleeuwigd, zoals dat vroeger gedaan werd. Wat betekent dat je een puntje van de vleugel afhaalde, zodat daar geen lange pennen gaan groeien en die dieren niet meer kunnen groeien. Of die veren niet meer kunnen groeien. Dat is nou zo bij die groep. Dat zijn allemaal dieren van meer dan 40 jaar oud. Dat gaat dus ook niet meer veranderen. Dus die dieren kunnen we nog in een open verblijf houden. Alleen dat is natuurlijk niet meer wat we willen. We passen nu het verblijf aan het dier in plaats van het dier aanpassen naar het verblijf.
0: En dat zei het bisteverzorger William Rijkers van Aquazoo hier in Ljouwert.
6: De media van de morgen.
0: Nou maar wel feiken.
4: Ja, nou geven we
0: het volop. Even een lied opwarmen.
4: Nou, ik denk dat het een sabotageactie was.
0: Dat zo
4: want
0: ik.
4: Heeft het nou,
0: want ik die niks.
4: Nee, nou, die is niks. Dus nee, daarom, de Russen.
0: Ja, ja, ja, dat denk ik.
4: Ja, nou, daar zijn we het wel over. Russische sabotageacties, die nemen ta. En daarom had het kabinet onderslag mijn reactieplan om dreiging en sabotage snel bestraffen te kennen. En ik, het leest natuurlijk om dat vat te komen.
0: Ja, vat te komen, liek het
4: dat zo helemaal mooi wijzen.
0: Maar als ze hier nou samen mee komen, dan denk ik, je zei er van u dat van Albert Heijn een sabotageactie uit Rusland is.
4: Oh, dit rent al even, ja, dit voorstel. Okay. Ze zullen er goed over stemmen. En het is nu al duidelijk dat het een meerderheid krijgen zal. En ja, het plan is op te zoeken omdat Rusland op Europees groengebied een escalerende skaatoorlog viert. En dan moet verzorgen dat de bondgenoten op een voorspelbare en coördineerde wijze reageren op vijandig handelingen. VVD-Kamerlid De Groot die had het inschennen. En zei ik van, ja, we hebben nou met de NAVO hebben alleen nog artikel 4 advies bedriegen vielen. Maar er zit een heel gat tussen van maar die hybride dreiging. He, van hoe maken we dat met elkaar coördineren? Hoe maken we dat tjengen? Mm. Dus want tussen dat Rusland echt omvalt met vliegtuigen en tanks. Ja, en dus die hybride oorlogsviering. He, dus dat ze allerhande sabotageacties op het digitale netwerken doggen. Er zit inderdaad wel wat een gat. Ja. Dus, en dat was een opvullen met dit voorstel. Nou, en dat we dan toch hoe die sabotage hè. De Brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug, Auron Wiekijn, is al de derde keer in een IET dat een belangrijke treinroute opzettelijk stillijn wordt. En veiligheidszaakkundige Erik Schouten, die waarschuwt in het AD voor grotere risico's. En nevens hem maar de ProRail en dus ik het kabinet meer investeren in de streetbrands van het spoor. Het is nog net duidelijk hè, waar dat dien binnen het. Er is een kast, is een verdeelkast, is iepen brutsen, dat is iepen sliepen, dat slot. Hm? En daarna is brandstichten in die kast. Al je ja, stroomtritten erin de detro. En ja, als zo'n kast uitvalt, ja, dan kerst het spoor dus net. Betjen je. En Schouten, die had ik jeder al waskagen. Europa moet anders gaan kijken naar spoorveiligheid. Dat artikel had hij al eens schreun. En even zijn we het spoor in Europa en Nederland strategisch hield hij het belangrijker. En ja, Nederland wil het spoor de komende jaren een skikmeisje voor grotere militaire transporten. En ja, dat past ik in het Europese streven om het spoor te broeken. Om op grote schaal troepen verpleegsters te kennen. En ik de Rotterdamse haven, he, is heel belangrijk. Dat mocht er wat gebeuren, dan kan Amerikaan via de Rotterdamse haven troepen en materieel omvieren. Hm. Ja, dan maakt dat spoor daarachter, maakt het Woldwaven ja. Zelfs. Dus we moeten onder bak.
8: We moeten onder bak. Nou, dank u wel, Feike. 30 Nederlanders en 55.000 blomboon. Wat had dat maar me kort te krijgen? En waar moeten die blomboon komen dan? Dat jij zit dadelijk in Friesland van de Moorn. Is muziek van ABBA. Knowing me, knowing you.

0: Ik ben er altijd fleurig van dat ik abayer. Ik hoop dat ik. Knowing me, knowing you.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De regels, nee, van Bistertun, die hebben al gehad. Jongen, jongen, het gaat lekker met mij. Ik ben gewoon net wekker van de morgen. We zullen het hebben over bloembollen. Want een groep van 30 Nederlanders die zal deze week goed 55.000 bloembollen plantje in de omjouwing van Kiev in Oekraïne. En ik zal ze huizen opknappen en neetstroom onlissen. Het initiatief gaat uit van de stichting Hope for Ukraine. Gerben Huisman is voorzitter van deze stichting. En hij is maar de groep Nederlanders in Oekraïne. Hij vertelt hoe het zo op het idee kwam binnen van deze bloembollenactie.
2: Het idee uit Oekraïne is ontstaan in overleg met onze partner Fight for Freedom. En die zei, hoe mooi zou het zijn als jullie jaarlijks 5.000 kunnen planten. Maar we hadden Gerrit Woudstra uit Stiens en nog een paar mannen uit Nederland en een dame. En die zijn zo enthousiast aan de slag gegaan dat we nu dus 55.000 tulpenbollen kunnen gaan planten.
3: Dat is echt een heel soort, dat lijkt het meer nog best wel een heel soort werk.
2: Ja,
3: en
2: zeker.
3: Als het al je net zo, zo erg en serieus weer, dan kun je er hartelijk om leidje. Maar wat is het doel ervan?
2: Ja, eigenlijk is het om weer nou ja, letterlijk nieuw leven, in dit geval dan in tulpen, terug te brengen in Irpin. Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden nou ja, soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar. Door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn. En ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje... ja, nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
3: En een beetje kleur te brengen.
2: Nou,
3: ja, maar je bent daar natuurlijk net alleen nog om die bloembollen te planten. Wat doe je hem nog meer deze week? Hè?
2: Ja, we gaan op 3 locaties zijn we aan het een huis aan het herbouwen. Op een locatie met een gezin van... die hebben 4 echte kinderen, maar die hebben 15 kinderen geadopteerd... dan wel pleegkinderen, zeg maar. Dus daar, dat is een enorme ja, opgave, zeg maar, om te zorgen... dat al die kinderen weer een goede slaapkamer hebben. En ze slapen al met veel op de kamer. Een keuken weer bouwen. Zorgen dat zij gewoon weer de toekomst wat goed tegemoet kunnen gaan. En wat we ook aan het doen zijn, en dat is in de Dnipro in Poltava... zijn we noodstroom aan het aanleggen. Afgelopen winter was het min 28 op sommige plekken in Oekraïne. En niet voor een dag, maar voor een langere tijd. Het lijkt nu dat de winter weer heftig gaat worden. Dus generatoren, noodstroom, noem het maar op, blijft gewoon knijterhard nodig. Dat is wat we doen. En in Poltava zijn we ook een huis aan het opknappen... waar een gezin uit Gerson die gevlucht is... straks kan wonen, zodat zij nou, weer een dak boven hun hoofd hebben.
3: Ja, nou, volg je ik vanzelfs. Ik wil het nijs in Oekraïne en begreep dat er een heel soort burgerdoelen... rekken we het toch de Russen. Hoe gevaarlijk is dit eigenlijk?
2: Ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, wij nemen voorzorgsmaatregelen. Wij slapen onder de grond. We werken vaak in de buurt van schuilkelders of op plekken waar... logischerwijs, zeg maar, niet snel een raket of iets terechtkomt... Hè, omdat het best wel buiten de stad is. En we houden gewoon goed met onze partners in de gaten wat de ontwikkeling is. Daarom zijn we in september ook niet naar Irpin gegaan... maar naar het westen van Oekraïne. Maar nu was het weer veilig genoeg om toch weer te gaan.
3: Kun je dat zomaar zeggen?
2: Geregeld. Ja, dat is nee, eigenlijk niet, hè. Het luchtalarm blijft gaan en we weten het nooit. Maar tot nu toe, we hebben 750 mensen heen gebracht... en 1000 chauffeurs, ja, ze zijn allemaal heel teruggekomen. Ook dat is geen garantie. Maar niet doen is eigenlijk voor ons en heel veel mensen in Nederland... gelukkig ook geen optie.
3: Nee, zo is het. Volgt de ene ontwikkeling de oren op... en de man aan de orenkant, meneer Trump, die verzint ik van alles. Die heeft het over een staakt het vuren. Onkip van diesel van Rusland. Hoe zuggen ze er daarnaar?
2: Ja, je hebt de verschillende reacties. Sommigen die zijn er echt wel klaar mee. Die denken, ja, Trump, daar kun je helemaal niks mee. Maar er is ook gewoon veel boosheid. Hè? Want op deze manier steunt Amerika gewoon de Russen... in de oorlog tegen Oekraïne. En als dan Trump zegt, Zelensky moet vervangen worden... zegt ze, ja, wie is deze oorlog nou begonnen? En die is al 12 jaar bezig. En 4,5 jaar sinds de grootschalige invasie. Kijk, als op het moment morgen Oekraïne ophoudt met vechten... dan is er geen Oekraïne meer. Maar als Rusland ophoudt met vechten, dan is er gewoon vrede. Dus dat is, weet je, is er eigenlijk geen keuze om op te geven.
3: Nee, was er zelf leuk van?
2: Ja, absoluut. Ja.
3: Nou, zet dat om in.
2: Ik schaam me eigenlijk ook voor hoe we in Europa daarmee omgaan. Hè? Want onze overtuiging is ook dat de Oekraïners niet alleen vechten voor hun vrijheid en hun waarden, maar ook voor onze vrijheid en onze waarden. En dan is het minste wat je kunt doen iets terug doen. Anders hadden wij, was Nederland ook niet bevrijd door de Canadezen en Amerikanen, zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog.
0: Gerben Huisman is dat. Hij is voorzitter van de stichting Hope for Ukraine. Het is Hast Jelve Achten, het Frieske Nijs en Oersjucht ervan. Dat krijg je dadelijk.
4: Onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
5: Vreed en sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
6: Schitterende apotheose van deze barrage.
5: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
6: Schitterend mooi, schitterend mooi.
5: Vreed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
6: Echt prachtig op de scène.
5: En sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
6: Dan flikt hij toch weer om foutloos rond te gaan.
5: Vreet de Joen om zo'n hoeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jouw wachten is het. Een oersjog van wat er in Friesland speelt. Maar Fijke Wouden.
14: Een goeie morgen. Zeehoenencentrum Pieter Buurden vreeg het nog elke dag binnen 2 weken faillissement om. Reden is het vertvallen van de verwachte financiële stipe van de gemeente Het Hoge Land en de provincie Grenslaan. Toen heeft de stichting besloten dat zeehoenen in nood net langer opvang worden kennen en dat 40 mensen haar baan kwijtraken. Zeehoenencentrum hiep in 2024 op een nieuwe locatie in het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Zo'n titeert had de zeehoenopvang te krijgen met financiële problemen. Een ruzie tussen meerdere personen had Justin in Ljouwert later een shitpartij op het Cambuurplein. Er is meerdere keren sketten. Voor zover bekend is er net één verwoende rekken en is er ook net één onhouden. Het gebied is met linten afgesloten voor politieonderzoek. In Sint-Niek is wijnfarm De Beuk feestelijk openen. Er zijn 12 appartementen voor jongvolwassenen met een behinding. Ze kunnen daar zelfstandig wijnen, want er is dag en nacht zwaar onwezig. Bijzonder onder beuk is dat de mieskip van Sint-Niek nauw belutsen wordt bij de zwarg. John van Arnhem van Hof en Hiem, een van de belutsende organisaties, leidt het uit.
15: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen. Maar
14: Bewenner Stan, die zocht er naar uit om te wijnen in zijn nieuwe appartement in De Beuk. En van nevens mij is er wat onder handen, Jana, want ik zit hier nou ik een beetje. Ik ben solidair. Ja,
3: dat is zo'n wet van Murphy, hè? Als er één dingje misgaat, dan gaat gewoon alles mis.
14: Ja, nou, ik heb Stan hek voor je, dus daar komt er.
9: Nou, ik vind het best wel spannend op het eerste moment, want het is mijn eerste keer dat ik echt mijn orlogische ging verlitten. Maar ik zeg wel bij mezelf van dat ik een nieuw leven kon te zagen.
14: Op 20 oktober dan verhuizen de bewoners definitief naar haar nieuwe appartementen in De Beuk. En op de trek bij Biese Brandenhoers is juist een auto terug nog onbekende oorzaak in de sleet naast de dijk bedarren. De bestuurder wist zelfs uit de auto te komen. Ambulancepersoneel had hem ook nog controleerd, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. De auto die is terug een berger futhellen.
0: Fijke dank wel.
16: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
17: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door 2BMate, partner voor premiums.
18: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar Staal Digitaal.
19: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
18: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Friesland van de Mol.
21: Diana de Groot.

0: Omroep Friesland. Hoe is het maar de deelnemers van de strontrace? Juste wie de start en de eerste nacht die zitten nou op. En dadelijk juist hoe dat gien is. Eerst naar de waasverwachting. Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Ja, Diane, ik een goeie morgen.
0: Een heel iets spatsje rijn hier van een morgen, doe ik je herinneren. Maar ja. Volle meerder er ik net van, denk ik.
1: Nee, je sloeg wat weer te horen. Ja, vannacht hier in de eerste wat opklaring en er weer een minimum temperatuur van zo'n jochend 10 graden. Maar het warrepad van de nacht nam de bewolking al lutsen al wat steuringjes over. Ja, en het valt uit en trouwens een slacht het wat weer te horen, moet je me stellen. De temperatuur, nou hier rondom in de provincie hier in Eek, maar hier is 12 graden. Nou, dan wordt Bakkeveen, de point is Brechtem en Akkrum zit uit op zo'n 11 hele graad. Zullen we dan naar Vlieland en Laaksem? Ja, die hebben wat invloed van het warme zeewetter. Is zo'n 13 tot 14 graden. Of we nog naar het waarbeeld van Joodsjoch, we hebben te krijgen met zwakke steuringen die van west naar eerst door de provincie heen loeken. De eerste steuring die het is op het stuit al aan het doorloeken en dat jouwt ik een soort bewolking. Utentro sloeg het wat weer het om en dat die loopt nog naar de eerste tafut. Het stelt ik net een soort voor, maar het is wel even weer. Letter in de van een morgen komt er weer een steuringje bij en dan bloot de bewolking die bloot hoor gaan. Ik hoorde, het is wat gries en wat skier en nou ja, werk komt op wat lichte rijn, een spotje rijn. Wanneer stelt het net een soort voor. Maar vanmiddag loopt steuring nummer 3 van west naar eerst door de provincie heen. Dat zit een paddenpad van een midden ongeveer wijzen. Dat is een keldfront. Ja, dan kan er een enkele bui tot ontwikkeling komen. Daarachter klert het wel wat op. En dan hebben we misschien op het einde van de midden vanuit het westen nog krijgt nog wel even een glimp zinnen. Als we dan naar de temperaturen van Joert Joggen. Ja, die zitten Joert om de 19 graden op een waterland tot zo'n 18 graden meer de provincie. En de wind uit het zuid eerst een letter uit het zuiden waai. En die is matig en van de midden wordt die even kreftig. En die gaat letter in de midden om naar het westen taal als het droog wordt. Joen en vannacht, dan klert het op, is het droog, hebben we zo'n 10 graden. Jouw te wien hem tijdelijk, ik heb even wat del.
0: En morgen?
1: Morgen, dan lijkt het ik wel prima, want we profiteren morgen van een hege drukke biert. Ja, dan hebben we een afwisseling van wat hege bewolking. De zinnen druten, de skint er gewoon prachtig doorheen. En maar een zwak, hege uitmatige wind. Lissen de temperaturen, zo'n 16 graden op het waadeiland. Dat zo'n 16 graden meer de provincie. Je ziet nog steeds de invloed van het warme zeewetter. Ja, die temperaturen die lissen dan zo'n beetje normaal of rond normaal voor deze tijd van het dier. In de jong en in de nacht klert het op, het is helder. En bij een zwakke zuidenwind liggen de temperaturen om de 10 graden heen.
0: En dan tongen in de dagen daarna?
1: Nou, tongen liep het best, jongen. Dan liep het hartstikke goed. Want het liep het zuiver hard van nooit zwaar in oktober te worden. Geregeld zijn er uit een wat hege bewolking. En met een matige zuid-zuidwestenwind ja, zitten we in warme lucht. 18 graden. Ja, dat is even, dat is wel even een uitzitter kan nog wel even. En dat hebben we vreed ik nog even, want we beginnen vreed naar droog, maar een glimp zinnen. In de midden dan wel buien. Maar voor die buien uitkent, dan krijgt ze zandje 18 graden wijzen. Dat die hege temperaturen, dat zijn wel hard voor het leest wijzen. Want als we dan een sneeuw joggen, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan met een matige tot krachtige warmwind liggen de temperaturen om de 13 en tot 14 graden. Nou, en dat ligt het week en ik wil even trotter zetten. Nou ja, Sageer Vetsend, Krekkers Albert Heijn, die het het waar. Je hoort ik lijst van enkele steuringen.
0: Dank u wel, Jan. En een hoffelijke data wensken. Er is verkeersinformatie, Fijken.
2: Ja, zeker. Het zit op meerdere plakken vast. Ik begin even op de A6 tussen de Jouwer en Emmeloord. Bij Emmeloord is een ongeluk gebeurd, dus daar stiert een file. Het is daar dicht, dus mensen die uit het noorden wij naar het zuiden willen, die moeten daar even rekken mee houden. Via erop in de polder voorbij Emmeloord, daar stiert het dus ik vast. Dus mensen die naar de Ronestad willen, ja, die moeten echt willen rekken houden mij. Vertraging. En ik op de A32 tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid, 4 kilometer file, 10 minuten extra reistijd.

0: de Vries en ze noemen mij de Vries.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Onder ideale waasomstandigheden binnen juster de deelnemers onder strontrace en het beurtveer uit Warkumwaai van start gien Farhad Marais, Oppendel, Warmond en de IJsselmar. Onder telefoon voorzitter Jantien Milders-Lubert van de organiserende vereniging Zeilvrachten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de eerste nacht dus, Han. Hoe is het gien?
3: Ja, nou ja, wat jij zegt. Beter weer om te starten hadden we natuurlijk niet kunnen wensen na een weekend met vol regen en buien. Dus iedereen is vol goede moed vertrokken. We waren bang dat het vannacht de winter een beetje zou verdwijnen, maar het is gewoon blijven waaien. Dus het gaat eigenlijk supergoed, boven alle verwachtingen.
0: Wauw, waar liggen de schepen nu ongeveer? Is dat aan te geven?
3: Ja, we hebben natuurlijk te maken met verschillende evenementen, verschillende tochten, racen, hoe je het ook noemen wil. Ja. De lichte stroom, dat zijn de

0: Oscar, die moeten over Haarlem. Die kunnen überhaupt niet door Amsterdam, dus die gaan 2 keer over Haarlem. En die zijn daar allemaal nu bezig om door Haarlem te komen. Het is lastig, want in Haarlem mogen ze niet zeilen. Ze mogen ook de motor niet gebruiken, dus ze moeten vooral bomen en jagen. Dus met een lijn op de wal het schip voorttrekken. Ja, dat is echt wel een hoop gedoe.
1: Ja, maar ook wel mooi, denk ik, ook voor de inwoners van Haarlem om dat te zien.
0: Ja, schitterend, schitterend. Want ja, het blijft natuurlijk ook gewoon die historische schepen door zo'n stad. In Haarlem heb je een hele mooie molen. Dus het zijn altijd de mooiste plaatjes die we van iedereen krijgen met die schepen ervoor langs. En ik moet zeggen dat voordat ze in Haarlem komen, is nog een Spaarne, een kolksluis. Dat is een hele oude sluis. Die wordt bediend door vrijwilligers. Die staan dus dag en nacht voor ons klaar. En die hebben zelfs midden in de nacht voor iedereen een kopje ertessoep klaar. Terwijl ze geschud worden. Dus het was ook een groot succes. De soep was lekker. Nou ja, wat wil je nog meer?
1: Ja, fantastisch. En de beurt Veer, hoe gaat het daarmee?
0: Ja, dat gaat ook prima. Die hebben het soms wat zwaar, soms wel gewoon te goed te doen. Die zijn nu allemaal aan het rusten. Ze mogen 2 keer, 1 keer 10 uur en 1 keer 6 uur rust inzetten. En er zijn toch een aantal schepen die dat gebruiken om de nacht in ieder geval over te slaan. Zodat je dan niet in het donker die havenmanoeuvres hoeft te doen. En de enige die je daar heel erg zwaar heeft, dat is het schip wat vaart met mensen met een beperking. De Lutgadina, die ligt in Lemmer. Maar bij Lemmer kan het behoorlijk stromen, omdat daar een gemaal zit. En het lijkt erop alsof ze daar alsmaar niet goed inkomen. En ik weet precies hoe het eruit ziet. Dus dan ga je overstag en dan denk je, nee, niet weer dat dijkje. En dan ga je weer overstag. Nee, please, laten we nou een stukje vooruit komen. Dus die hebben het heel erg zwaar. Die zijn er echt vreselijk aan het bikkelen.
1: Ach, wat vervelend. Nou, hopen dat die snel loskomen, zeg maar. En dat ze ook verder kunnen.
0: Ja,
1: visserij is ook een onderdeel, hè, van het programma van de Strontweek. Hoe gaat het daarmee?
0: Ja, dat is inderdaad goed. Die zijn gisteren om 11 uur als eerste zo uitgevaren. Ja, dit is volgens mij ook ideaal visweer. Ik ben zelf niet heel erg van het vissen. Maar zoals je op deze manier je net uit kan zetten en weer binnen kan halen. Dat is natuurlijk zeker voor de wat kleinere schepen. Is dat ideaal.
1: Ja.
0: Het is echt als het flink golft op de IJsselmeer. Dan is het, wat jij gisteren een paar keer gebruikte, mooi dreig. Om je netten weer aan boord te krijgen. Dus dat is wel echt... Voor hun is het ook perfect.
1: Ja. Ja. Als de omstandigheden zo zijn zoals ze nu zijn, betekent dat dan ook dat alles eigenlijk een beetje voor ligt op schema? Of
0: ja,
1: is er geen schema?
0: Dat is moeilijk te zeggen inderdaad. Nee, er is natuurlijk niet een schema. Ze moeten erheen en er kan nog van alles gebeuren onderweg. En we hadden gisteren voordat we weggingen, kregen we te horen dat de grote sluizen in Amsterdam überhaupt niet zouden draaien. Maar dat ging gelukkig goed, maar zoiets kan nog steeds gebeuren. Dus ja, ze liggen niet echt voor. Een beetje zoals verwacht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, zullen we morgenochtend weer even horen hoe het gaat?
0: Ja, hartstikke leuk. Dank jullie wel.
1: Goed zo. Succes met de dag vandaag. En daarbij Lemmer, zet hem op, hè. Komt goed.
0: Dank je wel. Ik geef het door.

0: Sarah Bareilles en The Love Song.
1: De exacte tijd is 10 minuten voor 8. Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: In Sint-Niek is Wenfarm de Beuk feestelijk iepenen. Er binnen 12 appartementen van jongvolwassenen met een behuining. Ze kunnen daar zelfstandig wenen, want er is dag en nacht zwaar onwezig. De plannen van de Beuk die ontstienen goed Sanielien bij orde van jongeren met een behuining. En terug een geerwerking tussen zorgorganisaties Maaike Hiem en Hoffenhiem en Verheerde Dienhuis binnen die plan nou realiseren. Bijzonder onder Beuk is dat de meerskip van Sint-Niek nou belutsen wordt bij de zwarg. John van Arnhem, bestuurder van Hoffenhiem, die leidt dat uit.
3: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen. Maar dat doen in hele nauwe samenwerking met de meerskip. En dat is anders dan in een normale zorginstelling. En als je kijkt naar de mensen die hier in de Beuk gaan wonen, dan is dat een mengeling van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke handicap, mensen die wat jonger zijn, mensen die wat ouder zijn, maar die één ding gemeen hebben en dat is dat ze in Sint-Niek willen wonen, omdat ze daar vandaan komen of uit de omgeving komen, omdat hier ook hun sociale kring is. En de samenwerking die wij met z'n tweeën en met Dienhuis, we moeten Dienhuis niet vergeten, want die verhuurt aan ons het pand. De samenwerking is er vooral op gericht om te kijken van, nou, hoe kunnen wij nou aan de ene kant de zorg en de ondersteuning goed leveren en tegelijkertijd er ook voor zorgen dat we niet alles overnemen. Maar dat we ook vooral de vrienden en de buren en andere mantelzorgers in gaan zetten om het voor elkaar te krijgen.
4: Hoe zien jullie dat hier voor jullie in Sint-Niek?
5: De jongeren die hier wijnen, die hebben een hele grote vriendenploeg in Sint-Niek. Dus die was natuurlijk heel vaak graag dat die ook mij helpen kunnen, wat zij zelf ook heel graag doen. Of hun vrienden was graag helpen. Dus daar had dan een zorg. Hulp of een technische dienst van een organisatie, ja, dan is dat helemaal net nodig. Maar ik mij eten. Hey, maar stel je voor dat er hier iemand is die het alleenig is en die het eigenlijk helemaal net leuk vindt. En die zegt, nou, ik wil je wel één keer in de week mij een eten in een meidje. En dan eet ik ook gezellig met mij. Dan is San Ian ook wel hartstikke klokkig. Maar voor de mensen die je wennen, is het echt heel leuk. Dus dat is steeds. En we moeten nog. Oh, helemaal uitziekje, hoe keert dat, wat de kind dan wil. Want er zijn natuurlijk ook bewenders die medicijn krijgen. Wat kind dan wil, wat kind dan net. Nou, de ervaring leert is dat er eigenlijk volle meer kind dan iedereen denkt. Maar er zit ook nog een heel soort angst in. Een heel soort gewoonten in. Dat zeg je, maar dat kan toch niet? Ja, maar waarom zou dat niet kunnen? He, dus ik denk dat wij met z'n allen, en dat geldt ook voor u, dat we eigenlijk dus elke dag de vraag stellen, wat, maar waarom niet eigenlijk? En kan het ook anders?
0: Dat zei Trein van de Meulens, is bestuurder van Maaike Hiem. Verslagjouwer Iris Bosma van RTV Spannenburg die praatte ook maar de nije bewenners. Stan, Doetse, Jan en Tiemen.
6: Nou, jum zullen je binnen kwaad hinnenvuurtje. Hoe viel dat? Wat vind je ervan?
7: Nou, ik vind het best wel spannend op het eerste moment. Want het is mijn eerste keer dat ik echt mijn orde ging verlitten. Maar ik zeg wel bij mezelf van dat er ik een nieuw leven kon te zagen.
6: En had je een appartement ik al een beetje inrochten?
7: Daar ben ik mooi bezig, maar ik ken wel wat is het dat de inboel al onwezig is.
6: En hoe is het voor jou om je in het fusion?
8: Beetje spannend, maar ik wil leuk en uitdagend natuurlijk. Want dan heb je een eigen tuintje en eerst zie ik ergens oors natuurlijk. Maar nou, hele nieuwe stappen weer. En we gaan richting de toekomst.
9: Ja, het is ontzettend leuk. Sint-Niek is een mooi dorp. En in het voorjaar kregen wij te horen dat wij hier in oktober kwamen te wonen. En ja, het is een mooie nieuwe uitdaging. En we krijgen een eigen tuin. Dat is ook fijn.
6: En waar zie je hem nou het meest naar uit?
7: Nou ja, dat we een goede toekomst kennen krijgen en zo. En dat we mooi lieve kennen natuurlijk.
8: Naar mij naar de toekomst en mooi de Sint-Niks, dus gezellig babbelen en op haat.
6: En hoe is dat vandaag?
9: Ja, ook van we komen zo. We gaan hier in totaal met 12 bewoners wonen en dat is ook erg gezellig. We wonen nu. Ik woon nu in een groep met 6 en. Ja, we gaan naar 12, dus ja, dat lijkt me wel gezellig.
0: Ja, ik denk dat het ik hartstikke gezellig is. Stan, Doetse, Jan en Tiemen. En Orewieke tiest die, dan mooi ze er ik echt voor het eerst sliepen. Het is 7:58. Er is verkeersinformatie, Fijke.
10: Ja, er is genoeg te melden op de Frieske dieken. De A6, daar begin ik even mee. Tussen, Bie Emmeloord. De diek is daar dicht. Het had een ongeluk geweest. En dat zorgt het voor oponthoud. Ik op de A32, Wolvegeer Jerevingen Zuid. 3 kilometer file, 11 minuten extra reistier. Er wordt werken aan de diek. En op de N31, de Waardwei, Ljouwert Zuid en Geriep. 2 kilometer file, 6 minuten extra reistier.
0: En dat in een vakantie.
10: En dat in een vakantie, Tiet. Ja, er hoeft maar een ongelukje te gebeuren. En,
0: de media
10: en,
0: van de
10: Jerevingen is natuurlijk met de diek onder de grond.
0: Dus, ja, nee, ja. Precies. Dus dan komt alles een beetje samen.
10: Precies.
0: En er binnen altijd mensen die het wollend werk matten.
10: Uiteraard.
0: Ja. Of maaien.
10: Maaien.
0: Daar is de krant van de Noors wat kist erin vinden.
10: De Telegraaf heb je formule is nieuwbouw vaak naar statushouder. Eerlijk start 150.000 huizen nodig voor migranten. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft er onderzoek naar die. Dus de nijbouw die te komen hier een plak financieel is voor het grootste part voor statushouders. Hoewel het aantal arbeidsmigranten groter is als het aantal statushouders, drukt die laatste groep zwider op de wenningmerk. En dit komt omdat de arbeids- en de kennismigranten na een periode weer fut gingen. En van de groep statushouders bloot 94%. En momenteel binnen zijn 400.000 wenningen te kwad. Door die jetter oplieken uit cijfers van het ministerie van Volkshuisvesting. Het EIB schat dat er in de verschillende scenario's 34.000 en 50.000 wenningen per jaar nodig binnen. Alleen nogal om migranten te huisvesten. In termen van de netto woningvraag waarvoor gebouwd moet worden, is migratie goed voor 60% van de vraag. En hierbinnen is asielmigratie structureel de grootste component. Deskroot de Telegraaf, dus oer. En alles wordt maar duurder, Diana.
0: Nou, dat wil je me nou net omgeven.
10: Nou, het zijn de stroopwafels.
0: Ja, serieus?
10: Echt hier.
0: Worden die goedkoper?
10: Die worden goedkoper. Er is een echte stroopwafeloorlog in de supermarkten gaande. Nog maar 3,2 cent per stik.
0: Oh.
10: Ja.
0: Nou, kom maar op.
10: Ja.
0: Ik mag ze wel.
10: Ja, inderdaad. Dus misschien maken we er maar gewoon stroopwafels. Ja, de supermarkt die binnen een oorlog begon. En de prijs is met 10 centen daalt. En leidt intussen op 38 cent voor een pakje. Nou.
0: 38 cent?
10: Ja.
0: En hoeveel zitten erin dan? Een stuk of 10 of 8?
10: Ja, wat ben die pakjes?
0: Ik weet het
10: niet. Vaak 10
0: of zo. Ik keep ze net te vaak, maar dat is meer in zelfsbescherming.
10: Ja.
0: Want
10: ja,
0: als ik ze heb, dan... Ian is net genoeg.
10: Nee, maar 38 cent en dan per pakje. En de stiert dus in de kop, 3,2 cent per stuk. Dus dan zit er inderdaad zo'n...
0: Zo'n 10
10: zitten erin zo'n pakje.
0: Wow.
10: Dus het is net verneerd dat juist de stroopwafels dus uitzag binnen een stuntartikel. De goedkeefste margarine variant zit soms hier in het testmandje van de consumentenboom. Dat broekt werd voor de periode. Dieke prijspeilingen van de supermerken.
0: Oh ja, maar dat ben net de lekkerste.
10: Nee, maar dan komen ze die supermerken komen bij die test van de consumentenboom komen ze dan beter goedkeper uit. Want dan troeven de goedkeefste producten in dat maatje.
0: Ja, oké.
10: Dus ja, dat wordt wel goed doen eigenlijk.
0: Neem ze een mooi mee of neem ik ze mee?
10: Ik zeg even met je even zien.
0: Wij spelen je gitaar en we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
2: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
11: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs van Seizen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
12: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
17: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
16: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
18: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
16: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien Friesland van de Moon. Joggen we vooruit op de staking in het streekvervier Moon. En Starship stiet ik van die kleer. Hoor een minuut.
19: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
20: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
21: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
22: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06-83-242-162. Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
15: Friesland van de Moor.
23: Maar Diana de Groot.

0: van de romantische comedy Mannequin uit Jochen Sontachtig. Het kreeg hiervan trouwens ik een Oscar-nominage. Net won. Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Diana de Groot.
3: Medewerkers zijn nerveus. Vinden het echt een afbreuk doen aan de CAO waar ze jarenlang voor hebben gestreden.
0: Maaiwerkers in het streekvervoer straken Moorn voor een nieuwe CAO. En bokser Willy Chaconnier is er net in slagen zijn titelgevjocht te winnen. Tot de losstelling van zijn assistentcoach.
4: Mijn tranen in één. Verstelende weer. Ik vind het hartstikke erg.
0: De laatste oren is dit van Friesland van de Moorn van deze Tuesday 3 oktober. Fijke, wat brengt de orenmedia?
5: Ja, het laatste oer alweer.
0: Het vliegt het echt voorbij, ja.
5: Daan VB, die sluit hem om bij het protest in de Belgische tolplannen. En net sinds in de opsquart zal Meta de AI-bril My Camera, dus dan neemt de gluurbrillen, net van de merk helje.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar nou, het waren in het kwad. Maar Jan Jonkman.
6: Een goeie man. Dat hij de meest bewolkte dag met tank en een aantal steuringen die van west naar eerst over de provincie loeken. Het is uitentrog grauw en grijs, maar uitentrog valt er ook wat lichter rein. Of wat stoer rein. Slacht wat weer te man. Van de media knap wel kans op enkele buien. En koud is net, maar zijn zandje tot 18 graden. En er staat van media een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht is het weer droog en dan hebben we opklaringen. Is dan 10 graden. Mom, hebben profiet van hege druk. Het is droog, maar wat hege bewolking. En geregeld de zinnen erbij. En de temperaturen die liggen dan om de 16 tot 17 graden heen. Maar een matige, of zwak tot matige wind. In de nacht klaart het op, het is rustig en op nijzend 10 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Maaiwerkers in het streekvervier zullen ont de Christiet alle weken één dag staken. En die eerste staking is morgen. De vakbonden en werkjouwers worden net in zo'n nieuwe CAO. Ik praat erover met Katelijne van der Voort van het vakbond CNV. Een goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat zijn precies de pijnpunten in die onderhandelingen?
7: Ja, de roosters en de werkdruk staan enorm onder druk. Er wordt echt een afbreuk gedaan aan de CAO op dit moment. Dus dat staat er op het spel.
0: Hoe hoog is die druk?
7: Ja, die druk is enorm. Als we kijken dat de rol van de medezeggenschap wordt verminderd. Dat die eigenlijk buitenspel wordt gezet. En onbetaalde pauzes worden ingevoerd met diensten van 10 uur. Dan kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een gezonde werk-privé-balans.
0: Wat merken jullie daarvan bij medewerkers?
7: Ja, medewerkers zijn nerveus. Vinden het echt een afbreuk doen aan de CAO waar ze jarenlang voor hebben gestreden. Dus de onvrede is groot.
0: En dus reden voor jullie om te gaan staken. Morgen is die eerste stakingsdag. Waar moeten de reizigers rekening mee houden?
7: Ja, we hebben het al een aantal keer voor de sociale zekerheidscampagne gestaakt. Waarin we hebben gezien dat de actiebereidheid in ieder geval enorm is. Dat er weinig bussen zullen rijden. En we verwachten dat het nu om de eigen CAO gaat van de medewerkers. Dat er nog meer mensen actiebereid zijn. En dat er dus nog minder bussen zullen rijden. Dus ik verwacht grote problemen voor de reizigers.
0: Ja, en dat is dus morgen. Maar dit gaat elke week gaan gebeuren.
7: Ja, we hebben gezegd inderdaad van tot aan kerst, als de werkgevers niet bewegen, zullen wij gaan actie voeren. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat hangt er vanaf. Maar inderdaad, ze zetten in nu op één keer per week actie voeren.
0: Ja, hebben ze al iets van zich laten horen in verband met die stakingsdag morgen?
7: Nee, helaas. Afgezien van het veiligheidsoverleg wat we met elkaar moeten hebben om de staking in goede banen te leiden, hebben wij geen formele uitnodiging gekregen om aan tafel te komen. Dus we moeten het afwachten.
0: Ja, nu wordt er ook vaak gezegd van ja, dat staken dat treft natuurlijk alle reizigers. Zijn jullie niet bang dat jullie die gewoon op een gegeven moment echt helemaal verjagen? En dat ze zeggen van nou, we zoeken wel een andere manier van vervoer?
7: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in een wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is. Dus we hopen ook op begrip van de reizigers. En we proberen natuurlijk de andere dagen dat we niet aan het staken zijn, zoveel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te rijden.
8: Ja, het is natuurlijk wel lastig. Ik heb ook al van veel scholen gehoord die ook tegen hun studenten zeggen, ja, het maakt niet uit of ze staken of niet, je zorgt maar dat je hier bent. Het zorgt wel voor problemen ook.
7: Ja, dat is het nadeel van een staking in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zie je het dan wel, hè, als zulke dingen worden gezegd, hoe belangrijk de mensen, de werknemers in het openbaar vervoer zijn. Dus ook die hebben juist recht op een goede werk-privé-balans.
8: Wanneer maken jullie bekend wanneer bijvoorbeeld volgende week gestaakt gaat worden? Is dat heel kort op de stakingsdag of maken jullie dat ver van tevoren wel bekend?
7: Nou, wat we proberen te doen is dat we dat kort van tevoren bekendmaken om het verrassingseffect zo groot mogelijk te houden bij de werkgevers. Beseffen ons natuurlijk wel dat daarin ook meer reizigers last van hebben en dat het moeilijk plannen is om op je werk te komen. Maar anders zien we dat werkgevers calamiteitenroosters gaan maken of andere dingen gaan invullen, gebruiken om in te vullen. En dat is natuurlijk niet wat we willen, want dan is het effect van de staking minder.
8: Dus de media goed in de gaten houden om te kijken wanneer er gestaakt gaat worden.
7: Ja, dat is inderdaad wel het advies. Ja.
8: Als jullie vandaag nog een uitnodiging krijgen van de werkgevers, is dan de staking van de baan?
7: Met een uitnodiging alleen is het niet van de baan. Alle verslechteringen, of in ieder geval een groot deel van de verslechteringen die nu op tafel liggen, die zullen eerst ook van tafel moeten. Voordat we echt verder kunnen praten. Dus misschien met die toezegging dat het van de baan is. Maar ik... met de toezegging alleen komen we er natuurlijk ook niet.
8: Katelijne van der Voort van vakbond CNV, dank u wel. Er is verkeersinformatie. Het is wat hommelers op de dijk, Feike.
5: Ja, wij dachten, het is vakantie, dus het is wel rustig. Ja. Maar niets is minder waar. Op de A6 is de dijk bij Emmeloord is dicht vanwege een ongeluk van de Jouwer naar Emmeloord. Dus had je net zuiden daar willen, net er aan de stad, voor de meesten die het al ontwerp hadden. Bij Emmeloord is het dus dicht, stiet het verst. Dan op de A32 tussen Wolvegeer en Jereveen Zuid. Er zit 4 kilometer file, 10 minuten extra reistijd vanwege werkzaamheden. En de andere kant op, ter is het Jereveen. Daar staat het efficiënt 3 kilometer vast. 4 minuten extra reistijd. Ik zei de andere kant op, maar dat is dus net zo. Dat is dezelfde kant op. Maar er zijn eens 12 files die het een beetje in de koor op gingen. Okay. Ja.
8: En dan dus als Klebers maar die in, dan komt hij in de oren te lanen.
5: Dan komt ja, precies. Ja, okay. Je hebt mooi in mijn koroe. En nou stier er op de N31, efficiënt de woordwijs, die ik een file, maar as we speak, verdwijnt hij van het scherm.
8: Nou, dan dus hoop ik dat Elsje niet daar toch.
5: Neem ik maar aan, is die oplost.
8: Okay.
5: Dus dan gaan we uit van Goed Nijs.
1: De media van de morgen.
8: Nou, dat konden we wel even broeken, wat Goed Nijs.
5: Ja, nou.
8: Wat bestaat nog meer, Tjenk, aan...
5: Ja, we blauwen even een beetje bij het verkeer. Want de ANWB die sluit om onbeheer te verzet tegen de omstreden Belgische tolplannen. De Zuiderbolje die binnen, die willen dus om van maaien 2022 een vignet voor automobilisten invieren. Kosten die kunnen oprennen rond €124 per jaar. En uit een peiling onder ANWB-leden toch blikken dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij blauwe maat. We brengen deze wens over aan de Belgische politiek en vragen daarnaast de Europese Commissie om een uitspraak te doen over de plannen, zei het belangenbehartiger Mike Pinkaars van ANWB. Belgische politici hebben ongejoen dat ze hun eigen automobilisten compenseren willen voor de lastenverzwering op het wegennet. Vergelijkbare plannen van Duitsland werden teruggefloten na behandeling door de commissie, zei de ANWB. Dus ja, daar hebben ze toch wel een beetje hun hoop op vestigen. Ik Luxemburg, provincie Zeeland en het kabinet van Nederland dan zorgen, ik mij argus ogen naar de Belgische plannen. En de ANWB die sluit hem daar nou dus bij on. Meta is net van doel om zien AI-bril van de merk te helien. Net sinds de opsquad die hoe deze bril mijn camera. Zo werk worden gluurbrillen.
8: Ja, show mij eens even goed aan Feike. Daar stik zo'n bril op. Oh, dat is wel gewoon, hè?
5: Dan knip het niks, hè?
8: Nee, dan knip ik hier het lampje.
5: Dat is trouwens wel het probleem, hè? Want gewoon wij, als toen mij zo'n bril begint op te nemen, dan begint er een liets reed lampje te knipperen in het montuur. Dan weet degene die het filmst, die weet ik van, oh, hij is nou een filmje, ik mag er nou even om denken. Maar meestal heeft dus wat voelen om dat lampje, om dat uit te zetten.
8: Ja.
5: Dus ja, dan kerst u opnemen wat worst en het Ian had het in de gaten. Nou, Alex Himmel, dat is de directeur van Meta's Brillentak. Die had in Nederland had die West en die had gereageerd op die commotie. Ja, hij zegt op hemzelf is dat net verrassend. Toen de eerste smartphones met camera uitkwamen, was er ook ophef. En hij zei vooral, ja, die bril is handig, big leaks, om een filmpje te maken van die band, mijn sportwedstrijd. Maar ja, nou ben dus beelden op doken van mensen die zonder dat ze het wisten, filmen binnen. En mensen die dus stiekem met die bril, aan het knoeien west. En dat is dat lampje dus net, just. Wat ons verraste is hoe hard kwaadwillenden eraan werken om de led uit te schakelen. Er is een soort kat-en-muisspel ontstaan, omdat we zien dat mensen aan deze led sleutelen. Ja, nevens hem, de algoritmes vernemen dat er maar het lampje knoeid is, dan zal Meta ingrijpen, zei hij. Dus meerdere Nederlandse organisaties al dreigen. Maar een rechtszaak tegen Meta om, ze vinden het maar ophouden, die verkeer van die brillen, want de privacy die is in het geding. En in Noorwegen, Biegelies, er is al een tijdelijke ban van die brillen onkundigen op een soort iepenbieren plakken.
8: Oké, zet het net een beetje overwaaien, tinkst. Krijgen ze maar een mobiele telefoon, daar koest ik altijd van die geheime filmpjes wel maar zien, maar...
5: Ja, en nu hiest ik die Google Glass, hiest toen ik. En dat is uiteindelijk, jij is op een gegeven moment niet meer van.
8: Nou.
5: Ja.
8: Ik hoop net dat het INO komt.
5: Toch niet van een fatbike, ik zal loeren.
8: Dat wacht ik nog net hoor. Nee. Bokser Willy Chakunje uit Ljouwert, die had juist zijn wedstrijd om de WBC Silver Title verlen. Dadelijk zegt hoe dat gaat.

0: Op TikTok, wat er al een skofke mooi doen ze op dit noemen, maar het bestwarmend nou ik, de hitlisten. Jamie Miller en Baby Doll. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Bokser Willy Chaconje uit Ljouwert is er juste juni in Carré in Amsterdam net inslagen om de WBC Silver Title te winnen. Na drie ronden smeert zijn coach de handdoek in de ring, omdat hij vond dat het net meer verantwoordde wie om vierde te vechten. Chaconje, wie naar Arin bot teleurstelt, maar denkt er nou net om op te houden.
2: Ja, I'm continuing boxing because this is my job, this is my work, but I'm so disappointed by my team. To fall three times, two times, that means that I'm not okay in my head. I'm okay in my head. Leave me and I fight. First, give me a chance. Give me a chance. This is pro after 12 rounds. This is only 3 rounds. If I fall down in the field, that means that it's over. It's not over. No, I can still fight more. If you say, okay, it's over, it's not good. That's amateur.
0: Ja, hij zei, het is mijn werk en ik wil heel graag verder gaan. Maar hij hier graag een kans gaan om verder te boksen en net als nooit drie ronden mee op te houden. Zijn assistent coach Piet Roosendaal, die wie ik net echt bliert.
3: Dat gebeurde dan ook, Craig, want volgens mij had de handdoek in de ring.
4: Hier in de eerste ronde, hier die, wel aardig druk op die tegenstander, maar toen roende er al op een stoot. En in de tweede ronde kreeg hij hem vol. Hij wierde te gretig, wil je. Hij woerde graag, want hij woerde in kwartiet woerde een kleermaatje. Dus en dat kon net. Het is van een titel, dat vond ik het net, hier voor mij nog wel even trommelijn, maar de meeste jongens die verzonnen van boxen zeggen eigenlijk dat we hier wel tiet. En je neemt mee klappen aan mat. Nou ja, dan is het net oors.
3: Is dat al een soort bescherming?
4: Ja, dat is puur voor bescherming. Dat zeg je dat. Als je de handen in de ring smiet, dan is het recht oud doen. En de trainer die de handen in de ring smiet, dan is het niet die jongen die bocht die is verlend. Maar je bent hartstikke lullig dat die handen in de ring komt. Ja. Die woorden dat net maar oren. Hoor je?
5: Oren.
4: Maar anderen die zeggen weer van ja, ik bedoel, ik weet. Die is fijn, ja, nou ja, zag je het.
3: Die man hierachter, die ben net zo blij, maar de besparingslissing.
4: Er ben ik jongens uit die kant, hè, en daar ben ik gezorgen hoor. Maar ja, de gehoorst is hier, dat is je volle beschermder. Daar maak je misschien wat droog in, dat draai ik je neer, maar dit is pure bescherming. Pure bescherming.
3: Denk je dat wil je het zelf maar eerst weer?
4: Sorry?
3: Die wil je het zelf maar eerst, denk je
4: ook? Nou ja, je bent altijd lullig op het moment dat het gebeurt, want je denkt dat we wel verder kennen, maar het is pure bescherming. En ik weet niet of ik het niet heb, maar ik denk wel dat ik beter is. Ja, zei je dat?
3: Hoe ga je nou weer rond naar jou?
4: Mijn tranen in eigen. Mijn sterren weer. Ik vind het hartstikke erg. En ja, het zit er echt in. Ik ben al zo lang bij het boksen. Ik had dit al zo vaak zien. Ik bedoel, maar het is oud, het is. En onderwijs, en wie had echt een fariteit zijn, die had gewoon 50% kaas hadden. Dus, en dan ben ik net een gretig werd. Hij was zo gretig en hij woonde maar een knock-out. Maar ja, dan reed je direct op. Maar de man had een vierde geweldig bier. Hij was een fantastische kerel. Maar ik heb een woord een fijne jongen gehad. Maar ja, ik vind het wel het mooiste wat er is. Maar die meesken en die bokserij en zo. Anders is het jammer dat we verlennen. Maar ja, daar ben ik geen derde van. Dus, toch?
3: En hij had alles doen.
4: En hij had wel alles doen, ja. Ja, maar dit was.
0: Nee, het is net als Piet Roosendaal. Jij is de assistentcoach van bokser Willy Chaconje in Ljouwert. En hij verleert dus die wedstrijd juste jong in Carré in Amsterdam. Het Frieske Nijsje is hier dadelijk. Dit is Paul McCartney. Hope of Deliverance.

0: worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Joen op televisie om Jelve Saizen bij Omroep Friesland.
2: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: FM. Better let ons net, 12 minuten door jou van Jochenen. Een oorsjog van het Frieske Nijs, maar Fijke Wouda.
11: Een goeie morgen, ik zal rap beginnen. Het vergunningstelsel voor Bistertun gaat op een scheppen. Er komen minder regels, maar wel meer tafelsjog. Dat zei staatssecretaris Silvio Erkens van Bisterwolwijzen. Nevens de staatssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat Bistertun net stimuleerd worden om het wolwijzen van harten bisten te verbeteren. William Rijkers van Aquazoo in Ljouwert onderschroot dat.
12: Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schelplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
11: De brand van Snits is van de Montbetier uitgerukt voor een volle brand in 2 skorkers en een oerkapping in de Morrahamstritten. Guillaume, een uitslaande brand met 2 blusploegen. Hier de brandwachter vuur rap onder controle. Maar ze kon net voorkomen dat er een soort skeer ontstier. De politie docht onderzoek, want mogelijk sprake is van brandstichting. Een groep van 30 Nederlanders heeft deze week meer dan 54.000 bloembollen plantje in omjouwing van Kiev in Oekraïne. Ook zullen ze huizen opknappen en neetstroom onderlezen. Het initiatief gaat uit van de stichting Hope for Ukraine. Gerben Huisman is voorzitter van deze stichting en hij is nu in Oekraïne. Hij vertelt wat het doel is van die bloembollenactie.
13: Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar. Door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn. En ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
11: Terug een vaarangsflater ben van de Montbetier in Wolvegeer 2 auto's op elkaar botst. Het ongeluk weer op de kruising van de Friesakstritten en de Omden Noord. De beide auto's rekken flinks conciërre. De bestuurders komen met de schrik vrij. De auto's ben versleept. Het ongeluk zorgen voor oponthoud voor het orenverkeer.
10: Dank u wel, Fijke. Nijs en Warik op uw Omroep app en omroepfriesland.nl. Het wietwaardige Waberjog, Marjan Jonkman. Yes, yes, sir.
14: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollet of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom el en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
15: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor het dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout en dat wat afsprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen de vaardij, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Op zoek naar een crispakket dat echt bij die mijnwerkers past? Dan is jouw cadeau het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk crispakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij jouw cadeau kiest volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kiest je eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jouwcadeau.nl. Jouw cadeau. Jouw magie op elke schenk.
19: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
20: Friesland van de Moor.
21: Diana de Groot.

0: Ies en ik binnen 12 appartementen komen van jongeren mooi in behoining. En de eerste keer dadelijk. Maar er is ik nog verkeersinformatie. Fijke Wouda.
1: Ja, er is genoeg te melden. De A6, Joure Emmeloord. Bij Emmeloord is de snelweg dicht vanwege een ongeluk. En als je Emmeloord dan toch voorbij binnen, dan stier er tussen Emmeloord West en Zwifterbaan. Op diezelfde A6 ik verst. 4 kilometer file, 3 minuten extra reistier. Dus min is voor mensen die het uit het noorden wij naar de Ranestad rieden wollen via de polder. En ik op de A32. Dus stiert het tussen Wolvegem en Jereveen, stiert het 100 kilometer lang, stiert het feest, 24 minuten extra reistiert en het heeft alles te krijgen met de werkzaamheden om de dijk daar.
0: Nou, sterkte.
1: Ja.
0: Dan naar het Waberjocht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
2: Ja, Diane, ik een goeie morgen.
0: Een heel iets spatsje rijn hier van de morgen, doe ik je herinneren. Maar ja, volle meerder er ik net van, denk ik.
2: Nee, je sloeg wat weer het aan. Ja, vannacht hier in de eerste wat opklaring en weer een minimum temperatuur van zo'n jochend 10 graden. Maar het warme pad van de nacht nam de bewolking al daar lutsen al wat steuringjes over. Ja, en het valt uit en trouwens een hele slacht het wat weer het aan, moet je me stellen. De temperatuur nou hier rondom in de provincie hier in Eekmariep is 12 graden. Nou, dan wordt Bakkeveen, de point is Brechtem en Akkerum zit al op zo'n 11 hele graad. Zullen we dan naar Vlieland en Laaksem? Ja, die hebben wat invloed van het warme zeewetter. Is zo'n 13 tot 14 graden. Als we nog naar het waarbeeld van Joertje, we hebben te krijgen met een zwakke steuringen die van west naar eerst door de provincie gingen lopen. De eerste steuring die het is op het stuit al aan het doorlopen en dat jouwt ik een soort bewolking. Uitentrof sloeg het wat weer het aan en dat die loopt nog naar de eerste tafut. Het stelt ik net een soort voor, maar het is wel even weer. Letter in de van een morgen komt er weer een steuringje bij en dan bloot de bewolking die bloot hoor gaan. Ik hoorde het is wat gries en wat skier en nou ja, werk kans op wat lichte rein, een spotje rein. Wanneer stelt het net een soort voor. Maar vanmiddag loopt steuring nummer 3 van west naar eerst door de provincie heen. Dat zijn een paddenpad van een midden ongeveer wijzen. Dat is een keldfront. Ja, dan kan er een enkele bui tot ontwikkeling komen. Daarachter klert het weer wat op. En dan hebben we misschien op het einde van de midden vanuit het westen nog krijgt nog wel even een glimps in. Als we dan naar de temperaturen van Joert jogen. Ja, die zitten Joert om de 19 graden op een waterland tot zo'n 18 graden meer de provincie. En de wind uit het zuid eerst een letter uit het zuiden waai. En die is matig en van de midden wordt die even krachtig. En die gaat letter in de midden om naar het westen taal te droog wordt. Jong en vannacht, dan klert het op, is het droog, hebben we zo'n 10 graden. Jouw te winnen, tijdelijk, ik er even wat del.
0: En morgen?
2: Morgen, dan lijkt het ik wel prima, want we profiteren je morgen van een hege drukke biert. Ja, dan hebben we een afwisseling van wat hege bewolking. De zinnen eruit en de skint er gewoon prachtig doorheen. En maar een zwak, hege uitmatige wind. Lissen de temperaturen, zo'n 16 graden op een waadeiland. Dat zijn 16 graden meer de provincie. Je ziet nog steeds de invloed van het warme zeewetter. Ja, die temperaturen die lissen dan een beetje om normaal of rond normaal voor deze tijd van het dier. In de jong en in de nacht klert het op, het is helder. En bij een zwakke zuidenwind liggen de temperaturen om de 10 graden heen.
0: En dan tongen ze in de dagen daarna?
2: Nou, tongen liep het best, jongen. Dan liep het hartstikke goed. Want het liep het zuiver hard van mooi simmers waar in oktober te worden. Geregeld zijn er uit een wat hege bewolking. En met een matige zuid-zuidwestenwind ja, zitten we in warme lucht. 18 graden. Ja, dat is even, dat is wel even een shitter kan nog wel even. En dat hebben we vreed ik nog even, want we beginnen vreed naar droog, maar een glimp zinnen. In de midden, dan wel buien. Maar voor die buien uitkent, dan krijgt ze zandje 18 graden wijzen. Dat die hege temperaturen, dat zijn wel hard voor het leest wijzen. Want als we dan een sneeuw joggen, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan maar een matige tot krachtige warmwind, lezen de temperaturen om de 13 en tot 14 graden. Nou, en dat ligt het week en ik wil even trotter zetten. Nou ja, sageerfetchend, krijgen ze Albert Heijn, die het waar, je hoort ik lees van enkele steuringen.

0: Vegebart en de boerenjongen. Het is kwartier van Jochenen. Er komen nog wat leuke appjes binnen. En die wil ik toch even mooi nemen. Jan-Jaap, die zei dat is betiet werken, Diana. Ik verwachtte Eriet. Ja, nee, het spiet me, Jan-Jaap. Die is er net. Die had even vakantie. En ik mooi hem deze hele week even waarnemen. Dus vandaar dat is de hele week maar mij is. Mariet, die zei ik ben lekker wekker worden. En ik zit in de harts. En dat heb ik me vertellen, Litten. Feike, dat leidt in Duitsland, hè?
1: Ja, dat is een prachtig gebied. Ja, jeder leidt in het grens maar eerst Duitsland hoor. Dat leidt nou eens in het midden van Duitsland. Hmm? Dat is een prachtig gebied om even heen.
0: Oké.
1: Ja. Nou. Dus Mariet heeft helemaal gelijk.
0: Mariet heeft gelijk.
1: En we zitten net met die Diana. Oh, het is gewoon hartstikke gezellig. En hier Rietje maakt ik eens op vakantie.
0: Ja,
1: en Harm
0: is het.
1: Ik, hè?
0: En Harm ik, ja, want morgen ben ik er gewoon. Nou, dus Harm laat ik even lekker vrij. Nou, helemaal gezellig. Ik vind het leuk. En Charlie en Jaap, die appen elke morgen een goeie morgen. En ik heb dat juste vergeten te sissen. En ja, ze hier ik nog een plaatsje omvregen. En dat is de koffieplaat, begreep ik. Want Erik die
1: doet altijd
0: een beetje koffieplaat.
1: Ja, een beetje wekker worden.
0: Nou, vooruit, dan doggen we de koffieplaat nog even wat letten. Pak er nog even een bakje koffie bij. Want je wil graag jaren The Walkers. En I'm almost done.

0: vond een lekker plaatsje voor bij de koffie. The Walkers en I'm Almost Done. Hoe groot binnen de zonkerrels in het aquarium krijgt. En wat is eens de diameter van de sitstalk van de vogels? Ja, het klinkt onnozel, maar het is samen een peer zaken die het een bistetun ooit in detail verantwoord je mat als ze vernijen willen. En dat met oor, zei steedssecretaris Silvio Erkens. En die is van bistewolwezen. Neffens de steedssecretaris zorgen te hege regeldruk de vaart dat bistetun net stimuleerd worden om haar in te zetten om het wolwezen van de bisten te verbeteren. Verslagjouwer Dennis Terpstra, die gie naar Aquasoe in Ljouwert, want daar is het drokdwaande mooie vernijing, want er komt een grote volière bij de ingang, zo vertelt haar bistenverzwarging William Rijkers.
1: Ja, het is ook een heel bepalend project in ons park, want het ligt gelijk naast de ingang, midden in Aquazoo. En het is bijna 1000 vierkante meter, dus een behoorlijke volière.
2: Dat zal dan echt een behoorlijke regeldruk opleveren, want in de brief van de staatssecretaris tot al dat elke zonkorrel in een aquarium. Ja, dat is dat al je verantwoordje mast. Dus zijn je regeltje nog herinneren dan?
1: Ja, daar weten wij alles van. We zijn eigenlijk de laatste jaren al continu aan het vernieuwen en aan het verbouwen en aan het nieuwbouwen. En die regels die je net noemt, dat hoort inderdaad bij zo'n project.
2: Eigenlijk een peer Fabian van dat soort administratieve pareltjes.
1: Ja, nou ja, je noemt het pareltjes, maar het is soms wel eens frustrerend geweest. Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat het ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was. Over locaties van lichtknopjes in een stalletje of orde van grootte in stenen en schuilplekken. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schuilplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
0: Ja, nou, dat is in de toekomst dus mogelijk ik mogelijk. In Sint-Niek is Zwenfarm de Beuk feestelijk iepenen. De binnentolen van appartementen van jongvolwoeksenen mooi een behoining. Ze kunnen daar zelfstandig wenen, want er is dag en nacht zwarig onwezig. Het is een initiatief van zwargorganisaties Maaike Hiem en Hoffenhiem. En verhierder, nog een verhierder erbij. Bijzonder om de Beuk is dat de Mierskip van Sint-Niek nou belutsen wordt bij die zwarg. John van Arnhem is bestuurder van Hoffenhiem en hij luidt het uit.
3: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen. Maar dat doen in hele nauwe samenwerking met de Mierskip. En dat is anders dan in een normale zorginstelling. En als je kijkt naar de mensen die hier in de Beuk gaan wonen, dan is dat een mengeling van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke handicap, mensen die wat jonger zijn, mensen die wat ouder zijn. Maar die één ding gemeen hebben en dat is dat ze in Sint-Niek willen wonen, omdat ze daar vandaan komen of uit de omgeving komen, omdat hier ook hun sociale kring is. En de samenwerking die wij met z'n tweeën en met Dienhuis, we moeten Dienhuis niet vergeten, want die verhuurt aan ons het pand. De samenwerking is er vooral op gericht om te kijken van, nou, hoe kunnen wij nou aan de ene kant de zorg en de ondersteuning goed leveren en tegelijkertijd er ook voor zorgen dat we niet alles overnemen. Maar dat we ook vooral de vrienden en de buren en andere mantelzorgers in gaan zetten om het voor elkaar te krijgen.
0: Horen wieke teasy, dan kunnen ze daar voor het eerst sliepen. Wat schreeuwen de Friese kranten dat jij je dadelijk nog in Friesland van de Moon naar deze plaat van Brooke Fraser.

0: Something in the water.
1: De media
2: van de morgen.
0: En orenzaken in de Friese kranten, Fijke.
3: Nou, er is ook something in the water, want het Fries Dijkblad had een foto voorop van de strandreis die het juist erin verstaat. Dus ja, prachtige foto. Het nijs amper bussen door staking. Treinverkeer zil nog een dag een bol rieden. De meeste meiwerkers der conducteurs en machinisten die vallen net onder die CO waar nog strieto is.
0: Ah.
3: Maar ja, hoe komt het dan bij die trein? Als de bus net riet. Nou,
0: ja.
3: Dus dat wordt nog een heel gepuzzel. Diana, wij denken altijd, en dat zeggen we altijd, dat wij de mooiste baan hebben.
0: Ja.
3: Maar we hebben ook concurrentie.
0: Echt?
3: Ja.
0: Dat bestiet net.
3: Nou, dag, ik weet het net. Ja, Marielle de Vaal, die is snackspair. Ze is promoveerd op het snacken.
0: Serieus?
3: Ja. Dus, ze hebben...
0: En wat doe je? Promoveert op snacken. En wat doe je dan?
3: Nou ja, je onderzoek je bij Romeisen snacken, hoedse snacken, snacken vacation. Dat is dat we dus de verste tieren van het Maasbrugje en de lunch en het diner, dat vervaagt wat. En tussentrol, door wel je lietse dingetjes eten we dan.
0: Hmm.
3: Nou, liek als een kool, he, die eet de hele dij gas. Hmm. Nou, ze hebben wij de hele dij al je lietse hapjes en slokjes we on het nemen. Zij zei, snacken is een manier van verbinden, een manier van genieten en een manier om het leven ten volste te beleven.
0: Nou, zo
3: ik sluit
0: je
3: daar heel dom mee.
0: Ik snack gewoon lekker trog.
3: Nou, maar goedkepen stroopwafels.
0: Ja, maar goedkepen stroopwafels. Nou, en die kunnen we dadelijk niet gewoon bij de koffie nemen. Ja, stroopwafels.
4: Dat is de volgende nemen. Helemaal klaar.
0: Ja, nee, maar ze willen hartstikke goedkepen stroopwafels.
4: Oké. Okay.
0: Dus... Nou,
4: is
0: lekker
4: dat,
0: bij de koffie, hè?
4: Is het goed keeper, hoor?
0: Ja, dan
3: heb je het
4: wel. Sorry,
0: dan heb je het wel luisteren, hè?
4: Sorry,
0: je valt er wat voor de koer.
4: Haast voor de morgen hier.
3: Ach, wat nou?
4: Nou, ik zeg, kom je bril net vinden.
3: Oh jee.
4: Maar
0: komt het nou goed?
4: Ja.
0: Ik zeg, ja, alles er helder?
4: Ja, dat is Diana, toch?
0: Ja, nog wel, ja.
4: Dadelijk muziek is het belangrijkste. De quiz draait om L en we hebben contact met Annie van der Meer. Die is nog recentig. Uit Aldehalpeer, die het voor de 40ste keer de wandeltocht rond van Rotterdam. Nee, van Nijmegen naar Rotterdam.
0: Ja, zo. Die kuit wat hoor. Die
4: ongelooflijk.
0: Het duizenden kilometers het zal
4: onvoorstelbaar.
3: Prestatie.
0: Ja, prestatie, zo is het. Nou, hij jaren we dadelijk dus in Noden voor. Maar Wim Brons, dank u wel. Dit weer Friesland van de Moon. Graag op Moon.
1: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nijsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
8: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
5: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: Hey Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
19: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
20: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
19: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ze verbouwen nog net al in bij de NOS op achtergrond. Maar vergadering, blijkbaar. Vlakbij de hokjes werd een ijslezer zitten. Tenminste, ik hoef ze wat mij krijgen. Goedemorgen. Net ook bij Noderfoor op 10 13 oktober. We beginnen bij Matchbox. Maar Bas, dit lid, het nieuwtje 80.
21: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
24: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
26: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
27: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
28: Nodig voor.
29: Mijn Wim Brons.

was Buzzer Diddle It, Matchbox. 80. Misschien nog een hit. De titel daarvan is meer van ons ketten, maar weet ik ongetwijfeld dadelijk weer wat het te laat is. Wat de volgende plaat omdraait. Sterker, die is er al. Is van het goede doel, nooduitgang. Oh ja, drie keer Larger Than Life. Dit is qua tekst net echt. Dus is er nou. Wat een thema, maar. Ach, qua lengte, hè? Doet hij mij. We hebben het goede doel: Gary Rafferty en Rebouille. Als drie stevige platen om deze noden voor min of meer naar uiteind te zetten. Waar is hier de nooduitgang? Dat is de eerste.

Ja, al voor de epische gitaarsolo is dit Larger Than Life vanzelfs vanwege de saxofoon. Maar duurlijk best. Gary Rafferty, wie dat maar, Baker Street. En voor het goede doel. Mij waar is hier de nooduitgang. Ik ga graag op bezoek. Ik blijf nooit al te lang. Enzovoort, enzovoort. 18 minuten nog een jogger, dan is het. Voor Larger Than Life spritsen. Baseerd op het boek van Herman Hesse, toch? Dit, ja, ja, ja. Dus zeg, Marius de Boer naaien. Dat hij die lijst, denk ik. Doet hij nog hier de bolletjes hier. Hier van de klassiekers van deze band. Eind 80er begin jochtiger jaren. Al wie dit letter dat het uitbracht had. Nee, volgens mij. Zielenziek. Rebolie.

ons koffie en bedraaid is eigenlijk. Het zielig zie ik van Rebouillet. Is die vroeger altijd in de Friske Top 40 al? De voorrenner van de Friske Top 100. Een yoghurt te creëren. Ja, letterlijk nog in de Top 100. Maar nou net meer, toch tik. Zo wil is er even bij pakken met thee. Dit was uit de Holland net, denk ik. Hè? Dus, of iedereen stiert dan. Oké. Ik kan nog hier draaien voor het Friske Nijs van Jelve Doesje van het Friske Nijs. En die is van de oude Bob Sinclair's singeltje, Sinclair's hit, Note to Self.

0: ik ventileerde wat vaagheden over Bully. Ik zeg even de feiten erbij. Zo, ik zit net in de top 100, dat Silly Seek in de Friese top 100. En het komt uit Njochtje toch oorspronkelijk op een singeltje, de B-kant zelfs. Wie het en letterkamer uit op het album Magisch Theater. Njochtje Njochtje, wie inderdaad baseert op Herman Hesse's boek De Steppenwolf. De Steppenwolf, dat hele Magisch Theater. En zeker ook Silly Seek. De feiten bij deze. Het ijs, mij meer feiten, meer ijs uit Friesland.
1: Waar reken je dan maar op? Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar zit er niks op tv.
3: Hey, Remon!
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
10: & Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: De kop al Jelvert zien in het Frieske Nijs. Fijke Wouders hier. Goeiemorgen, Fijke.
13: Een goeiemorgen. Meiwerkers in het streekvervier zullen ont de Christi het alle weken één dag staken, om ze het net eens willen kennen over een nieuwe CAO. De eerste staking is morgen. Intussen groeit uit reizigersorganisaties wij de kritiek op al die stakingen. Dit meesten het even bij vervier uit jijen zoenen. Begrijpelijk, maar er is niet ont het waan, zei Katelijne van der Voort van het vakbond CNV.
14: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans. Wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is.
13: Het vergunningstelsel voor Bistertun giet op een skeppen. Er komen minder regels, maar wel meer tafelsjoch. Dat zei steedssecretaris Silvio Erkens van Bistervolwezen. Nevens de steedssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat Bistertun net stimuleerd worden om het wolwezen van harde bisten te verbeteren. William Rijkers van Aqua Zoo in Ljouwert onderscroot dat.
15: Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schuilplekken hebben gemaakt met opgestapelde stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
13: Een groep van 30 Nederlanders zal deze week meer dan 54.000 bloembollen plantje in de omjouwing van Kiev in Oekraïne. Ik zal ze huizen opknappen en neetstroom omlezen. Het initiatief gaat uit van de stichting Hope for Ukraine. Gerben Huisman is voorzitter van deze stichting en hij is nu in Oekraïne. Hij vertelt wat het doel is van die bloembollenactie.
3: Wij gaan ze samen planten met weduwen, met kinderen van overleden soldaten, zeg maar. En we merken dat dit ook een stukje rouwverwerking is, zeg maar. Door weer met je handen bezig te zijn, met elkaar bezig te zijn. En ook gewoon echt even iets anders te doen dan te rouwen. Dus op die manier helpen wij eigenlijk ook weer om een stukje nieuw leven te brengen en het leed te verzachten.
13: Onder ideale waarsomstandigheden ben juster de deelnemers onder strandrace en het beurtveer uit Warkumwei van start gien voor haar reis op een deel Warmond en oer de IJsselmar. Een deel van de skippen maast terug Haarlem varen en dat smiet mooie plaatjes op, zegt vastzitter Jantien Milders-Lubbert van de organiserende vereniging Zeilvracht.
11: Ja, gewoon die historische schepen door zo'n stad. In Haarlem heb je een hele mooie molen, dus het zijn altijd de mooiste plaatjes die we van iedereen krijgen met die schepen er voorlangs. En ik moet zeggen dat voordat ze naar Haarlem komen is nog een Spaarne, een kolksluis. Dat is een hele oude sluis, die wordt bediend door vrijwilligers. Die staan dus dag en nacht voor ons klaar. En die hebben zelfs midden in de nacht voor iedereen een kopje ertessoep klaar, terwijl ze geschud worden. Dus het was ook een groot succes, de soep was lekker.
13: Misschien wat voor wazen er dan bij, hè? Er is wel een soort bewolking, maar ze noemen dan een spatje rein. Er stiert een matige en krachtige zuidwestenwind in de rin van de midden buien. Er wordt zo'n 19 graden. In de joen en nacht is het droog en dan wordt het zo'n 9 graden.
0: Nee, een beetje grieze dij is het idee, toch?
13: Ja, maar er komt mooi waar, hoor.
0: Duidelijk. Dankjewel, Feike. Hoor een oren nijbulletin op de radio. Altijd alles op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. Dadelijk Doris. Ja, even goud van oud, zullen we zeggen.
12: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
17: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
18: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
17: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
18: Wow.
19: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
17: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
22: Nul de Voor.
23: Maivin Brons.

Ik hou niet van een streepje of een ruitje op de muur. En ook niet van een stippel, al staat het nog zo duur. Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief. Alleen dat ene patroontje, dat heb ik toch zo lief.

Je hebt soms van die mensen die plakken maar wat raak. Met een behangetje van een piek of een wansmaak van een knaak. Maar zie ik dat een kamer zo behangen is, dan voel ik me precies in een gevangenis. Zeg Marie, en Marie luister even. Hey, met van die rozen als op jouw wangen, zeg, daar zou ik mijn kamer mee willen behangen. Ja, weet je wat het is? Dat gaf een beetje meer kleur aan mijn leven. Ja, het is dat ik in de overbrugging loop, want daar zou ik mijn weekloon ervoor willen geven.

Kijk, dat is twee motten, maar dan over het behangsel van CSL. Met zulke rozen als op jouw wangen weer dat. Van Doris. Zo'n 50 komt dat. Figaro Paradijs, ik nog wel eens opzet. Leuk al, ja, dat werk van hem.

Harry Styles. As it was. Is hartstikke prima vanzelf. U 2022, dus ik krijg een appje. Dat doet me denken door een kaartje dat ik vroeger ooit kreeg in de jaren 90. Dit is van Theo Kuipers, dit appje. Ja, dat kaartje kom ik dadelijk nog even op. Maar dit appje is hoi team nodig voor de huishoudelijke hulpraten er even terheen. Wat wie de titel van dat noemer van Rebouli. Dat vind ik echt mooi. ik zal eerst even dit dossier al ronden. Dat is Silasiek wie dat, van Rebouli. En Theo Kuipers schreeuwt het. En die zei, ja, ik hoop dan dat dat noemer van Rebouli weer in die top 100 komt. Want ik vond dat mooi. Dat vul ik maar even in, maar ik neem aan dat dat bedoeld dan. Hey, ik kreeg in de jaren 90 al eens een keer, wie de mailde dan net, een briefkaartje van een meneer, toen hier ik draait Thanks van J. Vincent Edwards. Dat is echt zo'n plaatje met ja, de meeste mensen de titel net van kennen of de artiest. Maar het is wel een liedje waarmee je, aha, oh ja god, dit is er ook nog. Dat, en een lekker plaatje voor op de radio. Ik. En toen kreeg ik een kaartje van, ja, dat draaide ze toen en toen. Om dat tijdstip draaide ze een noemer en toen die oorkundige waard, toen kon ik het net jaren, want dan praat dus met me erin. Vind ik lekker een kaartje waarom, Stuart. Ja. Een kaartje. Romantische tijden waren dat. Vroeger. Maar ja, nou hebben we e-mail. En dat is. It's a

it's a kind of magic queen. Taltje erbij, vooruit voor de volledige hit. 86 kwam dit. Even, dit is wel je van de meest favoriete plaatsjes. Uit de jaren 70 is dit. Zo'n mooie all-together vibe. Kim Wolbroeke. Het is het donkere dagen. The Brotherhood of Man, United We Stand.

0: All together. Oké, okay, waarom naar de keiharde realiteit?
1: Jedder of letter?
0: Het is een zero-sum quiz. Ik zal alleen maar winnen of verliezen. Oké, ik heb om zaken om elkaar relateren in de tijd. Dadelijk 12 laadnotie in. Spelen we de quiz Jedder of letter. En de muziek is het centrale punt. Kun je die kwalificeren? En de prijzen, mag ik even meenemen natuurlijk. Belangrijk, nodig voor de koffiemok, de nodig voor koekjes, nodig voor koffie of theelepel bij vrachterij. En 2 kaarten voor de finale van Indoor Friesland. Iets een sportevenement in het WTC Expo. En dat is sneu. Die finale. En die 2 kaarten die krijgt. Dus als je vrachterij ik dan goed einde brengt. Of de alles op neer vragen, want dat is ook altijd nog mogelijk natuurlijk. Mocht er iets te mist in gaan. Joert is de jiddy van This is Jonger. Zelf L, maar hij heet Oors. Dat is de vraag. Of de vraag is, hoe heet hij dan echt? Dat willen we graag van jou weten, van Jo weten. Wat is de naam van deze jonger? L is dus net het goede antwoord. Even voor alle duidelijkheid. 0620, jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Wat is dit? Dat is de vraag. Maak eens maar door naar de quiz. Ik heb al hier om die jongers trouwens, die quiz. Ja, het zien jullie. Het is een vrij belangrijke jongere uit de geschiedenis van de pop in het algemeen. 0620, jouw en Jochen Jochen, Ian Jochen.
2: Haar handbouw sjouwen, jouwe warmte onder brand. Zeg eens rensen, trots

is een mooi liedje dat we dit lezenlid hebben. Het was heel die onvrede morgen. Ik dacht net, we kunnen dat noemen, net fine, weet ik veel. Maar het is ook wel een leuk liedje. Grimtosk, Sterren in de Nacht, we draaien nog heel tieten. Er komen aardig wat goede antwoorden binnen, maar om elke nieuw in de komst, Jan, nog hier een keer. Waar is deze jonger? Zijn naam is net El. Hij had Jutsin hier, daar kijk ik naar wijs. Als mij de was in de quiz dadelijk, dan is dat. Bij deze. Oh ja, 0625 jou en Jochen, Ian, Jochen, Dekker, is het antwoord op quiz. Hier is Fungus.

0: oude zondag. Fungus, wie dat, mij kaperen, varen. Nou, wat een goede antwoorden van Theo, Klaas, Rinnie, Jacob, Tweert. Meneer of mevrouw Alting. Fokker Rispens. Jaap, ze wordt al je goed. Doe ik, waar is de jonger van dit nou bekende chanson? Jut zien jullie, deze jonger. En Chris Tolwender verheugt hem op die reactie. Want zo volle mogelijk mij, de mensen die het mij doggen. Dat vindt hij leuk. En ik, ja. Vinden we al heel leuk. Dus nog mij hoe de quiz, jet of letter. Het gaat om de winst, ja, tuurlijk. Maar het gaat om de aardigheid. En de winst is. Even de prijzen erbij pakken. De nodige voor koffie, maar koekjes bij de koffie. Tretje, steeks maar liefst. En de nodige voor koffie of theelepel plus 2 kaarten voor Indoor Friesland aankomst. Ja? Noteerd. Christus Berieke via de app van Omroep Friesland. Of via 0620 via Jochen. En dan komt het nijzer erom. Is het toch wat donkere dij? Ik vind het een donkere dij. Fijke die schetst dan wel een stip op de horizon. Er steekt een grote krul boven. Het rocht een vraagteken, wat mij betreft. Waar zit je?
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op sneur om 8 en 12 uur.
1: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
3: Maar nice, dat telt.
1: Sport die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stojeren worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou in Friesland.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenier.

0: 29 mei, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Staalzagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 12 minuten notie hier in Oerketwa van Oudervoort. Het is de moment 13 oktober. Traap je al met Billy Joel en Joris Hantigens hier My Life.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Voor een nice Suzuki. Hi ma, service en auto's is er voor Elsen hier.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Nul de Voor.
11: Maivim Brons.

My Life, Billy Joel. Jutje en Jochen is altijd. Wees een toebiet een hit. Gewoon dat. Belangrijk even voor de quiz dadelijk als Ruud pikt bewust. Want Chris, is al hier niet zacht. Die het mij doen, bol, mij, kin. Die het goed heeft, super sessen. We dat het... ja, wat er even hier nu pakken dan. Dat is het idee. Volslang random, weet dat. First Christ.

0: Een lied dat op dit tijd populair is, dat nummer een hit. En dat is deze. Sam Fender, Olivia Dean, wie dat mij. Rain Me In.
1: Jedder of letter.
0: En dan op de telefoon Annie Alting van Ie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Best in Vexterwaai.
2: Ja, juist.
0: Vlak bij de Dokkermarie.
2: Ja.
0: Oeh, dat is mooi.
2: Nou, Dokkermarie, het is een groot diep, is het eigenlijk.
0: Oh ja, ja, natuurlijk. Dat is het Dokkerma Groot Diep of gewoon het Groot Diep?
2: Ja, Groot Diep volgens mij.
0: Geen Dokkum erbij,
2: dit? Ja, nee, dat weet ik al net. Ja, volgens mij. Misschien ik wel.
0: Oké.
2: Zelf wel.
0: Ja, als je een beetje trof varen en terug Dokkum heen komen, dan kom je erop bedaard en dan kom je uiteindelijk in Liaut. Maar behalve dat je door de kant hebt varen, dan is Lauwers maar.
2: Ja, dan is Lauwers maar inderdaad. Ja.
0: Mooi plakje, succes.
2: Ja. Ja.
0: Mooi, nou, laten we even quizzen. Het is Juwet de Jiddy van deze jonger. De vraag is, wat is je naam?
2: Paul Simon.
0: Ja, hartstikke mooi. De meisje is helemaal in de quiz. Beetje fan van Simon, Paul Simon?
2: Ja, ik ben wel jaren, hè?
0: Ja, beetje beschaafde muziek is het, dek.
2: Ja, precies.
0: Ja. Laten we vart van start gaan voor de koffiemok, de koekjes en de koffietheelepel en twaak hard voor Indoor Friesland. Ik draai de krek Billy Joel van Johannes Sander. Kan die plaat, Johannes Sander, als eerste plaatsje in de twaalf uren van Noorden voor. De vraag is, de eerste vraag zelfs. Light voor de hoornkaam, You Can Call Me Al van Paul Simon. Jedder of letter uit als My Life?
2: Dat is letter.
0: Ja, dat klopt. In 86...
2: Ja.
0: Paul Simon solo. Paul Simon is zelfs bekend als de helte van Simon en Garfunkel. Hè? Daar is hij vooral bekend met woorden natuurlijk. En dat klonk zo. Like a bridge over troubled water. De vraag is ook net heel dreig. Kan dat noemen? Jedder of letter uit als You Can Call Me Al uit 86?
2: Ja, ik denk jedder.
0: Ja. Juniotje Zandag al, wie dit een hit. Nou, dat gaat voorspoedig, zullen we maar zeggen. Voor de noden voor koffie of theelepel. En twee kaarten voor Indoor Friesland is hier vraag draaien. Paul Simon, wie ooit trouwt met Carrie Fisher. En dat is, die wie onder andere bekend als Prinses Leia uit Star Wars. Star Wars, dat klonk zo. Op een of andere manier schat ik jou net direct in als fan van Star Wars.
2: Nee.
0: Je hebt van die freaks daar, hè? Die helemaal van Star Wars fan binnen.
2: Oké.
0: Okay. de vraag is, kwam het eerste deal van de film Star Wars jedder of letter uit als Bridge Over Troubled Water van Simon en Garfunkel en Jontje Santer?
2: Ik denk letter.
0: Waarom denk je dat?
2: Ja, weet ik niet.
0: Dat is heel mooi. Ja, dat klopt helemaal.
2: Nou, super.
0: Winjotje zo'n zondag dat Star Wars uitkwam.
2: Oké.
0: Mooi! Nou, wat geven we er nog zo'n tijdje? Goeiemorgen, verder?
2: Sorry?
0: Ik zei, wat geven we er nog zo'n tijdje, zei ik. Goeiemorgen, verder?
2: Ja,
0: goeiemorgen,
2: best.
0: Mooi zo. Leuk dat je mij dient, Annie Alting van hier. We sturen de prijzen zo gauw mogelijk die kant uit.
2: Nou, hartstikke mooi. En bedankt. En een goede uitsturing verder.
3: Vrouwen zeggen altijd, man, ze willen meteen ding. En vrouwen, je mag groot gelijk. Wij man, wij willen stampad boerenkool.

0: Brussel tot een tol. In de krant stond spoed een boerderij te koop. Ik dacht bij mezelf, wees wat ik onderloop. Inclusief drie bargen en eerpels in de schuur. Een vel voor boerenkool, dat is mij nooit te duur. En rin ik naar Luwen, toen dan kaap ik een F-16. Dan vlieg ik over het grote vel voor boerenkool heen. Die schuur met eerpels en die bargen in het hok. En dan laat ik een enorme bom vallen. En dan kom ik in het Guinness Book of Records. Want dan heb ik de meeste stampend boerenkool ter wereld. Want stampend boerenkool kennen ze mij altijd wel geven. Flink wat vet, het put, aan de vork wat kleven. Grote stukken spek, dat is met harerum. Daar eet dit verleur altijd lekker van.
1: Stampend boerenkool, wie dat van Doeren Blijker uit zo'n jochtig. Oké, dat komt mooi in. Zodat je maar dit nu hoort, zie je een nodig voor op deze morgen, 13 oktober. Morgen is de radio aan. Schakel in Peter Schilling. Toch met je Star Wars, Major Tom.

Langs die bij de koffieautomaat, zei de collega. Hè. Dat is de storing op de radio. Dat is nou opzet. Ja, serieus. Nou goed, moest hij even een eer bij de speakerline. Oh ja, oh ja. Major Tom, inderdaad, van Peter Schilling. Zanger uit de jaren 80 en 90. Heel die meer waardering voor George Michael. Is hij mijn min of meer ballade, Gin en Yoghurt, Heal the Pain. George Michael is het.

George Michael, Heal the Pain, wie dat? Wat een tragisch... toch een gevoel van tragiek wat die oervalt altijd dat het door George Michael gaat, omdat hij extra plotseling in is verstoren wie in 2016. Het was de Chris Dij. Eerste Chris Dij. Ja, eerste Chris Dij. Wie het? Oké, dit wie die mij Heal the Pain in elk geval. Het brengt de tijd haast op Jelve Alven en dan is er een oersje van het Friske Nijs. Dat komt er dus om. Houd de radio op.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Vind lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Hele minuut voor jou, Valven. Het Friese Nijs is mij, Lars de Leeuw. Goedemorgen, Lars.
13: Goedemorgen. Verskate taxibedrijven meien het uitgeersgebied van Drachten. Dat zeggen ze in streek om op vriend. Nevens haar is het daar net veilig genoeg. Exemplarisch daarvan nemen ze het incident van Arune Wiekoin. Een taxi reed door de skonk van een 20-jarige man. Onder oorreding ging een ruzie tussen twee groepen jongeren vrouwen. En een van die groepen die wie al in de taxibus gestapt en de andere groep woe doen de ek instappen. De situatie escalere doet er een vjochtpartij ontstaan tussen de groepen. Daarop begon het busje te rien en ging het mis. Het taxibedrijf en de onriedende man hebben het intussen uitpraat. De politie onderzoekt de mogelijke shitpartij op de Koopmanstraat in Ljouwert. De politie kreeg gisteren een melding van een shitincident en ziet het nou uit of er echt schetten is en wat er dan bij belutsen wie een. Na de melding waart een hoes in de stritte aanzet maar linten. Het is net duidelijk of de mensen verwoenen rekken binnen. De politie roept mensen op die het meer wit om haar te melden. En beelden dat mogelijk wat vertochts op de scène is, ontvangt de politie er graag. Maaiwerkers in het streekvervier zullen rond de kriestijd alle weken één dag staken omdat ze het net eens willen kennen horen naar een CAO. En die eerste staking is morgen. Intussen groeit uit reisorganisaties waar de kritiek op al die stakingen. Dit mensen het openbaar vervier uitjaaien zoen. Begrijpelijk, maar er is niet om te dwaan, zo het Katelijne van der Voort van het vakbond CNV.
14: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is.
13: Het college van de gemeente Dantemadiel vraagt de gemeente Rio op een nij om extra geld beschikbaar te stellen voor het nieuwe multifunctioneel centrum dat bouwt Wurzel in Finwaarden. Verlienen hier waard al 20 miljoen euro beschikbaar besteld en nu maakt er nog eens 1,6 miljoen euro bij om het budget sluitend te krijgen. Dat is nodig vanwege hegere bouwkosten, de sporthal die het grutter mat en de hegere kosten voor de inrichting van het terrein. De gemeente Rio zal nieuwe weken tijdens die over het voorstel van het college praten. En dan nog het ware, joh, het is er een soort bewolking, maar is er nou dan ik een spot rein. Er zit een matige en krachtige zuidwestenwind. In de rem van de mini, ek buien, wordt zo'n 17 graden. En in de joen, in nacht, dan is het wel droog en dan is het 9 graden.
12: Lars, dankjewel. Voor een oren Jervie weer, neem ik aan, voor een eibulletin. Ondertussen altijd alles op omroepfriesland.nl en ook op de app op de smartphone zelfs. Dadelijk Bob Dylan, we hebben net. Highway 61 Revisited, komt erop.
15: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Indonesië staat al tijden op ons lijstje, NRV.
18: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
17: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
18: Of met de jungle van Borneo.
17: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Noden voor. My Vim Brons.

0: dat fluitje, dat is te gek. Ik ken eigenlijk alleen Bob Dylan, denk ik, in zijn composities. Highway 61 Revisited, weer dat Bob Dylan. We hebben contact met Annie van der Meer en Jochen Santig van Aldehal Peer, die rond voor de 40ste keer een bijzondere wandeltocht in Nederland, de langste wandeltocht. En dat is de wandeltocht Nijmegen-Nij-Rotterdam. En dat is zelf nu over de zondag. En ze rent al haar hele lippen. Dadelijk jaren we er wat neer hoor van Annie zelfs, want we hebben haar on de telefoon. Ook even meedelen bij deze. We hebben nog een plaatsje ervoor. Die is vrij stevig. NNB met Pieter Wilkes en de Frieske Boerenzoon.
1: In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een lekker stoor wat bier voor onderwijs. Een klant die in de regens, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom een Fries.

0: 160 kilometer rennen, de hele nacht terug. En de Oremedisch pas weer binnenkomen. Annie van der Meer Timmerman uit Oudehalt Peer, die het kwartling voor de 40ste keer. En ze is onder wielens Jochen de Santig en we hebben haar aan de telefoon. Goedemorgen, Annie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat Gitto Nijmegen-Rotterdam, dat is de langste wandeltocht van Nederland, hè?
1: Ja, dat is de langste tocht van Nederland, ja, dat klopt precies. Hij werd de 59ste keer werd hij georganiseerd.
0: Het werd nog voor jou de 40ste keer, hè?
1: Ja, voor mij was het de 40ste keer, ja, klopt precies.
0: En hoe ging het?
1: Goed, het is goed gewoon. Eerst was ik de hele week ervoor, was ik allemachtig zenuwachtig. Ik denk, oh heere God, als het maar goed komt en als het maar goed komt. Want ik heb dan in eind maart 2024 heb ik een eigen knieën gekregen. En ja, dat loopt nog wel eens, God, nog wel eens een keer moeilijk. Ik denk, oh, hoe komt het? Maar het is wonder, is het heel goed gewoon.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus maar 2024 heb je dan Oerslijn, die editie?
1: Nee, 25 heb ik hem wel lopen. Toen was het voor mij de 39ste keer. Toen heb ik hem ook wel gedaan.
0: Ja, maar toch in je die nije knie toch al? Die nije knibbel?
1: Ja, toen had ik de nije knieën al. En dat ging dus vorig jaar dus ook goed. En dit jaar ging het dus ook goed.
0: Oh, oké, dus hij is duurzaam, die knibbel.
1: Ja.
0: Dat is gelukkig maar.
1: Dat was. En ik ben
0: de
1: wies met die knieën.
0: Oh, ja, ik wil net, Shino, we hebben dadelijk nog verder hoe jou kuier hier, want jou bent een ongelofelijke kuierder. Maar heeft dat mij te krijgen, dat hij wat aan wie, die knibbel?
1: Nou, misschien wel. Ik ben misschien, bijna 50 jaar geleden ben ik aan de meniscus geopereerd. En sinds die tijd heb de knieën mij altijd wel geplaagd. De ene keer kwam ik thuis van, nou jongens, ik heb dit keer helemaal geen last gehad van de knieën. En de andere keer zei ik van, gadverdarrie, nou zo doe, wat doet me die knieën toch zeer. Het ging dus op en neer, totdat ik dus op een gegeven moment dus helemaal geen stap meer kon merken. Dat was helemaal gebeurd.
0: Ja. Maar dat houdt je, dat weer houdt je er net van, om bijvoorbeeld in Jotje 83, 418 kilometer. Of
1: nee, dat heb ik toen ook nog gedaan.
0: Non-stop erin.
1: Ja, non-stop erin.
0: Parijs Colmar, dan krijg je wel eens een 418 en een hele kilometer.
1: Ja, klopt precies.
0: Dat is wel je geruste wapenfeit, Leuk, hè?
1: Ja, daar ben ik heel trots op, omdat ik nog op dit moment, en ik denk dat het ook zo blijft, nog de enige vrouw van de wereld ben die dat lopen heeft.
0: Fantastisch. Maar al je mannen, wel uit Colmar trouwens.
1: In de Vogesen, in de buurt van Straatsburg.
0: Oh, oké.
1: In de Vogesen.
0: Juist. Dus.

0: een virage. En op een gegeven moment zijn je tegen elkaar van, god, dan kun ik best een keer toch weer lopen van 20 kilometer. Nou, en dan kun je een keer in en tegen en die zeggen van, god, 40 kilometer kun je ook wel een keer te proberen. En zo bouw je dat, op een gegeven moment bouw je dat op. En op een gegeven moment vind je dat hartstikke leuk. En
1: yeah.
0: Ja, en vooral de natuur vind ik zo mooi. Als je dan aan het lopen bent en je bent in de natuur, oh, dat is wat prachtig, man. Prachtig.
1: En je kent er helemaal niet op dan?
0: Ja, oh, dat vind ik geweldig. En vooral, ik train ertussen wel eens smond in de vroege lopen zijn hier langs dat rivier die de Linde. Oh, dat is toch zo mooi. Zo mooi. Ik vind het geweldig mooi. Ja, echt. Daar geniet ik enorm van.
1: En dan ben je samen 40 kilometer verder.
0: Ja, jongen, weet je, ik denk dat ik maar 3000 keer loop met, maar elke keer vind ik het weer bijzonder. Ja.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Prachtig.
1: Ja, super.
0: Ja.
1: Nou ja, Njoch de Zandag ben je nou. Ja. En waarom zoen je stapje eigenlijk?
0: Nee, ik denk er zo over. Het gaat op dit moment hartstikke goed. En zolang het goed gaat, doe ik door. En als ik dan denk op een gegeven moment, ja, mijn gezondheid loopt me wat in de steek en ik vind het niet leuk meer. Nou, dan ga ik denk naar de 80ers toe. Dan ga ik niet meer die hele lange tocht lopen.
1: Nee.
0: Ik ben mee bezig van als ik echt niet meer wil, dan ga ik die 80ers lopen. En dan ben ik ook dik tevreden. En wil dat niet meer dan de 40ers, maar... Dat heb ik nou een beetje in mijn hoofd zitten, zo van, misschien het wel.
1: Ja, ja.
0: Goed komt.
1: Annie van der Meer Timmerman van Adelhard Peer, dank je wel.
0: Dank je wel.

verveelt nooit en is ook heel kwart. Blondie, wie dat? Denise, Denise, komt een jongetje in 28. Niet voor een ballade, 89. Carly Simon. It's hard.

Ja, mooie stem is alles. Carly Simon, inderdaad. It's Hard to be Tender uit 1988. Dan even naar Peter Gene Hernandez van Honolulu, Hawaii. Beter bekend als Bruno Mars. Tja, maak het van alles. Het eerste wat hij maakt is... Leuk, leuk, leuk. Het klinkt trouwens wel heel erg retro. Motown. Zijn nice singeltje, Dance With Me, Bruno Mars. Dance.

0: Bruno Mars, Dance With Me. Zijn eiste. Nou, klinkt als een Motown classic. Hier kan zijn. Oké, go dan naar de laatste plaats van dit horen.
1: Die is van
0: Brian May Solo, Driven By You.

0: Omroep op Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het hield dit veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
4: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
5: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense Sport van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3 minuten oor halven is het. Oerketrijen van Noder voor op Tiesdemont 13 oktober zeker. We hebben die pimpampet roulette. Dit toeren. En we beginnen met een classic. Tuurlijk. Survivor is hier in The Eye of the Tiger.
10: Thuis komen is hier naar binnen komen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jouwt en dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuis komen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou, denken mij en zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
11: Bouw of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Op zoek naar een kerstpakket dat echt bij jouw medewerkers past? Dan is Jocado het adres voor jouw cadeau. Van een persoonlijk kerstpakket tot een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado heb je volop keuze. Bestel eenvoudig online of stel jouw eigen geschenk samen in onze showroom in Sneek. Kijk snel op jocado.nl. Jocado. Geef magie aan elk geschenk.
11: Staal, zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: De Opel Big Event bij Heima.
0: Alleen en nou ruilst echt alles in dat rollet of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
1: Nul de Voor. My Vim Brons.

0: Tiger, Eye of the Tiger. Dus het 82 komt hier. Key. Dus even Shane, de pimpampet roulette. Zeker, ik doe het. Doe we gewoon. Komt ie.
1: A-K-V-H-Z-O-I-Q-F-D-R-S-O-O-O-O-O-R-Z-B-T-C-I-M-W-L.
0: Ja, oh, wacht even, wat hij rint verst. De
2: W.
0: Oh, de W. Van Whitesnake, Wet, Wet, Wet, of Where Do You Go To My Lovely, eigenlijk van Pieter Sarstedt, zullen we kennen. Titel van artiest, die begint met een W. Dat is de eenvoudige opdracht. Ik doe het weer. Wat zullen we zelf eens draaien? Ja, daar komt het eigenlijk op deel. De W is belangrijk in deze. Erik, roep het nog maar een keer.
2: W.
0: Precies, die letter. 0620, via Jochen, Ian Jochen. Of via de app van Omroep Friesland op de smartphone communiceer ik hartstikke handig. Kom maar terug, ik ben heel benijd.
3: De Lauwerszee is dicht. Dat is het antwoord van de water.

0: muziek uit Marty Strisselman van Band. Ze hebben een album uitgebracht, het heet Anders. En daarvan is Van Soortnijs, wie het weer dat. Muziek bij de
1: W
0: van Bagelix. Where Peaceful Waters Flow, Chris de Burg. Komt Fokje mij aan. Dat heb je van alles binnen alweer, toch? Toch wel leuke ideeën. What a Wonderful World. Te strijken bij, hè, zit erin eigenlijk. What a Wonderful World van Louis Armstrong, daar zei Johan. Waar is mijn mammy van de Wama's? Die ken ik net, Albert. Maar die klinkt wel als een enorme piratenclassic. What's made Milwaukee famous? Rod Stewart, komt Henke bij ons. Weet ik net van Rod Stewart hier. Nou, leuk, dank voor de suggestie. Waltzing Maria, live van BZN. Ze zijn de Spoelstra Boys. Klopt misschien leuk, is het gezellig? Zullen we dat even checken? Want de nummer is even niks. Maar gezellig is altijd goed, hè? Nou ja, altijd, maar nou wel. Ik heb wel even hebben. Willem Duin, Willem. Ja, Nico, komt er mee aan. Wat heb je grote handen? Ze zijn steeds die, zelden. De Bakstien Ballade van Solman en Sikke. Er zit nergens een W in, behalve bij de W van Willem Gjeldema. En zo die vrijwijze om alles wat te vreden. Ja, misschien. De Who, Baba O'Reilly. Ja, dat begint met de Albert. Dat is, we zijn zo streng, jong. Wuthering Heights, Kate Bush, zei Hans. Zo is je nog meer. Where will I be van de Golden Earring. Jan, komt er mee aan. Wishbone Ash, we het nog gewoon vregen. Wish you the best, Louis Capaldi. Nou, dat zijn dezelfde suggesties. En ondertussen is er nog van alles binnenkamer. Dus ik zal er even gauw erheen en nog. Maar nog een kwart plaatsje, de tiet. Om suggesties trot ik aan via 0620. Via Jochen, Ian, Jochen. En dan valt er een kar, zullen we zeggen. Pakken we het plaatsje, wat het lekkerste valt nou. Plaatsje tussen nog is van de Darts. And Come Back My Love.

je net Fleur van Wurren. Dan weet je, de darts uit 28 en Come Back My Love. De W, inderdaad. Nou, nog even wat suggesties erop. Ben echt wel de leukste dingen binnenkwam. Dank voor de ochtend nog morgen, zei hij. Nee, dat is toch echt wat een rare man, Willem Duin. Waylon, niet voor lief. When Tomorrow Comes, Eurythmics. Wie heeft gelijk van de kast, zet Marijke. Who Are You van The Who. Ja. Die is ook leuk, ja. Why Tell Me Why. Anita Meijer, zoek ik graag draaien. Met je, dank voor de zin. When the Lady Smiles, Golden Earring, echt prima. Winter met haar en boswachters. Echt gezellig, Jordi. Wilde boerendochter van Yvonne Heilen. Echt leuk. West End Girls, Pet Shop Boys. Echt prima. Martin komt er mee. En Wonderwall van Oasis, we nemen terug. Jan Jaap, Who's That Girl, Madonna. Wil ik Alberti, Womack en Womack nog. Ai, where? Nou, dan ben we dus een beetje, denk ik. Jesse van Wieren, ja, dat begint Minne van Wieren. Dank voor de foto. Foto uit de Orde Doors. Het meisje die hoort, zeg ik. Leuk. Maar ja, Jesse van Wieren begint toch echt maar die J. We pakken de voornamen. Wist wat, deze ken ik net heel goed. Deze van BZN, maar ik dacht, nou, ik vind dat we kunnen wel even gezellig iets hebben. En het begin klonk al gezellig. Ik denk, nou ja, ik haak gewoon helemaal Jan Keizer en zijn maten. Bij de Spoelstra Boys. BZN en de Waltzing Maria. The life.

Totaal vergeten dissen van BZN. Maar het is wel een hit in 86. Wat zingt Maria? Die BZN-gezellige hit, die ken ik wel hebben, ja, echt leuk.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel klein jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Op de kop van Jelve Tol van het Friskenijs, mij Lars de Leeuw. Lars, op een goeiemon.
15: Goeiemon. De Bayamdel gong door de gaswinning onder de Waadzee is bleuverlien hier binnen de grenzen. De commissie voor de milieueffectrapportage, de MER, ek wel onderschreeuwt die conclusie van de NAM. Er binnen geen onwijzingen van verroringen in de natuur door de gaswinning. Wol stelt de commissie dat de aansprutsengrenzen dichterbij komen. De MER adviseert dan ook om te onderzoeken of dit gevolgen had voor het opbouwen van de gaswinning. In het Waadzeegebied ligt op het stuit Sans Gasvelden. Verschaat de taxibedroon die meien het uitgeersgebied van Drachten. Dat is het je een streek om erop vrien. Nevens haar is het daarnet veilig genoeg. Exemplarisch daarvan nemen ze het incident van Arune Wiekoin. Een taxi riet oer de skonk van een 20-jarige man. Onder onriening ging een ruzie tussen twee groepen jongeren vooral. Een van die groepen wie in een taxibus gestapt en de andere groep wou ook instappen. De situatie escaleren doet er een vechtpartij ontstaan tussen de groepen. Daarop begon het busje te rieden en ging het dus mis. Taxibedrijf en de onriende man hebben dat intussen wel uitpraat. De politie onderzoekt een mogelijke shitpartij op de Koopmanstraat in Ljouwert. De politie kreeg justerjoen een melding van een shitincident en ziet het nou uit of er echt sketten is en wat er dan bij belutsen wie. Na de melding waart een hoes in de schritten aanzet maar linten. Het is net duidelijk of er mensen verwoenen rekken binnen. De politie roept mensen die het meer weten op om haar te melden. En beelden dat mogelijk wat vertochts op zit is ontvangt de politie echt graag. En het college van de gemeente Dantemadiel vroeg de gemeente hier op een ei om extra geld beschikbaar te stellen voor een nieuw multifunctioneel centrum dat bouwt voor een zil in Finwaarden. Verdienen hier waard al €20 miljoen beschikbaar besteld en nu moet er nog eens goed €1,6 miljoen bij om het budget sluitend te krijgen. Dat is nodig vanwege hegere bouwkosten, de sporthal die grutter mat en de hegere kosten van de inrichting van het terrein. De gemeente hier zal nieuwe weken tiesdien over dat voorstel van het college praten. En dan het waar. Nu is er een soort bewolking, mooi zo nou dan ik een spat ruin. Er zit een matige ontkrachtige zuidwestenwind. In de rin van de mini, dan hebben we buien. Het is aan zandje graden. En in de joen en nacht, dan is het weer droog. En dan is het njorgen graden.
14: Lars, dank u. Voor de Jelle meer nijzien in Friesland op de radio. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl. Op de app, op de smartphone van zelfs. Richting het land van Mazenwaal. Het jongetje Sjoren extra Boudewijn de Groot.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.
1: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Noden voor.
19: Maivin Brons.

Even twee achter elkaar. Hupsakee. Land van Maas en Waal, het zone 60, Boudewijn de Groot. Op het tempo er even met steviger in te knallen. Mag Zizita. Sharp dressed man. De Jotje 84 en er is die om, nou, goed 20 minuten voor 12 van Saas. Alle dagen in orde voor de Jiddisch kalender op Onrikken van Willem Breus. Jiddisch kalender van muzikanten, artiesten, jongers, jongeressen, bands. Nou nee, dat bands. Wat echt een persoon in game. De 84ste hier, de Jood van Paul Simon, hebben gewoon heen in de quiz. Meer dan een oorloerlijns een beetje. Lok Beenske vanuit Lok Beenske vanuit het Heiteland. Paul Simon, 84 hier, Jood. En dan is Nana Mouskouri had ik hier, de Jood. Twaan Jochert gewetsen. Only Love, bekend vanzelfs van haar. Noem maar die in het in Jootje 84. En volgens mij heeft hij een Ierlien draait toen ze hier in Jood gebaat. Tenminste, niet ik mij te herinneren. Nana Mouskouri, Twaan Jochert op de Jood. Dan popsjonger Chris Farlow, bekend van de Stones cover Out of Time. 86 op de CD. Robert Lamb, jonger en toetsenist van Chicago. 82, Jood. Pete Spencer, dat is de drummer van Smokey, 28 hier. Jood. Rick Vito, gitarist van Fleetwood Mac, 60. En Simon Nicol, jonger en mijoprichter van Fairport Convention, 66, Jood. Henry Padovani, oorspronkelijk gitarist bij de Police, 64. En Jean-Michael Byron, jonger bij Toto, 69. Country jongeres Mary Osmond, 60, Jood. En dan Peter de Koning. Bekend van zijn jinnigste hit. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Hij werd 66. Dus het is de mooi succes, maar dit is de hele dij. 13 oktober 2026. Oh ja, nog eens van het Lokweeske. Van u het Heitelo en dan wijt ze er een mooie dij van. Lekker bij de feeststemming nou eens een beetje mee opvoeren. Ik dacht maar om Smokey. De drummer van Smokey, Pete Spencer, 28, dus Jewett. Net de lokweenske. Nog eens. Ook.

alles klopt met deze band. De namen van de band en het repertoire. En die komen echt smoky. Maar dit soort muziek, ik vind het oké. Okay. George Jackson, toch weer dat... Oh, Carol. Vanwege die jiddy van de drummer dus. Met deze opzet, met deze draait. Zet je met een vertolven wordt naar mij. Matthew Wilder is dit. Uit de jaren 80. Nothing's gonna break my stride.

0: Matthew Wilder, Break My Stride, uit jaren 80. Ze hebben het. Zien we het voor tol van de stem hebben we Simone Skeffer, Zonscoot. Voor de onderwerpen dadelijk in No in Friesland. Moon Simone.
1: Goedemorgen.
0: Zit er in het programma.
1: Wij hebben het over de problemen bij Albert Heijn. Dat speelt het in Friesland.
0: Ja.
1: Lege schappen, benammen bij de Griënten. Maar ik wijde naar de Wast.
0: Oké.
1: Okay. Die kinderen ik net leveren, maar die kinderen leveren die aan oren. We hebben u eigen boodschappen, jongen. Timo, je hebt gemaakt een paard.
0: Nou, zeg.
1: Ja, ik ken heel goed boodschappen met die. En Vierders van Zels, ik kom tegen voor dat Vrood Erfgoedcentrum in Lauwzee. Gisteren was West?
0: Nee.
1: Want ik zeg, staan wel in de buurt, toch?
0: Ja, zeker. Ik ben er nog bij ons in, Ronne Vreten Jong. Maar ik zeg een paniekberuchte, of paniek, maar een beruchtje erop van hun op

0: LinkedIn, waarin ze hun faillissement onkundig hebben
1: Laten. Nou, daar hebben we het over. Hoe kan dat en hoe komt het?
0: Ja, nou, dat is volgens mij is dat nog niet duidelijk. Ligt bij geval.
1: Maar daar,
0: je probeert je daar een beetje duidelijkheid in te
1: krijgen.
0: Okay.
1: Ja, zij is het.
0: Dat en meer, dadelijk in... Oh, microfoon woest even mij.
1: Ja, zeker.
0: Succes, hè.
1: Dank je wel.

Man, even. Dat weer nou een lekker plaatje. Dat moet ik even kwijt. Van Bryan Adams, singeltje van hem uit 2015. You belong to me. Ja, oh, werd iets voor meer nog. Nou, net obscuur, maar wel een beetje apart. Een beetje vreemd, maar wel lekker. The Doors, Love Street.

Love Street, The Doors. Want zelfs hebben we de perfecte Frieske Wut voor eigenlijk, voor dit nummer. Een beetje nuiver. Nuur. Hol. Leuk. The Doors. Oké, einde van dit programma. Nodig voor. Het is haast tolvoeren. Groeten van Chris Tolwinder, linker de rechterom van dit radioprogramma. En van mij, Wim Brons. Maar is er een mooie midi van? Morgen meld ik me weer. Jochen Oeren voor Draaien Oeren ervoor. De laatste is van Harry Styles. Doei.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: 99 mei, Santje in oktober, heense spot van Vraatklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wintersporters, opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De komende uren omtinken voor de problemen bij Albert Heijn, want ik in Friesland ben er lege schappen. En hoe komt het met het Wraat Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg? Dadelijks deze onderwerpen in No in Friesland.
7: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
8: Voor een nieuwe Opel, Heijman, service en auto's, is de voor Elsen hier.
9: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
10: Kristiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Mis geen moment van het Christiner troch een keusgebit dat net goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen jouw keusgebit on of we meiden een nieuw keusgebit dat weer goed zit in net meer als 3 afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoende zwargen met familie en vreun. Bel je nou mooi Kunstgebit aan Huis via 06-83-252-162 of zoek op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen kleed te wezen.
11: Zwargen is leidje, mooi Kunstgebit aan Huis.
10: 06-83-252-162.
12: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
1: No in Friesland.
0: Simone Scheffer.

0: ik hier net een grutter plezier van als beginnen met Robbie Williams. Rock DJ, het weerde iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tolve woont hier in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom, fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken van de schappen in de Albert Heijn. Ik in Friesland binnen problemen, maar deze man het geen probleem.
3: Nou, belangrijk dat we de hertog Jan, maar zo ik met de boom bewaren. Want jullie ben kwaad eens, hè?
0: Ja, en hoe zit het met het Vrouwt Erfgoedcentrum in Lauwerzee? Het had grote problemen. Hoe kent dat en hoe komt het nou verder? En in Haas worden oude bakstenen van Dokkum broekt voor nijbouw.
4: Thuis wonen die is ontslopen. En ze zijn van, goh, deze reerde bakstien, die ben mooi bij u zien in nijbouw.
0: Dat en ik nog een verhaal hoe taxibedrijven die het net naar Drachten willen. En verzelfs het media oersjocht tussen No en Ienoeren. Maar nou eerst het waar, mooi Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
5: Een goeiemiddag, Simone. Nou, het is van een middag kreksers van een moor. Het is meest bewolkt. Het is wat grauw en gries. Maar uit een troost slacht het wat bier te om. En van een middag letter nog hebben we kans op enkele buien. Koud is het zeker net, want de temperaturen rinnen van middag op naar een sassantje tot 18 graden. En maar wel zit er een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Op het eind van een middag mogelijk nog even een glimp zinnen in het westen. Jong en vannacht is het dan droog, het klaret op en dan hebben we temperaturen om de 10 graden heen. Morgen profiteren we wat van hege druk. Het is droog, maar met hege bewolking geregeld te zinnen. Dit het rotte hinder prikt, het is dan zo'n 16 zandje graden, mooi zwakke wind. In de nacht klaret het op, het is rustig en dan hebben we temperaturen om de 10 graden. Maar haast meer hoe dat waar.
0: En dat is dan om 11 in.
1: Ont in horen.
2: No in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is 10 minuten nu tolf. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn worden ik in Friesland hield iets meer zichtbaar. In een soort Frieske AH's worden schappen waar gewoon waar het vlees vast gegriend of fruit light. Hield iets leger. Boppen dat kind leveranciers net leveren je onder distributiecentra. En dat alles het te krijgen met digitale problemen. Uw eigen boodskipper. Zo neem ik hem maar even. Timo, je hebt gemaakt. Goedemiddag, Timo.
7: Ja, goeiemiddag, Simone.
0: Ja, ik zei eens, ja, de schappen is er leeg. Doe heeft de provincie al wat invest. Wat treft ons?
7: Nou, dat wel van plak tot plak wat verschilt. Ik wie bij Gelieks van de Moorn in Gietjerk. Nou, dat is juist echt wel een soort lege schappen. En dan gaat het per naam door het griënten en fruit. Dat dan ontbreekt of nog bijvult voor een mat. We krijgen loren bij Gelieks uit Sint-Anne. Dat is zo'n volle meer probleem wezen. Daar had dat dan echt nog te krijgen met het onderhoud van het koelsysteem. Dat valt al je tagelijk. En daar is zo'n echt een heel soort lege schappen wezen. Maar ik ben hier op dit moment in Hurdegriep in de Albert Heijn. En daar liek het alsof er neer te hangen is. Alleen de briefjes die het oer al hingen, ja, die jou vol on dat er toch echt wat onder hangen is.
0: Wat ziet er op die brief? Wat is dat met die briefjes?
7: Beste klant, we hebben momenteel een cybersecurity incident, waardoor niet alles in de winkel werkt zoals je van ons gewend bent. En dat hing het dan bij de self-scan-kassa's. Klanten rinnen kwatting mis, omdat ze de systemen net scannen kunnen. En dan gaat het benamen door de paskus. Dus kwattingskinnen net verzilveren worden. Dat geldt dan bijgelijks ook van de koopzegels die het meest kennen. Of de cadeaukaart van de postcode loterij. Dat werkt het alweer net. Hetzelfde geldt ook voor prijzen in de winkels die het net onpas binnen. He, dat maakt het al je gebruik van hetzelfde digitale systeem van de Albert Heijn. En daar ben je dus die probleem mee.
0: Ja, en Hesto, ik praat met een franchiser of een hoe neem je dat? Een beheerder van de winkel?
7: Ja, de bedrijfsleiders.
0: Ja, de bedrijfsleiders.
7: En inderdaad,
0: dat is
7: franchise-nemers. Ja, nee, ja. Vanzelfs bezieken wij haren om een reactie te vragen. En ze wil mij eens praten, maar net van de microfoon. En dat zal ongetwijfeld ervan mij te krijgen hebben dat Albert Heijn het landelijke apparaat heel graag zelfs de regie houden wil. Hoe wat er naar boeten komt, hoe dit cyberincident en wat net. En dat is dus echt de reden dat wij geen Friese bedrijfsleiders nog reefoen om iets van zijn microfoon te zeggen.
0: Ja, dit cyberincident, zei ze. Is er al meer duidelijk hiertoe?
7: Nee, er wordt vierst naar treien mogelijke oorzaken. Cybercriminelen die het hield, buurtmeidje wollen. Een boetelandse mogend hiet, dat zou ik kennen. Het ik dan bij Glicks on hackers, misschien wel uit Rusland wij. En een tredde mogelijk hiet is activistische hackers. Die het uit een eegpunt dat cybersysteem platlezen wollen, omdat ze het ergens net maar eerst binnen. Dat zou ik nog kennen. Dat binnen treien mogelijkheden weer ontocht wordt.
0: Nou, er zal het onwerken worden om dat u te vinden en eventueel op te lossen. Nee, waarom naar die klanten? Hoe denken die
7: erover? Ja. Nou, de meeste mensen die reageer je heel nuchter, hè? De meesten die troch de supermerk scarlen, die vernemen er haast eigenlijk niks van. Misschien dat er dus wat minder keuze is in gewoon supermerk met het varske griente. Maar jij maar even hoe dat van een mongong in Gietsjerk, wat de meesten daar zeggen.
3: Ik had een idee met die man hoe hang, want het is daar op een bultje. We zijn bij al dit personeel wie ik wat in de waard voornamelijk boor.
7: Wat voor naam jou dat doen?
3: Nou, omdat ze al die bijna zien op in je plak. He? Nou ja, en ik ga nou zelf echt spul halen. En de bewoonschap meer leeg.
7: Ben je bij de Albert Heijn in Gietsjerk?
3: Ja.
7: Wat voor schappen wie in de leeg?
3: Nou, we de grinten wat in zit, maar vier is alles wel onvuld, ja. Maar je voort waarom, de grinten en zo. Maar ja, we gaan hier een grinten, man. He? En we gaan hier een bakker. Dus dat scheelt een heel stuk.
7: Maar het lisje dochs wat compleet meidje kind van jou?
3: Ja. Nou, het belangrijkste is weer de hertog Jan. Maar zou ik met de boom bewaren? Want jullie ben kwatings, hè?
7: Je bent wat kwatting misroen nou?
3: Ja, zeker. Want je één op één. Eén op één. Op één is gratis. Hè? Ja. En dan zou ik bij één hertog Jan betalen en de oor is gratis. En dan de boom bewaren en dan na je week.
7: Na je week krijg je geld wel weer om.
3: Ja, of van de week wat bij kleren is. Hè?
7: Wat denk je dat de oorzaak is van dit cyberprobleem bij Albert Heijn?
3: Nou ja, dat weet ik eigenlijk net. Maar ja, dit zullen we vaker krijgen. Hè?
7: Is dat?
3: Ja, denk ik wel. Ja.
7: Waarom?
3: Ja, dan ben al je boeven. Hè? Die zitten achter, daar ben van die, hoe nemen ze dat? Ja, ik ben,
7: in de hackers.
3: Hackers, ja. Nou ja, die beheer je alles. Hè? Ja. Die wil ik centen. Ja. Ze komen bij ons naar de dorp centen, maar ze halen het bij de zaken weer bij. Hè?
7: Wie in de lege schappen?
8: Ja, bompeer. Maar dan moet je even nog heen zien. Dan wil je genade te krijgen. Het wordt een sensatie van maken. Jongen, het moet maar oorlog wijzen. Wie had je zijn beste wat? En oors dan niet even jongen uit een potje.
7: Jo, meisje, je net drok, Jerk, wel. Wat denk je dat er aan de hand is?
8: Nou, er is een storing. Er zal wel wat hekt wijzen. Dat wordt de bindzitwurg van die gekken die doggen dat, hè?
7: Ja, dan ging je wel vanuit dat er... Ja, dat er iemand dit maar opzet zin die je hebt?
8: Dat denk ik wel, ja. Dat er zulke mensen binnen die net gewoon aan het werk binnen, maar die het hier mij vervelen maken, dat vind ik heel zielig.
0: Ja, dit vindt toch wel vrij nuchtere reacties daar in Gietsjerk, Timo.
7: Absoluut.
0: Ja, en er lijkt natuurlijk ik nog, we hebben een overvloed aan producten in dit land.
7: Ja. Yeah.
0: Nou even naar de leveranciers, want die kennen net leverie. Dat geldt onder andere voor worst, leuk, hè?
7: Ja, bijgelijks. Wij daarna worst uit Dokkum, zo'n typisch Fries bedrijf. Dat haar vlees graag onder Albert Heijn leveren wil. Nou, dat rint nou even aan spek. Maar zij binnen hier net de verliezer. Nee, zij spinnen wel garen bij wat er nou gebeurt. En dat had alles maar te krijgen. Dat mensen die het gewoon wij haar een WhatsApp online bij Glicks toch Albert Heijn bezwaarje litten willen. Dat hij dat nou bij oren concurrenten doggen. Een tink on een picnic of tink on een jumbo. En die zuggen naar zo'n lokale leverancier als wij daarnaar. En denken... Hatsa, we hebben een leverancier die dat vlucht waank in. Dus de productie bij Weidenaar in Dokkum is gigantisch omheen gegaan.
0: Nou ja.
7: Om even te schetsen, zij leveren je oors een hele vrachtwijn om worst en vleesproducten om picknick. En nu giet er een volle vrachtwijn. Er binnen volle meer mensen aan het werk. Dus daar hebben we letterjoerd meer hoor.
0: Dankjewel Timo voor het updaten over de problematiek bij Albert Heijn.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, Fijke, hier staat de badskippen wel in hoes.
9: Ik wie gisteren hier nog even badskippen dienen. Inderdaad. Ja. Ik zeg inderdaad dat die een vrouw, dat werken de kaart net met de kwarting. Dus die wie ik al...
0: Oh.
9: Ja, dus die... Hele er al hier van personeel bij. En die man die zei, ja mevrouw, maar die briefjes hier hoor al die keer al hingen. Die hingen er net voor niks.
0: Nee. Dus. Maar daar ben je voor wat oors.
9: Ik ben je voor heel wat oors. Ja, ik denk net dat het nog weer goed komt tussen Kelly Clarkson en de kunstwinkel Art of Play in Brooklyn in New York. Kelly Clarkson is net blij met de wijze waarop ze daar in die winkel behandeld is. Ze zei, die verkoper beoordeelde mij op mijn uiterlijk en hij weigerde een kunstwerk om mij te verkopen. Ze wierde dus in die winkel en dus zei ze een kunstwerk in de vorm van een mechanische vogel. En die wil ik graag keepje, maar de medewerker keek me aan alsof ik het niet kon betalen. En dan werd me verteld dat hij wel iets vergelijkbaars voor me kon vinden. Ja, dat zei die volgende betalingkoe, prijskaartje $15,000. Ja, dat is vanzelfs net zo, want ze had op dit moment zo'n $50 miljoen op een bank steken.
0: Okay.
9: Dus dan had de winkel die het weer omslaan via sociale media. De eigenaar die zei, die vogel in kwestie, die hing het permanent onder morgen en die is net een keep.
0: Nee.
9: Maar en Clarkson had hij weer op reageerd. Die zei van, ik was van top tot teen wat ik besjoen en op neerbuigende toon wat ze mij zijn. Ja, die is te koop, maar hij kost $15,000. Dus kan ik je misschien iets vergelijkbaars aanbieden. Dus ja, ze zei, ik vind het belangrijk om Lietse bedromen te stiepen. Maar ze pikt het net om als minderwaardig behandelen te worden.
0: Nee.
9: Ik haal nooit uit naar mensen, maar jij, mijn vriend, was een uitzondering. Je winkel is echt gaaf. Jammer genoeg ben jij dat niet. dat komt nooit niet goed. Nee. Ja. Ja, en ik denk dat we hier wat een primeurke te pakken hebben, Simone. En het is net een heel leuk primeurke trouwens. De politie in Keulen, in Duitsland, is een onderzoek begonnen nadat een 16-jarige famke, Auron Snijn, door een robot ontaasde is.
0: Nou ja.
9: Ja, ze wie om middernacht heen met 12 vriendinnen stierf ze bij een fastfood restaurant in Keulen. En toen kwam er een robot van zijn 1,20 meter heeg. En die benaderde haar van achteren. Hij rekte de billen aan van het famke van 16 jaar. En maakte ik van die stootbewegingen tegen haar achterste. Zit in het politieverbaal. De politie was dus voor het inskakelen. En de politiemeester die had de robot voen in de kofferbak van een auto. En de eigenaar van de robot, ik een jongen van 16, die hem daarin verstoppen. De jongen en een jongetje-jarige vriend van hem, die binnen dus onholden. Ze hebben die ontaasting filmen. De beelden ik live op sociale media deelt. En ze hebben onder die uitsturing ik commentaar jong op dat incident. Hmm. Ja, dus ik dit ben oren tieren, Simone.
0: Ja, dit ben oren tieren. Ik doe altijd nou een robot of een man is. Nee, maar je klauwen van de vrouw.
9: Ja, natuurlijk. Altijd.
0: Of van een man, maakt het natuurlijk.
9: Ja, nee, tuurlijk. Maar ja, dit is wel heel bijzonder.
0: Ja.
9: Dat je dus een robot voorbeeldt.
0: Ja.
9: Nou, dan gaan we nog even naar Amerika. Want er was een telecomwinkel en die hier krijgt het tiental Mac Minis. Hier ze binnenkrijgen. Dat zijn nieuwe computerkes van Apple. En dat zijn van die hele lietse compacte computerkes. En toen dacht een inbreker, ha, daar ken ik wel wat mij. Dus die brut zien. En ja, daar kwamen ze door. Daar is achter de beelden erbij. En toen zeiden ze van, toen moesten ze toch wel leidje. Want hij had alleen maar de lege dozen mij. Want die man, die dozen, die stien dus onder de balie. En die had hij mij genomen. En op de balie, dat stien de computer zelf. Dus nou, uiteindelijk konden ze nog wel om Leidje. Ja, ze wilden nou toch graag even spreken. Want er is wel een soort skeer er ontstaan met die inbraak vanzelfs. Maar dus de computer stond er recht voor hem op een andere plek. Dit is wel heel dom, zei een van die meiwerkers. Ja,
0: dankjewel.
9: Nou, gradien.
0: Fijke Wouda. Dadelijks dan zullen we het hebben over het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg. Hoe komt het er nou mooi?

0: Anna Kendrick with that, my cups. Het Wrâld Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het zeehondencentrum had al langer te krijgen met financiële problemen, maar die binnen nog grutter worden, omdat zowel de gemeente Het Hoge Land als de provincie Grensland er geen geld meer in steken willen. Verslaggever Loek Mulder van RTV Noord had hem dwaande houden met de hele gong van zaken rondom de financiële positie van het Wrâld Erfgoedcentrum. Hij is nu bij u in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag, Loek. Is het nu echt 11:55 voor het Werelderfgoedcentrum?
1: Ja, 11:55 is het zeker. En hoe dit nou gaat aflopen, ja, het neigt toch wel heel sterk naar een debakel waarin het Werelderfgoedcentrum failliet gaat. Het WEC heeft dat gisteren ook in een persbericht aangekondigd en in grote koeienletters op de eigen site gezet. Het WEC gaat failliet.
0: Ja.
1: Nou, de zin daarna was al wel van het WEC gaat waarschijnlijk failliet. En geeft zichzelf nog 2 weken de kans om een oplossing te vinden. Maar goed, de druk is wel erg hoog geworden.
0: Ja, en hoe kan dit nou? Zo'n prestigieus centrum.
1: Nou, zeg dat wel, zeg. Een centrum met een enorme ambitie neergezet. Geweldig mooi gebouw op de rand van het land en de Waddenzee. En met die zeehondenopvang erin. En een expositieruimte over het wat. Educatiemogelijkheden, een café erin. Iets met een enorme ambitie neergezet. En wat daar uiteindelijk mis is gegaan, dat kwam eigenlijk in april aan het licht. Namelijk die bouwkosten die waren veel te hoog. En daar is een tekort op ontstaan van een kleine 3 miljoen euro. En dat zijn eigenlijk allemaal facturen van bedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw. En dat zijn vooral ook Friese bedrijven. Voorop Dijkstra Draaisma uit Dokkum. Die hebben bij elkaar dus een schuld van een vordering uitstaan van bijna 3 miljoen euro. En dat kan het werk niet betalen.
0: Nee, dan zou je zeggen, dan moet er toch, want het gebouw staat er, die bouwkosten zijn er niet meer. Waarom willen de gemeente het Hoogland en de provincie Groningen er geen geld meer in steken? Waarom is dat?
1: Ja, precies, dat is een goede vraag. Want een tijdje terug was het nog zo dat die beide zeiden van, we willen wel de helpende hand toesteken. We zijn bereid om ongeveer de helft van het bedrag wat er nou uitstaat voor onze rekening te nemen. Mits ook die schuldeisers akkoord gaan. Dat betekent natuurlijk ook dat die schuldeisers inderdaad in een crediteurenakkoord moeten zeggen van, ja, oké, nou, we nemen ons verlies. We krijgen de helft van het bedrag. En dat is het dan. Dan hebben we de helft van nog wat. Maar kennelijk is het zo gegaan, en daar hebben we nog niet helemaal een helder antwoord op, maar kennelijk is het nu wel zo gegaan dat die schuldeisers hebben gezegd, ja, daar heb ik gewoon geen zin in. En wij willen gewoon ons geld. Ja. En dat is dus voor de overheden, voor de provincie en voor de gemeente Het Hoge Land reden geweest om te zeggen van, nou, dan moet de stekker dan maar uit.
0: Ja. Ja, Nou ja, dit krijgt nog zeker vervolgen. Mocht het nou failliet gaan, wat dan? Waar gaan die zeehonden heen?
1: Dat is ook waar de directeur Bas Wemhoven gistermiddag ook wel voor waarschuwde. Die zegt van, ja, stel dat dat gebeurt, dat betekent natuurlijk wel dat wij nu niet meer die taak kunnen vervullen van de opvang van zeehonden. Even los van die discussie of dat nou allemaal nog nodig is of niet. Maar goed, zij zien dat nog wel als een belangrijke taak. Daaromheen heb je natuurlijk ook, ze doen ook onderzoek. Ze vangen zeehonden op en als ze ziek zijn, worden ze geholpen. Hij voorspelde heel nauwkeurig zelfs van, ja, als wij bankroet gaan, dan betekent dat het WEC niet langer ongeveer 70 zeehonden de komende tijd kan opvangen. Want dat is dan de inschatting die ze maken. Want binnenkort begint het seizoen van de grijze zeehondenpups. En als er een hulploze zeehond ergens ligt, dan ziet het WEC het als zijn taak om daar ook op te treden. Om die zeehonden op te vangen. Dus zegt hij, ja, dat betekent gewoon ronduit dierenleed. En dan hebben we het nog niet over, zeg maar, het verlies aan inkomsten uit het toerisme, die natuurlijk, waarvoor het WEC voor een deel natuurlijk ook is opgezet.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten. Dank voor je uitleg over dit Werelderfgoedcentrum. Wordt vervolgd, zeggen we dan.
1: Ja.
0: Dag.
2: Onderwijs naar de eerste hindernis en op dat moment gaat de klok op nul.
3: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
4: Schitterende apotheose van deze barrage.
3: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
4: Schitterend mooi, schitterend mooi.
3: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep app De Frieske Joen.
4: Echt prachtig op de champ.
3: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
4: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
3: Freed te joen om zo'n hoeren. Sneun te joen om jou van joggenen.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Nou, ik ben eerlijk. We zijn een beetje aan de letterkant. Het is 12 minuten nu al vien, dus heegste tijd voor het Nijs uit de provincie. Goeiemiddag, Lars de Leeuw.
20: Goeiemiddag. De Bijendel gong door de gaswinning onder de Waadzee tot de NAM bleu verliene hier binnen de grenzen. De Commissie voor de Milieueffectrapportage, de MER, onderschreeuwt die conclusie van de NAM. Er binnen geen onwijzingen van verorringen in de natuur door de gaswinning. Wel stelt de commissie dat de aansprutsen grenzen dichterbij komen. De MER adviseert het dan ook om te onderzoeken of dit gevolgen had voor het opbouwen van de gaswinning. In het Waadzeegebied lis op het stuit Sains gasvelden. De politie onderzoekt de mogelijke shitpartij op de Koopmanstraat in Ljouwert. De politie kreeg gisteren een melding van een shitincident en ziet het nou uit of er echt sketten is en wat er dan bij belutsen wien. Nooit de melding wat een hoes in de schitter aanzet. Het is net duidelijk of de mensen verwoenen rekken binnen. De politie roept mensen op die het meer weten om haar te melden en beelden dat mogelijk wat vertochts op de scène is, ontvangt de politie er graag. Mijnwerkers in het streekvervier die zullen onder de crisis alle weken één dag staken, omdat ze het net eens willen kennen horen naar een CAO. De eerste staking is morgen. Intussen groeit uit reizigersorganisaties waar de kritiek op al die stakingen die mensen dat hier op een biervervier uitjaaien zoen. Begrijpelijk, maar er is niet om te dwaan, zo het Katelijne van der Voort van het vakbond CNV.
21: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in een wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is.
20: Het college van de gemeente Dantemadiel vraagt de gemeente hier op een nij om extra yield beschikbaar te stellen voor het nije multifunctioneel centrum dat bouwt weer een cel in Finwaarden. Verlien hier waard al 20 miljoen euro beschikbaar besteld en nou moet er nog goed 1,6 miljoen euro bij om het budget sluitend te krijgen. Dat is nodig vanwege hogere bouwkosten, de sporthal die het grutte mat en de hogere kosten van de inrichting van het terrein. De gemeente Riesel nijen wieke tiers die over het voorstel van het college praten. En wat zag hier het Nijs uit Friesland.
0: Dankjewel, Lars. Aast het Waberjocht mij Jan Jonkman.
1: De Opel Big Event bij Haima. All in and out ruilst echt alles in dat rollen of riet. Auto, bal, koffer of step. Het voordeel rent op ongeveer 8400 euro. Dit is het moment om in te stappen in die nieuwe Opel. Kom del en laat die verrassen. Ontdek het gemak en de willen van topkwaliteit. Plan je het nog die proefrit bij Haima of bezoek al het voordeel op haima.nl.
2: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
23: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
24: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
26: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
25: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
27: Voor een vertrouwde occasion. Haima, service en auto is er voor El Sunien.
28: Noe Friesland.
29: Simone Skeffer.

0: De komende jaloeren hebben het nog goed. Taxibedrijven die meien het uitkeersgebied in Drachten, want ze vindt daar net veilig genoeg. En Baksin nu Dokkum krijgen een tweede leven in Haans. En nu eerst het Waberjocht met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, Simone.
0: Het is wat zoeterig, of knapt het al wat op?
1: Nee, daar moeten we even geduld voor hebben. Want ja, we hebben te kraan gehoord met een paar steuringen die van west naar eerst door de provincie loeken. Ja, en het is daar toch wat grauw, gries en skier. En ja, de temperatuur die lijnt van morgen om de 12 graden. En die ging heel gestaag omheen. Want zullen we nou rondom in de provincie hier in Eegmariep, Jesterijn, Damwoord, Bakkeveen, De Point, is Brechtum, Grauw en Kwijm. Die zitten hier op zo'n 14 graden. En ze zitten hier ongeveer op zo'n, nou, haast geen delslag tot 1200 millimeter. Alleen nog Laaksem en Vlieland, die hebben een graadje heger. Die profiteren hier nog wat van het warme IJsselmar en zeewetter. Die zitten op zo'n 15 graden. Nou ja, van de middie bepaalt de steuring en ik een grut. Het pad van de midden het waar. Eerste warmtefront, het is het nou ik al gries en skier. En Utentros slaagt het wat wie het om. Het tweede pad van de midden komt er nog een keldfront door. En dan hebben we nog te krijgen maar enkele buien. Ja, die binnen rapfut. Daarachter knapt het weer hut op. Ik denk op de tuin van de midden dan kippen vanuit het westen mogelijk nog wel even een glimpje zinnen krijgen. En dan gaat de wien, ik kom naar het westen. Nou ja, hebben temperaturen, die lezen ook nog om de 14 graden heen. Die rennen vanmiddag gestaan. Om vanuit het zuidwesten wij en die ben op het einde van de middag lezen die om de zandje tot 18 graden heen. Misschien op het waardgebied nog wel even een graadje heger. Wol me verrekening houden maar een matig betekent krachtige zuidwesterwind. En dan zit ik nog eens even uitzettekens rond in de vierwind. Dan jong en vannacht, ah, is het wel wat droog, klert het op. De opklaringen hebben dan ik de oorhaan maar een matige betekent nog steeds krachtige westerwind. Lezen de temperaturen vannacht om de 10 tot 12 graden en de heegste temperaturen in het kust en in het baadgebied.
0: Nou, dan kan de simmerjurk mooi zeker ik weer om.
1: Nou ja, dat kan wel. Dit moet morgen nog wel even wat frisser, maar hier een voordeeltje bij, dus die het net een zo wat wien. We hebben morgen profiteerd, hebben we dan wat hege druk, het bloed droeg. We hebben een alwisseling van, ja, wat van die hege bewolking. Maar de witte zinnen worden hier, maar die prikt er gewoon terug in. Ja, en maar een zwak dat matige wien, dan lezen de temperaturen zo'n 16 graden op het waterland, tot zo'n 16 graden meer de provincie. En ja, die wien, die is er net, dus dat kind, het ik nog wel eens een wat warmer om of jelle. De temperaturen, ja, die binnen wat normaal voor deze tijd voor het dier. In de jong en in de nacht hebben we nog steeds te krijgen met droogwaar, het klert op. En dan hebben we met een zwakke zuidenwind temperaturen om de 10 graden heen.
0: En de andere dagen daarna, Jan, bleef het mooi jestwaar?
1: Nou, eerst een bol even. Ik denk als de tongetje wel die jurkje omwant is. Want dan is het echt nice simmers in oktober. Geregeld zinnen erbij. En maar een matige zuid-zuidwestenwind lezen de temperaturen in die warme lucht om de 18 graden heen. Nou, daar hebben we dan Freed eerst. Ik, want Freed heeft een tweedeling van het waar. Eerst maar eens droeg. Nou, wel even een glimp zinnen. En dan in de midden buien. Maar voor die buien rint de temperatuur ik nog op naar zo'n zandje tot 18 graden. Achter die buien draait de wind naar het noorden, noordwesten. Gaat de temperatuur onderuit en dan hebben we in de nacht hebben we maar een krachtige zuidwestenwind temperaturen om de 12 te 13 graden. En die hege temperaturen van Freed, dat zo'n wel eens even de laatste hege temperaturen wij ze kennen voor de komende tijd. Want als we dan een sneeuw zien, dan hebben we een afwisseling van wolken, zinnen, uit en terug een enkele spotrein. Maar er komt een matige tot krachtige nat eerste wintersteen en dan wordt het net warmer als zo'n 13 tot 14 graden. En die temperaturen, die liek je van nieuw week ik bijlijn te wijzen. Nou ja, zageervetschend, mooi de huddewien, waar je er meer blijven in de dag worden dan op de groen.
0: Dankjewel Jan, in onderwijs hebben we die weer.
1: Het beste maar weer.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Mijn Simone Scheffer.

0: zaken wie dat mooi Wolvensteeg. Het is hartstikke tier voor in. Verschaat taxibedrijf Meijen het Utgeensgebied van Drachten. Dat zissen ze tjen streekommer op Vrien. Neffens de taxibedrijven is het daar net veilig genoeg voor de chauffeurs. Exemplarisch daarvoor nemen ze het incident van Arune Wiekijn. Misschien heet wil je het of lezen. Een taxi riert door de skonk van een 20-jarige man. Ik praat erover verder met eindredacteur Bart Ledegang van Vrien. Goedemiddag, Bart.
1: Goedemiddag.
0: Ja, eerst maar eens even waarom naar dat voorval van het Arune Wiekijn. Wat gebeurde daar? Wat wie daar aan de hand?
1: Nou, wat we reconstrueerd hebben is dat er om een uur als kwartier uur fjouweren nachts twee groepen wieën die hier blikbaar beide een taxi besteld. En nou, door de taxibuske omkwam toen ontstierde wat oneenigheid en letterlijk een vluchtpartij over voorwaar die taxibus nou krijgt wie. Nou, er zitten ook al wat mensen in de bus. En ja, toen had de chauffeur voor zijn eigen veiligheid en die voor de klanten kiezen. En die is fortrieten. En ja, daarbij had er dus over de skonk van een van die van het slachtoffer rieten. En dat hij er eerst net in strog. Pas toen er weer op de centrale weer en de politie bellen. Toen jij er pas wat er nou krijgt gebeurd weer.

0: bracht een maaie wolle, denk je van nou, het gaat er elke week los.
1: Ja, nou ja, goed, daar gaan we natuurlijk net zo wat zicht op. Ik ga even zien, er wordt alle jaren wordt er een toch het Sociaal Fonds Mobiliteit wordt er onderzoek dien onder de titel Agressie de baas oor naar wat taxichauffeurs in het hele land aan mij meidje. En dan zegt dat één op de 3 taxichauffeurs te klein haar mij verbaal geweld. En één op het 10 taxichauffeurs echt mij fysieke agressie. Dus echt dat klanten fantastisch worden en slaan en schoppen. Dus ja, dat zijn best wel percentages die erin hakken. En voor de net alle incidenten worden ik melden voor de taxichauffeurs. We weten vaak ik wel van ja, het jet er echt een beetje bij in de nacht. Als er wat alcohol of orenversnaperingen nuttigen binnen. Dus net alles is in kaart gebracht. Maar ja, we kunnen er wel vanuit gaan dat er toch in Drachten geregeld wat gebeurt.
0: Ja, ja.
1: Net als de taxichauffeurs, toch wel relatief meer in Drachten dan Biggelies, Ljouwert of Snits.
0: Ja, nou ja, dat is het. Uitzicht je misschien ik toch eens wurdig. Wat is er onderhand met Drachten? Maar op dit stuit zitten ze er daar dan wol mij dat die taxis daar eigenlijk net heen wollen. Is er dan echt geen taxi te krijgen?
1: Dat weet ik net. Ja, er zijn wel taxis te krijgen. Op een gegeven moment wil het uitgangspubliek, UGS-publiek, echt wel hokken taxibedrogen ze nog wel bellen kennen. Maar ja, ik vond het wel opvallend dat er wel wat taxibedrogen binnen dit zitten. Van ja, dan rieden we maar wat verder naar jou, het Snits of zelfs Grains. Omdat daar het nachtleven toch wat gemoedelijker verringt dan Drachten.
0: Ja, en wordt er ik hoe praat? Wordt er nog een oplossing zocht?
1: Dat weet ik net. Maar ik denk, ik ga wel zijn vragen aan een van de taxibedrogen van ja, hij hem in contact met mijn koor als taxibedrogen. En kun je misschien mijn koor ik de neefklok leren om te zien of misschien de gemeente wat hem te midden kom ik in. Op de een of andere manier. Hoe is het daar versjog? Ik heb wel dat in jou het toch volle meer politie en boa's zichtbaar binnen. Nachts in het Utrechtslippen. Dat is in Drachten minder, Jerk. Police Shen en Boas Shen op stritten s'nachts. Kan ik preventief beter werkje en misschien wat meer ongebeuren. Zichtbaar iets van Police en Boas.
0: Ja, Jim van Vrien, harde Tine Gaten. Dankjewel, Bart Ledegang.
2: We bouwen in Haas.
0: Ik doch wat fout. Ik rijd ze er even aan. Ik moet even wat oorswer op een nee pakken, want dit is wat ik wil. Zo'n 34.000 baksteen nu dokkom krijgen een tweede libben in Haas. De bouwvereniging broekt de steen die het vrijkomen bij de sloop van sociale hierwenden in dokkom bij een nijbouwproject in Haas. Het past in de visie om zo dwarsom mogelijk te bouwen. En het is een mooie gearworking tussen bouwverenigings en ik bouwbedrijven. Jere Anja Veenstra van de bouwvereniging Haas.
2: We bouwen in Haas bouwen wij 10 sociale woningen hier. En wij willen zo duurzaam mogelijk bouwen. En zo zijn wij actief op zoek naar het hergebruik van materialen, wat dat mogelijk is.
3: Wat wordt er dan al hier herbroekt?
2: Nou, we gebruiken verschillende materialen. Isolatiemateriaal van isoflas, maar ik baksteen. En die komen uit Dokkumwaai. We hebben bij de Vereniging Friese Woningcoöperaties een oproep dien. En zij kwamen we in contact met thuis wonen in Dokkum. Oer de baksteen.
3: Dat is toch zo bijzonder dat dan de baksteen van Dokkum Azen in de nij hier wenden in Haas zitten.
2: Ja. Nee, dat is heel bijzonder. Het is een bijzondere samenwerking met thuis wonen, de corporaties en andere partijen.
3: Want hoe ben je met daarbij kwam die baksteen dat die nou wel herbroekt worden? Hoe kom je daar dan bij?
2: Nou ja, we binnen in eerste instantie op ziegang van welke materialen kunnen we hergebruiken. En zo kwamen we onder andere bij de baksteen. En thuis wonen die is ontslopen. En ze zijn van, goh, deze reerde baksteen die ben mooi bij u zien in Nijbouw.
3: Waarom is het zo wichtig, Tjimburg, om dit soort dingen meer te dwan, dit soort projecten?
2: Nou ja, het is net de makkelijkste waai, maar ze hebben wel ervaring op dwan. En we denken dat dit de toekomst is. En zo zetten we stappen in duurzaam bouwen.
3: Is dit de eerste keer dat Jim het op deze manier doet?
2: Ja, dat is voor u de eerste keer. Ja, en volgens mij is dit vrij bijzonder. Dus ik zie net zoals dat we de eerste binnen die het doggen. Maar het is wel een bijzondere samenwerking, zo.
3: En wanneer verwacht je hem de nieuwe wenten, mij die bakstje uit Dokkum in haar?

0: We verwachten ze dat eind dit jaar, dat het in huis komt en dan kunnen wij los. Ja.
1: Dat is al redelijk snel.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En wanneer moeten de huizen helemaal clear wezen?
0: Simmer 2020.
2: Nou, daar wordt vaasje achter zetten. Bouwbedrijf Jellema viert de taak uit. En dat vergt wel een oren werkwijze, vertelt Arnold Jellema.
3: Nou ja, je moet even wat voorzichtiger te werk gaan. Normaal gesproken dan wordt een wenning gestript en dan helpt de kraan hem in één keer naar beneden. En wat ze hier eigenlijk doen is dat ze er voorzichtig waai omheen gaan. En dat ze de stien echt waarom pellen van de gevel af. En dan vallen ze netjes aan de kant en dan weer ze oproemen.
1: Dat liet het me wel een extra klus erbij.
3: Zeker, het vergt ook iets meer tijd. Dat hebben wij gekregen van thuis wonen. En op die manier ja, dan kun je zoiets realiseren met elkaar.
1: Is dit de eerste keer dat Jim zoiets doggen?
3: Het gebeurt wel vaker, maar zeker in deze driehoeksverhouding is het wel echt naai. Ja.
1: Ja, binnen ding wil je hem dan zien oorrinnen?
3: Vooral de extra tijd en de afspraak met mekaar van hey, hoe gaan we het doen en ik, wat een onderwerp wie van waar gaan we dus die een skiermaatje. Ik ken dat hier op locatie, het is wel wat gevaarlijk natuurlijk dat die mensen hier rijden tegelijk binnen. Uiteindelijk is er ook verkeers om dat ergens anders te doen.
1: Want inderdaad, ze binden dan, oh we zullen daar al een keppeltje lissen, die worden er voorzichtig aanhellen, wat is dan de volgende stap?
3: De volgende stap is dat ze inladen worden en dan gaan ze per vracht naar Bolsward, naar een locatie. En daar hebben ze in loods netjes skeer maken.
1: En daarna hebben ze kleren om naar huis te gaan?
3: Ja, dan worden ze pelleteerd en dan gaan ze naar huis en daar kunnen ze verwerkt worden. Ja.
1: De Sjen gaan bijna heel Friesland schoen dan?
3: Zeker, zeker. Hartstikke leuk toch? Ja,
1: ja zeker. En blowen die meeste Sjen ook heel?
3: Ja, er is van tevoren eigenlijk een onderzoekje naar die in. Van hey, wat mij we verwachten, hoe een groot percentage blijft heel. En op basis daarvan hebben we ook geselecteerd van hoeveel woningen moeten we er aan, zodat we genoeg gaan. Maar reken je dat ongeveer 65% heel blijft.
1: Is dit een project waarvan jullie in de toekomst denken van, nou, dit moeten we vaker doen, dit is goed wat we doggen?
3: Zeker, op dit moment is het nog wat jutter om stien op deze manier her te broeken. Maar doordat we dit mijlpaal vaker doen, wordt dat waarschijnlijk en hopelijk wat goedkoper. En dan is het een mooi initiatief voor de toekomst. Ja.
2: Nou, dat liek het erop. Stien nu dokkum naar Haas en Zabiffen, Machinehond, Dworsum. Isa Visser, wie de dame die dit verhaal maken. Ze is collega van u en RTV NOF.

0: oude doos. The Seekers, a world of our own.
1: Azen bij Omroep Friesland.
2: Ja, eerst hebben we goeiemidje, Maaike van der Hoek. Goeiemidje, Maaike.
3: Ja, goeiemidje, Simone.
2: Vertel, wat doe je al in?
3: Wij planten de Friese vlag. Het is Tiesje in Spanje. Daar hebben we meteen mooi een
2: man. Ja, ik wil even stiekem lezen.
3: Is dat al, want ik ben wel geïnteresseerd in Spanje.
2: Ja. Ik ben altijd jaloers op die mensen die in Spanje wonen. Dus dan ben ik altijd met de waar wonen ze.
3: Ja, en het is ook wel leuk. Hij is ook een soort van makelaar. Dus hij helpt ik Nederlanders die naar Spanje verhuizen willen.
2: De Spanjaarden dus, binnen het algemeen net zo.
3: Nee, echt net. En het stikterk van de Nederlanders nevens mij, daarom. Maar goed.
2: Ja, frikadellen van Piet, hè?
3: Ja, precies. Ja. Die hashtag ervoor. En verder hebben we toer stroonjutten. En dan wel bij Haas in de buurt. Daar kiest stroonjutten naar afval. En dat is onze yes-tip. Dus als het nog leuk met de band of met een paar meppersissers op paard was, dan is dat misschien leuk om te dwalen.
2: Goedemooi!
3: Ja, goedemooi! En nou, Jerk vooral in wat ze dadelijk te vertellen hebben. En we beginnen mooi een medium. Is er leven na de dood? Zij praat mooi meesken die er net meer binnen. Ja, de kist denken van, nou, daar leer ook helemaal niks van. Zij is heel nuchter hierin. En ik ben heel benijd wat zij mij. Ik vertel eens heel en die. En dat ben ik gewoon heel benijd naar. En daar tinken linken wil
2: maar,
3: ik bij.
2: Maar voor zo contact helemaal hierin?
3: Ik net per se.
2: Nee?
3: Nee, hè? Nee, doe?
2: Nou, ik zou nog wel eens hier betinken kennen.
3: Ja.
2: Maar,
3: misschien komt dat nog bij mij. Maar op stuit, dan...
2: Nee.
3: Nou, maar dan ben je wel dregen vragen. En nou, zij het er wel een manier van voelen dat het op een nuchtere, Friese manier om het samen te zitten. Want ik denk dat er een soort meesten binnen ik die denken, nou, wat is dit voor skepsis? En, nou goed, ik ben heel benieuwd wat ze is te vertellen het. En daar tinken linken we dus bij.
2: Okay.
3: Dus mysterie of... rauw ken ik, want ik kan helpen bij rauwproces.
2: Ja.
3: Geesten, magic. Is het een stukje magie?
2: Ja, nou, we kunnen van alles bedenken. Maaike, een soort plezier.
3: Dankjewel.
2: Tuzik. Jaring de Groot, Boente de Bruin en ik wens je een hele mooie meditatie. Doeg!
4: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levens...
9: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal.

0: winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kin een medium, echt contactmooitje, maar meesken die het verstommen binnen. Medium Jeltje, die soort van wol. Zij vertelt hoe ze boodschappen terugkriegt en waarom ze haar zelfs een nuchter, frisk medium neemt. En daar zie ik nog een plaat bij. Energie, verlies, stress, verbinding. Misschien tinks wel ongeest, nog wel mysterie, boppen natuurlijke. Tink en link mooi, graag die noemer in de Omroep-app of WhatsApp 0620-499-999.
10: Njogen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
13: Goedemiddag.
14: Mai Maaike van der Hoek.

0: Dit is Jennifer Page, my crush.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: My Maaike van der Hoek.
0: Goedemiddag, het is even een half minuten oer in je alweer. En er zit een matige zuidwestenwind. Aan de kust is die zelfs soms wat krachtig. In de rin van de middag kan er een beerbuien vallen. Maar wij hebben krekken het middags eten achter de kiezen, hè, Annanienke. En we zijn al, wat is het? Gries. Dus ik neem het gewoon griesjoed. En het is wel warm voor het eerst van het hier, maar zo'n zonnetje graden. En ik zou zeggen, blijf lekker bij, want er zit een mooi middags programma voor die kleer. We planten de Friese vlaggen in het warme Spanje. En bij de Waddendiek in haar kist. Dit is een gastverkoersje op ontdekkingstocht en leren hoe zwalkafval in zee en onder de kust. En ik, Joort, hingen we de slingers op. Hasto, of is er iemand in die omjouwing die wat te vieren had, Joort? Jou het nou terug. Maar dadelijk praat ik eerst mooi een medium. En daar zocht ik nog een plaat bij.
2: Tink en Link.
0: En Homme zei het, hoi Maaike, ik tink om pilot mooi magic. Een leuke medie voor jemme.

0: Nou, voor Dijn net minder, jij hoort me. Johan Hiltje, die is Hewitt Linkik, doodse stilte van Mooi Wark. Andries die zegt Jeff Wayne, mooi het mysterieuze Eve of the War. Trienke die komt mooi engelbewaarder van Marco Schuitmaker.
1: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Ja, dat is ik een hele leuke. Menno, Geranne, Trienke, Vetsje. Die zijn ze alle gerren, dat kind al lindig. Maar Freek de jonge wezen. Mooi, er is leven na de dood. John die zei nog A Kind of Magic van Queen. Johannes die zei het linkplaat door maar Mijn de Talma. Mooi medium Johan, perfecte match. Dat klopt Johannes, hartstikke mooi dat is de mijn komst. En Elbricht die zei nog Goeiemiddag, ik tocht on Rhiannon van Fleetwood Mac. Mooi groetnis van Elbricht Hofstra van Staren. Ik zal een mooie plaats. Bedankt voor je suggesties. We zijn benijd waar de computer mooi komt. Welke plaat wordt het? Ja, het is er maar in je mooi heel soort stem. Er is leven na de dood, is dit van Freek de Jonge.

0: Freek de Jonge, mooi leven na de dood.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is
2: Goeiemiddie
1: bij Omroep Friesland.
0: Wat als de deer net echt het ein is? Wat als er na het versterren dus nog een vorm van contact wijzen kan? En wat als nog terug naar die energie te zien ik al de blokkades opsporen kist? Voor een soort mensen is dat misschien dreig te begrijpen. Maar voor een medium, Glikos Jeltje, is het onderdeel van haar deistig lippen. Zij doet readings, healing en spirit consults. Maar hoe werkt het dat eens? En hoe wist als medium was dost, sjocht, fielst en ik voor een persoon beschutting in je aankist? Ik praat erover mooi medium Jeltje. Goedemiddag Jeltje.
4: Goedemiddag.
0: Ja, laten we bij het begin beginnen. Wat is een medium?
4: Een medium is een brug of een verbinding. Het is een kanaal tussen het zichtbare, de fysieke wereld, en de onzichtbare wereld. En die onzichtbare wereld die bestaat uit energie, ziel en het universum.
0: En dan kiest iets daar mooi die energieën?
4: Ja, dat klopt. En als medium stem ik aan op de hogere frequentie. Dat is ziel tot ziel contact, kist het nemen. Ik moet zijn contact met de meesten niet zien om zitten, maar de energie van de meesten niet zien om zitten. Maar ik moet de ziel van de meesten die al oergeen binnen naar gene zijde.
0: En dat betekent?
4: Dat betekent dat ik meesten helpen kan. Dat ik badskippen ontvangen ken van meesten die al gene zijde binnen. En dat ik meesten daarmee helpen kan.
0: En hoe doet zo dat?
4: Ja, ik ben een wetenschappelijk antwoord op hier, dan wie het heel makkelijk wist. Ja. Maar wat ik doe, ik stem aan op het Akasha-bewustzijn. En in het Akasha-bewustzijn, daar is het heden, verleden en de toekomst. Maar daar is ik een gedeelte waar de meesten die ongene zijde binnen, die hun energie is der ik. En daar moet je contact mooi. En dan zie ik beelden of ik krijg iets terug of... ik viel een emotie van degene die ongene zijde is. En die kan ik dan mooi vertalen naar degene die tsunami zit.
0: Ja, en wat voor vragen komen meesken dan bij die?
4: Nou, meesken komen een hele soort vragen bij mij. En zoals de Soares, ik doe ik readings en healings en ik spirit consults. Maar ik jou ook opleidingen bijvoorbeeld, mm-hmm. Of coachingstrajecten. En de vragen die bij meesken komen, die ben heel divers. Dat kan gaan over hun eigen proces. Dat kan ik gaan over een overledene die oergeënt is. En meesten def vragen hoe hij, van hoe is het geënt, hoe voelt diegene zich nou? En heeft diegene misschien ook nog een bedskip van mij?
0: Het kan dus helpen ik bij het rouwproces?
4: Ja, het kan helpen bij de rouwverwerking, maar het kan ik helpen bij loslitten. Meesten die we daar vaak... heel blij van. Soms ik heel verdrietig, maar soms ik heel blij. Want het is natuurlijk heel mooi om te jaren. Waar degene die overleden is op dit moment maar bezig is.
0: Ja, dat kan ik me vaststellen. En die emoties die om scroestal. Want binnen dan, misschien was er wat van goelen. Of juist heel bot van Leidse tien, zo'n zesje. Maak eens dat volgens mij?
4: Ja, zeker. Gulle komt natuurlijk een soort voor en niet alleen nog maar spirit consults. Maar ik launch je controles voor, want een van de dingen die alle mediums weten is bijvoorbeeld so below, so above. Dus dat iemand hier een hele soort humor hebt, neemt hij die humor ik mooi in de energie als hij of zij naar gene zijde geeft. Dus er komen wel eens hele hilarische momenten voorbij. Want als medium wil ik natuurlijk ik bewijs je aan, zodat degene die tsunami zit, degene herkent. En dan vreeg ik altijd van, jou is een situatie die voor degene die tsunami zit heel bekend is. En dan komt ik wel vaak humor bij Sean.
0: Dus is dat zo'n voorbeeld van wanneer dat bijvoorbeeld een keer weer dat je een heel erg luidje moest? Ja, dit is dus echt typisch mijn mem of mijn huid. Of...
4: Ja, absoluut. Ik heb laatst hier een klant bij me zit voor de spirit consult. En die haar mem weer overleden. En kwam een heel mooi contact. Dus er was natuurlijk van alles wat ze nog vregen, wat ze vertellen voor. Maar die mem die vertelde op een gegeven moment ik om mij van goh, ik zeg in welke urn had ik nou zit. En die urn die zit prachtig bij de inrichting van mijn dochter. Maar ik vind hem net mooi. ik wil, ja, en die vrouw die ziet me heel grote even te zien. En ik zei, of de spirit zei tegen mij, ik wil in een urn zitten, maar die blauw is en maar een mooie witte streep erin. En het mooie weer, mijn klant, die komt er heel hard om luid zijn, die zei van ja, dit is precies mijn mem. En toen jij ik dus ik nog een keer, en die urn, die moet bij de kringloop waai komen. Nou, toen weer het echt, toen dat weer echt heel grappig. En toen jij ik letter van mijn klant weer waarom, van ja, mijn dochter is mooi haar naar de kringloop geweest, een keer toen ze nog leefde natuurlijk. En toen wisten ze die fase aan, dat ze die zo mooi vond. Dus dat weer echt een heel grappig moment. Maar ik nog eens een keer bewees dat ik daadwerkelijk mooi, dat ik daadwerkelijk boodschappen terugjoeg van de mem.
2: Van de mem, wat schitterend. Ja. Wat een prachtig verhaal. En ik vond het mooi dat dan ik nog zulke emoties op een kist. Hè? Dan terug dat contact te lezen. Ja, zo terug die werk ik ooit nooit de
4: Jazeker. De deur is voor mij geen einde, maar een transformatie. En het is een oergang naar een andere vorm van energie en van bewustwijzen. En ik zeg dat toch ik, dat de ziel die gaat gewoon terug. En die gaat terug naar een universele en eigenlijk fundamentele energie. We hebben alle keer van makken binnen. Dus alles wat Ian mooi maken heeft in het leven, dat gaat terug naar die oren energie. En bij toch het leerproces van de ziel, of van degene die op gene zijde is. Ik trok hier nooit de deur.
2: Ja, en wat hoopt de meesten uiteindelijk haar om een peteer met die?
4: Nou, dat het nou een spirit consultant reading of een healing of een opleiding is. Ik hoop dat meesten naar huis gaan met een goed gevoel van opluchting en helderheid, maar ik wil ik dat meesten weten dat ze veilig binnen en dat ze de kracht krijgen om op hun eigen paard verder te gaan. Dat vind ik belangrijk.
2: En wat was die meesten zeggen die skepsis had?
4: Kom een keer langs
2: bij.
4: Zeker.
2: Bij de Jeltje Volmer en daar best vanzelf te vinden online ik.
4: Ja, zeker. Op mijn website medium-jeltje.nl.
2: Jeltje, tegen dank voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat het nog een hele mooie peteren haastik in de toekomst.
4: Dankjewel.
2: Dat we je Jeltje vormen dus. Medium, nou, was nog meer witte. Ze het krek even verteld. West haar fine kist. En nou, misschien komen er nog wel hele mooie gesprekken uit los. Dit is nou Kenny B. Mooi Parijs. Mm.

0: Ja, misschien best wel onderwijs naar Parijs. Parijsjerst van Kennedy, maar dan voor Céline Dion. Want ik loodde er toch al wat vriezen die kant op gingen voor dat concert van haar. Maar Céline Dion, heren, dadelijk komt Simone Scheffer hier mooi het Frieske Nijs.
1: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
2: Daarover gaat aflevering Ian van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
1: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
2: Joen op televisie om Jelve Sijzen bij Omroep Friesland.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is Jelbe Twaan. Hier voor het Nijs. Uit Friesland, mooi. Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn worden in Friesland meer zichtbaar. In een soort Frieske AH's worden schappen weer gewoon bij het vlees, vaske griente of fruitlight hield iets leger. Boppen dat kunnen leveranciers net leveren aan de distributiecentra. Zat waan de blauwe producenten van streekproducten maar eten zitten of giet het naar een concurrent. Winkels blauwe je het gewoon iepen, de hoge klanten haak je zwaar genoeg te maken. Zou ik in Gietjerk al binnen gewoon schappen wel wat leger?
10: Nou, werd de griente wat inzet, maar verder is alles wel onvuld, ja. Maar je voort waarom aan de griente en zo. Maar ja, we gaan hier ook een griente, man, hè. En we gaan hier een bakker. Dus dat scheelt een heel stuk. Nou, het belangrijkste is weer de hertog Jan. Maar zo ik met de bom bewaren. Want je bent ben kwaad in zin. Zo één op één. Eén op één is gratis. Hè? Ja. En dan zo en dan bij één hertog Jan betaal je en oor is gratis. En dan met de bom bewaren en dan na je weken.
11: Na je weken krijg je geld wel weer om.
10: Ja, of van een week wat bij kleren is.
9: Ja, je witte weet je prioriteiten stellen, maar toch?
11: Bij bier.
9: Ja. Het Rood Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg dreigt binnen 12 weken failliet te gaan. Het zeehondencentrum had al langer te krijgen met financiële problemen. Maar die binnen nog grutter worden, omdat zowel de gemeente het Hoge Land als de provincie Grenzland er geen geld meer in steken willen. Verslaggever Luc Mulder van RTV Noord, hoor wat nou de reden is dat het zo'n 4K is.
12: Die bouwkosten die waren veel te hoog. En daar is een tekort op ontstaan van een kleine 3 miljoen euro. En dat zijn eigenlijk allemaal facturen van bedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw. En dat zijn vooral ook Friese bedrijven. Voorop Dijkstra Draaisma uit Dokkum. Die hebben bij elkaar dus een schuld van een vordering uitstaan van bijna 3 miljoen euro. En dat kan het werk niet betalen.
9: De Boeim Delgong trog gaswinning onder de Waadzee, trog de Namblufline hier binnen de grenzen. De Commissie voor de Milieueffectrapportage, de MER, onderschreeuwt die conclusie van de NAM. Er binnen geen onwijzingen van veroringen in de natuur trog de gaswinning. Wel stelt de commissie dat de afsprutsen grenzen dichterbij komen. De MER adviseert het dan ik om te onderzoeken of dit gevolgen had voor het afbouwen van de gaswinning. In het Waadzeegebied liggen op dit stuit 6 gasvelden. Verskaat het taxibedrijf Meijen het uitgeensgebied van Drachten. Dat zissen ze tien streekomer op vriend. Neffens de taxibedrijf is het er net veilig genoeg voor de taxichauffeurs. Exemplarisch daarvoor nemen ze het incident van Arune Wiekein. Een taxi reed door de skonk van een 20-jarige man. Aan redacteur Bart Ledegang van Vrienden. Hoe wat misschien dienen we erin om het uitgeensgebied in Drachten weer veiliger te maken?
13: Ik ga wel vragen aan een van de taxibedrijven van ja, ga je hem in contact met mijn koor als taxibedrijven? En kun je misschien mijn koor ik de neefklok leren om te zien of misschien de gemeente wat je te midden komen kan op de een of andere manier. Hoe is het tafelsjog, Liesje Shen en Boas Shen op stritten s'nachts? Dat kan ik preventief beter werkje en misschien materie wat meer ongebeuren. Zichtbaar iets van politie en boa's.
9: Het waren nog, er komen wat buien aan. Het is zonnetje graden, dus vrij zacht. En juni vannacht wordt het weer droog. En zakken de temperatuur naar 9-10 graden. Morgen flink wat zinnen, wel wat hege bewolking. Maar ik heel warme temperaturen voor deze tijd. Zeg je zonnetje graden. In combinatie met een zwakke ontmatige zuidwestenwind is het noffelijk. Toen zie ik geregeld zinnen en droog waar. En dan nog een graadje erbij, 18 graden.
8: Nou, de jas kan wel weer in de kast.
9: Zo is.
8: Simone, dankjewel en oer een oeren jaren we die weer. De country rockband Poco hier in Jongetjen 26, haar eerste hit in Nederland. Tredje in je letterpost kwamen ze weer in de hitlisten met Call It Love. En die registreren no dadelijk.
14: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
16: Goed voor het water
15: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Goedemiddag.
2: Maaike van der Hoek.

Nee, haar Las Vegas residentie en optredens in München in 2004 alweer het onaankondigd een langere pauze te nemen van de muziek. We zullen dus nog even dwarmat een mooi tribute van Adele, die is die jarest, voordat ze weer op het podium verschijnt. Water Under the Bridge jarest. Hasto, ik wat te vieren. Of wist o je niet wat te vieren had? Is er een jiddy? Is er een poppenbenne? Bist o saffel hier bij de zaak? Of bist misschien wel saffel hier? Trouwt mooi die man, vrouw of partner? Hokkerfeestje, als maar betekent is. Lid het is witten. Zet die felicitatie in de Omroep app. En waar wit komt het dadelijks wel voorbij. Crowded House, die komt er ook aan. Maar eerst is dit Matthias Rijn. Mooi. Verdampt, ik liep dich.

0: net alleen nog op de radio is er.
1: Goeiemiddag.
0: We zijn er ook op televisie.
1: Geniet je mij Friesland van Boppen.
0: De mooiste droompion.
1: Van de mooiste provincie van Nederland.
0: Goeiemiddag.
1: Op radio.
0: En

0: It's Only Natural van Crowded House.
1: Wij zingen de swingershop.
0: Ik krijg een berichtje binnen van Ida de Jong, die zei het. Goeiemiddag, ik ben Juwetje, mijn bettekaartje, dat is dit

0: 13 oktober op, maar in mijn paspoort daar staat dan weer 13 oktober op. Njontje 63. Dat is wel heel bijzonder. Ik hoop Ida dat het zelf is wanneer het je is. Maar mooi dat brugje, denk ik dat dat Joet is. Dus lokweenske, mooi in jullie. En we hebben ik een brugje zo dat Jelle IJzinga Joet 40 jaar fysiotherapeut is. En ik ga hem aan de telefoon. Goedemiddag, Jelle.
1: Goedemiddag.
0: Lokweenske.
1: Dank u wel.
0: Wist u het flink in de wattenlijn?
1: Nou, ik krijg inderdaad naar het Facebook en Instagram berichtje van de morgen heb ik al 3.500 mensen die dat besjoen hebben en al meer dan 200 reacties kregen. Dus
0: zo.
1: Dat is echt genoeg.
0: Zo, dat is net, net weinig. Nee, dat is net een beetje. We weten dat je fysiotherapeut bent bij het Keertsen, voetbalverenigingen en ik oren evenementen. Weet een soort mensen die te vinden?
1: We hebben natuurlijk een hele grote praktijk. Ik ben eerst in 1986, 13 oktober ben ik begonnen. Ik ben door de steeds, want er was helemaal geen werk in Nederland. Dus ik ben mijn tas en mijn kleren op het trein stapt naar Duitsland, naar Basel. Daar ben ik ophalen en daar heb ik eerst trein heel je werken. En toen ben ik in Belgium, maart 1990, van mijn zelfs begonnen. En ik heb eerst 13 patiënten. En nu hebben we ondertussen 4 locaties en een hele grote fitnessrondte. Dus we zijn aardig uitbreid in de 40 jaar.
0: Ja, in die 40 jaar is er heel wat gebeurd dus. Is het Joet dan ik een dij als alle oren of is het wel wat specialer?
1: Nou, het is in principe een dag als alle oren, want ik ben gewoon aan het werk. Ik heb al correct even vrij om natuurlijk even met uit te praten, maar verder ben ik gewoon aan het werk. Maar we hebben gewoon natuurlijk even een gebakhand en er komen wat bloemen binnen en ja, mensen feliciteren je, dus dat is toch wel leuk.
0: Ja, en wat ik heel leuk heb, is natuurlijk die evenementen. Ik giet krijg al even een woordkeertje en voetbalverenigings over sterrentocht, nevens mij. Ben dat leuke dingen voor jou om naast in werk te dwalen?
1: Ja, want ik ben dus sportfysiotherapeut en daar draait het al hier om. En daardoor hoor ik het ook zo lang vol, want ik vind het prachtig om een jonge meisken die komen bij een behandeling en Joet draait ze plezier en ze willen juist te graag weer beter. En dat slaat het natuurlijk nooit, maar op een groot evenement binnen de PC en in je draaien wie er van tevoren trots in ankel heen en elke nieuwe site die keert net op een PC, dan is het natuurlijk een uitdaging om ervan te zorgen dat ze daar wel komen.
0: Ja, dat is lijkt het mij heel mooi om daar om mij te werken, dus dat om bij te dragen dat dan mogelijk is.
1: Ja. En we zijn al correct deze winter, deze jaar, bij Snits, bij ONS begonnen, bij de voetbalvereniging. Dan zit ik bij de vierde divisieclub, dus dat is hartstikke leuk om dat te doen. Ik denk iedere tien zit de jongen heen, dus dan ben ik van de jongen dan weer. En dat houdt het al hier leuk.
0: Ja, zo was het 40 jaar vol. Ik had in de gaten wat leuke dingen erbij dan. En dan helst die 40 jaar wel. Ik ben wel heel benieuwd. Wat is nou het gekste? Wat is meest dat vreemde was toen mooi maken haast in de 40 jaar?
1: Nou, dat zijn de leuke opmerkingen die maken we. Meestal kennen uit je vreemd. Het gaat, er komen de meest fantastische opmerkingen. En ik heb twee Jelien, een stagiair, en die zat je mij, Jelle onthoudt dat al. Je dat met Jelle opschreeuwen. En ik krijg iedere keer een stuk of drie scheurkalenders. En dan moeten we daar een scheurkalender van maken. Dus ik ben van doel om 364 prachtige uitspraken in de scheurkalender te zetten. En dan komt er zo'n nierensjaal of vier, wat ik stap in mijn werk in. Dan komt er een scheurkalender. En de titel is ik al bekend. U schijt zo wel zijn, hè? Want dat zijn van die mooie Friese uitdrukkingen. Ja, ja. En als het saffier is, dan komen al die mooie uitspraken. Want het kost die soms de boosten uit wat er al hier saai wordt en zo, dat is schitterend.
0: Geweldig, wat een leuk idee. Ik ben heel benieuwd naar die scorekalender als het saffier is. Dus dan praten we dan nog even een keer.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hey, nou nog een hele mooie dag. Mooi, de collega's in elke nieuw van die praktijken. En de Omroep Friesland slingers, die komen die kant op. Het is goed te let, maar die krijgen vast een mooi plakje daar.
1: Nou, als je, we beginnen nou in de volgende 40 hier, dus dan heb ik de slingers al vast.
0: Nou, dat is een mooi even. Dat is een mooi verstapje. Dank je wel.
1: Hey, prima.
0: Geniet van deze dag, Jelle IJzinga. Ja,
1: dank je wel.
0: Oké, hoi, ontzien.
1: Hoi.
0: Ja, Jelle IJzinga dus 40 jaar fysiotherapeut. Dit is de kick, mooi. Cupido.

0: op Friesland. Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat erom komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat leidt Reins Olliger op het stroon? Bij de Waddedijk bij Haas kiest deze eerst verkoosje op ontdekkingstocht en leren hoe zwalkafval in zee en onder de kust. Juist het zaak. Kylie Minogue, die komt direct om een nooi Joe Cocker.
11: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
12: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elseny.
13: Njoggen onder mij Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Goedemiddag.
16: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Get You Out of My Head van Kylie Minogue uit 2001 en de vrijheidist Joe Cocker mooi Unchain My Heart.
1: Goeiemiddag.
0: De leerseizoen jas dicht en deur op uit, want ek in de jestverkoosje is er boeten genoeg te belibben. En als wij dan dos naar de CD gaan in Wikileaks, kunnen wij maar beter goed om ons heen zien. Want wat leidt er alleger op het stromen? Bij de Waddendijk bij Haas wordt deze jestverkoosje worden er activiteiten organiseren om omtinken te vregen voor zwalkafval in zee en aan de kust. Karin Gort van de Natuurtuin Nuchter, die is daar. Ik bij. Goedemiddag, Karin.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat kunnen mensen verwachten morgen als ze mooi deze excursie mooi de Sediek op gaan?
2: Nou, dat we het strand dus opgaan en dat we niet alleen op zoek gaan naar zwerfafval, maar we gaan ook met zoekkaarten van schelpen het strand afspeuren naar mooie schelpen. En door het hele zachte najaar zijn er ook nog heel veel mooie zoutminnende planten te bewonderen. Dus daar gaan we allemaal naar kijken en het proberen te benoemen.
0: Wat voor schelpen kunnen we er vinden dan?
2: Strandgaper of een muiltje of een klein watslakje of een scheermesje. Van alles. Als je heel goed kijkt, is er van alles te vinden.
0: Ja, en dus is het al. Het is best warm. Dus daar ben ik al wel wat plantjes te vinden. Ja, ja. Kunnen we die plantjes, kunnen we Derek nog wat mee doen? Eten of plukken? Of wat we die mooie lessen letten?
2: Daar gaan we naar kijken. Nee, daar gaan we alleen maar naar kijken. Want er zijn een aantal zoutminnende planten die toch ook op de rode lijst staan of die beschermd zijn. Oef. Dus daar mag je alleen maar naar kijken en niet plukken. Maar als je echt wat wil plukken, er staat ook wel smalle weegbreed, dat kan je wel plukken. En dat is een gewoon plantje. Maar de meeste zoutminnende planten zijn echt alleen maar om te bewonderen.
0: Ja, dan moeten we goed even in de gaten houden dat je die dus stingen litten en net mooi naar hoest te nemen. Ja, verneem ik dat er heel diep meer afval te vinden is op de Sediek?
2: Nou, Harlingen is wat dat betreft een stad die een bofkont is. Want er zijn al mensen die twee keer per week daar zeg maar het strand opruimen voor zwerfafval. Maar er is natuurlijk ook gewoon heel klein afval te bespeuren op het strand.
0: Ja.
2: Van die hele kleine stukjes vissersnetten of van die kleine balletjes plastic. Dus dat is echt helemaal funest.
0: Ja, ben je toch vaak op een paard om daar even wat te jutten?
2: Ja, het is prachtig aan de Waddendijk. Of het nu bij Harling is of verderop bij Zurich of bij Kool. Het is er altijd hartstikke mooi. Gewoon met het uitzicht, de mooie luchten. Het is er altijd anders en het getij wat het anders maakt. En zeker nu ook met de trek van de vogels. Dus elke dag is er wel wat nieuws te zien.
0: Ja, wat is nou het meest bijzondere wat je ooit voen hast?
2: Wat ik heb gevonden?
0: Ja.
2: Een fles in een brief. Dat blijft toch altijd echt wel een
0: kinderdroom? Ja, dat is altijd iets wat ik in films zag. Maar doe het echt een keer in je voen.
2: Er zijn gewoon een heleboel hele verrassende dingen kun je vinden. Maar ook wel trieste dingen. Zeevogels die aanspoelen, die hongersnood hebben gehad. Of een dode zeehond, dat blijft toch altijd weer bijzonder.
0: Ja, dat maakt heel indrukwekkend wezen, inderdaad. Zou je stikt in de meeske van, goh, als toch even lekker een keer op uitgeest, even naar de Waadzee of op de Waddendijk rinst, neem gewoon eens een keer een jiske poeder mee en combineer de mooie kuiertocht even mooi wat opromwerk?
2: Ja. Maar dat zie je gelukkig steeds meer. Hè? Dan loop je gewoon in het dorp, zie je al mensen de hond uitlaten met een zakje dat ze zwerfafval opruimen. Dus als iedereen dat gewoon doet in zijn eigen leefgebied, of naar de kust is, of bij in een park of in de straat, dan zijn we goed bezig met z'n allen.
0: Ja. Voor wie is de excursie morgen bedoeld?
2: Voor wat?
0: Voor wie is de excursie die je morgen doet bedoeld?
2: Voor iedereen? Ja, nou ja, zeg maar vanaf 8 jaar. En dan gewoon als je makkelijk te been bent, dan kun je meedoen.
0: En waar kunnen mensen haar melden?
2: Melden vooraf wel graag even opgeven, zodat we weten hoeveel mensen er deelnemen. En dat kan via de website IKJUT of via de website van Natuurtuin Nuchter. En dan is het verzamelen om 10 uur bij de Steneman in Harlingen.
0: Nou, ontzettend leuk. Ik hoop dat je hem een hele mooie kuiertocht haalt en wat goed waren. En hoor ik hem gewoon lekker de lezen en de jas zoen, of net?
2: Ja, precies. Heerlijk,
0: mooi. Ja. Een heel soort plezier willen, derde, morgen bij de Waddendijk bij Haas. Karin Gort, tegentank.
2: Ja, jij ook.
1: Van Ian Montfjouwen.
3: Goeiemiddag.

0: Marcel en Lieve Smit, mooi min leven dat besto. En daarvoor go like Ilaila. Het is weer tijd om het red te draaien. Annemienke, de mooiste dat waarlijks werd wan.
1: Hoe zei je mijn naam?
0: Annemienke.
1: Oh, ik dacht dat het Annemienke was. Annemienke. Ja, ik weet, jij wil vaker bij de horen namen.
0: Nou, ik zit regelmatig naast die. Ik weet hoe het is.
1: Ik ben gewoon een beetje doof.
0: Annemienke. Ja, mooi weer om het red draaien, want we doen dadelijk weer het spultje. Ja. En dat kan we verschillende spultjes wijzen, maar dat bepaalt Sto eigenlijk mooi die slinger rond het reed.
1: Maar mijn hand.
0: Maar mijn hand.
1: Het weet je het weer mooi het begin.
0: Win mooi het begin. Er is dadelijk om 20 voor treien een fragment van een noemer. Het begin van een veske. En als Sto wist wat ik ziekje, dan maak je het weer kans op mooie prijzen. En dat binnen onder oren?
1: De wettenfles.
0: De wettenflessen.
1: Ja, maar de fysieke tekst. En twee kaarten voor Indoor Friesland.
0: Twee kaarten dit weekend voor Indoor Friesland. Ja, het grote hinderspektakel. Ja. Het WTC Expo in Ljouwert. Dus daar maak eens kom op. Was er hinnen? Was er bij wezen? Kist? Of is er, nou ja, wist er leuk om hinnen te gaan? Ja. Dan kist mij dan ontspeeld. Zit twee kaarten.
1: Of was heel veel
0: Of is heel veel toast, ja, zei ze. Ja. Kan je in elk geval een wetterflessen. Ja. Het nijs komt er aan. Dadelijk een nij. The more I see you, Chris Montez.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is Jelve Trijen. Hier van het Nijs uit Friesland, Simone Scheffer, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn werken in Friesland zichtbaar. In een soort Frieske AH's worden schappen weg gewoon waar het vlees, vaske grient of fruit light, hield niet leger. Bovendat kan leveranciers net leveren onder distributiecentra. Zat waar de bleven producenten van streekproducten mooi eten zitten of kiet het nou een concurrent? Winkels bleven gewoon iepen, daar hoge klanten hakjes zwaar genoeg te maaien, zei ik net in Gietzerk, al ben ik gewoon schappen wel leger.
9: Nou, werd de grint er wat in zit, maar verder is alles wel onvuld, ja. Maar je voort waarom, aan de grint en zo, maar ja, we gaan hier ook een grint, man, hè. En we gaan hier een bakker, dus dat scheelt een heel stuk. Nou, het belangrijkste is weer de hertog Jan, maar zo, ik met de bom bewaren. Want je bent kwaad eens, hè. Zo, één op één is gratis, hè. Ja. En dan bij één het Jan betaal je en de oor is gratis. En dan de bom bewaar je en dan na je weken
10: krijg je geld wel weer om.
9: Ja, of van de week wat bij kleren is. Hè?
8: Nou, het lijkt het haast bij kleren West, of tenminste Ahold meldt dat ze gewoon systemen weer aan het opstarten binnen. Het Rood Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het zeehondencentrum had al langer te krijgen met financiële problemen, maar die binnen nog grutter worden, omdat de gemeente het Hoge Land en de provincie Grensland er geen geld meer in steken willen. Verslagjouwer Loek Mulder van RTV Noord hoort wat nou de reden is dat het Safir Kaam is.
11: Die bouwkosten die waren veel te hoog. En daar is een tekort op ontstaan van een kleine 3 miljoen euro. En dat zijn eigenlijk allemaal facturen van bedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw. En dat zijn vooral ook Friese bedrijven. Voorop Dijkstra Dreisma uit Dokkum. Die hebben bij elkaar dus een schuld van een vordering uitstaan van bijna 3 miljoen euro. En dat kan het werk niet betalen.
8: Er binnen nepplisjes actief in de gemeenten de Friese Marne en Zuidwest-Friesland. Ze meldt de plisje van de middag via een bericht op sociale media. De dieren vreten mensen om haar geld, sierkwot en bankpassen in bewaring te gaan. De plisje was kocht om geen kwot in deze nepagenten te gaan en voort ze 112 te bellen. Zo'n 34.000 bakstenen uit Dokkum krijgen een tweede leven in Haas. De bouwvereniging broekt de stenen die het vrijkomen bij de sloop van sociale hierwenden in Dokkum bij een nijbouwproject in Haas. Het past in de visie om ze dwars mogelijk te bouwen. Het is een mooie gearwerking tussen de bouwverenigings en ik bouwbedrijven. Anja Veenstra van die bouwvereniging.
12: We bouwen in Haas het 10 sociale woningen. Hier. En wij willen zo duurzaam mogelijk bouwen. En zo zijn wij actief op zoek naar het hergebruik van materialen, wat dat mogelijk is.
8: Het waren nog, het is zonnetje graden, dus vrij zeft voor deze tijd van het jaar. Joen en vannacht is het weer droog nadat er vanmiddag wat buien vallen binnen. 19 graden wordt het dan. Ik moon een mooie yesdag, zeg je zonnetje graden, maar flink wat zinnen. En dat hield ik voor Toonzie, dan komt er misschien nog wel een graadje bij. En wordt het 18 graden.
7: Lekker. Simone, dankjewel. En oeren, jaren we die vanzelfs weer. Bij de naam Abba denken we ook aan de Zweedse band. Maar in Zweden denkt misschien wel aan heel wat anders. Liek als Fisk uit Blik. Er is namelijk een fiskmerk met diezelfde namen. De band had zelfs toestemming gekregen om de naam Abba.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Goedemiddag.
11: Maaike van der Hoek.

0: Als mij telt, hoe vaak ze Olijf zong. Nou, dan komt ze er net meer van af, denk ik, als het noemen wij juist deze day, yeah, is my life.
1: Win!
2: Mooi het begin.
0: Ja, dat is het spultje wat wij spelen. Win, mooi het begin. Ik heb een noemer voor die kleerst in titel en artiest graag. Als je wist welk noemer dit is. Ja, wist al wat ik nou heb ziek ben. Titel en artiest van dit introductie van dit noemer. Meite komt er aan, naar John Farnham, mooi. You're the voice.

0: Maite Mooi, het doen ze het in mij.
1: Win!
2: Mooi, het begin.
0: Ik liet Nies Krekt een fragment, Jere. Mooi, een begin van een noemer. En ik krijg echt een heel soort goede antwoorden binnen. Ja. Ik krijg vooral binnen de jongeres, die het heel vaak goed is. Maar dan mooi de titel Sail Away. Ik liet hem nog

0: qualche rondiera. En heel begrijpelijk, want dat deuntje heeft dan direct in de holle wat ze dat zoemt. Maar dat is net de goede titel. Joke, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Want hoe heet het nummer wel?
1: Orinoco Flow.
0: Ja,
1: van
0: dat
1: Enya.
0: Is van Enya.
1: Ja, ja.
0: Jawel, dat is het inderdaad. Ja, dat wist je dat.
1: Ja.
0: Ja.
1: De link eigenlijk al.
0: De dus, link al.
1: Ja, ik heb ik een aantal cd's van hun.
0: Ja.
1: Dus ja, en daar stiert die ik op. Ik vind het hele mooie muziek. Heel rustgevend.
0: Ja.
1: Dus als ik aan het boeklezen ben, dan heb ik heel vaak die muziek erop.
0: Ja, prachtig is het net. Ja, het is, maar het is ja. Echt van die mooie kamermuziek. En ik is er in de rust er even lekker rustig van. En het is zo'n mooie stem, het ik.
1: Ja. Klopt.
0: Ja, dus doe mooiste haar wel graag luisteren. Nou, bloed vooral hingen, want we draaien haar vanzelfs ik. En de prijzen die komen die kant op. Waaronder de kaarten voor Indoor Friesland dit weekend. Best een beetje van de Friese hinders?
1: Hartstikke leuk, ja. Ja, dus ik vind het heel mooi dat ik dat doen heb. Want ik ben eigenlijk nog nooit in 2TC West bij de hinders. Dus het leek het me hartstikke leuk.
0: Oh, geweldig. Ja. Oh, wat mooi. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat eigenlijk vindt. Wist al waar ze mijn nemen is?
1: Ja, ik neem mijn man mee.
0: Die man. Nou, dat wordt een geweldig uitje als het daar sneeuwen hinnig is, denk ik. Geniet ervan, Joke.
1: Ja, dank je.
0: En dan...
1: Heel goed komen, denk
0: dat
1: ik.
0: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat het schitterend wordt. Heel veel plezier. Dus geniet ervan. En dan is dit Enya, mooi. Orinoco Flow.

0: Friesland. Krijg je dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl
0: /nieuwsbrief.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
7: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%.
9: Skibeurs Bolsward.
8: Van Sporthuis AP van de Veer.
9: Check apvandeveer.nl.
7: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Friese vlaggen die stiet joet in Spanje. Daar wen het ondernemer Jan Schaafsma. En hij riet het elke nieuwe. Jestem sa, nooi de Mavericks.

0: 29 mei, Santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Op zoek naar een kriespakket dat echt bij die mijwerkers past? Dan is Jocado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kriespakket ont een bijzonder relatiegeschenk. Bij Jocado kies volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kies je eigen pakket geerstallen in een showroom in Snits. Zoek gauw op jocado.nl. Jocado, jouw magie op elke schenk.
2: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Goeiemiddag.
4: Maaike van der Hoek.

0: Alex Warren. Mooi. Fever Dream.
1: De Frieske vlag.
0: Jan Skaafsma verhuizen. Zij is hier verliend met zijn partner Grietje Loonstra van Friesland naar Spanje. Ze wonen nu in het plak Santa Pola, vlakbij Alicante. En Jan is bepaald net een stilzitter. Hij had al een businessclub en een entertainmentbureau oprichtte en is al aardig geïntegreerd in Spanje. Ja, Jan, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Of hoe zitten we dat in Spaans?
2: Sommige Spanje.
0: Buenos dias.
2: Buenos dias.
0: Buenos dias.
2: Buenos dias.
0: Ja.
2: Ja, verschil, hè?
0: Is het een beetje een buenos dias daar in Spanje? Want hier is het best gris, kan ik die vertellen.
2: Het is warm. Het is warm hier, wordt. Maar mooi, daarom ben je hier, hè?
0: Daarom ben je naar Spanje gegaan?
2: 28 graden, onder andere, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Dus, ja, want
2: iedereen vrolijk, mooi waar.
0: Ja, dat heb ik wel jouw, ja. Maar mooi waar, elke keer lekker naar buiten. Waarom ben je toen nog in Spanje verhuizen?
2: Nou, ik ben al jarenlang internationaal actief, als doekinstructeur onder andere. Ik ga artiestenreizen dienen, onder andere naar Egypte. En op een bepaald moment, dat vervreemd van het heiteloon, hè, dus meer te zweven. Toen op een bepaald moment zeiden van, Nederland verorderd. Ik vertrek naar Spanje. Dan heb je een hele stap en alles verkocht en dienen en we vertrekken. Maar net in contact op de locatie, dus dat is een beetje de hoorn. Dat blijft hier.
0: Ja, want dan verveelst hij daarnet.
2: Nee, zeker niet. Ik ben echt ondernemer. Hè. Dus, een loon vol met kozen. Maar ik kan prutte Frieske meestal niet hierheen komen. En ook een keer willen immigreren, willen vermakken, willen willen. Of een vakantie. Dus het is leuk.
0: Ja, ja. Jij het volle om je heen van dat meisje naar Spanje gaan. Maar door helpt die meisje ik om daar nooit dat te gaan, begreep ik.
2: Ja. Dus ik ga netwerk business club hier. En ik help meestal mijn contact om goed terug te komen. Om een hoeftekeepje of te huren en dan een baan te krijgen of onderneming op te starten. Ja. Dat is leuk.
0: Ja. En dat is net het enige was Dost, want toen zei je het al, ik doek. Dost deed ik nog wat mooi in Spanje?
2: Ja, ik ben doekinstructeur, dus ik ben actief in de doeksport hier. Ik ben spaarinstructeur, ik doe vaarbewijzen. En Uskroen. Dus de gek springt er dan erin. Dat maakt het leuk. Het is een loon vol met kozen. En zeker op dit moment is het een tendens dat er steeds meer mensen komen die vertrekken wel in Nederland.
0: Heeft er nog wel tijd om te genieten van dat mooie Spanje als het zo droog haast?
2: Ja, zeker. Het voordeel is in Spanje, ik werk in mijn trein hoor bij dij. Dus middags hebben we siesta. Hè? Dus na 12 uur is het. Is kleer, power, drie uur, dan denk je dat het stroom. Dat kan niet met volle teuren.
0: Ja, dat kan ik me net vaststellen, nee. De begins maar ik net wat jeder.
2: Jawel, ik ben altijd betieter, Ruud. Dat is zeker in de simmer om te bevelen dat het gewoon warm is, hoe duif. In simmermaan ligt het wel. Dus na drie uur is het gewoon gebeurd. Dan ga ik de siesta in.
0: Ja, en dan jongens lekker eten.
2: Ja. Moet lekker eten en misschien meer langer of zitten. Terrasje pakken. Wat flaneren langs de boulevard.
0: Toen wist het wat een verkeerje.
2: Ja. Nee, het is een compleet andere leefstijl dan wat we wennen.
0: Ja.
2: Normaal is het 8 tot 10 uur werken. Dus komen eten en tv'sje en naar bed. Het is hier compleet een oorleven. Het is net heilig, eerlijk gezegd. En in Spanje natuurlijk had ik wel zien problemen. Het is net makkelijk, maar ik begeleid mensen graag.
0: Ja, want er ben ik genoeg die dus die kant op komen. Verneemst ik dat de Spanjaarden daar wat van vinden misschien?
2: Ja. We krijgen tommelijk meer en meer klanken van Spanjaarden. Die zeggen van, het is plat gezegd, ze pikken al die hoeven in. En huurhoeven ben natuurlijk weinig. En die Europeanen, zeker Nederland, betalen gewoon meer aan de huur. En dat kunnen ze niet betalen.
0: Nee.
2: Dus langs de kustlijn kunnen ze geen huurhoeven meer krijgen. Daar merk je dat die Spanjaard ontevreden wordt daardoor. Want iemand die opgegroeid is in een bepaalde plak. En die wordt verdrongen naar het binnenland om die een keer per hoes gehuurd te kunnen.
0: Mm-hmm.
2: Die ben minder blij met dus. Dat merk je wel, tendent letter wel.
0: Ja, maar dat kan ik wel een beetje dubbel wijzen, nevens mij.
2: Het is het ook. En met de verschillende soorten mensen die hierin loeken, pensioneren, maar ook mensen die te investeren in dure villa's. Natuurlijk verschillende soorten mensen en soorten Nee, ik ben van Spanje.
0: Ja. Ja. Nou, doe geniet er volop en doe best een drok de mooi al die dingen, die de activiteiten, ja, die ze organiseren. Dus echt prachtig om te jaren. Mist Friesland dan ik, ja, nog wel eens? Of?
2: Ja, zeker wel. Friesland had ik zien charme. Ik ben kijk een week in Friesland was in Damwoord met mijn dochter. En daar merkte wel van even te visje. Is toch een orenbeleving dan hier op de zee op en achter het grote spul, hoor.
0: Ja.
2: Het idyllische van Friesland, dat had het ek. Dus ik vind beide keren leuk. Ek is het lekker om na drie maanden, 24 graden plus, even weer in de cultuur te werven, in het greenen te werven. Dus dat is wel een charme, hoor. Dus ik ben net verdrongen van Friesland. Nee,
0: Friesland is echt mooi en daar komst ik nog wel eens in.
2: Ja, zeker. Ja. Dus ik werk hier als freelancer bij de NL in Ljouwt. Ik heb lezingen over internationaal ondernemerschap. Ik vind het leuk om bij de natuur, landschap, cultuur te ervaren. Dus prima.
0: Nou, het is duidelijk, Jan. Doe zes net stil. Doe geniet volop van het leven daar, ja, in Spanje. En daar binnen wij wel een beetje jaloers op, Jer. Dat wij hier nog even terug in met. Maar doe best al vrij, zoek wel op de klok.
2: Ja, het is afgelopen.
0: Het is afgelopen. Dat is een mooie siesta, man. Hey Jan, tige dank.
2: Ja. Bien dank. En werk ze.
0: Dank je wel. Ja, dat komt wel goed. Bedankt, hè.
2: Hoi.
1: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
3: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
1: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
3: Bistoos aan Fries in het Boetelaan of Kistoos aan Fries in het Boetelaan?
1: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tiersietemiddies in het programma Goeie Mietje bellen wij met een Fries in het Boetelaan. Bistoo dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
3: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

0: Wham, mooi. Wake me up before you go go in de Vrijheids Gurbedouwstra, mooi. Nij de ondergeende zinnen. Elke dag aan de eind van dit programma willen we die wat mee aan om oer nooit te denken. Een spreuk of een siswieze, iets luchtigs of misschien wel echt een boodskip. Hast u Jerik nou een leuk idee voor, dan moois die naar je stas sturen. Dat kan via de Omroep-app. En waar weet, komt die spreuk dadelijk wel bij u voorbij op de virtuele scorekalender. Ik het Nijs komt eroan, het Frieske Nijs, mooi Simone Skeffer.
1: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het vlaaks.
2: De vlassers die ik wil moeten in België, daar zitten ze maar op het koor aan de tafel. En dan ging het over bloeiend vlaaks. En dan roegelde de trein hun op de wangen.
1: Blauw goud. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Fjouren. Die het voor het Nijs uit Friesland. Mooi. Simone Skeffer. Simone, goeiemiddag.
15: Goeiemiddag. De problemen met de distributiecentra van Albert Heijn hebben voor Gwon Bedriel en ik positieve gevolgen. Zo is het volle drokker als oors deze week bij Weidenaar. Het bedrijf dat Wastenmakker in Dokkum kregen daar zoentjes Rini en nieuwe aannemers bij. Dus de distributie gitaar op volle toeren terug. Net naar AH, maar wel naar oren bedrijven. Zo vertelt commercieel directeur Jouke Jousma.
16: Die leveren online spul al jaren en die ben verdrievoudigd in omzet. Terwijl het is herfstvakantie. Normaal sprutsen is dit de rustigste week als met hier. En dan was de nou, best droog.
15: Aanstien onderwijs, meer hieroer. Het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzee dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het zeehondencentrum had al langer te krijgen met financiële problemen. Die zijn nog groter worden omdat de gemeente het Hoge Land en de provincie Grenslaan er geen geld meer in steken willen. Verslaggever Luc Mulder van RTV Noord over wat nou de reden is dat het zo ver kwam.
17: Die bouwkosten die waren veel te hoog. En daar is een tekort op ontstaan van een kleine 3 miljoen euro. En dat zijn eigenlijk allemaal facturen van bedrijven die betrokken zijn geweest bij de bouw. En dat zijn vooral ook Friese bedrijven. Voorop Dijkstra Draaisma uit Dokkum. Die hebben bij elkaar dus een schuld van een vordering uitstaan van bijna 3 miljoen euro. En dat kan het werk niet betalen.
15: De retreatploeg van Jillert Anema had een nieuwe haatsponsor. AAH Zaanlander docht een stap waarom. En Royal Aware ex-Huvel, wordt de nieuwe haatsponsor. De sponsor nam Magiet per direct in. De formatie van onder andere Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud riet hem daar op het nieuwe seizoen. En dat begint op 30 oktober met het kwalificatietoernooi voor de Wrotbeker. Verschaten taxibedrijven meien het uitgeersgebied van Drachten. Dat is het zijn streekomroep Vrien. Neffens de taxibedrijven is het er net veilig genoeg voor de chauffeurs. Exemplarisch is het incident van het Arroene weekend. Een taxi riet hoe de skonk van een 20-jarige man. Aan redacteur Bart Ledegang van Vrien. Hoe wat misschien dien we de kin om het uitgeersgebied in Drachten weer veiliger te krijgen?
18: Ik heb wel gegeven aan een van de taxibedrijven van ja, hij hem in contact met mijn koor als taxibedrijven. En kun je misschien mijn koor ik de neefklok leren om te zien of misschien de gemeente wat hem te midden komen kan op de een of andere manier. Ja, hoe is het daar verzocht? Polisje Shen en Boas Shen op stritten s'nachts. Dat ja, kan ik preventief beter werkje en misschien ja, met daar wat meer ongebeuren. Zichtbaar iets van Polisje en Boas.
15: Het knopje die het heeft net, term wat letter. Maar hier is het waar. Het is aan zonnetje graden, dat is vrij zacht. Ik zie gewoon naar boeten, het is aardig gries en het kan ik wel reinen. Joen en vannacht wordt het weer droog. De temperatuur zakken dan naar een gratis nogend zien. Morgen is het droog, dan is er ik flink wat zinnen. Wel wat hege bewolking en een temperatuur van zo'n zonnetje graden. En dan is het noffelijk om boeten te wijzen. Toen zie ik regels in het droeg en nog een graadje erbij. 18 graden.
19: Nou, en komt er ik wat rest in het programma? Hengen we rustig gewoon. Ja. Net te hut.
15: Net
19: prima.
15: Te snel.
19: Net te snel. Nee, het is al goed. Sport. Het is duidelijk. We winnen nog. En het waar ik. Simone, dankjewel. En voor een oren best er weer mooi het nijs uit Friesland. Al als liedsfamke wist Cher dat ze verneemd werden woe. Mooi Sonny zette haar eerste stappen in die muziekwereld. En zoent toe is ze net meer uit de spotlights wij te denken.
20: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
23: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
24: Goed voor het water.
23: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Goedemiddag.
4: Maaike van der Hoek.

The Bee Gees, mooi Nights on Broadway. En de Fayette is Share My Love and Understanding. Ja, dit is een hit dat produceerd is door Peter Koelewijn. Een beskien hitje wie het voor Polle Eduard in 1979.

0: populairste nij Zuid-Friesland. Yes, hier.
1: De actuele sport.
0: Het waar in Friesland.
1: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: In een radiostation.
0: Voor alles.
1: Alles.
0: Wat er speelt.

0: Michael Jackson en Dirty Diana.
1: Nou, dat was wel, hè, dat Diana er net is.
0: Ja, ik denk speciaal even een noem maar voor u ze Dirty Diana. Ja. Ja, oren Diana, denk ik. Maar hij is mooi betocht. Leuk. Erik, zo bist je voor onderwijs. Dadelijk nog even jouw roeren.
2: Zeker.
0: Wat zit er in die programma?
2: Het lijkt erop dat Albert Heijn de boel weer een beetje op de rit begint te krijgen. Dat het gaat om de hackte IT-systemen. De bevaring schijnt weer wat op gang te komen. Maar intussen weet je natuurlijk voor een hele hoop winkels een gedoog en een hoop klanten natuurlijk. Want de skap ben hier en daar behoorlijk leeg. Er ben wel ik mensen en bedrijven die daarvan profiteerd hebben. Weidenaar, Wast, die het oren afzet, mogelijkheden voelen. En een Friese supermerk als Poys. Ja, die zei ze van de ene dood is een ander zijn brood. Dat was ik leven net jaren. Natuurlijk doe ik hem bellen. Maar Piet Smit van Poys, die merkt wel dat ze meer klanten hebben inderdaad.
0: Ja, maar ze maakt haar wel slaan. Dat er meer naar een slager of naar een bakker of een grietenman ging misschien.
2: Misschien wel. Dat is hoe best te scannen. Het is natuurlijk wel zo dat ik poison zwaar gemaakt het oer de kwetsbaarheid van al die systemen. Ja. Die ik zij broeken.
0: Ja.
2: En dat is toch wel een punt van zwaarig. Zullen we daar eens door hebben?
0: Dat is zeker een punt van zwaarig. Erik, ik ben heel benijd. Succes en een soort willen dadelijk in

0: onderwijs. Dit weer goeiemiddag en daarin jerst hoe het medium Jeltje mensen via energie helpen kan. Of ze nou mooi een persoonlijke vraag zit of contact zie ik je wel mooi iemand die overleden is. Zo weer er dus een mem die het al er net meer weer, die het zeker wat zien haar dochter Sisne woer.
1: Maar die mem die vertelde op een gegeven moment ik om mij van goh, ik zeg in welke urn had ik nou zit. En die urn die zit prachtig bij de inrichting van mijn dochter. Maar ik vind hem net mooi.
0: Nee, die vond hem net mooi. Nou, dat is precies de mem. Morgen dan gaat Karin maar mensen te jutten en op zoek naar mooie natuurskotten bij de diek van Haas. Wat voor bijzondere dingen had zij daar volgens vond?
2: Een fles in een brief. Dat blijft toch altijd echt gewoon een kinderdroom?
0: Ja, dat bloedt een kinderdroom. Voor mij om een fles mooi een brief erin te vinden. Jos Kaasma had zijn plak in Lendofoen in Spanje, maar is zeker Friesland net vergeten.
3: Even te visje. Is toch een orenbeleving dan hier de zee op en achter de grote spullen.
0: Ja.
3: Dus het idyllische van Friesland, dat had het echt.
0: Goeiemiddag. Is er morgen weer leuk idee voor dit programma? Mail het nooit goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Madonna. En op de virtuele squarkalender komt je de zes wiezen van Marianne. In een glazen hoes mag je net mooi stin gooien. Oh.

0: Friesland.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De oerlijst van Fjeldmoezen zwaar van een enorme skeerde hier in Gersloon. Het is net vol onder het wan. Dat schrijft een wetenschapper van de Wageningen University. Je hebt zijn verhaal dadelijk hier in Oenwas.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
9: Het zijn engelen die komen. Dan kom je redden uit je ellende.
8: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Friesland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Friesland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
8: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
11: Onderwijs.
12: Mai Erik Enema.

0: De Australische formatie Shepherd. Ja, dat is dan dit om hier te Coming Home.
1: Van Fjouwer Onsweis.
0: Onsweis.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zo'n en een hele minuut hoe Fjouwer. Goedemiddag, van harte welkom bij Onsweis. Van de CT's die tredje in oktober. 2026, dit de dag. Dat Albert Heijn distributiecentra troffen worden. Toch een cyberincident, mogelijk een hack. In de supermarkten zijn de schappen leeg en de bonus wil ik het net.
2: Nou, het belangrijkste is weer de hertog Jan. Maar als je met de bom bewaren. Want jullie ben kwaad eens, hè?
0: Ja, dat heet toch, Jan. Oké, okay, zie ik daar de taxibedrijven zeggen dat ze in het weekend het liefst net naar Drachten gaan vanwege te volle risico.
3: Net als de taxichauffeurs, ik toch wel relatief meer in Drachten dan Biggelies, Ljouwert of Snits.
0: En Baxi en nu Dokkum krijgen een nijlibben in Haas.
4: Thuis wonen die is ontslopen. En zijn van, goh, deze reerde bakstien, die ben mooi bij u zien in Eibouw.
0: Dat is het easy, bij weer dus maar onderwijs ons zijn. Doe het aan, maar muziek, nee, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Het faillissement dreigt van het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg. Dadelijk de directeur en een werknemer van het centrum. Maar eerst, het waren in het kwart, Jan Jonkman, een goeie midje.
5: Ja, Erik, ik een goeie midje. Nou, steuring bepaald nieuw buis het waar ik. Het wie uitentrok grauw en grijs en het sloeg uitentrok wat wie het om. Nou komt er nog een frontje over en dan hebben we aansnikt naar maar enkele buien. En dan lezen de temperaturen nog steeds om de zandje tot 18 graden, maar een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht is het droog, het klert op en dan hebben we temperaturen die lezen tussen de 10 en de 12 graden. Morgen profiteren we van hege druk. Maar het is wel een soort hege bewolking, maar de zinne prikt er mooi doorheen. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 16 tot 17 graden. In de nacht klert het erop, het is rustig en dan hebben we temperaturen om de 10 graden. Maar aanstaan wat meer hoe dat waar.
0: Het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg dreigt binnen 12 weken failliet te gaan. Het Zeeuwencentrum dat erin zit, heeft al langer te krijgen met financiële problemen. Maar die binnen nou nog grutter worden, omdat zowel de gemeente het Hogeland als de provincie Grijnsland er geen geld meer insteken wil. Directeur Bas Wemmenhoven van het Vrouwt Erfgoedcentrum hoorde de reddingsoperatie om het faillissement voor te komen.
6: We hebben gezegd dat we heel erg hard ons best gaan doen om te zorgen dat dat het geval is. En daar hebben we nog een aantal dagen voor om dat te realiseren.
7: En op wat voor manier gaan jullie dat dan proberen?
6: Nou, gisteren hebben we natuurlijk is het echt naar buiten gekomen. Is er natuurlijk ook is er media aangehaakt. En dat heeft een effect op de wereld. Dus we krijgen ontzettend veel hartverwarmende reacties binnen. En tegelijkertijd proberen we al die reacties te bedienen. Want als je op ons reageert, dan verdien je ook een reactie. Ja, en daar zit ook concrete vragen bij hoe mensen kunnen bijdragen. Nou, daar proberen we nu op te reageren. En voor ons is het ook nog wat onvoorspelbaar om te weten wat er natuurlijk de komende dagen allemaal op ons afkomt.
7: En is het dan realistisch dat het allemaal nog in 2 weken nog goed kan komen? U zei ook al, dit speelt eigenlijk al een jaar.
6: Nou ja, kijk, we weten wat er aan de hand is. Maar we weten niet wat het effect is van onze situatie. Daar is daar kun je heel slecht voorspellingen in doen. En we hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig. Het Wereld Erfgoedcentrum waar we nu staan is meer dan alleen zeehonden. We staan nu toevallig op de zeehondengang. Maar het is een gebouw gemaakt van circulaire materialen. Het is het boegbeeld voor duurzaamheid. We zijn bezig met wetenschap. Je kan hier zalen huren. Je kan ontzettend veel dingen doen met het werk. Dus in de meest brede zin is het verlies veel meer dan alleen zeehonden. En wij proberen dat natuurlijk voor te zijn, zeker. Ja.
7: En wat is de reden van dat het nu zo loopt? Dat heeft echt alles te maken met de gemeente en de overheden die de steun terugtrekken?
6: Nou, kijk, er zijn natuurlijk een paar tegenvallende factoren geweest. Hè? Die zijn bij elkaar gekomen en die hebben geleid tot deze situatie. Denk aan de verkoop van onze oude locatie in Pieterburen, die minder heeft opgebracht dan gehoopt. Maar denk daarbij ook aan een hele kwetsbare exploitatie, waarbij je rekening moet houden met de bezoekersaantallen. Daar maak je prognoses voor. Ja, wat ik al zei, je hebt geen data om van te leren. Dus daar doe je voorspellingen voor. Dat doe je niet alleen en je vraagt er adviezen in. Ja, en tegelijkertijd ben je afhankelijk van donaties en nalatenschappen. En dat is heel kwetsbaar. En als dat dan allemaal tegen zit, dan heb je geen reserves meer. Ja, en dan wordt het allemaal heel erg lastig.
7: Ja, en er zijn ook een paar partijen hierin die een aardige schuld waar jullie een aardige schuld bij hebben. Hoe is de communicatie onderling?
6: Nou, de crediteuren, daar proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk proberen wij die te bedienen. En we proberen daarin de juiste dingen te doen.
7: Ja, hoe gaat het proces verder nu dan?
6: Nou, dat is dus even afwachten. We doen allemaal ons best. We zijn bezig met dat perspectief wat ik net noemde, hè, om te duiden wat is dat dan en hoe zouden we dat kunnen bereiken. Ja, en dat is een moment, daar zijn we nu vooral met z'n allen heel erg druk mee. En waar het dan uit bestaat, ja, dat is voor ons allemaal nog onduidelijk.
7: En mocht dat niet lukken de komende 2 weken, wat zou dat dan betekenen voor zowel het personeel als de zeehonden?
6: Nou, daar kan ik heel makkelijk in zijn natuurlijk. Als wij binnen 2 weken failliet gaan, dat betekent dat een curator zou dat overnemen. En ik weet dat niet wat er gaat gebeuren, maar bij een faillissement volgt het reguliere proces met alles wat erbij hoort.
7: Ja, en om hoeveel personeel gaat het dan die dan hun baan kwijt zullen raken?
6: Nou, dat hebben we wel ongeveer over 40 mensen die dan op straat komen te staan. Ja. De reactie was natuurlijk vooral teleurstelling. Hè? En dan kom je bij elkaar en dan is het bijkomen van de schrik wat ons allemaal overkomt. En tegelijkertijd zie je daarna ook wel strijdbaarheid. Je ziet ook dat mensen nog echt alles uit de kan halen om te zorgen dat het lukt. En dat doen we met z'n allen als team. En dat is wel echt heel mooi om te aanschouwen en ook om bij te dragen.
7: En hebben jullie ook al contact gehad met Ecomare op Texel, ook een zeehondenopvang?
6: Ja, er is al contact over geweest, ja.
7: En weten we al meer over dat contact?
6: Nou, vooral dat het vanuit hun kant, dat ze het heel vreselijk vinden wat ons overkomt. Ja.
7: Maar niet alvast een soort van samenwerking van hoe kunnen we dat misschien na die 2 weken beter krijgen?
6: Nee, dat is nog niet tot stand gekomen. Nee.
0: En dat zei Bas Wemmenhoven. Hij is directeur van het Vrouwt Erfgoedcentrum, het WEC der in Lauwerzeer. En een van die 40 werknemers der in Lauwerzeer is Emmy Venema. Zij werkt daar en is botonderdien terug de situatie bij haar werkjouwer.
8: Ja, vreselijk. Ja, heel erg schrijnend. Ik heb zware moed.
7: Want hoe lang werkt u hier al?
8: Ik ga mijn 10e jaar in nu.
7: En u zegt al, ja, de moed zakt dan een beetje in de schoenen. Hoe ga je dan met deze komende periode ook om?
8: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de zeehonden die gemeld worden langs de Nederlandse kust en op de Waddeneilanden. Het werk blijft doorgaan totdat wij failliet zijn. En die zeehonden blijven onze hulp nodig hebben. Dus ja, ik ga gewoon door.
7: En wat voor sfeer heerst hier bij het team?
8: Verdriet, verslagenheid, onbegrip. Ja.
7: Hadden jullie iets zien aankomen?
8: Nee, dit hadden we niet verwacht. Nee, zeker niet. We weten dat het moeilijk is, dat het zwaar is. Maar dit hebben we niet verwacht.
7: En mocht het WEC failliet gaan, dan zal het voor zo'n 40 werknemers gebeurd zijn. Maar ook voor de zeehonden. Hoe is dat?
8: Ja, dat zijn 2 dingen die heel zwaar wegen natuurlijk. Ik weet niet wat er dan met die zeehonden moet gebeuren. We hebben natuurlijk nog 2 opvangcentra. Hè, eentje op Texel, Ecomare. En eentje in Zeeland, Stellendam, Eciel. Maar die capaciteit is niet dusdanig dat ze al onze zeehonden zeg maar kunnen opvangen.
0: Zei Emmy Venema dus. Een bijdrage van Esther Bethlehem van RTV NOF.

van de Seehoen geven naar de Fieldmoezen. Die zwaren hier voor zeer ernstige skeeën. Het gas. Roer in Friesland, vooral in Friesland. En er valt eigenlijk niks in te van. Ik praat dadelijk maar een onderzoeker van de Wageningen University. Over de oerlijst van deze moezen. En dan we naar de muziek van OMD. Er is Indola Gay.

0: Whispers in the Dark. OMD, hier is dan Enola Gay.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Gersgebieden in Friesland hebben zeer ernstig geskeerd door fieldmoezen. Per hectare gaat het om tientoezenden moezen die het alle gers opfretten. Voor veehouders, vooral voor veehouders, is dat een gutte skeerpost. Hoe de pleeg ook reconstrueert is eigenlijk een ritsel. En er valt ik nog eens een keer niks in te dwan. Ik praat erover met onderzoeker Gerbert Roering van de Wageningen University. En goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het is trouwens niet de eerste keer hè, dat zo'n muizenplaag de grasgebieden van Friesland teistert. In 2014 en 2019 speelde dit ook al. Wat veroorzaakt deze plaag eigenlijk?
3: Nou, het zit eigenlijk in de natuur van de veldmuis, van het beestje. Dat eens in de 3, 4, 5 jaar, dan kun je een piekjaar hebben in de populatie. En dan gaat alles op de voortplanting. En dan krijgen ze een soort voortplantingsdrift krijg je over die veldmuis. Want dan wil die het open gebied in vanuit zijn permanente leefgebieden. Zoals de berm en de slootkant. Wil die dan dat open veld in om op zoek te gaan naar nieuwe permanente gebieden. Maar het is van oorsprong een steppendiertje. En dat doet hij door zo massaal mogelijk dat open graslandgebied in te gaan. En dus moet de voortplanting alles op de voortplanting zitten. En dan krijg je dus... in Nederland dus dat open grasland ingaan. Ja. En dat is er aan de hand.
0: Dat heb je de schade. En de voortplantingsdrift van de muizen is enorm, hè?
3: Die is enorm, ja. Want afhankelijk van de weersomstandigheden... een zachte winter, een vroeg droog voorjaar en een warme zomer... gaat dat vanaf maart helemaal los. En dat is nog steeds aan de gang.
0: Alle weersomstandigheden waren dus ideaal voor de veldmuizen dit jaar.
3: Ja, dat klopt.
0: En dan krijg je die zorgen, krijg je die schade. Je kunt er niet zo vreselijk veel tegen doen. Er worden wel percelen onder water gezet in het weidegebied. Dat helpt toch wel enigszins, of niet?
3: Ja, klopt. In 2014 keken de boeren ernaar en stonden ze bij een keken naar. Toen dachten ze, wat overkomt ons hier? En toen, ook in het veenweidegebied was alles toen kapot gevreten. En toen ze in 2019 dachten ze, ja, nu moeten we wat gaan doen. En eigenlijk is de enige remedie... Tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten. Maar een enige remedie voor het gras is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief. Want dan is de plaag aan de gang. En dan probeer je het in toom te houden. Zodat niet al het gras wordt kapot gevreten. En je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
0: Nee, dat is echt een beetje de schade beperken. Niet veel meer dan dat.
3: Juist. En het zal dan, de Friese boeren in het Veenweidegebied daar rondom Boutsend. Die waren eind vorig jaar al bezig met onder water zetten.
0: Dat is preventief. Werkt dat dan ook?
3: Nou, preventief. Ja, ze proberen dus in te dammen. Nou, als je kijkt, want ik werk dus veel met satellietbeelden op de groenmonitor.nl. En als je kijkt van waar het dus 10 jaar geleden of in 2014 zat. Dat was dan rondom Boutsend was alles kaal gevreten. En dat is nu nog relatief groen. Wat nu met name kaal gevreten is, meer richting het noord, richting de kleigebieden.
0: Ja, want het onder water zetten van die gebieden, dat werkt eigenlijk niet, hè?
3: Nou ja, er is eigenlijk te weinig water voor. Je hebt natuurlijk enorm... Het gaat met enorm veel water. Je pompt het dus uit die grote sloten en vaten. Maar er zit in het kleigebied is al veel minder van beschikbaar. Dus dat lukt gewoon bijna niet.
0: Ja, die zijn helemaal een sigaar, de boeren daar dus.
3: Ja, dat klopt. Want daar zie je ook daadwerkelijk hele gebieden zijn helemaal kaal gevreten.
0: Ik zag die satellietbeelden op jullie site. Ik zag ook dat in Alblasserwaard dit probleem zich eigenlijk voor het eerst ook in grote mate voordoet. Dus het is een probleem dat zich niet beperkt tot Friesland.
3: Nee, het is dus wel weer begonnen in Friesland. In 2004 was er al een kleine muizenplaag. En toen 2014, 19 en nu. Maar ook in het rivierkleigebied op grasland speelt het. En dus nu ook in de veenweidegebied van de Alblasserwaard. En dat is ook heel erg. In juni zag je nog niks. En in september was alles kaal gevreten.
0: Nou, moet je dus eigenlijk als boer simpelweg geen gras hebben?
3: Nee, klopt. En het is extra dramatisch. Want het was natuurlijk een hele droge zomer. In juli begon de grasgroei, stopte met groeien. En nu is er eindelijk regen. En nu is alles in die gebieden is alles kaal gevreten. Ja. Dus, de boeren hebben vanaf juli al niks meer van het land kunnen halen.
0: Nee, dat betekent dat het veevoer duur betaald moet gaan worden.
3: Juist, het is een enorme kostpost.
0: Ja, is daar compensatie eigenlijk voor? Zou dat er moeten komen?
3: Nou, er is in ieder geval geen compensatie voor. Want de veldmuis, de schade daarvan wordt gezien als bedrijfsrisico. En het valt eigenlijk binnen de ongediertebestrijding.
0: Maar ja, je zou zeggen, omdat de ganzenschade wel vergoed wordt, of deels vergoed wordt, zou dat voor veldmuizen eigenlijk ook moeten kunnen.
3: Maar klopt. Maar de ganzen die is beschermd. Dat is een beschermde diersoort. Dus in die zin mag je die ook niet bejagen. En dus bij de veldmuis, dus die is niet beschermd.
0: Nee, zijn er ook meer dan genoeg van. Dat heeft u net uitgebreid uitgelegd.
3: Ja, nee, klopt. Het is een enorme aantal.
0: Ik las een interview met u vandaag in de Volkskrant, waarin u zegt eigenlijk, ja, veehouders zouden gewoon akkerbouwers moeten worden. Dan heb je dat probleem van het aantrekkelijke gras voor die muizen niet meer.
3: Nou, ik zeg niet dat ze dat moeten doen. Nee. Maar dat lukt gewoon niet in het veenweidegebied. Maar het werd mij gevraagd, wat kun je dan nou preventief dan aan doen? Ik zei, nou ja, goed. Het komt veel minder voor in de akkerbouwgebieden. Ja, het komt er alleen voor als het naast het grasland ligt. En, maar dan, ja, als het kaal is, dan de helft van de tijd is akkerbouw kaal. Dan hebben die muizen niks te vreten, dus daar komt het niet voor. Ja. En ook in de gebieden, zoals in het oosten, waar je het coulisselandschap hebt, met heel veel houtwallen en zo, waar de natuurlijke vijanden ook heel veel in zitten. Ja, daar komt het ook bijna niet voor of niet voor. Nou ja, dan moet je dus eigenlijk het hele landbouwsysteem op de kop zetten. Ja. Wil je dat introduceren? Dat kan. Ja, dat is eigenlijk niet mogelijk.
0: Nee, het is niet realistisch. Maar ja, de schade is er inmiddels wel. Want waar moeten we dat ongeveer op becijferen? Hoe groot is die schade voor de veehouders?
3: Ja, het is destijds wel becijferd. Volgens mij was in 2014 80 miljoen. Volgens mij voor Friesland.
0: Ja,
3: alle veehouders samen.
0: Zal het nou niet minder zijn, lijkt me.
3: Nee, dat zijn vergelijkbare getallen.
0: Ja.
3: En waarschijnlijk nog, ja, als je over heel Nederland kijkt, dus nog een stuk meer.
0: Ja. Goed, we zullen eens kijken wat het weer de komende tijd gaat doen. En daarmee ook de plaag van de veldmuizen. Gerbert Roerink van de Wageningen University. Bedankt voor uw informatie en een fijne dag verder.
3: Graag gedaan.
0: Oké. Okay.

0: Oud worden willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat aflevering 1 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Joen op televisie om 11:30 bij Omroep Friesland.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi.
7: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
6: Wandelen over de Chinese muur.
7: NRV.
6: Een Thaise tempel bezoeken.
7: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: Zwaanjoegedug.2FM.
11: Het is Jelbe 4, een mooi moment om 7 december het laatste nijs uit Friesland dus brengt. Simone is even wit af. Simone, goeiemiddje.
12: Goeiemiddje. De politie had onwijzings dat de brand in een loods op de Industrieweg op het Jereveen, dat wie op 28 september onstutsen is. De brand ontsteerde jongens om 19:30 hinnen en een politiewoordvierder vertelde doe al dat de brand boeten ontstien weer. Het onderzoek is nog in volle gang. Camerabeelden bin besjoen en tjoeg en jet. De politie giet er intussen van uit dat er sprake is van brandstichting. Maar ze zieken je nog altijd naar tjoegen die het in de omjouwing wiende en ek naar camerabeelden. Er binnen al duizenden donaties binnenkwam voor het Wraad Erfgoedcentrum en de zeehoenenopvang in Lauwerzeeg. Het centrum zit op een rande van het faillissement, omdat de bouwkosten volle heger winnen en de schulden te heeg oproem binnen. De gemeente het Hogeland en de provincie Grensland steken er geen geld meer in. Er is een schuld van een liefst 3 miljoen euro. Intussen is een crowdfundactie uiteindzet. Er is 30.000 euro binnenkwam. Maar het centrum zelfs had al oorlton aan donaties binnenkrijgen. Nou ja, nog even te gaan voor die 3 miljoen, denk ik dan. De politie had van de morgen een hennepkwekerij ontdutsen in een wenning onder Master Lubwaai in Gariep. De politie die een inval in een wenning nadat ze meerdere meldingen kregen hiernaar over een mogelijke wietplantage. In het hoes vonden ze 205 hennepplanten, litten wordvierder van de politie witte. De politie had nog net één aanhouden. De planten en de apparatuur die het broekt binnen is binnen vernietigen. En de retrietploeg van Jillet Anema had een nieuwe haatsponsor. AH Zaanlander docht een stap waarom en Royal Awear wordt de nieuwe haatsponsor. De sponsornamen giet per direct in. De formatie van onderorden Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud riet hem ta op het nieuwe seizoen. Dat begint op 30 oktober met het kwalificatietoernooi voor de Wraadbeker.
11: En dat AH eruit stapt, heeft helemaal niks met die hek te maken. Nee. Dat denk je dan natuurlijk al eens.
12: Nee, dat is zo. Het kink in de kabel.
11: Ja. Zeker. De cool. Het Frieske Nijs, het is Nightlessen op de site en ik op de app van Omroep Friesland in het Frieske en in het Nederlands.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
15: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
1: Weiss.
16: Mai Erik Enema.
17: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
11: Jonas, op de televisie bij Omroep Friesland. En trouwens, ik ben RTV Noord. De eerste aflevering te zien van een nieuwe riege van het programma De Stand van Noord-Nederland. Hoe sociaal-economisch onderwerpen in het noorden. De trein noordelijke provincies. Het is een co-productie van RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Friesland. Met de eerste aflevering Joen Oerkit. Dat juist dadelijk hier in Oerwijs. Maar eerst het Waberjocht. Jan Jonkman, een goeie middje.
18: Erik, ik een goeie middje.
11: Nou, super gedaan, maar het is net koud.
18: Nee, nou dat is een goede constatering. Ja, we hebben de eerste twee steuringen van het traaien hebben Jotel Hoorn. Ja, dat is ook wel een soort bewolking. Het werd meteen grauw en grijs. Ja, en het sloeg trouwens wat weer het aan. Maar zoals de saai is koud, weet net, want de maximumtemperaturen die lijn zijn rondom in de provincie. In Eekmerip, Laaksum, De Pijn, Bakkeveen, Akrum, Kwijm en Jereveen. Die lijn nou is er tussen de zandje en heel en 18 graden in. Nou, hoeveelheden wetter binnen ik amper vallen. Hier in Eekmerip hebben we 1200 millimeter, Akrum een millimeter, kwam je voor het ziende, Jereveen en ik voor het ziende. De orenstations die konden het niet eens meer, zo'n beetje weer te vallen. Maar als we naar de situatie van nu zoeken, dan zien we op dit stuit dat de laatste steuring, een keldfront, dat luidt nu voor de kust. En het loopt aan het noordwest-zuid eerst door de provincie heen. Het zicht kan dan, ik wil eens even wat rommer worden. En dan zitten er haast niet wel even een paar buien in. En die loeken dan hoor. Ja, after die steuring, dat zult denk ik een hoere zon wezen. Dan komt er vanuit het westen waar je kinderen nog een glimp zinnen komen. Maar ik denk alleen naar de westelijke waadeilanden dat die dan een glimp van zinnen mee krijgen kunnen. De rest van de provincie houdt na eerste bewolking, maar de klaren dat jongen en vannacht wel op. En tot een uur zes liggen de temperatuur altijd nog om de zandje graden heen. Maar after die buien op, als de opklaringen komen, gaat de wind naar het westen toe. Ja, en dan binnen steuringen die ben opgelost. Nou, het waar, dat lost de steuringen eerder op als Albert Heijn. En dan gaat de wind om naar het westen toe. En dan zitten we jong om oren, jongen, zitten we compleet in de opklaringen. Is droog, is dan 13 tot 14 graden. Vannacht neemt de wind ik naar verder op. En die wordt helemaal west. En dan klaart het volledig op. Hebben we temperaturen van de 10 tot 12 graden. Ja, en de hoogste temperaturen dan in het kust en in het waadgebied. Want het zeewetter is altijd warm.
11: Ja. Hey, en morgen, Jan, ben we dan die buien hier wat kwijt?
18: Helemaal, vannacht al. En dan hebben we morgen, want het hege drukgebied, dat komt jong al heel stadig gewoon opzetten. Dat krijgt zijn invloed al wat. Maar daar profiteren we morgen helemaal van. Ja, dan wordt het een mooie, rijstige, droge dag. We hebben nou een afwisseling van wat hege bewolking, wat van die sloeke bewolking. En maar de zinnen prikt daar gewoon doorheen hier. En de wind zwak, heeg uit, matig uit het zuidwesten, westenwaai. Maar we zitten wel krek even wat in oorluchtsoort. En dan hebben we zo'n 16 graden per waterland tot zo'n 16 graden meer in de provincie. Nou ja, normale temperaturen is voor deze tijd van het dier. En in de jong en in de nacht dan is het ook kalm en rustig. En dan houden we maar een zwakke zuidenwind temperaturen. Die zak je ik net verder dan zo'n 10 graden.
11: Oké. Hey, en de dagen daarna, hoe liep het uit?
18: Nou, dat liep het. Nou, de eerste twee dagen liep het naar poel best. Vooral op de tongensje. Dat kon wel de beste dag van de week wezen. Dan hebben we haast nog nooit simmerske temperaturen van zo'n 18. Misschien ik nog wel een graadje heger. En dan geregeld de zinnen erbij. En maar een matige zuid-zuidwestenwind. Ja, dan komt die warme lucht dus kant op. Vandaar ik die hege temperaturen. En daar profiteer ik vreet ik nog mooi. Want vreet, nou, dat jelwaai de middag dan boel te droeg. Hebben we nog wel even de zinnen erbij. Maar het waren een paar van een midden, dan neemt de bewolking daar. Maar voordat er bijna komen er buien. Maar voordat die buien komen, dan liggen de temperaturen ik nog om de zandje tot 18 graden heen. In de nacht, ja, dat maar die buien en dan gaat de wind om wat naar het zuidwesten daar. Hebben temperaturen van de 12 tot 13 graden. Nou ja, en die zandje 18 graden, ik denk dat we dan, ik wil eens haast dat we er even een fotootje van maatje moeten. Want dat is ik haast voor het laatst. Want als we dan een sneeuw zullen, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een bui, maar dan komt er maar een matige, dat krachtige nat naar de eerste wind. We hebben temperatuur om de 13 tot 14 graden. En zat het nou lieket, dat de trend ik versnijden en de komende nieuwe weken zo'n beetje. Dus ja, dan gingen de temperaturen even wat naar beneden. Nou ja, zag eer vetsen, de jest die houdt nog even jest vakantie.
11: Ja, een mooie zaak. Dank je wel, Jan.
18: Nou, goeie.
11: Het beste.

0: Teddy Swims. Mooi achternaam, Teddy Swims. Hij zong Bad Dreams en daarvoor is de Briekebeck verzels. En het nummer één keer.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, ik ken het één, maar zelfs twee tv-tips van Omroep Friesland voor iets programma's van de Joen. Begin we verzels maar het Frieske Nijs in Friesland Joerd. Dat is aanstaande om 4 voor de Sender Night Waberucht met Jan Jonkman. En dan is het iets voor een aflevering van Heer. Jan El Camino Brinksma van de Jouwer is sleugd op Amerikaanse oldtimers. De passie begon al, doet er als jonkje ontsleutelen wie het de machine haalt. Eerst hadden de motor lood naar de naam kwamen de eerste woorden.
3: Ik ging altijd als jonkje met mijn huid mee. En dan moesten we naar de game show, moesten we trots maar in de put. En dan lekte dat ding olie. En dan hele huid had een doekje erheen. En dan zei hij, moest eens even zien, ja. Hoe mooi. Als nij. En dat woord olie, dat heb bij mij er nooit weer uitgegaan, want ik spuit alles vroeger in olie. En ik zou die vertellen, dat is net nou te verraden bij mij, dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja, goed in olie dus. Dat is het verhaal, was de Jong Sjenkens in Heer. En we, maar ik heb Sjen, had er al wat jocht ploegen wordt bij het wedstrijd ploegen bij oldtimers in Slappeterp. Nou, dat is United Sjen dus in Heer. En ik zei al twee tips, had ik niet om de televisieprogramma's van Omroep Friesland van de Jong. Jong is de eerste aflevering van de Nije Riege, die is de Sjen van het programma De Stand van Noord-Nederland. Programma over sociaal-economische onderwerpen in het noorden. De Stand van Noord-Nederland is een mienskippelijk programma eigenlijk van RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Friesland. Nou, Joen gaat het over zoen en gelukkig oud worden. En dan heeft ik in Friesland trouwens Blue Zones, waarbij het vooral de oudere maaiwerkers, oudere inwenners belutsen worden. Maar een van de praters Joen in het programma De Stand van Noord-Nederland, die zei van ja, we moeten ik om de mensen die het nog werkje denken, om die zoen en gelukkig naar een oudere leeftijd te brengen. Ja, maar even een fragment van De Stand van Noord-Nederland.
4: Wij zeggen ook wel vaak vitaal naar en na je pensioen. Hè? Ja. Dus als je die eerste, tweede helft, zeggen net al aan tafel, healthy aging begint gewoon jong. Dus,
0: jongens 40, 45,
4: ja,
0: 50?
4: Nou ja, het is voor ons in elk geval. In ons lectoraat zeggen we mensen die werken. Ja. En dan hebben we de eerste helft. Nou, dat kan ook natuurlijk 20'ers zijn of 30'ers. Maar in die tweede helft wordt het wel extra interessant. Want dan is de kans op cynisme neemt toe. Je hebt alles al eens een keer gezien. Ja. Je zou kunnen denken, nou weet je, ik hoef nog maar 15 jaar. Ik heb het echt letterlijk horen zeggen. Mensen echt, hoef nog maar 25 jaar zelfs, heb ik iemand eens een keer horen zeggen. En werk kan ook een medicijn zijn. Dus boksen kan dat zijn, buiten zijn. Wat we alleen vaak in het werk doen, is dat we op individueel niveau zeggen, het gaat niet zo lekker met je, ga daar wat aan doen. He, ga meer bewegen of wat dan ook. En dan komt het op dat individu neer. En waar ik heel erg op aansla bij jullie, wat jullie ook net zeiden, die omgeving, ook deze studio, dat is een aantrekkelijke studio, het is leuk om hier te zijn, het ziet er goed uit, dat doet iets met mijn welzijn. Dat doet dus, in het werk is dat ook zo.
5: Het gaat dus ook om werkgeluk dan.
4: Zeker,
5: en niet dat je dan overladen wordt met stress en drukte, waardoor het werk wat minder prettig wordt.
4: Ja. Daar denk ik wel genuanceerd over. Want stress is ook goed. Milde stress is prima. Ik voel nu ook wel een beetje stress hier aan tafel. Denk, oh, gos, op televisie.
5: Omdat het nieuw is, anders. Tuurlijk.
4: En dat is supergoed voor mijn brein. En mijn brein denkt nu aan nieuwe neurologische verbindingen. En dan ga ik me straks weer wat vitaler door voelen.
0: Ja, het is klassieke vet zien van de gasten om tafel bij.

0: dat ze hier heel gelukkig zijn. Dus je zou denken, ja, dat valt met stress ook wel een beetje meevallen. Maar ja, we weten ook allemaal dat we hier gebieden hebben in Noord-Nederland, in Oost-Groningen, in Zuid-Oost-Drenthe, in Noord-Friesland, waar ja, mensen toch sociaal wat achtergebleven zijn en dat de sociaal-economische positie wat minder is. En dat brengt ook vaak toch ook allerlei ja, aspecten met zich mee die ten koste gaan van de gezondheid. En daar houdt de Klaske Vette, die je net hoorde, ook bijvoorbeeld een verhaal over.
1: Ja, ze is van de Hanse Hogeschool. Er is ook nog een huisarts aan tafel, Jon Brouwers uit het Bakkeveen. Ja. Want in Bakkeveen zijn ze echt al duidelijk bezig met die Blue Zones, hè?
0: Ja, dat is een initiatief van eigenlijk van meerdere Friese dorpen. Hè, bloeizones noemen ze die.
1: Ja.
0: Waarin ja, allerlei initiatieven van onderop, hè, vanuit de bevolking, worden genomen om ja, ook gewoon echte sociale gemeenschappen te kweken. Want het blijkt namelijk dat als je genoeg vrienden hebt en als je familie om je heen hebt en als je een echt sociaal netwerk hebt, dat dat heel erg bevorderlijk is voor gezond ouder worden. Het geeft je een, ja, een frisse geest aan.
1: Ja.
0: En ja, dat is ook het idee van die bloeizones waar Jon Brouwers ook over vertelt.
1: Ja, die is er echt heel actief mee, ook al een hele poos. Vooral met oudere mensen. Ja. Daarom dat het pleidooi van Klaske Vette van de Hanse Hogeschool, ook om dat ook op werkenden, op mensen die iets jonger zijn, te betrekken. En nog een bokslerares uit Groningen aan tafel. Dat was ook een bijzonder verhaal, hè?
0: Ja, ja, precies. Dat was Margie Kailola, die zelf een, ja, een geschiedenis heeft. En door, ja, door het boksen daar helemaal bovenop gekomen is. En ja, daar helemaal happy bij is. En nu als een soort van ambassadeur van gezond ouder worden boksles geeft aan 55+. En zegt zij van, ja, ik zie die mensen gewoon opknappen. Ik zie die mensen, ja, blij worden van het boksen. Ze krijgen er energie van. En ze staan op een andere manier in het leven. Dus ja, ja, zij bewijst eigenlijk dat bewegen en samen dingen doen, dat ook gewoon goed is om gezond en gelukkig ouder te worden.
1: Ja, je staat steviger fysiek, maar ook mentaal in het leven.
0: Ja, dat werkt bij de tweede kant op, ja, zeker.
1: Ja, hartstikke mooi. We gaan vanavond allemaal kijken. Hey, Loek, hartstikke bedankt voor je verhaal. En een fijne dag. De stand van Noord-Nederland is jong, dus Tessien, bij Omroep Friesland om Jalve Saarzen. En ik krijg ik verstand van, ja, ik mag het hier representeren, maar Margriet Benak, mijn collega van RTV Drenthe. Vandaar dus de stand van Noord-Nederland, Jeroen Jalve Saarzen, de hele jong, Tessien. Hier is Gwen Stefani.

de band No Doubt. Gwen Stefani en daarna heeft zijn succesvolle solo-carrière gekregen. Maar onder andere dit noemen we de Sweet Escape. En hier noemen we Far Five and Fadi en daarna geven we Fleur Vierder met deel 12 van dit programma Om de Waars. Onder andere hoor Albert Heijn en alles wat erbij komt te zien. Dit is Anna Kendrick en Cups. Ken je het nog, het speeltje? Met die kopjes op tafel? Ik heb het nog kennen, ja. Maar heel zo bij wel. Dit is Om de Waars en Anna Kendrick dus.

0: over op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Hey Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, bij Albert Heijn bizzen weer een beetje aan het opstarten. Ja, dat is het nieuws. Maar klanten kwamen hier toch vrij wat lege skappentje in de winkels. Oren, die profiteren daar wel van. Is er alles zo dadelijk hier in Onderwijs.
10: Wintersporters opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
11: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
4: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
12: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wraatklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Onderwijs.
14: Mai Erik Enema.

0: Nou, straks gaan we weer even njochje in 78. Maar het nummer van de police, hier staat I can't stand losing you.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is samen met Noefie van Exact. Volgen we het waarhoeren van Onderwijs van de CT's die 13 oktober. Het is het uit dat het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee, het WEC, ging lauwe zich binnen 12 weken failliet triegen te gaan.
3: We weten wat er aan de hand is, maar we weten niet wat het effect is van onze situatie. Daar, is daar kun je heel slecht voorspellingen in doen. En we hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig.
0: Zij de directeur van datzelfde Waadzeecentrum. Het is zeker daar dat we melden dat gersgebieden Grijden in Friesland zeer ernstige skee op. Troch fjeldmoezen.
4: Een zachte winter, een vroeg droog voorjaar en een warme zomer gaat dat vanaf maart helemaal los. En dat is nog steeds aan de gang.
0: Dat is onderzoeker van de Wageningen University. En het kabinet dat wil de regels van verneiingen in Bistertun simpeler maken. Aquazoo in Ljouwt is dat niet mooi.
5: Kijk, vooropgesteld is het natuurlijk heel goed dat er duidelijke regels voor zijn en dat het ook nageleefd wordt. Maar we merkten de afgelopen jaren wel dat het soms een beetje aan het doorslaan was.
0: En op deze rij hebben we er nog gewoon urenlang maar muziek neus en achtergrond in onderwijs. Dadelijk onder oren omtikken van het alternatieve plan voor het oplossen van de stikstofproblematiek in Nieuw-Zeeland. Is er dadelijk alles oor hier in dit programma. Maar eerst het waar in het kwad. Jan Jonkman, een goeie middje.
6: Ja, Erik, ik een goeie middje. Nou, steuringen bepaald nieuw buis het waar ik. Het wie uitentro grauw en grijs en het sloeg uitentro wat wie het om. Nu komt er nog even een frontje over en dan hebben we aansnikt naar maar enkele buien. En dan lezen de temperaturen nog steeds om de zandje tot 18 graden, maar een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht is het droog, het klert op en dan hebben we temperaturen die lezen tussen de 10 en de 12 graden. Morgen profiteren we van hege druk. Maar het is wel een soort hege bewolking, maar de zinne prikt er mooi doorheen. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 16 tot 17 graden. In de nacht klert het erop, het is rustig en dan hebben we temperaturen om de 10 graden. Maar aanstaan wel meer hoe dat waar.
0: De Nederlandse stikstof ondergrens zou gauw mogelijk verlegen naar Jentwardemol, zoals in Duitsland. Dat is de kern van de alternatieve oplossing voor het Nederlandse stikstofbeleid die de Landbouwalliantie van de Midden-Presentiaire in Den Haag. Deze Landbouwalliantie is een gewerkingsverband van de, ik kan wel zeggen, radicaler boerenorganisaties, Agractie, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de Dutch Dairyman Board. Sieter van Kijmperma uit Friesland is het vierde van die Landbouwalliantie. Neffens haar kan je in Nederland in één keer van het slot helpen had je die stikstof ondergrens maar flink verleeg je.
7: Dus 21 mol, want dat is wetenschappelijk en juridisch onderbouwd. Die wetenschappelijke onderbouwing is op een nij oordien, troch Wouter de Heij. Dus die is ik nij en actueel. En juridisch is hij gewoon door de Europese Commissie al jarenlang voor Duitsland onderbouwd.
8: En dan kan je in één keer een heel soort problemen oplossen.
7: Als de wet verhoren we het wol, want dat jij er wol bij. Zolang wij met de huidige stikstofwet zitten blijven, dan hebben we een probleem. Maar je kan bijvoorbeeld via een AMVB, dat is een procedure van ongeveer een jaar, kan je al de verhoringen ombrengen die nodig binnen om Nederland van het stikstofslot uit te krijgen.
8: Dus om die maatregel nimmer te kennen, heb je de politiek nodig?
7: Je hebt de politiek van nodig, maar ik denk dat de politiek inmiddels ik wel een echte oplossing nodig heeft. Want dat gaat net gebeuren volgens het planbureau voor de leefomgeving, maar de plan van minister Van Essen. Want die hebben al zijn op de korte en middellange termijn komt er geen vergunningverlening los. Dat na 2035 misschien, ja, dat is veel te laat.
8: Hoe binnen contacten met landbouwminister Van Essen?
7: De binnen wel contacten. We hebben nog net praten, want wij willen eerst ons plan presenteren. En wij willen sowieso net praten over zijn brief. Want in die brief is maar 0,1% van de melkveehouders kan eventueel aan die doelstellingen voldoen. Nou, dat is een ramp.
8: Dus je wilde met minister Van Essen praten, maar dan over jim voorstel.
7: Precies, over uw voorstel. Uw zien voorstel is meer dan genoeg zijn. Planbureau voor de leefomgeving heeft al gezien dat dat net werking geeft. Dus nu is tijd voor iets nijs.
8: Denk je dat de minister daar hierop versteert?
7: De minister en ik, het kabinet Jetten staat er heel slecht voor. Er is nog maar 10% van de Nederlanders die vertrouwen heeft in hun stikstofoplossing. En aangezien we aanstik weer verkiezingen krijgen, zou ik het heel verstandig vinden van dit kabinet om zo gauw als mogelijk te zwaren dat Nederland van het stikstofslot komt. En dat kan maar uw plan wel.
8: En als de minister daarnet hoe praten wil en zijn plan bijstellen wil, kunnen we dan weer boerenacties verwachten?
7: Nou, acties sowieso, wat het net heeft genoeg. Je hebt dan heel veel boeren stinken, gewoon maar de rechts in de morgen. En dus de wanhoop is heel groot. Dus de actiebereidheid groeit ik weer eens, bleken uit een enquête. Dus ja, dat verwacht ik wel. Maar ik zou het verstandig vinden, als je nou zo'n heel hier nog nooit een oplossing betocht hebt. En dan weet je nou op een presenteerbladje ombeen, om daar gewoon heel verstandig mee om te gaan.
8: Dus is landbouwdeskundige en alles Kofke van ja, de sector moet ik verrooien.
7: Ja, dat zou je zeggen. Maar als we dan vervolgens het eten importeren uit landen die net verroren binnen, maar qua dwarsem is nogal wat op ons achtersteen, dan denk ik dat net de goede aanpak is. En we moeten nou ik eens realiseren. Mensen kunnen altijd terug het landbouwgebied heen fietsen, rennen of recreëren. Maar natuurgebieden, die gaan op slot.
8: Nou is een onderdeel van het plan van de minister binnen bufferstroken, vrij brede bufferstroken in het gebied van natuurgebied. Een kilometer breed. En Jim zei ze van, ja, we zeggen ik wel de neetzaak in dat er op gomplakken stroken komen moeten, maar je wil die stroken wat sneller gaan.
7: Nou, er is een heel groot verschil tussen de zones van de minister die om Natura 2000 gebieden heen gaan. Wat wij zeggen is, je moet eerst de diagnose stellen, wel luidt het om. Dan is in meer dan drie kwart van de gevolgen, gaat het door wetterhuishouding. Dus het is te droog of te wiert. En dat moet dan mooi beheer ompakt worden. Het helemaal niks met stikstof te maken. Maar stel je voor, je hebben op bepaalde stikjes een plantje wat wol stikstofgevoelig is en er is een pleats binnen die 250 meter, dan ga je zien wat is hier de beste oplossing. Dat kan het verplaatsen van het plantje wezen naar een gebied waar het wol goed voor het kan en waar geen pleats in de wei zit. Of je zegt ze van, nou misschien is erfbeplanting een manier om de stallenmissies uit te vangen. Dat is al een jaar wetenschappelijk bewezen. Dus er zijn volle meer mogelijkheden dan die boer op een kop slaan en zes domme fut.
8: Dus is er eens van het ken simpeler?
7: Het ken volle simpel, maar vooral ik volle goedkoper.
0: En dat zei Sita van Kempen. Maar dus uit naam van die nieuwe landbouwalliantie, landbouwminister Van Essen heeft het plan eens direct van tafel vagen. Hij zocht het alternatief net zitten. Neffens hen komt het land net van het stikstofslots.

Ja, het zingt de pan uit, hè, de muziek die Bruno Mars maakt. Dat viel trouwens ik voor wat andere organisaties, zoals deze Sister Sledge. Ja, kent het nog? Ja. We Are Family. Dat is direct Audi's origin, zo'n beetje. Dagen ervoor. De tune van Top 2000 de Go-Go. Komt van dit vers vanzelf. Dit is We Are Family. Dit is Sister Sledge.

0: Sledge. Wat was eerst die? En We Are Family hier in Onderwijs.
1: Onderwijs.
0: Dat zei ik. De problemen met de distributiecentra van Albert Heijn en ik in de winkels der Trog hebben voor orenbedrogen positieve gevolgen. Zij zitten volle drokker als oost deze week bij Weidenaar. Het documentbedrog dat wassen maakt, krijgt er soms juist in een nieuwe aannemers bij. Dus de distributie je behaarden op volle toeren Trog. Net naar Albert Heijn, maar dus wel naar orenbedrogen. Timo Jupkema, die hield bij Weidenaar en praatte daar met commercieel directeur Jouke Jousma.
2: Jouke Jongsma, we staan hier op het stuit op een plak waar je vlees verwerken wordt. Hier bij Weidenaar Worst. Wat is het probleem op het stuit?
3: Het probleem ligt bij Albert Heijn. Vooral de online gebeuren ligt helemaal stil. En wij hadden er geen probleem mee. Ze kunnen bij ons gewoon bestellen. En dat zorgen we ook wel. Albert Heijn winkels die beginnen nog niet een keer extra te bestellen bij ons. Maar vooral de online winkel. De online welke week leveren. Dan zit ik in één keer de picknick. Die leveren online spul al jaren en die ben verdrievoudigd in omzet. Terwijl het is herfstvakantie. Normaal sprutsen is dit de rustigste week als van hier. En dat was best droog.
2: Dus eens plukken Jim de vruchten van een hek, een cyberincident bij Albert Heijn.
3: Ja, maar dit gun ik net in. Want we hebben zelf ook wel eens een probleem gehad. En dan zie je met de besteden machteloos. Dus we hadden droger. Ja. En de orenwinkels had ik droger.
2: Dus een cyberincident. Maakt dat dat je hem ook op een zwargelijke wijze naar dit incident zoeken?
3: Ja, dit jouw wel zwaring van de toekomst. Het is nou in een organisatie, maar stel je voor het heel Nederland elke rekken wil er iets. Ja, dan hebben we al een groot probleem. En voor u zelf zeker de veiligheid, maar wij zelf ook nog weer aan scherp. Daar doen we ook risico's best voor. We hadden hem met de ruwe opzetten, maar dit moet u zeker gebeuren.
2: Ga je hem iets te jaren krijgen van Albert Heijn? Of ook iets zo? Ik zie de communicatie naar Jimta.
3: Ja, zullen we een mail krijgen dat er een probleem is. En hij is een algemene bewoording en zien ze wat er aan de hand is.
2: Wat zeggen ze dan?
3: Dat het opgelost wordt. Zo gauw mogelijk.
2: Ja, dat niet wat, Skip?
3: Ja, en er zit iets voorzorg wat ze dienen aan nodig. Dat er iets voorzorg is om het probleem eigenlijk net groter te maken zien. Maar krijgt hoe ze dat krijgt ons kreun, daar ga ik even net tien van horen om het uit te lezen. Maar
2: zit er een tijdsbepaling bij? Hoe lang dit het wordt in?
3: Nee, dat zit er nog net. Komt straks weer een update. Vanmiddag komt er weer een update.
2: Hoe lang denk je dat het wordt?
3: Ja, ik heb totaal geen verstand van deze materie. Ik ben een van de pen en het papier.
2: Ja. Ja, en ontdekt hier spinnen hem hier garen bij, om het zo maar even nu te drukken. Want, je schetsen het niet correct al een beetje, maar je producties omheen hier nou?
3: Ja, de productie is echt flink omhoog. Vooral bij de online winkels, wat keer twee keer draaien is. Alleen bij alles kunnen we niet uitleveren, want zoveel vlees hebben we niet al jaren verjaardag. Vooral het biologische net. Dat is maar beperkt hoeveelheid van. Dat gaat skin leeg.
2: En hoe komt dat nou? Die online winkels die denken, dit is een gat in de merk. We springen hierin. Mensen klikken op een of andere manier nou in een al je online winkels om?
3: Nee, dat komt omdat Albert Heijn in online, die lijkt helemaal stil. Ja. Albert Heijn is de leider ik in online gebeuren. Dus de oren die pakken dit nou echt op. Of de consument. Die gaat
2: een picknick.
3: Een picknick inderdaad. Die pakt
2: flink.
3: Dat weet ik het. Een picknick in ieder geval wel. Die doet allemaal zijn best om de consumenten al jaren tevreden te stellen. Ja. Voor hun een hele mooie kans weer. En voor u is uiteindelijk. Ik wil weer. Maar nogmaals, ik hoop dat het morgen voorbij is.
2: Ja. Nog even om dan duidelijk te maken. Je in producties omheen gaan. Maar hoe drukt zich dat uit? Vrachtwijnen, dozen, mensen?
3: Normaal in de jaarsvakantie zit er een hele trailer vol voet naar je picknick. En die trailer zit nu nokkie vol. Zit helemaal vol. Ja.
2: Ik kan alleen nog maar heel blij mee zijn, denk ik.
3: Ja, op zich wel. En de meeste moeten al heel veel kleren krijgen, maar ze gaan er hiervoor. Ja. Ja, dat is mooi.
0: Jouke Jongsma, wie dat van Weidenaar. Dus toen was de fabrikant er in Dokkum. En ik bij de Poys merken ze dat het drokker is in de winkel. Maar ik daar heb ze wel begrutsen. Maar de collega's van Albert Heijn. Ja, want zo'n hek kan eigenlijk iedereen hoe komen. Ik praat dadelijk met de algemeen directeur van hetzelfde Poys. Meest muziek van The Seekers. Dat is a world of our own.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
2: Kitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de champ.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij er toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed de Joen om zo aan hoeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: En de biodiversiteit. En die groeit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Jan van Saarzen, wat viert Dijs in Friesland op deze Tuesday, de 13e oktober? Ja, Simone, in elk geval Albert Heijn, hè?
6: Ja, want wat zal Stono voor Green Tea te doen eigenlijk?
5: Ik denk dat ik wat uit blik heb.
6: Oké, okay, maar dat was al alle dagen natuurlijk.
5: Heerlijk, vol lekkerder inderdaad.
6: Het is echt liekezoen.
5: Ja, daarom.
6: Nou ja, de digitale problemen bij supermerk Albert Heijn, wie in ek in Friesland hield iets meer zichtbaar. In een soort Frieske AH's, wie in de kappen dat gewoon waar het vlees vastgegrienten of fruit luidt, hield hij het leger, zei ik in Gietzerk.
7: Nou, werd de grienten wat in zit, maar verder is alles wel ongevuld, ja. Maar je voort waarom aan de grienten en zo. Maar ja, we hebben hier ook een grientenman, hè. En we hebben een bakker. Dus dat scheelt een heel stuk. Nou, het belangrijkste is weer de hertog Jan, maar zou ik met de bom bewaren. Want je bent kwaad in, hè. Zo, één op één. Eén op één is gratis. En dan zou ik, en bij één... Hertog Jan betalen en oor is gratis. En dan de bom bewaren en dan na je week...
8: Na je week krijg je geld wel weer om.
7: Ja, of van de week wat bij kleren is.
6: Hè? Ja, nou ja, Sagi dat dus. He, die bonuskaart die is toch van groot belang voor gewonnen producten, zeg maar. De problemen met die distributiecentra, die heb ik positieve gevolgen. Zij is het volle drukker als oors deze week bij Weidenaar. Het bedrijf dat was makket, kregen de zoentjes erin in. Nee, aannemers bij. Zo vertelt commercieel directeur Jouke Jongsma.
9: Die leveren online spul al jaren en die ben verdrievoudigd in omzet. Terwijl het is herfstkommersje. Normaal sprutsen is dit de rustigste week als met hier. En dan was het best droog.
6: Het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwerzeeg dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het zeehondencentrum had al langer te krijgen met financiële problemen. Die binnen nog grutter worden omdat de gemeente Het Hoge Land en de provincie Grenzeland er geen geld meer in steken willen. Directeur Bas Wemmenhoven van het Vrouwt Erfgoedcentrum, hoe wat ze nou dwaan zullen in de komende 2 weken.
10: Gisteren hebben we natuurlijk, is het echt naar buiten gekomen. Is er natuurlijk ook is de media aangehaakt. En dat heeft een effect op de wereld. Dus we krijgen ontzettend veel hartverwarmende reacties binnen. En tegelijkertijd proberen we al die reacties te bedienen. Want als je op ons reageert, dan verdien je ook een reactie. Ja, en daar zit ook concrete vragen bij hoe mensen kunnen bijdragen. Nou, daar proberen we nu op te reageren. En voor ons is het ook nog wat onvoorspelbaar om te weten wat er natuurlijk de komende dagen allemaal op ons afkomt.
6: Ja, intussen komen de donaties hut binnen. Krek, op de redactie zeggen we al dat er een crowdfundactie €60.000 op binnen weer. En op de eigen site word ik al melden van skenkingen van in totaal nou oral ton. Nog even te gaan voor die 3 miljoen. Maaiwerkers in het streekvervier zullen in de crisistijd alle weken één dag staken, omdat ze het net eens willen kunnen horen naar de CAO. De eerste staking is morgen. Intussen groeit het reizigersorganisaties waar de kritiek op al die stakingen die het meest kunnen typen bij vervier uitjaaien zoenen. Begrijpelijk, maar daar is niet om te waan, zei Katelijne van der Voort van het vakbond CNV.
11: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in een wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans, wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is.
6: Het vergunningenstelsel voor bistertunen gaat op een scheppen. Er komen minder regels, maar wel meer tafersjoch. Dat zei het steedssecretaris Silvio Erkens van Biste Wolwezen. Nevens de steedssecretaris zorgen de hege regeldruk ervoor dat bistertunen net stimuleren worden om het wolwezen van hardenbisten te verbeteren. En William Rijkers van Aquazuliauwet onderschreeuwt dat.
12: Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld een recente aquariumverbouwing die we hier hebben gedaan, waar we voor de vissen bepaalde schuilplekken hebben gemaakt met opgestapelde steen. stenen. En dan moeten we dus precies zeggen op welke plek op de plattegrond die stenen komen te liggen. Terwijl we in de praktijk vaak nog maar moeten zien of dat ook echt werkt voor die dieren. En soms willen we dat misschien ook wel eens een beetje gaan aanpassen, omdat we zien dat dat misschien beter werkt.
6: En in Sint-Nik is Wenfarm de Beuk feestelijk hier beneden binnen tolve appartementen van jong volwoeksenen Mai en Behining. Ze kinderen er zelfstandig wenje, want er is dag en nacht zwarg onwezig. En bijzonder onder Beuk is dat de meerskip van Sint-Nik nauw belutsen wordt bij de zwarg. Sean van Arnhem van Hof en Hiem, een van de belutsenorganisaties, leidt dat uit.
13: Wat wij graag willen, dat is dat we op een kleinschalige manier 12 cliënten een woning in een woning laten wonen waar wij als zorgverleners zorg verlenen en hulp verlenen en ondersteuning verlenen. Maar dat doen in hele nauwe samenwerking met de Meanskip.
6: Met de Meanskip. Deze man komt uit het zuiden, daarom heet ik Sean. Ja, bewenner Stan zocht er naar u om te wenen in zijn nieuwe appartement in de Beuk.
14: Nou, ik vind het best wel spannend op het eerste moment, want het is mijn eerste keer dat ik echt mijn orlekus ging verlitten. Maar ik zeg wel bij mezelf van dat er ik een nieuwe leven kon te zagen.
6: Nou, dat vinden we alweer prachtig. Op 20 oktober verhuizen de bewenners definitief naar haar appartementen in de Beuk. Stan, een heel soort glok, daar wens ik.
5: Daar is
6: een ik vanuit namen van Erik.
5: Het namen van en mij, ja. Zeker. En Jaring. En ja. Van nou, Simone, dan word ik bij.
6: Zeker.
5: Ja, dan klik lekker makkelijk. Dank u wel, Simone, het Frieske Nijs. Dus ik naar het lezen op de site en de app van Omroep Friesland. In het Frieske, in het Nederlands en alle andere talen die je maar bedenken kennen. Ik dacht op televisie in Friesland. Joer een selectie van het Frieske Nijs van de CT's. Die 13 oktober.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippen. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippen wonen.
16: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
17: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is er voor Els.
16: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
3: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.
20: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Ja, de ene zien de eerste, de oren zien breersezers, dan wollen ze het is misschien net zo aardig om te zeggen. Maar er zijn natuurlijk mensen en instanties en organisaties die profiet hebben van het feit dat de problemen bij Albert Heijn zakken binnen. Het systeem binnen tussen bij Albert Heijn wat aan het opstarten, we kleuren. Maar ik weet niet hoe heut dat het al je giet dat alle winkels weer op die bevarieerde binnen. En er zijn meer supermerken natuurlijk, de Porsche Bugleaks, een Frieske supermerk. En die merken toch ik wel dat er bij de Albert Heijn bepaalde zaken heb weer te krijgen binnen. Praat dadelijk maar de algemeen directeur van Porsche, dat is Piet Smits. Maar eerst het waarbericht, Jan Jonkman, een hele goeie midje.
21: Erik, ik een goeie midje.
5: Nou, super gedaan, maar het is net koud.
21: Nee, nou dat is een goede constatering. Ja, we hebben eerst dat paar steuringen van het traaien hebben Jotel Hoorn. Ja, dat is ook wel een soort bewolking. Het betekent grauw en grijs en het sloeg trouwens wat wie het aan. Maar als we naar de situatie van nou zullen, dan zullen we op dit stuit dat de laatste steuring, een keldfront, dat luidt nu van de kust. En het loopt aan het noordwest-zuid eerst over de provincie heen. Het zicht kan dan ik wel eens even wat rommer worden. En dan zitten er haast ik er wel even een paar buien in. En die loeken dan hoor. Ja, after die steuring, dat zult denk ik een hoere zon wijzen. Dan komt er vanuit het westen waar je kinderen nog een glimp zinnen komen. Maar ik denk alleen naar de westelijke waadeilanden dat die dan een glimp van zinnen mooi krijgen kunnen. De rest van de provincie houdt na eerst de bewolking. Maar ik klaarde het joen en vannacht wel op. En tot een uur 6 liggen de temperatuur altijd nog om de zandje graden heen. Maar after die buien op, als de opklaringen komen, gaat de wind naar het westen toe. En dan zitten we jong om oor 9 zitten we compleet in de opklaringen. Is droog, is zo'n 13 tot 14 graden. Vannacht neemt de wind ik naar verder wat. En die wordt helemaal west. En dan klaart het volledig op. Hebben temperaturen van de 10 tot 12 graden. Ja, en de hoogste temperaturen dan in het kust en in het watergebied. Want het zeewetter is altijd warm.
0: Ja. Hey, en morgen, Jan, ben we dan die buien hier wat kwiet?
21: Helemaal, vannacht al. En dan hebben we morgen, want het hege drukgebied, dat komt jong al heel stadig gewoon opzetten. Dat krijgt je in ieder geval al wat. Maar daar profiteren we morgen helemaal van. Ja, dan wordt het een mooie, rijstige, droge dag. We hebben nou een afwisseling van wat hege bewolking, wat van die sloeke bewolking. En maar de zinnen prikt daar gewoon terug in hier. En de wind zwak, heeg uit, matig uit het zuidwesten, westen waai. Maar we zitten wel krek even wat in oren luchtsoort. En dan hebben we zo'n 16 graden per waterland tot zo'n 16 graden meer in de provincie. Nou ja, normale temperaturen is voor deze tijd van het jaar. En in de jong en in de nacht dan is het ook kalm en rustig. En dan houden we maar een zwakke zuidenwind temperaturen. Die zak je ik net verder dan zo'n 10 graden.
0: Oké. Hey, en de dagen daarna, hoe liep het dat?
21: Nou, dat liep het. Nou, de eerste twee dagen liep het naar poer best. Vooral op de tongen. Dat kon wel de beste dag van een week wezen. Dan hebben we haast nog een nieuwzimmerske temperaturen van zo'n 18. Misschien ik dan wel een graadje heger. En dan geregeld de zinnen erbij. En maar een matige zuid-zuidwestenwind. Ja, dan komt die warme lucht dus kant op. Vandaar ik die hege temperaturen. En daar profiteren we vreed ik naar mij. Want vreed, nou, dat jel waar je de middag dan boete droeg. Hebben we dan wel even de zinnen erbij. Maar het waren pad van een midden, dan neemt de bewolking daar. Maar voordat er bijna komen er buien. Maar voordat die buien komen, dan liggen de temperaturen ik nog om de zandje tot 18 graden heen. In de nacht, ja, dat maakt die buien en dan gaat de wind om wat naar het zuidwesten daar. Hebben we temperaturen van de 12 tot 13 graden. Dat we dan als sneeuw zoeken, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog een bui, maar dan komt er maar een matige, dat krachtige nat naar de eerste wind. We hebben temperaturen om de 13 tot 14 graden. En zat het nou lijkt dat de trend ik versnijden en de komende nieuwe weken zo'n beetje. Nou ja, zag eer vetsen, de jest die houdt nog even jest vakantie.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, sluiten we een beetje om met het waarburg van Jan Jongeman. En dan zullen we naar het waar in een vakantieland als Griekenland. En ja, dat is er maar een vakantie wees op dit stuit. Dan is het net makkelijk, want er is in deel van het land in elk geval koorde reetouwjoen. Vanwege zware rein en tongerbuien. Die loeken joert en ik morgen nog over het land. Er kan lokaal meer dan 150 mm rein vallen. En dan is het nog een kans op oerstreming. Het gaat dan om de regio om de Haatzeert. Van Griekenland, Athene heen, op de Peloponnesus en ik op verschillende populaire vakantie-eilanden. Die hield dan de Code Oranje, dus ik zeg wat minder slim. Maar goed, ja, smaardig waar. En daarvoor ging je net naar Griekenland natuurlijk in die eerste vakantie. Op het eiland Evia is zelfs de Code Reert van Kracht. Dat is dan het heegste waarschuwingsniveau. Nou ja, een soort Rijnwetter, maar ik zwier windstieten daar in Griekenland. Storm is mogelijk. En net in Griekenland, ik het westen van Turkije, daar kennen het behoorlijk tekeer. Nou, van ons jou wordt het dan wel een stukje rustiger. Maar ik dacht, om al die vakantiejongens die nou op dit stuit in Griekenland zitten, maar de camper, dat ik neem maar dat je net in een tent zit, die waait hut voort, maar in een appartement of in een hotel, of weet ik het weer, in Griekenland. Om die mensen al een hert onder de riem te steken, kunnen we misschien daar wel een plaat oor bedenken. Voor het slotstuk. Wat voor plaat maar we draaien? Ja, over het feit dat er dus geen mooie nice summer is in Griekenland, maar koorde reet van zware rein. Wat voor plaats moeten wij draaien in het rand van dat verhaal? Kom erop, maar die suggestie. De wist ongetwijfeld van Veske te bedenken. Ik ken op 06-20-4-9-9-9-9-9-9 vanzelfs. Ken ik weer op de app van Omroep Friesland. En de leukste suggestie, ja wist, die draaien we online van deze aflevering van Onderwijs.

0: Nee, ik deel dat sentiment wel een beetje, maar ja.
1: Ziet ze haar maar.
0: Heel anders witten. Ik wil witten, juist, van deze troubadour.
2: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, het probleem bij Albert Heijn maakt dat klanten haar waai fine naar oren supermerken. Likas De Poys, haatkantoor in Snits, ooit begon in Snits. En nou, al een dikke 80 vestigingen in heel Noord-Nederland, trouwens ik in Noorissel. Op de telefoon is algemeen directeur Piet Smit. Een goeie midje.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ik bel je familie en ik zei de ene dat zijn dood is een ander zijn brood. Dat vond je net zo leuk. Want je hebt toch, ik wil wat begrutsen eigenlijk, hè, maar Albert Heijn. En wat haar hoekom is.
3: Ja, dit is voor iedere onderneming en iedere ondernemer, in welke omvang je ook actief bent, natuurlijk een zwarte bladzijde en iets wat je niet wilt meemaken. Kijk, een concurrentiestrijd is altijd goed en levert goede dynamiek op. Maar dit soort ongrijpbare grote incidenten, ja, dat maakt dat het ook wel eens een beetje spannend wordt van wat gebeurt er eigenlijk in de wereld. Maar goed, daar past dan niet bij de een zijn dood is nee. Anders zijn brood.
0: Nou, liet ik die
3: enige bescheidenheid bij.
0: Dat gezegd, die siswiezen voor wat hij is. Maar het levert het je hem extra klanten op deze dagen?
3: Ja, zoals u aangeeft, hè, de consument vindt zijn weg. En dat is ook naar Poys. En ik denk ook dat het natuurlijk logisch is. Hè. Wij kunnen als Poys net even wat sneller dan andere formules anticiperen op dit soort ontwikkelingen. Hè. We hebben een eigen distributiecentrum, eigen transport. Dus we hebben gisteravond gelijk opgeschaald. We hebben gezorgd dat er wat meer voorraden naar de winkels zijn getransporteerd. Om maar te zorgen dat de consument gerustgesteld wordt. Dat in ieder geval bij Poys altijd gewoon de boodschappen nog verkrijgbaar zijn, zodat we voorkomen dat mensen gaan hamsteren, want dat is absoluut niet nodig.
0: Nee, en wat voor producten praat je dan? Echt divevaske producten?
3: Ja, dat is het eerste natuurlijk wat uit voorraad raakt. Dat heeft Albert Heijn steeds minder te koop. En daar hebben we allereerst op geschakeld. Maar ja, het varieert van toiletpapier, waar mensen toch wat meer van inslaan, tot houdbare producten. Maar vers is inderdaad waar we het eerst op geschakeld hebben. En dat hebben we nog volop te koop.
0: Ja, groente, fruit, dat praat je dan denk ik hoor, hè?
3: Klopt.
0: Ja, ja. Ja we versprutsen me gewoon jeder, Joert, om als je dit verhaal wandelt op een radio, gelukkig won je dat. Want mijn vraag die doe ik en die stel ik nou ik. Is dit voor je mijn wake-up call? Want ja, dit jouwt maar om hoe kwetsbaar je binnen, ik als supermerkorganisatie.
3: Nou, een wake-up call is het niet, want we zijn wakker genoeg. En we
0: maar
3: zijn
0: dat
3: natuurlijk
0: zij,
3: allemaal
0: ja, liek het mij, toch?
3: Sorry, wat zegt u?
0: Dat ben ze bij Albert Heijn bezig,
3: zeker
0: bij.
3: Zeker, maar ik had net de woorden in de mond van het is een beetje spannend, een beetje eng dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Ondanks het feit dat iedereen echt volledig wakker is en bewust is van de risico's, gebeurt het toch. En dat bewijst maar weer eens dat het een soort ongrijpbaar fenomeen is, waar we helaas in deze tijd mee te maken hebben. En met name als het mensen schaadt, in dit geval dan consumenten van Albert Heijn, maar

0: dit soort incidenten bent. Maar zekerheid heb je niet. Dat blijkt maar weer eens uit de problemen die Albert Heijn op dit moment ondervindt.
1: Ja, het blijft een punt van zwaar. Ik voor hem als Poys.
0: Ja, maar ik denk voor de hele maatschappij. Ja. En ja, we zullen ermee moeten dealen. En dat doen we natuurlijk ook. Maar ja, het is een extra dimensie die de markt nog dynamischer maakt. Zeg maar.
1: Dat is een ding dat zeker is. Piet Smit, algemeen directeur van Poys. Dank u wel dat u ze even te Wutsteen woont.
0: Graag gedaan.
1: Een fijne dag verder.

0: Oh, dit van de Paper Laser Band. Dat noem je het The Night Chicago Died.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Nou, maar even terug, zelfs mij dat het was zeker. Het feit dat het stream in waar is in Griekenland. En ik in Turkije trouwens. Maakt het dat een heel soort vakantie, jongens, die daar op dit tijd zitten. Denken, ja, wat dok hier. Hik maar ergens oors de reis in het boekt. Nou ja, je krijgt al een hart onder de riem. Maar de suggesties die binnenkwamen binnen van het slotstuk. Want er zijn heel soort versjes binnenbracht. Ik zie ze even snel bij ons. Sjoerd van Veen, die zei van Rainier Day van Rachel Croft. IJsbrand site Storm and Thunder van Earth and Fire. Dus Riders on the Storm komt er zelfs ik voorbij. Inge van Haven, die ben ik het noemen van de Doors, je bent. Zorba de Griek. Trio Helleniek. Toch maar iets vrolijks, zei Joop. Griekse wijn van Henny Wijmans, zei Bouke. Michelle, wat krijgen we nog meer binnen? Oh ja, Goeier en maar speciaal voor Judith en Femke. Zijn vakantie en Riet is hinnen binnen. Zak in tos. En nevens mij lijkt dat inderdaad in Griekenland. Graag even Jan Smit met Het leven danst Sirtaki. Reinder Nauta, die steekt hem dus even een het onder de riem derin in zak in tos. Om de meeste te stiepen, maar ze even de eigen tichtwan en jaren naar het Simmerse klanken van de Love and Spoonful. My Summer in the City, site Andries. Saki, die giet de oren kant, kijk voor u, Rob de Nijs, ritme van de regen. Jannes, het nevens Peter Kalsbeek en Veske, dat je het Ik wil naar Griekenland, dat was helemaal net. Zomernacht in Griekenland van Marco Schuitmaker. Daar komt Johan mooi. Meerwaarde in Griekenland dan in Amerika. Albert Hammond, het Never Rains in Southern California. Zit dan best in één keer van een gesoorde mitra. Nou, Mariet zit in de harts. Dat hebben we familie ook al even gehad. Here Comes the Sun, komt zij maar als suggestie van de Beatles. Nou, fantastisch, al die suggesties. Maar kennen u dadelijk maar niet aan het draaien, hè? Dat is Joods.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Het is een suggestie die het onder oren binnenkomt hier via Teun Woudwijk. En dan bidden we bij een man, want iedereen altijd denkt dat hij in Griekenland kwam. Hij is Benne, liek

Pels in Alexandria in Griekenland. En dan hebben we het op Demis Roussos, ja, natuurlijk. Rain and Tears. Ja, die zijn snel plengenmatten, denk ik, als er die vakantieadres is. Divi on the Voice, dadelijk Noorderwien. Bedankt voor het haardekje, bedankt voor het insturen. En ik wens je nog een machtige Tiesdien. Hoi!

0: over op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
3: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.2 FM.
2: Die soundtrack van de jong.
3: De jong van Friesland.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
9: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
22: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer voor minder. Simpel.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Noorderwien.
27: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noordevien op deze Tizione. Ja, ja, we zijn er bij ons zo'n oeren natuurlijk. Ze zullen werkdagen op de radio. Moordjonne, op televisie. En we zijn natuurlijk ook nog op internet. Leuk dat ze erbij bent weer. Zet nu daar met Jan Hospes. Creatieve eigenwijze, vrije, ze maken het toch wel een beetje omschreeuwen. Juurt het Engels trouwens met Let's Go Down on Our Knees. En we beginnen even naar de nieuwe Friestalige single van de Hoenekop. Mooi geerwerking met het Fries Symfonieorkest. En Emiel, die had het door Bebo geen.
2: Bielle joep van de bar, kam ik het in. Je liggen me milfke, maar proem op een rem. We maken een praatje en ik

0: Het verhaal van de Hoenekop. En dan geef ik mij het FSO, Fries Symfonieorkest. En het verhaal van Bebo Geen. Luister maar eens even naar de tekst, wat ze daar al in mij uitverretten. En dan eindigt het ook nog maar een lekker boon. Het mooie verhaal van de Hoenekop. Het gip matroon. En elke keer komt er allemaal weer verrassends uit die hoeken wij. Ja, en mooie vestjes natuurlijk. Laten we eerlijk wezen, dat kennen ze nog steeds als de beste. Nou ja, als de beste. Ja, Blauwe zit er ook heel goed in. Luister maar eens naar dit nummer, oer het Giro-paske.
1: Dus men maakt per ongeluk mijn Giro paske. In de eerste kamer gooit. En dat is lastig.

Was Heinrich zonder verre? Was Harris zonder kerre? Ik zit te denken, ja. Aan die veldersman in een binnenboezem van zijn vuilnisjaske.

0: Ja, Blauw is still going strong. Michael Sassis op zijn gay Friesk, ja. En het Giro Paske. Ja, prachtig nog. Ja, Blauw is, ja, ja, dat zijn namen in de muziek. Vooral, dan kom je uit bijvoorbeeld een Pieter Wilkes. Die is eigenlijk niet eens weer op televisie. We wel aardig trouwens. Ik zie het. Ik ben even een paar dagen in Duitsland. En ja, dan kun je het streamen. Casten nemen ze dat ook wel. En bij die opening van de Harmonie, My Sheep and Friends. En toen hadden we dit noemen. Prachtig, het paard waarom. Pieter Wilkes. Mooi dat die klassieker nog altijd klinkt. Ik in dit jaar, 2026.
1: Dit is het paard waarom.
2: Je hem scheurt, hè? Ik mooi op Sip zien gitaar spelen. En ik heb een plektrip van Jeff. Wat wil je nou meer?
3: Heel goed met Pieter.

er is altijd die zin, dit me oor die be. Je woekje zag graag mij bij het vluchtvuur.

0: Applaus voor Pieter Wilkens.
1: Ja, terjochten. Applaus voor Pieter Wilkens. En bij die mooie Jonna van de Jippering, het vernijde harmonie. Super Friends en het paard erom. Ja, mooi nog. Goed. Voor Pieter is het sprongje naar Bans net zo heel groot. Nee, toffe band, naar muziek, plaat uit. En mooie freestalige teksten. Brommer in de nacht.

band van het album Anders Brommer in een Nacht. Zit er even wat gitaar bij Noam, even wat meer pit. Ja, voor als het misschien een beetje indommel staat, maar we net haat. 3A7, 3A Zoon, Sipke de Boer is in Friends, Steve in de Nij.

Trajason, 3A7. 3A7, zo zoals dat ik nog uitspreken kennen. Thief in the Nights, geweldig trio. En we gaan zo weer even boekt voor Noordwien hier in de studio, maar dat wordt nog wel even een tietje. Oer leuke bands spritsen trouwens. En die al wat langer onderwijs binnen Straaien Asson, is Jitte, is 34 jaar, besteed ze al. Kan mooie reportage mee maken, die is op televisie te zien, zus ik er maar even bij. Ik kwam met een mooi feestje in Sint-Niek. Hometown, mij natuurlijk oren, gasten, om dat Jitje feestje maar even te vieren. Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, h

In Orwin op televisie in Kwatten, een mooie reportage. Oer 34 hier, Jetties, het ben naar het oefenhok West in Sint-Niek. En had daar ja, met de vijf leden even praat. Nou ja, even bij de hele Janne trouwens. En ik ga net een bier zitten, Seibold trouwens. En ze hier een vijf bier van de houtzagerij. Ik kwam net op televisie, mooie reportage over de... Ja, cd-plaatpresentaties, mag ik het eigenlijk zeggen, van asbest. Hobby, geen garantie, prachtig mooie stellingwerfs. Ja, JTR met de Iepen.

Ja, het is alweer rock and roll, but we like it. Asbest, old school rock and roll, lekker joch toe, recht aan. En dan in het ontstelling daar zit nog. Das Asbest, dat is niet de officiële noemer van deze plaat. Straks jazzklanken in deze studio. Ja, ik was al even, maar even. Er waren wel hele mooie klanken, hè, van Boelo Klats. Maar we gaan eerst even naar Dokkum Lokaaltje. En ja, ze ben al je benauwd van de Chinezen in Hitchenburg. Neem de Huawei, zei de Dokkum Lokaaltje. Nou, ze zeggen, ja, wat ze daar moeten melden.

Een hele klof Chinezen, die wonen bij de sfeer. Ik zei de mast herinnen, gewoon de wifi uit. Neem de wifi, neem de wifi, neem de wifi. Want de wifi is de wifi. Ze hadden wifi volgen, ik had ze net weer schoen. Ik hie haar net wie ze kin, hie ik dus zelfs net roen. Dictaturen hadden, dan komt democraten net.

Dokter Locatie, mijn mooie commerciële tip. Neem toch vooral een Huawei, of net? Ja, heerlijke band, dit. Het trio dat al heel lang besteedt. En mijn nieuwe platen uitkomen is. Ik zal eens even een hifje hoe het dan ook nog voorzit met de heren. Frits, Sietse en natuurlijk Peter. Nou, dan is de stap maar Leeds naar Bulo Klad. Geweldige jazzpianist. En ja, wat maakt de 406? Hij heeft een prachtige plaat uit. En dat boek je ook maar mij besluiten. Maar de fantastische klanken die hij uit de Steinway en Sons helden bij de omroep. Hij weet de gast dus live in Noorderwien. Bulo Klad. Hoi!

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heel goede jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
1: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
17: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
16: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
18: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
16: Nederland-Hongarije begint vanavond om 17:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
14: De Jong van Friesland.
10: Non-stop muziek.

0: reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, zwemmen op een fiets. En nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Jaha, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Varen in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
3: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
2: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
4: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
2: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: nacht.
1: De bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
2: De Vlaassers die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op het korrel aan de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelde de tranen door de wangen.
1: Blauw goud. Dit weekend in Friesland ook.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 82.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
2: Schitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app. De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de Sjen.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
0: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed de Joen om zo'n oeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI, zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet dat bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. En de operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging vandaag onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De digitale problemen bij supermerk Albert Heijn worden ik in Friesland hield iets meer zichtbaar. In een soort Frieske AH's worden schappen werken waar het vlees vastgegriend of fruit leidt. Hield iets leger. Bob dat kind leveranciers net leveren je onder distributiecentra. En dat alles het te krijgen met digitale problemen. Uw eigen boodschipper, zo neem ik hem maar even. Timo, je hebt gemaakt. Goedemiddag, Timo.
1: Ja, goedemiddag, Simone.
0: Ja, ik zei eens, ja, de schappen is er leeg. Doe heeft de provincie al wat invest. Wat treft on?
1: Nou, dat vol van plak tot plak wat verschilt. Ik wie bij Gelieks van de Moorn in Gietjerk. Nou, dat is juist echt wel een soort lege schappen. En dan gaat het banaan door het griënten en fruit. Dat dan ontbreekt of nog bijvult voor een mat. Maar we krijgen loorden bij Gelieks uit Sint-Anne. Daar is zo'n volle meer probleem wezen. Daar had dat dan ook nog te krijgen met het onderhoud van het koelsysteem. Dat valt al je tagelijk. En daar is zo'n echt een heel soort lege schappen wezen. Maar ik ben hier op dit moment in Hurdekeriep in de Albert Heijn. En daar lijkt het alsof er niet aan de hand is. Alleen de briefjes die het overal hingen, ja, die jou vol aan dat er toch echt wat aan de hand is.
0: Wat ziet er op die brief? Wat is dat met die briefjes?
1: Beste klant, we hebben momenteel een cybersecurity incident, waardoor niet alles in de winkel werkt zoals je van ons gewend bent. En dat hing het dan bij de sales, kassa's. Klanten rinnen kwatting mis, omdat ze de systemen net scannen kunnen. En dan gaat het benamen door de paskus. Dus kwattingskinnen net verzilveren worden. Dat geldt dan bij Gelieks ook van de koopzegels die het meesten kennen. Of de cadeaukaart van de postcode loterij. Dat werkt het alweer net. Hetzelfde geldt ook voor prijzen in de winkels die het net onpas binnen. He, dat maakt het alweer gebruik van hetzelfde digitale systeem van de Albert Heijn. En daar ben dus die probleem mee.
0: Ja, en Hesto, ik praat met een franchiser of een hoe neem je dat? Een beheerder van de winkel?
1: Ja, de bedrijfsleiders.
0: Ja, de bedrijfsleiders.
1: En inderdaad, franchise-nemers. Ja, nee, ja. Vanzelfs beziekje wij haar om een reactie te vragen. En ze wil wel met u praten, maar net van de microfoon. En dat zal ongetwijfeld ervan mij te krijgen hebben dat Albert Heijn het landelijke apparaat heel graag zelfs de regie houden wil hoe wat er naar boeten komt, hoe dit cyberincident en wat net. En dat is dus echt de reden dat wij geen Friske bedrijfsleiders nog even om iets van zijn microfoon te zeggen.
0: Ja, dit cyberincident, zei ze. Is er al meer duidelijk hierdoor?
1: Nee, er wordt vierst naar drie mogelijke oorzaken. Cybercriminelen, die het hield, buurtmeidje wollen. Een buitenlandse mogelijkheid, dat zou ik kennen. Het ik dan bij Gelieks on hackers, misschien wel uit Rusland wij. En een derde mogelijkheid is activistische hackers. Hè, die het uit een eegpunt dat cybersysteem plat lezen wollen, omdat ze het ergens net maar eerst binnen. Dat zou ik nog kennen. Dat binnen drie mogelijkheden weer ontocht wordt.
0: Nou, er zal het onwerken worden om dat u te vinden en eventueel ik op te lossen. Nee, maar waarom naar die klanten? Hoe denken die
1: erover? Ja. Nou, de meeste mensen die reageren heel nuchter, hè. De meesten die toch de supermerk scarlen, die vernemen er haast eigenlijk niks van. Misschien dat er dus wat minder keuze is in gewoon supermerk met het varske griënte. Maar jij maar even hoe dat van een mongong in Gietjerk, wat de meesten daar zeggen.
2: Ik had een idee met die man, want ze staan daar op een bultje. Bij al dit personeel wie ik wat in de waard voornamelijk voor.
1: Wat voor naam jou dat doen?
2: Nou, omdat ze al die bijna zien op in je plak. He? Nou ja, en ik ga nu zelf wegspul halen. En de bewoonschap is leeg.
1: Je bent hier bij de Albert Heijn in Gietjerk.
2: Ja.
1: Wat voor schappen wie in de leeg?
2: Nou, werd de greent er wat in zit. Maar verder is het alles wel onvuld, ja. Maar je voort waarom? De greent en zo. Maar ja, we gaan hier een greent, man. He? En we gaan hier een bakker. Dus dat scheelt een heel stuk.
1: Maar het lijstje dochs wat compleet meidje kind van jood?
2: Ja. Nou, het belangrijkste is de hertog Jan. Maar zou ik met de bom bewaren? Want je bent kwatting, hè?
1: Je bent wat kwatting misroen nou?
2: Ja, zeker. Want je één op één. Eén op één is gratis. Hè? Ja. En dan ben je één Het is Jan Betelli en oor is gratis. En dan de bomben waar en dan na je week.
1: Na je week krijg je geld wel weer om.
2: Ja, of van een week wat bij kleren is. Hè?
1: Wat denk je dat de oorzaak is van deze cyberprobleem bij Albert Heijn?
2: Nou ja, dat weet ik eigenlijk net. Maar ja, dit zullen we vaker krijgen. Hè?
1: Is dat?
2: Ja, denk ik wel. Ja.
1: Waarom?
2: Ja, nou ja, dan ben al je boeven. Hè. Die zitten achter, dat ben van die, hoe noemen ze dat? Ja, ik ben,
1: in
2: de,
1: hackers.
2: Hackers, ja. Nou ja, die beheerde alles. Hè. Ja. Die wil ook centen hebben. Ze komen bij ons naar het dorp centen, maar ze halen het echt bij de zaken. Hè.
1: Wie in de lege schappen?
3: Ja, monteer. Maar dan mag je even nog in zien. Dat is genade krijgen. Het wordt een sensatie van maken. Jongen, het moet maar oorlog wezen. Wie had je zijn best als wat? En oors dan niet even jong wil een potje.
1: Jo, meisje, net drok je ik wel. Wat denk je dat er een hoorn is?
3: Nou, er is een storing. Er zal wel wat hekt wezen. Dat wordt de bindsjeswurg van die gekken die doggen dat, hè?
1: Ja, dan ging je wel vanuit dat er, ja, dat er iemand dit maar opzet zin die in het.
3: Dat denk ik wel, ja. Dat er zulke mensen binnen die net gewoon aan het werk binnen, maar die hun je mij vervelen maten, dat vind ik heel zielig.
0: Ja, dit vindt toch wel vrij nuchtere reacties daar in Gietzerk, Timo.
1: Absoluut.
0: Ja, en er lijkt natuurlijk ik nog, we hebben een overvloed aan producten in dit land.
1: Ja.
0: Nou even naar de leveranciers, want die kennen net leverie. Dat geldt onder andere voor Wast, leuk, hè?
1: Ja, bijgelijks. Wij daarna vast uit Dokkum, zo'n typisch Fries bedrijf. Dat haar vlees graag onder Albert Heijn lever je wel. Nou, dat rint nou even aan spek. Maar zij binnen hier net de verliezer. Nee, zij spinnen wel garen bij wat er nou gebeurt. En dat had alles maar te krijgen. Dat mensen die gewoon wij haar een WhatsApp online bij Glitch toch Albert Heijn bezwaarje litten willen. Dat hij dat nou bij oren concurrenten doggen. Een tink on een picnic of tink on een jumbo. En die zuggen naar zo'n lokale leverancier als wij daarnaar. En denken, hatsa, we hebben een leverancier die dat vlucht waankin. Dus de productie bij Weidenaar in Dokkum is gigantisch omheen gegaan.
0: Nou ja.
1: Om even te schetsen, zij leveren je oors een hele vrachtwijn aan wast en vleesproducten aan picnic. En nu gaat er een volle vrachtwijn. Er zijn volle meer mensen aan het werk. Dus daar hebben we letterlijk meer over.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zien en oven.
5: Dit is de die voorbij.
6: Het Vrouwt Erfgoedcentrum Waadzee in Lauwezeeg dreigt binnen 12 weken failliet te gaan. Het Zeeuwencentrum dat erin zit, heeft al langer te krijgen met financiële problemen. Maar die binnen nou nog grutter worden, omdat zowel de gemeente het Hogeland als de provincie Grensland er geen geld meer in steken wil. Directeur Bas Wemmenhoven van het Vrouwt Erfgoedcentrum hoorde de reddingsoperatie om het faillissement voor te komen.
7: We hebben gezegd dat we heel erg hard ons best gaan doen om te zorgen dat dat het geval is. En daar hebben we nog een aantal dagen voor om dat te realiseren.
8: En op wat voor manier gaan jullie dat dan proberen?
7: Nou, gisteren hebben we natuurlijk, is het echt naar buiten gekomen. Is er natuurlijk ook is er media aangehaakt. En dat heeft een effect op de wereld. Dus we krijgen ontzettend veel hartverwarmende reacties binnen. En tegelijkertijd proberen we al die reacties te bedienen. Want als je op ons reageert, dan verdien je ook een reactie. Ja, en daar zit ook concrete vragen bij hoe mensen kunnen bijdragen. Nou, daar proberen we nu op te reageren. En voor ons is het ook nog wat onvoorspelbaar om te weten wat er natuurlijk de komende dagen allemaal op ons afkomt.
8: En is het dan realistisch dat het allemaal nog in 2 weken nog goed kan komen? U zei ook al, dit speelt eigenlijk al een jaar.
7: Nou ja, kijk, we weten wat er aan de hand is. Maar we weten niet wat het effect is van onze situatie. Daar is daar kun je heel slecht voorspellingen in doen. En we hopen natuurlijk dat we gered worden, hè, want dat hebben we nodig. Het Werelderfgoedcentrum waar we nu staan is meer dan alleen zeehonden. We staan nu toevallig op de zeeondergang. Maar het is een gebouw gemaakt van circulaire materialen. Het is het boegbeeld voor duurzaamheid. We zijn bezig met wetenschap. Je kan hier zalen huren. Je kan ontzettend veel dingen doen met het werk. Dus in de meest brede zin is het verlies veel meer dan alleen zeehonden. En ja, wij proberen dat natuurlijk voor te zijn, zeker. Ja.
8: En wat is de reden van dat het nu zo loopt? Dat heeft echt alles te maken met de gemeente en de overheden die de steun terugtrekken?
7: Nou, kijk, er zijn natuurlijk een paar tegenvallende factoren geweest. Hè. Die zijn bij elkaar gekomen en die hebben geleid tot deze situatie. Denk aan de verkoop van onze oude locatie in Pieterburen, die minder heeft opgebracht dan gehoopt. Maar denk daarbij ook aan een hele kwetsbare exploitatie, waarbij je rekening moet houden met de bezoekersaantallen. Daar maak je prognoses voor. Ja, wat ik al zei, je hebt geen data om van te leren, dus daar doe je voorspellingen voor. Dat doe je niet alleen en je vraagt er adviezen in. Ja, en tegelijkertijd ben je afhankelijk van donaties en nalatenschappen. En dat is heel kwetsbaar. En als dat dan allemaal tegen zit, dan heb je geen reserves meer. Ja, en dan wordt het allemaal heel erg lastig.
8: Ja, en er zijn ook een paar partijen hierin die een aardige schuld waar jullie een aardige schuld bij hebben. Hoe is de communicatie onderling?
7: Nou, de crediteuren, daar proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk proberen wij die te bedienen. En we proberen daarin de juiste dingen te doen.
8: Ja, hoe gaat het proces verder nu dan?
7: Nou, dat is dus even afwachten. We doen allemaal ons best. We zijn bezig met dat perspectief wat ik net noemde, om te duiden wat is dat dan en hoe zouden we dat kunnen bereiken. Ja, en dat is een moment, daar zijn we nu vooral met z'n allen heel druk mee. En waar dat dan uit bestaat, ja, dat is voor ons allemaal nog onduidelijk.
8: En mocht dat niet lukken de komende 2 weken, wat zou dat dan betekenen voor zowel het personeel als de zeehonden?
7: Nou, daar kan ik heel makkelijk in zijn natuurlijk. Als wij binnen 2 weken failliet gaan, dat betekent dat een curator zal dat overnemen. En ik weet dat niet wat er gaat gebeuren, maar bij een faillissement volgt het reguliere proces met alles wat erbij hoort.
8: Ja, en om hoeveel personeel gaat het dan die dan hun baan kwijt zullen raken?
7: Nou, dat hebben we wel ongeveer over 40 mensen die dan op straat komen te staan. Ja. De reactie was natuurlijk vooral teleurstelling. Hè? En dan kom je bij elkaar en dan is het het bijkomen van de schrik wat ons allemaal overkomt. En tegelijkertijd zie je daarna ook wel strijdbaarheid. Je ziet ook dat mensen nog echt alles uit de kan halen om te zorgen dat het lukt. En dat doen we met z'n allen als team. En dat is wel echt heel mooi om te aanschouwen en ook om bij te dragen.
8: En hebben jullie ook al contact gehad met Ecomare op Texel, ook een zeehondenopvang?
7: Ja, er is al contact over geweest, ja.
8: En weten we al meer over dat contact?
7: Nou, vooral dat het vanuit hun kant, dat ze het heel vreselijk vinden wat ons overkomt, ja.
8: Maar niet alvast een soort van samenwerking van hoe kunnen we dat misschien na die 2 weken beter krijgen?
7: Nee, dat is nog niet tot stand gekomen, nee.
6: En dat zei Bas Wemmenhoven, hij is directeur van het Vrouw het Erfgoedcentrum, het WEC daar in Lauwerzeeg. En een van die 40 werknemers daar in Lauwerzeeg is Emmy Venema, zij werkt daar en is bottomondien terug de situatie bij haar werkjouwer.
5: Ja, vreselijk. Ja, heel erg schrijnend. Ik heb zware moed.
8: Want hoe lang werkt u hier al?
5: Ik ga mijn 10e jaar in nu.
8: En u zegt al, ja, de moed zakt dan een beetje in de schoenen. Hoe ga je dan met deze komende periode ook om?
5: Ja, ik ben verantwoordelijk voor de zeehonden die gemeld worden langs de Nederlandse kust en op de Waddeneilanden. Het werk blijft doorgaan totdat wij failliet zijn. En die zeehonden blijven onze hulp nodig hebben. Dus ja, ik ga gewoon door.
8: En wat voor sfeer heerst hier bij het team?
5: Verdriet, verslagenheid, onbegrip. Ja.
8: Hadden jullie iets zien aankomen?
5: Nee, dit hadden we niet verwacht. Nee, zeker niet. We weten dat het moeilijk is, dat het zwaar is, maar dit hebben we niet verwacht.
8: En mocht het WEC failliet gaan, dan zal het voor zo'n 40 werknemers gebeurd zijn, maar ook voor de zeehonden. Hoe is dat?
5: Ja, dat zijn 2 dingen die heel zwaar wegen natuurlijk. Ik weet niet wat er dan met die zeehonden moet gebeuren. We hebben natuurlijk nog 2 opvangcentra. Hè? Eentje op Texel, Ecomare. En eentje in Zeeland, Stellendam, Eesiel. Maar die capaciteit is niet dusdanig dat ze al onze zeehonden zeg maar kunnen opvangen.
6: Zei Emmy Venema dus in een bijdrage van Esther Bethlehem van RTV NOF.
4: Alles wat je dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven. De dive voorbij. Dit is de

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. Mooiwerkers in het streekvervier zullen om te Christiet alle weken één dag staken. En die eerste staking is morgen. De vakbonden en werkjouwers worden net in een zo'n nieuwe CAO. Ik praat erover met Katelijne van der Voort van het vakbond CNV. Een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat zijn precies de pijnpunten in die onderhandelingen?
3: Ja, de roosters en de werkdruk staan enorm onder druk. Er wordt echt een afbreuk gedaan aan de CAO op dit moment. Dus dat staat er op het spel.
2: Hoe hoog is die druk?
3: Ja, die druk is enorm. Als we kijken dat de rol van de medezeggenschap wordt verminderd. Dat die eigenlijk buitenspel wordt gezet. En onbetaalde pauzes worden ingevoerd met diensten van 10 uur. Dan kunnen we niet zeggen dat er sprake is van een gezonde werk-privé-balans.
2: Wat merken jullie daarvan bij medewerkers?
3: Ja, medewerkers zijn nerveus. Vinden het echt een afbreuk doen aan de CAO waar ze jarenlang voor hebben gestreden. Dus de onvrede is groot.
2: En dus reden voor jullie om te gaan staken. Morgen is die eerste stakingsdag. Waar moeten de reizigers rekening mee houden?
3: Ja, we hebben het al een aantal keer voor de sociale zekerheidscampagne gestaakt. Waarin we hebben gezien dat de actiebereidheid in ieder geval enorm is. Dat er weinig bussen zullen rijden. En we verwachten dat het nu om de eigen CAO gaat van de medewerkers. Dat er nog meer mensen actiebereid zijn. En dat er dus nog minder bussen zullen rijden. Dus ik verwacht grote problemen voor de reizigers.
2: Ja, en dat is dus morgen. Maar dit gaat elke week gaan gebeuren.
3: Ja, we hebben gezegd inderdaad van tot aan kerst, als de werkgevers niet bewegen, zullen wij gaan actie voeren. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat hangt er vanaf. Maar inderdaad, ze zetten in nu op één keer per week actie voeren.
2: Ja, hebben ze al iets van zich laten horen in verband met die stakingsdag morgen?
3: Nee, helaas. Afgezien van het veiligheidsoverleg wat we met elkaar moeten hebben om de staking in goede banen te leiden, hebben wij geen formele uitnodiging gekregen om aan tafel te komen. Dus we moeten het afwachten.
2: Ja, nu wordt er ook vaak gezegd van ja, dat staken dat treft natuurlijk alle reizigers. Zijn jullie niet bang dat jullie die gewoon op een gegeven moment echt helemaal verjagen? En dat ze zeggen van we zoeken wel een andere manier van vervoer?
3: Ja, ik begrijp de angst. We vinden het voor de reizigers natuurlijk heel vervelend. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Alleen het gaat deze keer echt om ook meer dan loon, het staken. Het gaat echt om alles wat je zou willen in wat je nodig hebt in een baan voor je werk-privé-balans. Wat in deze tijd natuurlijk belangrijk is. Dus we hopen ook op begrip van de reizigers. En we proberen natuurlijk de andere dagen dat we niet aan het staken zijn, zoveel mogelijk en zo betrouwbaar mogelijk te rijden.
2: Ja, het is natuurlijk wel lastig. Ik heb ook al van veel scholen gehoord die ook tegen hun studenten zeggen, ja, het maakt niet uit of ze staken of niet, je zorgt maar dat je hier bent. Het zorgt wel voor problemen ook.
3: Ja, dat is het nadeel van een staking in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zie je het dan wel, hè, als zulke dingen worden gezegd, hoe belangrijk de mensen, de werknemers in het openbaar vervoer zijn. Dus ook die hebben juist recht op een goede werk-privé-balans.
2: Wanneer maken jullie bekend wanneer bijvoorbeeld volgende week gestaakt gaat worden? Is dat heel kort op de stakingsdag of maken jullie dat ver van tevoren wel bekend?
3: Nou, wat we proberen te doen is dat we dat kort van tevoren bekendmaken om het verrassingseffect zo groot mogelijk te houden bij de werkgevers. Beseffen ons natuurlijk wel dat daarin ook meer reizigers last van hebben en dat het moeilijk plannen is om op je werk te komen. Maar anders zien we dat werkgevers calamiteitenroosters gaan maken of andere dingen gaan invullen, gebruiken om in te vullen. En dat is natuurlijk niet wat we willen, want dan is het effect van de staking minder.
2: Dus de media goed in de gaten houden om te kijken wanneer er gestaakt gaat worden.
3: Ja, dat is inderdaad wel het advies. Ja.
2: Als jullie vandaag nog een uitnodiging krijgen van de werkgevers, is dan de staking van de baan?
3: Met een uitnodiging alleen is het niet van de baan. Alle verslechteringen, of in ieder geval grote van de verslechteringen die nu op tafel liggen, die zullen eerst ook van tafel moeten. Voordat we echt verder kunnen praten. Dus misschien met die toezegging dat het van de baan is. Maar met de toezegging alleen kom je er natuurlijk ook niet.
2: Katelijne van der Voort van vakbond CNV, dank u wel.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
4: Omroep Friesland.
5: De Nederlandse stikstof ondergrens zou gauw mogelijk verlegen naar Jentwarde Mol, lykens in Duitsland. Dat is de kern van de alternatieve oplossing voor het Nederlandse stikstofbeleid die de Landbouwalliantie van de Midden-Presidentiaire in Den Haag. Deze Landbouwalliantie is een gewerkingsverband van de, ik kan wat zeggen, radicaler boerenorganisaties, Agractie, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de Dutch Dairyman Board. Sieter van Kijmpen uit Friesland is het vierde van die Landbouwalliantie. Nevens haar kan je in Nederland in één keer van het slot helpen had je die stikstof ondergrens maar flink verlegen.
6: Dus 21 mol, want dat is wetenschappelijke juridisch onderbouwd. Die wetenschappelijke onderbouwing is op een nij oordien, troch Wouter de Heij. Dus die is ik nij en actueel. En juridisch is hij, ik woon ter de Europese Commissie, al jarenlang voor Duitsland onderbouwd.
7: En dan kan je in één keer een heel soort problemen oplossen.
6: Als de wet verhoren we het wol, want dat jij er wol bij. Zolang wij maar de huidige stikstofwet zitten blijven, dan hebben we een probleem. Maar je kan bijvoorbeeld via een AMVB, dat is een procedure van ongeveer een jaar, kan je al de verordeningen ombrengen die nodig binnen om Nederland van het stikstofslot uit te krijgen.
7: Dus om die maatregel nemen te kennen, heb je de politiek nodig?
6: Je hebt de politiek ervoor nodig, maar ik denk dat de politiek inmiddels ik wel een echte oplossing nodig heeft. Want dat gaat net gebeuren volgens het planbureau voor de leefomgeving, maar de plan van minister Van Essen. Want die hebben al zijn op de korte en middellange termijn komt er geen vergunningverlening los. Dat na 2035 misschien, ja, dat is veel te laat.
7: Hoe binnen contacten met landbouwminister Van Essen?
6: Er binnen wel contacten. We hebben nog net praten, want wij willen eerst ons plan presenteren. En wij willen sowieso net praten over zijn brief. Want in die brief is maar 0,1% van de melkveehouders kan eventueel aan die doelstellingen voldoen. Nou, dat is een ramp.
7: Dus je wil met minister Van Essen praten, maar dan over je voorstel.
6: Precies, over uw voorstel. Uw zien voorstel is meer dan genoeg zijn. Planbureau voor de leefomgeving heeft al gezien dat dat net werking geeft. Dus nou is het tijd voor iets nice.
7: Denk je dat de minister daar hierop versteert?
6: De minister en ik, het kabinet Jetten, staat er heel slecht voor. Er is nog maar 10% van de Nederlanders die vertrouwen heeft in hun stikstofoplossing. En aangezien we aanstik weer verkiezingen krijgen, zou ik het heel verstandig vinden van dit kabinet om zo gauw als mogelijk te zwaren dat Nederland van het stikstofslot komt. En dat ken maar uw plan wel.
7: En als de minister daarnet hoe praten wil en zijn plan bijstellen wil, kunnen we dan weer boerenacties verwachten?
6: Nou, acties sowieso, wat het net heel genoeg geeft, want heel veel boeren steken gewoon maar de rechts in de morgen. En dus de wanhoop is heel groot, dus de actiebereidheid groeit ik weer eens, bleken uit een enquête. Dus ja, dat verwacht ik wel. Maar ik zou het verstandig vinden, als je nou zo'n heel hier nog nooit een oplossing betocht hebt en dan wil je nou op een presenteerbladje ombeen, om daar gewoon heel verstandig mee om te gaan.
7: Dus is er landbouwdeskundigen alles kofken van ja, de sector moet ik verrooien.
6: Ja, dat zou je zeggen. Maar als we dan vervolgens het eten importeren uit landen die net verroren binnen, maar qua dwarsemers nogal wat op ons achtersteen, dan denk ik dat net de goede aanpak is. En we moeten nou ik eens realiseren. Mensen kunnen altijd terug het landbouwgebied heen fietsen, rennen of recreëren. Maar natuurgebieden, die gaan op slot.
7: Nou, is een onderdeel van het plan van de minister binnen buffersstroken, vrij brede buffersstroken in het gebied van natuurgebied. Een kilometer breed. En Jim zei ze van, ja, we zeg ik wel de neetzaak in dat er op grondplakken stroken komen moeten, maar je wil die stroken wat smeller gaan.
6: Nou, er is een heel groot verschil tussen de zones van de minister die om Natura 2000 gebieden heen gaan. Wat wij zeggen is, je moet eerst de diagnose stellen, wel luidt het om. Dan is in meer dan 3/4 van de gevolgen, gaat het over wetterhuishouding. Dus het is te droog of te wiet. En dat moet dan mooi beheer ompakt worden. Het helemaal niks met stikstof te maken. Maar stel je voor, je hebben op bepaalde stikjes een plantje wat wol stikstofgevoelig is en er is een pleats binnen die 250 meter, dan geef je zien wat is hier de beste oplossing. Dat kan het verplaatsen van het plantje wezen naar een gebied waar het wol goed voor u kan en waar geen pleats in de wei zit. Of je zegt ze van, nou, misschien is erfbeplanting een manier om de stallemissies uit te vangen. Dat is al een wetenschappelijk bewezen. Dus er binnen volle meer mogelijkheden dan die boer op een kop slaan en zes domme fut.
7: Dus is er eens van het ken simpeler?
6: Het ken volle simpel, maar vooral ik volle goedkoper.
5: En dat zei Sita van Kijmpen, maar dus uw namen van die nieuwe Landbouwalliantie. Landbouwminister Van Essen heeft het plan eens direct van tafel vragen. Hij zocht het alternatief net zitten. Nevens hen komt het land sa net van het stikstofslot.
1: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dijk voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Wat als de deer net echt het ein is? Wat als er na het versterren toch nog een vorm van contact wijzen kan? En wat als nog terug naar die energie te zien ik al de blokkades op sporen kist? Voor een soort mensen is dat misschien dreig te begrijpen. Maar voor een medium, Glikos Jeltje, is het onderdeel van haar deistig lippen. Zij doet readings, healing en spirit consults. Maar hoe werkt dat eens? En hoe wist als medium was dost, sjocht, fielst en ik voor een persoon betjutting in jaan kist. Ik praat erover mooi medium Jeltje. Goedemiddag Jeltje.
2: Goedemiddag.
1: Ja, laten we bij het begin beginnen. Wat is een medium?
2: Een medium is een brug of een verbinding. Het is een kanaal tussen het zichtbare, de fysieke wereld, en de onzichtbare wereld. En die onzichtbare wereld die bestaat uit energie, ziel en het universum.
1: En dan kist iets daar mooi die energie in?
2: Ja, dat klopt. En als medium stem ik ouw op de hegere frequentie. Dat is ziel tot ziel contact, kist het nemen. Ik moet zijn contact met de mensen niet zien om in zitten, maar de energie van de mensen niet zien om in zitten. Maar ik moet de ziel van de mensen die al oergien binnen naar gene zijde.
1: En dat betjut?
2: Dat betjut dat ik mensen helpen kan. Dat ik badskippen ontvangen kan van mensen die al gene zijde binnen. En dat ik mensen daarmee helpen kan.
1: En hoe doe je dat?
2: Ja, ik daar een wetenschappelijk antwoord op hier dan niet heel makkelijk wist. Ja. Maar wat ik door. Ik stem ouw op het Akasha-bewustzijn. En in het Akasha-bewustzijn, daar is het heden, verleden en de toekomst. Maar daar is ik een gedeelte waar de mensen die ongene zijde binnen, die hun energie is, daar ik. En daar moet je contact mooi. En dan zeg ik beelden of ik krijg iets terug of ik viel een emotie van degene die ongene zijde is. En die kan ik dan mooi vertalen naar degene die het enorm zit.
1: Ja, en wat voor vragen komen meesken dan bij die?
2: Nou, meesken komen een hele soort vragen bij mij. En zoals de Soares, ik readings en healings en ik spirit consults. Maar ik jou ook opleidingen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of coachingstrajecten. En de vragen die bij meesken komen, die ben heel divers. Dat kan gaan over hun eigen proces. Dat kan gaan over een overledene die oergiend is. En meestal de vragen hoe hij, van hoe is het giend, hoe voelt diegene zich nou? En heeft diegene misschien ook nog een badskip van mij?
1: Het kan dus helpen ik bij het rouwproces?
2: Ja, het kan helpen bij de rouwverwerking, maar het kan ik helpen bij loslitten. Meestal die we er vaak heel blij van. Soms ik heel verdrietig, maar soms ik heel blij. Want het is natuurlijk heel mooi om te jaren. Waar degene die overleden is, op dit moment maar bezig is.
1: Ja, dat kan ik me vaststellen. En die emoties die om scroestel. Gewoon binnen dan. Ja, misschien was er wel van goelen. Of juist heel bot van Leidse tien, zo'n zesje. Maak eens dat volgens mij?
2: Ja, zeker. Gulle komt natuurlijk een soort voor en niet alleen nog maar spirit consults. Maar ik launch je controles voor, want een van de dingen die alle mediums weten is bijvoorbeeld so below, so above. Dus dat je hier een hele soort humor hebt, neemt hij die humor ik mooi in de energie als hij of zij naar gene zijde geeft. Dus er komen wel eens hele hilarische momenten voorbij. Want als medium wil ik natuurlijk ik bewijs je aan, zodat degene die het synonisch zit, degene herkent. En dan vraag ik altijd van, goh, jou is een situatie die voor degene die het synonisch zit heel bekend is. En dan komt ik wel vaak humor bij Sean.
1: Dus is er zo'n voorbeeld, Jan, van wanneer dat bijvoorbeeld een keer weer, dat je een heel erg luid moest, ja, dit is dus echt typisch mijn mem of mijn huid? Of...
2: Ja, absoluut. Ik heb laatst hier een klant bij me zit voor de spirit consult. En die haar mem wie overleden. En kwam een heel mooi contact. Dus er werd natuurlijk van alles wat ze nog vregen, wat ze vertellen voor. Maar die mem die vertelde op een gegeven moment ik om mij van, goh, ik zeg in welke urn had ik nou zit. En die urn die zit prachtig bij de inrichting van mijn dochter. Maar ik vind hem net mooi. En die vrouw die ziet me hele grote eventjes aan. En ik zei, of de spirit zei in mij, van, goh, ik wil in een urn zitten, maar die blauw is en mooie witte strepen doorheen. En het mooie weer, mijn klant, die komt er heel hard om luid zijn. Die zei van, ja, dit is precies mijn mem. En toen jij ik dus ik nog een keer. En die urn, die met bij de kringloop waai komen. Nou, toen weer echt, toen dat weer echt heel grappig. En toen jij ik letter van mijn klant weer waarom. Van ja, mijn dochter is mooi haar naar de kringloop geweest. Een keer, toen ze nog leefde natuurlijk. En toen wist ze die fase aan. Dat ze die zo mooi vond. Dus dat weer... Echt een heel grappig moment. Maar ik nog eens een keer bewees dat ik daadwerkelijk mooi, dat ik daadwerkelijk boodschappen terugjoeg van de mem.
1: Van de mem, wat schitterend, ja. Wat een prachtig verhaal. Ja. En ik vond het mooi dat dan ik nog zulke emoties oproep een keer sta, dan terug dat contact te lezen. Ja, Sjogsto, terug die werk ik oors nooit de deer?
2: Jazeker. De deer is voor mij geen einde, maar een transformatie. En het is een oergang naar een andere vorm van energie en van bewustwijzen. En ik zeg dat toch ik, dat de ziel die gaat gewoon terug. En die gaat terug naar een universele en eigenlijk fundamentele energie. We hebben alle keer van makken binnen. Dus alles wat Ian mooi maken heeft in het leven, dat gaat terug naar die oren energie. En bij toch het leerproces van de ziel, of van degene die gene zijde is. Ik trok hier nooit de deer.
1: Ja, en wat hoopst dan meesken uiteindelijk haar on een peteer met die?
2: Nou, dat het nou een spirit consultant reading of een healing of een opleiding is. Ik hoop dat meesken naar huis gaan met een goed gevoel van opluchting en helderheid. Maar ik wil ik dat meesken weten dat ze veilig binnen en dat ze de kracht krijgen om op hun eigen paard verder te gaan. Dat vind ik belangrijk.
1: En wat was die meesken zeggen die sceptisch had?
2: Kom een keer langs
1: bij
2: zeker
1: bij de Jeltje Volmer. En dat best vanzelf te vinden online ik.
2: Ja, zeker. Op mijn website medium-jeltje.nl.
1: Jeltje, tere dank voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat het nog een hele mooie peteren haastik in de toekomst.
2: Dankjewel.
1: Dat we Jeltje vormen, dus medium. Nou, was nog meer witte. Ze had Krek even verteld waar is haar finekist. En misschien komen er nog wel hele mooie gesprekken uit los.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont onvoeren.
0: De dag voorbij.
3: Bokser Willy Chaconje uit Ljouwert is er juste juni in Carré in Amsterdam net in slagen om de WBC Silver Title te winnen. Na drie ronden smeert zijn coach de handdoek in de ring, omdat hij vond dat het net meer verantwoordde wie om vierde te vechten. Chaconje, wie naar Arin bot teleurstelt, maar denkt er nog net aan om op te houden.
4: Ja, I'm continuing boxing because this is my job, this is my work, but I'm so disappointed by my team. To fall three times, two times, that means that I'm not okay in my head. I'm okay in my head. Leave me and I fight. First, give me a chance. Give me a chance. This is pro after all rounds. After all rounds. This is only three rounds. If I fall down in the field, that means that it's over. It's not over. No, I can still fight more. If you say, okay, it's over. It's not good. That's amateur.
3: Ja, hij zei het is mijn werk en ik wil heel graag verder gaan, maar hij hier graag een kans gaan om verder te boksen en net als nooit drie ronden ermee op te houden. Zijn assistent coach Piet Roosendaal, die wie ik net echt bliert.
5: Wat gebeurde er nou, Krek? Want volgens mij had de handdoek in de ring hoor.
6: Hier in de eerste ronde hier die wel aardig druk op die tegenstander, maar toen roende er al op een stoot. En in de tweede ronde kreeg hij hem vol. Hij wie te gereden, wil je. Hij woerde graag, maar hij woerde in kwart niet woerde een kleermaatje. Dus en dat kon net. Het is van een titel, dat vond ik het net, hier voor mij nog wel even een droomlijn, maar de meeste jongens die verzonnen van boxen en zeggen eigenlijk dat we hier wel tiet. En hier net mee klappen aan, maar nou ja, dan is het net oors.
5: Is dat al een soort bescherming?
6: Ja, dit is puur voor bescherming, dat zeg je dat. Als je de handen in de ring smiet, dan is het recht oud doen. En de trainer die de handen in de ring smiet, dan is het niet die jongen die bocht die is van ja, verlend. Maar je bent hartstikke lullig dat die handen in de ring komt. Ja. Die woorden dat net maar oren. Hoor je? Oren. Maar anderen die zeggen weer van ja, ik bedoel. Wie is fijn? Ja, nou ja, zag je dat.
5: Die man hierachter, die ben net zo blij, maar dat is maar
6: een slechtje. Er zijn net jongens uit die gang, en daar ben ik gezorgen hoor. Maar ja, dat gehoor is hier, dat is je volle beschermder. Daar maak je misschien wat drogen in, dat draai ik je neer. Maar dit is pure bescherming.
5: Denk je denk je dat Willy het zelf maar eerst wie?
6: Sorry?
5: Wie wil je het zelf maar eerst, denk je?
6: Je bent altijd lullig op het moment dat het gebeurt, want je denkt dat we verder gaan. Maar het is pure bescherming. Pure bescherming. En ik weet niet of ik het ding heb, maar ik denk wel dat het beter is. Ja, zei je dat?
5: Hoe ga je nou weer rondom jou het?
6: Mijn tranen in eigen. Mijn sterren weer. Ik vind het hartstikke erg. En ja, het zit er echt in. Ik ben al zo lang bij het boksen. Ik had het al zo vaak zien. Ik bedoel, maar het is oud, het is. En onderwijs, en wie had echt een fariteit zijn, die had gewoon 50% kaas hadden. Dus, en dan ben ik net een gretig werd. Hij was zo gretig en hij woont maar een knock-out. Maar ja, dan reed hij direct op. Maar de mannen, ik ben er vierde geweldig bij. Hij was een fantastische kerel. Maar ik heb een woord een fijne jongen gehad. Maar ja, ik vind dat het wel het mooiste wat er is. Maar die meesken en die bokserij en zo. Anders is het jammer dat het belendert. Maar daar ben ik in de herden van. Dus,
5: zo, toch? En hij had alles doen.
6: En hij had wel alles doen, ja. Ja, maar dit was.
1: Nee, het is net als Piet Roosendaal. Jij is de assistentcoach van bokser Willy Chacogne in Leeuwarden. En hij verleert dus die wedstrijd Juste Jong in Carré in Amsterdam.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
1: Gersgebieden in Friesland hebben zeer ernstige skeer door veldmoezen. Per hectare gaat het om 10.000 moezen die het al het gers opfretten. Voor veehouders, vooral in veehouders, is dat een gutte skeerpost. Hoe de pleeg nog reconstrueert is eigenlijk een raadsel en er valt ik nog eens een keer niks in te doen. Ik praat erover met onderzoeker Gerbert Roering van de Wageningen University. Een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Het is trouwens niet de eerste keer, hè, dat zo'n muizenplaag de grasgebieden van Friesland teistert. In 2014 en 2019 speelde dit ook al. Wat veroorzaakt deze plaag eigenlijk?
3: Nou, het zit eigenlijk in de natuur van de veldmuis, van het beestje. Dat eens in de 3, 4, 5 jaar, dan kun je een piekjaar hebben in de populatie. En dan gaat alles op de voortplanting. En dan krijgen ze een soort voortplantingsdrift krijg je over die veldmuis. Want dan wil die het open gebied in vanuit zijn permanente leefgebieden, zoals de berm en de slootkant, wil die dan dat open veld in om op zoek te gaan naar nieuwe permanente gebieden. Maar het is van oorsprong een steppendiertje. En dat doet hij door zo massaal mogelijk dat open graslandgebied in te gaan. En dus moet de voortplanting alles op de voortplanting zitten. En dan krijg je dus in Nederland dus dat open grasland ingaan. Ja. En dat is er aan de hand.
1: Dat heb je de schade. En de voortplantingsdrift van de muizen is enorm, hè?
3: Die is in de norm, ja. Want afhankelijk van de weersomstandigheden, een zachte winter, een vroeg droog voorjaar en een warme zomer, gaat dat vanaf maart helemaal los. En dat is nog steeds aan de gang.
1: Alle weersomstandigheden waren dus ideaal voor de veldmuizen dit jaar.
3: Ja, dat klopt.
1: En dan krijg je die zorgen, krijg je die schade. Je kunt er niet zo vreselijk veel tegen doen. Er worden wel percelen onder water gezet in het weidegebied. Dat helpt toch wel enigszins, of niet?
3: Ja, klopt. In 2014 keken de boeren ernaar en stonden ze bij een keken naar. Toen dachten ze, wat overkomt ons hier? En toen, ook in het veenweidegebied was alles toen kapot gevreten. En toen we 2019 dachten ze, ja, nu moeten we wat gaan doen. En eigenlijk is de enige remedie, tenzij je de hele landbouw op zijn kop wil zetten, maar een enige remedie voor het gras is dan onder water zetten. Maar dat is ook niet preventief, want dan is de plaag aan de gang en dan probeer je het in toom te houden, zodat niet al het gras wordt kapot gevreten en je niet opnieuw alles hoeft te ploegen of in te zaaien.
1: Nee, dat is echt een beetje de schade beperken, niet veel meer dan dat.
3: Juist, en het zal dan, weet je wel, de Friese boeren in het veenweidegebied daar rondom Boutsend, die waren eind vorig jaar al bezig met onder water zetten.
1: Dat is preventief. Werkt dat dan ook?
3: Nou, preventief. Ja, ze proberen dus in te dammen. Nou, als je kijkt, want ik werk dus veel met satellietbeelden op de groenmonitor.nl. En als je kijkt van waar het dus 10 jaar geleden, of in 2014 zat, dat was dan rondom Boutsend, was alles kaal gevreten. En dat is nu nog relatief groen. Wat nu met name kaal gevreten is, meer richting het noord, richting de kleigebieden.
1: Ja, want het onderwater zetten van die gebieden, dat werkt eigenlijk niet, hè?
3: Nou ja, er is eigenlijk te weinig water voor. Je hebt natuurlijk enorm, het gaat met enorm veel water. Je pompt het dus uit die grote sloten en vaten. Maar er zit in het kleigebied is er veel minder van beschikbaar. Dus dat lukt gewoon bijna niet.
1: Ja, die zijn helemaal het sigaar, de boeren daar dus.
3: Ja, dat klopt. Want daar zie je ook daadwerkelijk hele gebieden zijn helemaal kaal gevreten.
1: Ik zag die satellietbeelden op jullie site. Ik zag ook dat in Alblasserwaard dit probleem zich eigenlijk voor het eerst ook in grote mate voordoet. Dus het is een probleem dat zich niet beperkt tot Friesland.
3: Nee, het is dus wel weer begonnen in Friesland. In 2004 was er al een kleine muizenplaag. En toen 2014, 19 en nu. Maar ook in het rivierkleigebied op grasland speelt het. En dus nu ook in de veenweidegebied van de Alblasserwaard. En dat is ook heel erg. In juni zag je nog niks. En in september was alles kaal gevreten.
1: Nou, moet je dus eigenlijk als boer simpelweg geen gras hebben?
3: Nee, klopt. Want het is extra dramatisch. Want het was natuurlijk een hele droge zomer. In juli begon de grasgroei, stopte met groeien. En nu is er eindelijk regen. En nu is alles in die gebieden is alles kaal gevreten. Ja. Dus de boeren hebben vanaf juli al niks meer van het land kunnen halen.
1: Nee, dat betekent dat het veevoer duur betaald moet gaan worden.
3: Juist, ja, het is een enorme kostpost.
1: Ja, is daar compensatie eigenlijk voor? Zou dat er moeten komen?
3: Nou, er is in ieder geval geen compensatie voor, want de veldmuis, de schade daarvan wordt gezien als bedrijfsrisico. En het valt eigenlijk binnen de ongediertebestrijding.
1: Maar ja, je zou zeggen, omdat de ganzenschade wel vergoed wordt, of deels vergoed wordt, zou dat voor veldmuizen eigenlijk ook moeten kunnen.
3: Maar maar klopt. Maar de ganzen die is beschermd. Dat is een beschermde diersoort. Dus in die zin mag je die ook niet bejagen. En dat is bij de veldmuizen, dus die is niet beschermd.
1: Nee, zijn er ook meer dan genoeg van. Dat heeft u net uitgebreid uitgelegd.
3: Ja, nee, klopt. Het is een enorme aantal.
1: Ik las een interview met u vandaag in de Volkskrant, waarin u zegt eigenlijk, veehouders zouden gewoon akkerbouwers moeten worden. Dan heb je dat probleem van het aantrekkelijke gras voor die muizen niet meer.
3: Nou, ik zeg niet dat ze dat moeten doen. Nee. Maar dat lukt gewoon niet in het veenweidegebied. Maar het werd mij gevraagd, wat kun je dan nou preventief dan aan doen? Ik zei, nou ja, goed. Het komt veel minder voor in de akkerbouwgebieden. Ja, het komt er alleen voor als het naast het grasland

0: veehouders?
1: Ja, het is destijds wel becijferd, volgens mij. Het was in 2014 80 miljoen, volgens mij, voor Friesland.
0: Ja, zal
1: voor
0: nou
1: alle veehouders samen.
0: Zal nou niet minder zijn, lijkt me.
1: Nee, dat zijn vergelijkbare getallen.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk nog, ja, als je over heel Nederland kijkt, dus nog een stuk meer.
0: Ja. Goed, we zullen eens kijken wat het weer de komende tijd gaat doen. En daarmee ook de plaag van de veldmuizen. Gerbert Roerink van de Wageningen University. Bedankt voor uw informatie en een fijne dag verder.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Wordt overvoeren.
2: De dag is voorbij.
3: Zo'n 35.000 bakstenen nu dokkom krijgen een tweede leven in Haans. De bouwvereniging broekt de stenen die het vrijkomen bij de sloop van sociale hierwenden in dokkom bij een nijbouwproject in Haans. Het past in de visie om zo dwars mogelijk te bouwen. En het is een mooie gearworking tussen bouwverenigings en ik bouwbedrijven. Jere Anja Veenstra van de bouwvereniging Haas.
4: We bouwen in Haas bouwen wij 10 sociale woningen hier. En wij willen zo duurzaam mogelijk bouwen. En zo zijn wij actief op zoek naar het hergebruik van materialen, wat dat mogelijk is.
5: Wat wordt er dan al je herbroekt?
4: Nou, we gebruiken verschillende materialen. Isolatiemateriaal van Isoflas, maar ik baksteen. En die komen uit Dokkumwaai. We hebben bij de vereniging Friese Woningcorporaties een oproep dienen. En zij kwamen we in contact met thuis wonen in Dokkum. Oer de baksteen.
5: Dat is toch zo bijzonder dat dan de baksteen van Dokkum Azen in de nij hier wenden in Haas zitten.
4: Ja, nee, dat is heel bijzonder. En het is een bijzondere samenwerking met thuis wonen, de corporaties en orenpartijen.
5: Want hoe ben je met z'n bijkwam die baksteen dat die nou wel herbroekt worden? Hoe kom je daar dan bij?
4: Nou ja, we binnen in eerste instantie op zoek van welke materialen kunnen we hergebruiken. En zo kwamen we onder andere bij de baksteen. En thuis wonen die is ontslopen. En ze zijn van, goh, deze reerde baksteen die ben mooi bij u in de nijbouw.
5: Waarom is het zo wichtig, Tjimburg, om nou ja, dit soort dingen meer te dwan, dit soort projecten?
4: Nou ja, het is net de makkelijkste wij, maar ze hebben wel ervaring op dwan. En wat denk ik dat dit de toekomst is? En zo zetten we stappen in duurzaam bouwen.
5: Is dit de eerste keer dat Jim het op deze manier doet?
4: Ja, dat is voor u de eerste keer. Ja, en volgens mij is dit vrij bijzonder. Dus ik zie net zoals dat we de eerste binnen die het doen. Maar het is wel een bijzondere samenwerking, zo.
5: En wanneer verwacht je hem de nieuwe wenten, mij die bakstien uit Dokkum in Haas?
4: We verwachten dat eind dit jaar, dat het in Haas komt en dan kunnen wij los. Ja.
5: Dat is al redelijk snel.
4: Ja, klopt. Ja.
5: En wanneer moeten de hoezen helemaal klaar wezen?
4: Simmer 2020.
3: Nou, daar wordt vaasje achter zetten. Bouwbedrijf Jellema viert de taak uit. En dat vergt wel een oren werkwijze, vertelt Arnold Jellema.
6: Nou ja, je moet even wat voorzichtiger te werk gaan. Normaal gesproken dan wordt een wenning gestript en dan helpt de kraan hem in één keer naar beneden. En wat ze hier eigenlijk doen is dat ze er voorzichtig waai omheen gaan. En dat ze de stien echt weerompellen van de gevel af. En dan vallen ze netjes aan de kant en hebben ze oproemen.
5: Dat liet het me wel een extra klus erbij.
6: Zeker, dat vergt ook iets meer tijd. Dat hebben wij gekregen van thuis wonen. En op die manier ja, dan kun je zoiets realiseren met elkaar.
5: Is dit de eerste keer dat Jim zou iets doggen?
6: Het gebeurt wel vaker, maar zeker in deze driehoeksverhouding is het wel echt naai. Ja.
5: Ja, binnen ding wil je hem dan zien oorrinnen?
6: Vooral de extra tijd en de afspraak met elkaar van hey, hoe gaan we het doen en ik, wat een onderwerp wie van waar geven we de steen schermaatje. Ik ken dat hier op locatie, het is wel wat gevaarlijk natuurlijk dat die mensen hier al tegelijk binnen. Uiteindelijk is er ook verkeers om dat ergens anders te doen.
5: Want inderdaad, ze binden dan al, we zullen daar al een keppeltje lissen, die willen er voorzichtig al hellen. Wat is dan de volgende stap?
6: De volgende stap is dat ze inladen worden en dan gaan ze per vracht naar Bolsward, naar een locatie. En daar willen ze in een loods netjes keer maken.
5: En daarna hebben ze kleren om naar Haas te gaan?
6: Ja, dan worden ze pelleteerd en dan gaan ze naar Haas en daar kunnen ze verwerkt worden. Ja.
5: De Sjen gaan bijna heel Friesland schoen dan?
6: Zeker, zeker. Hartstikke leuk toch? Ja,
5: ja zeker. En blowen die meeste Sjen echt heel?
6: Ja, er is van tevoren eigenlijk een onderzoekje naar die van hey. Wat mij we verwachten, hoe een groot percentage blijft heel. En op basis.
3: Morgen is er weer.
2: De dag voorbij.
3: Nou dadelijk hier.
2: Met het oog op morgen.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De IND hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te spreken over zijn betrokkenheid bij de dood van Tupac. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij ziet Rusland als agressor nummer 1. Dat land voert volgens hem een oorlog met niet-militaire middelen om te voorkomen dat de NAVO militair reageert. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. PSV-aanvaller Perisic miste in de eerste helft een penalty. De Oranje voetballers wonnen vanavond wel. In Tilburg werd het 3-0 tegen Hongarije. Omdat de heenwedstrijd al met 8-0 was gewonnen, plaatsten ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië, dat vanavond won van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een robot heeft in Keulen een 16-jarig meisje aangerand. Twee jongens bedienden het ding van afstand en ze zonden zelfs beelden live uit. Vastbinden die jongens dezelfde robot erop af, die het meisje nu mag besturen en dan flinke klappen onder de gordel toestaan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Jarenlang werd er in Groot-Brittannië gesteggeld over Brexit. Nu wakkert de liefde voor Europa toch weer aan. Return is nu het nieuwe codewoord. Mogen wetenschappers zich vrij uitspreken over hete hangijzers in het land? Sander Otte, hoogleraar aan de TU Delft, vindt van wel. Het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam is 300 jaar oud. Matteo in Bruno bespeelt het al bijna 30 jaar en raakt nog altijd in vervoering. De Eerste Kamer probeert er vandaag een strenger asielbeleid door te krijgen. En politiek verslaggever Wilman Borgman vroeg daarop de politici. En veel schappen waren leeg in de supermarkt vanwege de hek. Maar spruitjes bleven nog volop verkrijgbaar. Culinair journalist Karin Luiten houdt een pleidooi voor de zo stinkende groenten. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 13 oktober.
2: Opnieuw een dag met problemen bij Albert Heijn.
3: Lege schappen, boodschappen die je wil hebben, die zijn er niet.
2: En tja.
4: Het is natuurlijk super vervelend. Ik bedoel dat zoiets kan en zoveel gevolgen heeft. Dat is wel akelig.
2: Ja, en wat moet je dan eten?
5: Stokbroodje.
6: Ja.
5: Wat Snickers, wat hamburgertje.
2: Of
7: de laatste keer.
2: Daar nam niet iedereen genoegen mee.
8: Dus vandaar even naar de Jumbo.
2: Naast zorgen over de boodschappen zijn die er ook over ICT zelf.
9: Ik vind het heel eng wat er allemaal gebeurt. Iedere gek kan maar een aanval doen en wij zijn de klos.
2: Albert Heijn lijkt slachtoffer van een hekaanval. Premier Jette noemt het goed dat het bedrijf heeft ingegrepen.
10: Laat nogmaals zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ook goed weren tegen cyberonveiligheid.
2: En volgens deze topvrouw van de supermarkt wordt de ICT langzaam weer opgestart.
11: Daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelfora. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: En dus is de verwachting dat de winkels weer snel vol liggen.
12: En anders gaan we uit eten.
2: Meldpunt Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen.
13: Maar op dit moment zijn het er zoveel en is het werkdruk zo hoog, zijn de wachtlijsten zo hoog, dat wij zeggen dit is niet meer houdbaar.
2: Zo'n 11.000 meldingen zijn nog niet afgehandeld.
14: Wijlen met de kraan open, zo voelt het wel echt.
2: En Veilig Thuis noemt de situatie niet langer verantwoord.
14: Tegen de tijd dat de hulpverlener daar binnenkomt, zeggen de mensen laat maar, ik heb geen behoefte meer aan. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan.
2: Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan.
15: Het is bijna ondenkbaar. Het is heel surrealistisch om je te realiseren als je hier staat en je loopt door de experience, dat het gaat sluiten, dat het straks niet meer is.
2: De opvang had zelf gerekend op financiële steun van de gemeente in de provincie, maar die komt er niet.
16: Als iets Lauwers oog op de kaart moet zetten, moet dit het toch zijn. Zo prachtig, educatief en voor die zeehonden. Dit kan toch gewoon niet zomaar over zijn.
2: Als het centrum failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen. Tot groot verdriet van oerzeehondenmoeder Leni het Hart.
17: Het gaat nooit meer om de darm. Het is een verdienmodel geworden. En ze hebben zich van alles bij voorsteld. Dit was gedoemd te mislukken.
2: Een groep jongens uit Ede moet hun zelfgebouwde boomhut afbreken. Een buurtbewoner heeft bij de gemeente geklaagd. Ambtenaren kwamen langs en zeiden
18: spijkers in de boom. Dat mocht dus niet. En het is op de plek van de gemeente.
2: Om te voorkomen dat de boomhut echt weg moet, verzamelen de jongens nu handtekeningen.
18: Wij willen gewoon,
19: het is gewoon jammer,
18: buiten zijn.
2: Ze hopen dat de gemeente het besluit terugdraait en dat de hut alsnog mag blijven.
20: Wij willen onze boomhut terug.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
19: Dus
1: in de media.
19: Ja, dat dus.
2: En dan nu de krant van morgen, uitgezocht door Levi van Eck.
21: De rol van boswachters verandert, lezen we in NRC. Steeds vaker hebben ze te maken met afval en drugsdumpingen, stroperij en daklozen die in het bos wonen in tenten. Het zorgt voor extra druk op boswachters die vaak niet zijn opgeleid om met dit soort problemen om te gaan. Ze voelen zich soms meer mensenwachter dan boswachter, geven ze aan.
2: Staatsbosbeheer wil daarom meer groene boa's inzetten. Die kunnen handhaven, maar daarvoor krijgt de organisatie niet genoeg geld van de overheid. En dus moeten ze nu kiezen waar ze wel of niet op handhaven. Dan als je even niet oplet, staat er zo weer een tentenkamp, vertellen de boswachters.
21: Na de hekaanval of poging daartoe bij Albert Heijn vraagt Trouw zich af hoe kwetsbaar ons voedselsysteem eigenlijk is. Voor cybersecurity-expert Erik de Jong is het duidelijk behoorlijk kwetsbaar. Als één schakel uitvalt, is dat direct voelbaar, vertelt hij in de krant.
2: Hoogleraar logistiek Jan Franso zegt dat supermarkten pas sinds kort beseffen dat ook zij doelwit kunnen zijn. Daar moeten ze zich volgens hem beter op voorbereiden, met noodaggregaten bijvoorbeeld. Want als een ander land onze voedselbevoorrading wil platleggen, is het essentieel dat de toevoer van levensmiddelen doorgaat, benadrukt de hoogleraar.
21: Misschien mogen Britten binnenkort weer bier drinken op de tribunes van voetbalstadions, tenminste als het aan premier Andy Burnham ligt. Hij noemt het oneerlijk dat voetbalfans geen bier mogen drinken, terwijl cricket- en rugbyfans dat wel mogen. Het verbod geldt sinds de jaren 80 en was een maatregel tegen voetbalgeweld. De Volkskrant schrijft erover.
2: Toch zijn de meningen erover verdeeld. Sommige fans vinden het prima en noemen het zelfs een beloning van goed gedrag. Want de grootschalige rellen uit de jaren 60, 70 en 80 zijn grotendeels verdwenen. Andere voetbalfans vinden het een slecht plan, omdat er nu veel meer gezinnen met kinderen op de tribune zitten. Je hebt maar één zo'n biergooier in de buurt nodig en de rest van de dag stinkt je naar dat bier.
21: En journalist Lex Boon reisde af naar een plaats in Lapland, waar de mensen claimen in het officiële dorp van de Kerstman te wonen. Hij vroeg zich af, hoe kan een dorp de Kerstman, toch een fictief figuur, zich zo toe-eigenen? Ik was klaar om me te laten betoveren, maar de magie viel tegen, vertelt hij in het Parool.
2: Het kerstdorp is lelijk. Hotels en attracties zijn duur en binnen 100 meter van elkaar kun je twee kerstmannen bezoeken. Ze zijn er gewend aan influencers, maar niet aan kritische journalisten. Lex kwam achter verhalen over slechte arbeidsomstandigheden van elfen. En na zijn eerste bezoek kwam hij op een zwarte lijst.
21: Boon schreef alles op in een nieuw boek, het journalistieke verhaal Ho, Ho, Ho. En dat was niet makkelijk, want hoe stel je ook journalistieke vragen aan fictie? Hij kwam zelfs terecht in een juridische strijd tegen het kerstdorp, waar niemand zal toegeven dat de kerstman niet bestaat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Moeilijk met Can I Call You Sometime. Dit voorjaar nog stemde de Eerste Kamer tegen een aanscherping van het asielbeleid. Vandaag deed het kabinet een nieuwe poging om dat wel voor elkaar te krijgen. Wilma Borgman in Den Haag. Hallo Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik was even bang dat je niet was. Ja. Zeg, over welke aanscherper hebben we het nou eigenlijk?
1: Ja, dit gaat over de asielwetten van voormalig minister Marjolein Faber van de PVV. En je zei het eigenlijk al, die werden dit voorjaar weggestemd in precies diezelfde Eerste Kamer. Omdat daar ook in stond dat illegaliteit strafbaar gesteld zou worden. En dat ging de Senaat te ver. Maar met het wegstemmen van die wet werden ook twee andere aanscherpingen weggestemd. En die wilde de Eerste Kamer eigenlijk wel nog doorgevoerd zien. Dus twee daarvan heeft minister Van den Brink vandaag via een omweg opnieuw bij de Eerste Kamer verdedigd. En dan gaat het om de boetes die de IND moet betalen als een asielzoeker te lang op een beslissing moet wachten. En de andere is dat iemand eerder ongewenst verklaard kan worden als zijn procedure niks heeft opgeleverd. En dat dus ook eerder uitgezet kan worden.
0: Ja, en hoe denken ze daar bij de Eerste Kamer over die wetten?
1: Ja, de Kamer heeft een paar uurtjes geleden, om een uur of negen was dat geloof ik, voorgestemd in meerderheid. Dus die zijn allebei aangenomen. Maar over de manier waarop dit allemaal is gegaan waren ze hier bepaald niet te spreken. Want die twee elementen waar ik het net over had, die zijn eigenlijk in een wetsvoorstel gefietst dat daar op zich niet zo heel veel mee te maken had. Dat was zelfs al een wetsvoorstel dat 11 jaar geleden al door de Tweede Kamer aangenomen was. Nou, dat kon niet door de Eerste Kamer, omdat er nog van alles aan vertimmerd moest worden, want de omstandigheden veranderden en de kabinetten veranderden ook. Dus steeds werd daar weer iets bijgehaald en iets afgehaald. Nou, dit kon er ook nog wel bij, was zo'n beetje de redenering. Waardoor het een soort juridische kerstboom is geworden, die wet, waarvan alles is opgehangen. Nou, daar vond de Eerste Kamer wel wat van, want daar letten ze natuurlijk ook op de kwaliteit van wetgeving. Maar ja, ze hadden haast en dus werd het door de vingers gezien.
0: Ja, dus die procedure die was niet echt ideaal. En hoe zit het dan inhoudelijk?
1: Ja, vooral die ongewenst verklaring is de linkse partij hier een doorn in het oog. Het helpt niet, zeggen ze daar, om mensen weer terug te sturen naar hun land van herkomst. Maar vandaag ging toch de meeste aandacht in het debat wel uit naar die dwangsommen die de IND moet betalen als volgens de rechter niet op tijd is beslist op een asielverzoek. En volgens minister Van den Brink span je daarmee het paard achter de wagen.
2: Feit is gewoon, de IND heeft een achterstand, die is groot, die is langdurig en die heeft ertoe geleid dat als je gewoon kijkt naar het niet tijdig beslissen proces wat zich daar achterweg heeft ontwikkeld, dat ja, in mijn woorden gewoon compleet uit de hand gelopen is. En ik ga u cijfers noemen omdat ik het zelf ook beter wilde begrijpen. Vanaf de periode januari 2024 tot afgelopen 11 mei 2026 hebben 143.190 personen een beroep niet tijdig beslissen ingediend. Dat zijn 230 beroepen per werkdag. Laat even op u inwerken. 230 beroepen per werkdag. In de IND heeft in 2025 79 miljoen aan dwangsommen uitgekeerd. En in de eerste 8 maanden van 2026 ging het al om een bedrag van 112 miljoen aan dwangsommen. Dus de vraag of dwangsommen een effect hebben op de uitvoering? Ja, een destructief effect. Want voor die 230 beroepen per werkdag moet de IND is dus naar de rechtbank om daar zich over te verweren. Daarvoor een dwangsom te betalen. En misschien ga ik iets onpopulairs zeggen, maar dat geld is nog het minst erge van het hele verhaal. Het ergste van dit verhaal is dat het hele systeem daarmee plat is komen te liggen, omdat de IND gewoon niet toekomt aan het tijdig beslissen.
1: Ja, dus het hele traject rondom die dwangsommen, het naar de rechtbank gaan en de dwangsommen bepalen ook, dat kost de IND zoveel tijd dat het ten koste gaat van het eigenlijke werk, zegt de minister. Nou, de Senaat, Wilfried, die steunt hem daarin. Dus die dwangsommen, die worden verleden tijd en ook al op heel korte termijn.
0: Ja, maar is die, laat ik zeggen, stok achter de deur dan helemaal niet meer nodig?
1: Ja, die IND kan gewoon niet harder lopen, zegt de minister. Of je daar nou een dwangsom op legt of niet. Voorstanders van die dwangsommen in de Eerste Kamer zijn bijvoorbeeld Pro en Volt ook, de Partij voor de Dieren, de SP. Die noemen de afschaffing ervan symptoombestrijding. Zij zeggen niet, de dwangsom is het probleem, maar de IND is het probleem. Althans, de omstandigheden bij de dienst die voor die vertraging zorgen. Pro-senator Noortje Thijssen die legt het uit aan Martin van Rooyen van 50+.
3: Het gaat hier ook om de rechtsbescherming van mensen. En dat zijn mensen die ook in een kwetsbare positie zitten, in afwachting zijn, die ook zelf gebaat zijn bij snelle procedures, bij eerder duidelijkheid. En op het moment dat dat niet geboden is, ja, dan hoort de overheid daar ook in tegemoet te komen. En wij zien dat niet als weggegooid geld. Wij zien dat als bescherming in een democratische rechtsstaat.
4: Maar vindt u niet, als het dan nog beperkte dwangsommen zouden zijn met een maximum, maar er gaan 10.000 euro's naar bepaalde individuen, zonder dat dat tot iets leidt, behalve dat het vaak ook in verkeerde zakken komt en ook nog kan worden gebruikt om weer rechtszaken te beginnen tegen de overheid.
3: Er kan ook misbruik van gemaakt worden. Daar zijn wij op tegen. Maar het is niet zo dat het principe van de dwangsom alleen maar misbruik is. Dus alle verdachtmakingen daarnaar, die werpen wij van ons af. Wij geloven erin dat ze een functie hebben, dat het doel ook overeind moet blijven. En dat als het problemen geeft, zoals nu ook het geval is, daar lopen wij ook niet van weg, dan moeten die problemen worden opgelost. Maar dat is niet het wegnemen van een symptoom. Dat is het hele systeem weer laten functioneren. En daar schort het nu aan.
1: Dat zegt Noortje Thijssen van Pro dus. Breng de IND gewoon weer op volle sterkte. Want dan kunnen de aanvragen wel op tijd worden behandeld, zeggen ze daar dus. Maar goed, Pro mag er tegen zijn, andere partijen ook. Maar een meerderheid in de Kamer heeft er dus net wel een ja tegen gezegd.
0: Ja, maar de vorige keer dat deze aanscherping in de Eerste Kamer ter sprake kwam, werd die weggestemd. Hè? Ja. Ook omdat D66, CDA tegen waren. En nu stemden die twee partijen voor. Waar zit dan dat grote verschil?
1: Ja, dat grote verschil zit hem in het onderdeel dat uit de wetten van Faber is gehaald. Namelijk de strafbaarstelling van illegaal verblijf. De hulp ook aan mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn. Dat zorgde voor die tegenstem in het voorjaar. En aangezien dat nu van tafel is, konden CDA en D66 nu instemmen met de afschaffing van die dwangsom, ook met dat eerder ongewenst verklaren. En daarmee kun je toch wel zeggen, heeft minister Van den Brink ook politiek een overwinning geboekt. Al verdient de gang van zaken niet de schoonheidsprijs, moest hij ook na afloop toegeven.
2: Ik heb gezocht naar de snelst mogelijke manier, omdat ik zo duidelijk wil maken dat dit kabinet staat voor grip op migratie. En dan heb je soms even bij elkaar te brengen wat misschien normaliter niet bij elkaar gebracht zou worden. Maar nu maken we wel duidelijk, wij willen grip op migratie. En dat betekent meer terugkeer, snelle straffen als mensen niet meewerken, terugkeer, afschaffen van de dwangsommen, mensen ongewenst verklaren. Ja, het hoort er allemaal bij om meer grip op migratie te krijgen.
1: Ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ja, hij heeft nu wel wat hij wilde, dus het was het waard, wilde hij maar zeggen, Wilfried.
0: Ja, dankjewel, Wilma Borgman.

0: I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, gezongen door Ann Peebles. Morgen verschijnt een rapport van de KNAW over wat je als wetenschapper kunt zeggen in het publieke debat. Waar ligt voor jou nou de grens? Wat maakt het uit? Sander Otte is hoogleraar kwantumfysica aan de TU Delft, woordvoerder van Scientists Rebellion en ook nog eens Extinction Rebellion. En meerdere keren ook meegedaan aan de bezetting van de A12. Dus ook vastgeplakt gezeten op het asfalt, of dat niet?
1: Nou, dat wordt vaak gezegd, maar de meeste mensen plakken niet vast. Nee hoor, ik heb me nooit vastgeplakt.
0: Oké. Wat was nou het moment dat je besloot om zelf in actie te komen tegen het klimaatbeleid en je aan te sluiten bij Extinction Rebellion?
1: Was 3 jaar geleden. Ik was natuurlijk al veel langer bezorgd. Maar 3 jaar geleden was het moment dat de oceaantemperaturen plotseling een hele grote sprong maakten. Die gingen natuurlijk altijd wel omhoog. Maar ja, in 1 jaar leek het alsof er 10, 20 jaar voorbij vlogen in opwarming. En iemand stuurde me die grafiek door. En ik kijk daar dan met de blik naar van een natuurkundige. En hij sloeg als een bom in, hè, die grafiek. Ik schrok enorm.
0: Ja.
1: Dan ga je toch nadenken van wat gebeurt er nu? Ik had het gevoel, er komt iets op ons af. We gaan nu een nieuwe fase in, zeg maar, die niet voorspelbaar is. En dat heeft een enorme impact gehad voor mij. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot zelf in actie te komen.
0: Maar denk je dan ook eventjes bij jezelf van, goh, ik ben hoogleraar, verantwoordelijke functie. Moet ik dit even gaan overleggen met de universiteit?
1: Nee, dat eerste stukje wel. Ik ben een hoogleraar en ik heb een verantwoordelijke functie. En juist daarom vind ik dat je dat gewoon moet doen. En dan denk ik altijd, je kan beter je kan beter vergiffenis vragen dan toestemming vragen. Je moet het gewoon doen.
0: Ja. En waarom vind je dat je het moet doen? In je functie heb ik het over. Snap ik het.
1: Nee, helder. De wetenschap is ontzettend duidelijk over het klimaatprobleem al decennia. En wat er op ons afkomt is van enorme proporties, enorme bedreiging voor de veiligheid en de stabiliteit van onze maatschappij. En de politiek doet verreweg onvoldoende, eigenlijk vrijwel niks. Jaar in jaar uit. En op het moment dat je als wetenschapper dat ziet, en je weet wat er gaat gebeuren en je komt dan niet in actie, dan vind ik eigenlijk dat je faalt in je verantwoordelijkheid als wetenschapper.
0: Ja. Nou komt morgen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen met een rapport over hoe wetenschappen zich moeten gaan gedragen. Waar ligt voor jou de grens eigenlijk? Hoe gedraag je je?
1: Je moet natuurlijk altijd vreedzaam. Dat is het allerbelangrijkste bij een demonstratie. En dan als het gaat om hoe verhoud je je tot je expertise. Daar zie ik eigenlijk voor mezelf 4 verschillende niveaus waarop ik kan handelen. Ik ben natuurlijk burger als allereerste, dat is allemaal. Vervolgens ben ik wetenschapper, dan ben ik beta-wetenschapper. En pas in laatste instantie ben ik kwantumfysicus. En als ik voor het klimaat beleid demonstreer, dan doe ik dat natuurlijk niet in mijn hoedanigheid als kwantumfysicus, maar juist wel in die 2 tussenliggende lagen. Dus wetenschapper en beta-wetenschapper. En ik vind dat je juist in die lagen hebben wij een belangrijke boodschap te brengen. Als wetenschapper weet je hoe wetenschap werkt, hoe dat tot stand komt en hoe betrouwbaar dat is. En ook als beta-wetenschapper, met name aan de TU Delft, weet ik natuurlijk het een en ander over technologie.
0: Ja.
1: Wat de verschillende technologische toepassingen en oplossingen zijn. En hoe realistisch of niet.
0: Maar weet je ook genoeg van klimaatverandering dan?
1: Of
0: vind je dat helemaal niet belangrijk?
1: Nee, dat is zeker belangrijk, ontzettend belangrijk. Kijk, ik kan natuurlijk net als iedereen de IPCC-rapporten lezen. En ik denk dat ik ze met mijn achtergrond als natuurkundige ook nog wat beter kan begrijpen dan de meeste mensen. Of in ieder geval sneller tot me kan nemen. Daarnaast sta ik in contact met allerlei klimaatwetenschappers. Ik kom goed beslagen ten ijs. En op het moment dat het inhoudelijk lastig wordt, zeg ik heel eenvoudig, luister naar de klimaatwetenschappers. Luister niet naar mij, luister naar de klimaatwetenschappers. En dat zeg ik als wetenschapper, omdat ik vind dat op het moment dat het over mijn vakgebied zou gaan, zouden zij ook naar mij wijzen. Ja.
0: Maar je kent misschien wel het fenomeen, je ziet het wel eens in talkshows, niet altijd hoor, dat er mensen zitten die naar iets wordt gevraagd waar ze helemaal geen expertise in hebben. Dat je denkt van, god, waarom wordt die vraag gesteld en waarom moet er antwoord op komen? Een zanger die antwoord moet geven op klimaatverandering.
1: Ja, goed.
0: Zeg niet dat je zingt hoor.
1: Nee. Nou, dat is het uiteindelijk. Kijk, zolang het maar duidelijk is voor de luisteraar of de lezer of met wie je te maken hebt in het publiek, wat je achtergrond is, dan is het volgens mij in orde. Dus ik zorg altijd, ik ga nooit zomaar spreken als professor Dr. Sander Otte. Ik zeg altijd, ik ben Sander Otte, hoogleraar kwantumfysica of hoogleraar technische natuurkunde. Ja. En dan is het duidelijk voor degene die luistert, wat is de achtergrond en hoe moet ik dat, wat er vervolgens gezegd wordt, hoe moet ik dat inschatten?
0: Ja, maar stel nou, je bent aan het werk en je staat in een collegezaal en er is de dag ervoor net iets gebeurd bij Extinction Rebellion. Het zit vol in je hoofd, het bloed draaiklok nog in het rond.
1: Ja.
0: En is dat ook een plek waar je het dan even over zal hebben? Heb je dat al gedaan?
1: Nee, ik vind de collegezaal, dat vind ik net nog een barrière die ik nog niet heb genomen. Want
0: dat klinkt alsof je hem wel wil nemen dan.
1: Nou ja, goed, kijk, het klimaatprobleem wordt alleen maar groter. En dus je verlegt steeds je grenzen. Maar op dit moment zeg ik nog bij de collegezaal, zeg ik, nou goed, ik doseer kwantumfysica of klassieke mechanica. Die studenten komen voor dat onderwerp. Dan vind ik dat niet het moment om ineens over te springen naar klimaatactivisme. Maar er zijn allerlei andere manieren waarop ik mijn studenten wel kan informeren. Ik schrijf columns voor Delta, dat is eigenlijk de universiteitskrant van de TU. En er zijn ook lunchlezingen, allerlei manieren. En dus ik wil wel dat mijn studenten weten dat ik dit doe.
0: Ja.
1: En dat ze weten wat er op het spel staat.
0: Ja.
1: Ja.
0: En een politieman die demonstreert in een politiekostuum. Dat is ook een statement, hè? Kun je je voorstellen dat jij ook zoiets doet? Tijdens een demonstratie?
1: Ja, dus wij dragen symbolisch witte jassen als wetenschappers.
0: Alsof je in een laboratorium werkt, zeg maar.
1: Ja, nou draag ik voor mijn werk nooit een witte jas. Dus het is puur symbolisch, maar daar gaat het niet om. Dat is om ons te onderscheiden, om te laten zien... wij zijn hier namens de wetenschap. We hebben ook een hele mooie banner waarop staat... The privilege to know, the duty to act. Hè? Dus eigenlijk, we hebben gewoon de plicht om te handelen. En dat is hoe ik me onderscheid. Ik ben nog niet zo ver gegaan dat ik ook in toga ga demonstreren.
0: Nee. Waarom ligt daar de scheidslijn nu?
1: Nou, dat vind ik ook weer... Die toga die staat natuurlijk echt voor een bepaalde autoriteit. En ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook daar sluit ik echt niet uit dat er een moment komt...
0: Maar wat ik nu allemaal zo hoor... Je bent hoogleraar, TU Delft. Je hebt statuur daarmee, dat kun je niet ontkennen.
1: Mm-hmm.
0: Loop je ergens tegen de grens op dat je verwacht dat op een gegeven moment de universiteit zegt van kerel, nu ga je echt een stap te ver?
1: Nou,
0: heb je het al meegemaakt?
1: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Nee. En iedereen weet op de TU dat ik dit doe. En ik neem echt mijn verantwoordelijkheid. Ik zorg altijd goed dat, wat ik net zei, hè, dat mensen weten wie ik ben en met welke hoedanigheid ik daar sta. En op het moment dat ik serieuze klachten zou krijgen... dan zou ik eigenlijk de situatie omkeren en zeg ik... ja, maar hoor eens, waarom staan jullie er niet? Dit gebeurt toch? Gaan we nou ontkennen dat het probleem er is? En gaan we ontkennen dat het probleem zo groot is als dat het is? Dus ik ben er niet zo bang voor, nee.
0: Nee. En als we het nu eens even omdraaien... dat er iemand, een collega van jou, ze zegt... joh, ik vind het allemaal maar geouwe hoer van die klimaatverandering. Valt er wel mee. Het is nu alweer fris aan het worden. Niks aan de hand met die hitte.
1: Ja.
0: En die gaat in een andere demonstratie meelopen. Die is misschien voor de PVV van een andere partij. Meer aan de rechterkant. Hoe kijk je daar tegenaan? Want dat moet dan ook kunnen dus.
1: Nou nee, op het moment dat een wetenschapper dezelfde wetenschap gaat ondermijnen, dan moet dat niet kunnen.
0: Jij noemt het ondermijnen, maar voor hem is dat zijn mening of voor haar?
1: Ja, maar dat gaat niet om een mening. Wetenschap is geen mening. Wetenschap is een feit. Of is gebaseerd op feiten.
0: Maar goed, hij baseert misschien die feiten op, zijn idee op de feiten zoals hij ze leest.
1: Ja, sorry, maar deze discussie zouden we eigenlijk al lang voorbij moeten zijn. Hè?
0: Dat is die niet.
1: Helaas niet. Maar dat is ook een van de problemen die we hebben in Nederland... met het behandelen van dit probleem, van dit onderwerp... is dat het steeds gepolitiseerd wordt en gedaan wordt... alsof het een meningenkwestie is, maar dat is helemaal niet het geval. Er is overduidelijk sprake van.
0: En je spreekt je ook uit tegen de plannen voor defensie, hè, volgens mij?
1: Ja, klopt.
0: Wat is je grootste grief?
1: Nou, mijn zorg is een beetje dat de wetenschappers snel aan het militariseren vanwege Oekraïne. Er is een rapport geweest of een advies van de AWTI naar de regering dat het hele kennisecosysteem zou moeten gemobiliseerd worden voor defensie. Mijn zorg is dat de universiteit dan eigenlijk wordt meegetrokken in een verhaal. Alsof Rusland de grootste dreiging is die we hebben.
0: Ja.
1: Terwijl je juist als universiteit moet uitzoomen en moet kijken... Ja,
0: want Delft tussen haakjes werkt mee aan...
1: Dat is al gaande.
0: Technisch
1: inderdaad.
0: Gezien.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, en er is al een project gaande, ook grotendeels achter gesloten deuren, waar ik me ergere zorgen om maak.
0: Ja.
1: En juist een belangrijk element van academische vrijheid is ook dat een instituut moet niet een bepaalde zienswijze opgelegd kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat meegaan in dat militaire verhaal, alsof Rusland de enige en grootste dreiging is, vind ik een zienswijze die dan wordt opgelegd.
0: Sander, vind je niet dat je gewoon professioneel actievoerder moet worden?
1: Nou, ik voer actie vanuit professionele achtergrond. Dus in zekere zin ben ik dat al.
0: Ja.
1: Ja. Maar niet in de zin dat... Want dat wordt wel eens gedacht... dat actievoerders op wat voor manier daarvoor gecompenseerd worden. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Nee. Nee. Ja. Nou goed, ik wens je met je hoogleraarschap... en je actievoeren succes. Ik dank je wel voor je komst, Sander Otte.
1: Hartelijk dank.
0: De Britse premier Andy Burnham beloofde gisteren... een serieuze dialoog aan te willen gaan... over een hechtere relatie met de Europese Unie. staat het VK aan het begin van een return, het Verenigd Koninkrijk. Hè? Correspondent Fleur Launsbach, opeens gaat het weer over Brussel in het Verenigd Koninkrijk. Is het onderwerp weer een beetje terug op de politieke agenda?
2: Ja, de afgelopen dagen zeker, terwijl er ook heel lang niet over werd gesproken. Hè, want het heeft zoveel verdeeldheid gecreëerd in dit land. En politieke chaos en heel veel wisselende premiers. Veel schade aangericht, maar toen daarna was het eigenlijk een hele tijd stil. Toen werd er echt niet over gesproken. En nu hebben we een nieuwe premier, Andy Burnham. En in zijn eerste partijtoespraak zei hij: we moeten gaan praten over dat het eigenlijk meer schade dan goed heeft gedaan, Brexit. Hij is eigenlijk de afgelopen dagen niet uit de krantenkoppen te slaan met opmerkingen over Brexit. En wil praten over een lange termijn plan, een lange toekomst, zeg maar. Hoe gaan we samenwerken met de EU? Dus eigenlijk het belangrijkste punt wat er nu echt anders is, is dat het Verenigd Koninkrijk nu voor het eerst sinds dat het uit de Europese Unie stapte een premier heeft die, ja, die echt zegt: ik ga dit gesprek weer aan over Brexit. Hè. Is het mislukt? Kunnen we iets beter doen? Moeten we het misschien terugdraaien? En dat is voor het eerst.
0: Zeg, nou was er ook nog iets anders. In de afgelopen dagen werd er gesproken over een eventuele Russische inmenging bij de Brexit, bij het referendum in 2016. Waarom komt dat nu opeens naar boven?
2: Ja, nou, dat verhaal van die Russische inmenging, dat is al heel lang iets wat gesuggereerd wordt, maar het is nooit bevestigd. En toen kwam Andy Burnham dit weekend op een podcast. Toen vloekte hij er opeens even uit van: ja, toen ik aantrad als premier in augustus, dus deze zomer, heb ik het meteen even gevraagd aan de inlichtingendiensten. Was er nou wel of niet Russische inmenging bij dat referendum? En hij zei dus: ja, ik kreeg het antwoord: ja, dat was er. Maar vervolgens werd er eigenlijk niet echt doorgevraagd: oké, maar op wat voor manier, op welke schaal, wat heeft dat dan precies betekend en waar is het bewijs? Dus eigenlijk bleef het daarbij hangen. Toen heeft vandaag het hoofd van MI5, dus dat is de Britse AIVD, die heeft inderdaad gezegd: ja, ik bevestig dit, dat is inderdaad wat er is gebeurd, maar het heeft weinig invloed gehad. Dus het zou dan zijn gegaan om bijvoorbeeld trollen op social media of weet je, anti-EU communicatie vanuit Moskou of berichtgeving of nieuwsberichtgeving of zo. Dus het is niet echt hele grote schaal. En we weten eigenlijk ook wel dat Rusland wel in de afgelopen 10 jaar wel vaker probeert om verkiezingen in het Westen te beïnvloeden. Dus dat is op zich niet nieuw. Dus de vraag is dan: waarom brengt Burnham dit balletje nou nu aan het rollen? Nou, ja, ik denk toch omdat hij dat Brexit-debat opnieuw wil openen. Dus als je gaat praten over of de Russen invloed hadden op de uitslag van het referendum, dan ga je natuurlijk eigenlijk ook meteen een beetje praten over hoe legitiem was dat referendum eigenlijk. En zijn Britten eigenlijk misleid? En ja, weet je wel, het past een beetje bij het argument dat mensen eigenlijk niet heel goed wisten waar ze toen voor stemden. Dus ja, daar, dat gesprek zwengel je dan aan. Ja.
0: En er was een recente peiling. 59% van de Britten zegt: gaan we weer terug naar de Europese Unie?
2: Ja, dus Andy Burnham is ook zeker politiek heel slim. Want hij weet ook wel uit peilingen dat de meerderheid van de Britten inmiddels terug wil. Dat er eigenlijk geen politieke partij is op dit moment die daar echt voor pleit. Hè. Dus daar liggen ook gewoon kansen. Dus je kan eigenlijk gewoon extra stemmen winnen door dit gesprek weer aan te gaan. Dus hij is wat dat betreft natuurlijk politiek slim. Maar ja, ook economisch is het argument steeds sterker. We zien gewoon dat het schade heeft aangericht aan de Britse economie. Dat waarschijnlijk 4% kleiner is de Britse economie dan als het in de EU was gebleven. Dat blijkt ongeveer wel te kloppen met de verwachting en de voorspellingen. En ook strategisch is het natuurlijk een heel ander spel momenteel in de wereld, met een onberekenbare Amerika en een steeds agressiever Rusland. Weet je? Dus het is natuurlijk ook strategisch handiger om dichter bij elkaar te kruipen.
0: En hoe wil Burnham dit aan gaan pakken dan?
2: Nou, het zal natuurlijk niet morgen geregeld zijn. Nee. Er zullen best wel wat obstakels zijn. Maar hij zet op dit moment in voor, op twee stappen eigenlijk. Dat is wat we nu weten van het plan van Andy Burnham. Stap 1 is, hij wil, er komt een EU-top, een EU-UK-top. Dat is op 20 november in Brussel. Dat is een top waarop het gesprek geopend zal worden weer door hem. Hij wil daar de relatie met de EU verbeteren. Hij wil een aantal concrete dingen soort van afronden die al langer in de lucht hingen. Dus bijvoorbeeld het handel in voedsel makkelijker maken, minder controles, handelbarrières wegnemen. Maar ook bijvoorbeeld afspraken over de, dat heet het Youth Experience Scheme. Dus dat is dat jonge mensen tussen de 18 en 30 heen en weer kunnen reizen en kunnen studeren. Dus dat EU, mensen uit de EU in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren en andere kant op ook. Dat is iets wat al langer speelt. Maar goed, dat zijn allemaal kleinere deals, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En dan heb je de grotere stap en dat is zeg maar de toekomst. En dat gaat over dat Burnham moet zich nu op dit moment nog houden aan die twee grenzen die zijn voorganger heeft gesteld. Dat is dus, we gaan niet terug in de interne markt of de douane-Unie. Maar hij zegt, ik wil wel praten over wat gaan we doen in de toekomst. Dus misschien bij de volgende verkiezingen in 2029... gaan we dan zeggen, we gaan wel een referendum inzetten. Gaan we dan de Britten wel weer die keuze voorleggen. Dus hij wil echt, zeg maar, vanaf de top op 20 november... daarna wil hij eigenlijk heel actief het gesprek blijven voeren. Waar gaan we naartoe in de toekomst?
0: Ja, en dan heeft hij ook nog eens Macron en Sanchez mee. Want die hebben heel enthousiast gereageerd. Zeggen, kom maar op.
2: Ja, dat was even de eerste reactie inderdaad. Ja. De Franse minister van Financiën, Lescure, zeg je dat volgens mij? Die zei, kom maar helemaal terug naar de EU. Volgens mij, inderdaad, de Spaanse premier Sanchez, die zei, met open armen zullen we jullie ontvangen. Dus ja, je ziet al wel meteen wat enthousiasme. Maar het is natuurlijk, dat gaat natuurlijk nog helemaal niet over de details en wat zou het allemaal precies inhouden.
0: Nee, goed. En we praten ook alweer over 2029, dus 2-3 jaar verder. Ik zei net, Macron en Sanchez zijn enthousiast, maar hij is natuurlijk ook wel echt afhankelijk van hoe de EU reageert en andere landen reageren. En wat daar ook nog weer politiek gezien gebeurt in die landen.
2: Inderdaad, als er dan bijvoorbeeld een Nigel Farage weer aan de macht komt in het Verenigd Koninkrijk en die draait alles weer terug, dat alles dan voor niks zou zijn geweest, dat wil je natuurlijk niet hebben. Of aan de Europese zijde, als het niet meer Frankrijk niet meer het land van Macron is, maar van Le Pen, dan krijg je natuurlijk ook een hele andere houding naar het Europese project. Dus dat soort dingen zullen allemaal gaan meespelen in de toekomst. En dat is echt nog zeker niet beklonken allemaal hoe dat gaat lopen. Nee.
0: Fleur, ik heb een jaar of 8 meegemaakt dat Tim de Wit correspondent was. Daar heb ik zo'n beetje 8 jaar lang elke keer met hem over de Brexit moeten spreken. Dat hield me niet op. Ik ben wel heel bang dat ik nu Fleur Launsbach aan de lijn krijg en 8 jaar over de Britain moet kletsen met jou.
2: Ik kan het niet garanderen dat het gaat gebeuren. ik denk dat dit gesprek toch altijd nog wel...
0: Dit is een voorzichtige start. We hebben nog 8 jaar te gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Dankjewel, Fleur Launsbach.

Thomas Nicholas met Lost Love. Het orgel van de oude kerk in Amsterdam is echt wereldberoemd. En zaterdag viert de kerk de 300ste verjaardag van het zogenoemde Vater Müller

0: Even om in de sfeer te komen, hè? Uit Bach's Concerto BWV 1054. De laatste 30 jaar wordt het orgel bespeeld door een huisorganist en die heet Matteo Imbruno. En Matteo is hier. Goedenavond, Matteo.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat ik nu hoor, is dit, ben jij dit ook?
1: Ja.
0: Ja?
1: Speel ik, ja.
0: Nou is dat nog ingewikkeld eigenlijk, het opnemen van zo'n orgel? Want het is zo'n gigantisch groot ding. En moet er dan bij al die pijpen een microfoontje zijn? Of is het meer... Is het gewoon de ruimte goed pakken?
1: Nee, het is de ruimte.
0: Ja.
1: En ik zou ook zeggen dat eigenlijk de ruimte... brengt de klank van het orgel op leven.
0: Ja. Ja, want als die ruimte slecht zou zijn, als het geen kerk zou zijn, maar een vierkante bak, dan klinkt het niet.
1: Nee, moet je echt een mooie akoestiek hebben en dan de klanken worden mooier en mooier. En de oude kerk heeft een prachtige akoestiek.
0: Ja.
1: We hebben een gewelf, die is in hout. Prachtig. Is er nog een beschilderd, een hele hout hebben
0: ja,
1: we.
0: Ja.
1: Met de schilderwerk uit de 15e eeuw.
0: Ja.
1: En is helemaal originele nog. En de vloer, de zerken, die liggen op zand. En,
0: die dat is ook weer goed voor het geluid.
1: Ja, dan absorbeert alle slechte frequenties die onze oren...
0: De zerken liggen op het zand, wat goed.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hey, en dit orgel, meet je een orgel ook een beetje af aan de hoeveelheid pijpen die je ziet? Kun je zeggen, het is een groot orgel of een klein orgel? Hoe werkt dat?
1: Nou kijk, als je naar een orgel kijkt, dan als organist, ik weet precies hoeveel klavier een orgel heeft.
0: Ja.
1: Dit orgel heeft volgens het spitsprincipe. Het is een schema die in Duitsland werd gebruikt om een orgel in elkaar te zetten. Dus ze hebben twee toren aan de zijkanten.
0: Ja.
1: Die zegt dat je hebt een pedaal dat je met je voeten kan spelen.
0: Ja.
1: En dan heb je een groot paar.
0: Dat zijn de bassen.
1: De is het de hoofdorgel.
0: Ja.
1: En dan heb je een bovenwerk boven en drukpositieve die hangt aan de achterkant. Dus je zit echt in vier verschillende korpen. Dan zit het orgel.
0: En dan heb je ook nog te maken. Je speelt met je voeten en met je handen. Dat weten mensen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de registers die je uit moet trekken.
1: Ja, kijk, het register bepaalt de verschillende klanken die een orgel heeft. En het orgel van de Oudkerk heeft 54 registers.
0: En is dat ook voorgeschreven door iemand als Bach? Welke registers je dan uit mag trekken?
1: Nee, Bach schrijft er niks.
0: Nee.
1: Laat het helemaal aan jou...
0: Oh ja? Dus dat is eigenlijk vrij, naar je eigen oor.
1: Ja, kijk, je moet het toch proberen te begrijpen met die intuïtie. Wat voor een sfeer de componist creëren. Maar ja, heel vaak een orgel leent zich, een stuk leent zich zowel voor een zachte klanken dan voor een harde klanken. Dus het is hoe jij dat benadert. Dus heel vaak ging je heel veel kanten op. Ja.
0: Matteo Imbruno, en ik hoor de Italiaanse klank in je stem. Ben je in Italië geboren?
1: Ja.
0: Heb je daar al te maken gehad met orgels?
1: Ja, ik ben begonnen in Italië orgel te studeren. Wel met een Nederlander, Liuwe Taminga. Die was organist in Bologna, San Petronio. Daar heb je een van de oudste orgels ter wereld, orgel uit 1472.
0: Is dat in de Duomo?
1: Ja.
0: Heb je daar gespeeld?
1: Daar kreeg ik les.
0: Madonna.
1: Ja, dus ik heb bij hem les gehad. Toen ik ben in Nederland op vakantie gekomen toen ik 24 jaar oud was. Ja. En dan ben ik hier gebleven.
0: En hoeveel hou je nou van dat Amsterdamse orgel? Als je daar 30 jaar hebt speelt, dan kom je daar binnen. Misschien soms alleen. Soms moet je met mensen zijn vaak misschien ook wel alleen om wat op te spelen. Wat doe je dan?
1: Nou, ik kom heel vaak alleen. Dus het is morgens vroeg. En als de zon schijnt, is morgens om 7 uur in de zomer, heb je prachtige lichten die gaat rechtstreeks op de orgel schijnen. En ik bedoel, mijn kantoor is dan zo'n kerk. Het is echt fantastisch. En volgend jaar ben ik 30 jaar organist.
0: Ja.
1: Iedere keer is net alsof de eerste keer is.
0: Ja. En waar zit nu de specifieke klank van dit orgel? Dat je zegt, als zodra ik daar aankom, dat speel, dan komt de glorie van het...
1: Het is heel bijzonder. Ja, kijk, sowieso is het gemaakt met een heel goed materiaal.
0: Ja.
1: En dat maakt heel veel uit.
0: Is dat staal of is dat koper? Wat is
1: je hebt bepaalde klanken, die zijn registers van bepaalde klank zijn mooier van hout. Anders zijn mooi van metaal. Maar bijvoorbeeld de frontpijpen zijn meestal van 10 hoog gehalte 10, omdat die moeten glanzend zijn. En de binnenpijpen hebben heel veel lood in. Heel vaak 80% lood en 10% de tin. En ja, dus ook de samenstelling van de verschillende soorten metalen, die maakt het klank.
0: En omdat je het al 30 jaar bestelt, ben ik ook nieuwsgierig of jij het ook kunt repareren als er iets niet goed is. Kun jij een pijper uithalen?
1: Nee. Nee,
0: dat
1: ik kan
0: niet,
1: wel een kleine mechanische reparatie kan ik wel doen. Zo van af en toe de toetsen zijn, zitten te laag, ik moet bijstellen en zo. Maar nee, je kan niet een pijp repareren en zo'n belangrijk instrument.
0: Nou, als je 30 jaar speelt, wij worden ook ouder. Merk je dat er iets verandert aan het orgel in die 30 jaar tijd? Is het rijper geworden?
1: Nou kijk, ik ben organist geworden toen het orgel moest gerestaureerd worden. Dus het is heel lang geduurd. Totdat in 2019 werd gerestaureerd. De nu torkel is in een perfecte staat, laat maar zo zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik heb het wel meegemaakt. Dat was echt een oude man die moest geopereerd worden. Ja.
0: Een oude man die moest... hij was zwaar ademen, hij ademde moeilijk.
1: Hij ademde tekort, ja.
0: Zijn hart niet helemaal in de orde.
1: Ja.
0: En er is een bypassje gepleegd.
1: Nee, niet zoveel. Want het torgel is uniek in de wereld. Omdat alle pijpen zijn oud. Dus we missen geen één pijp.
0: Ja. Wat zaterdag is dus de verjaardag van het orgel. Hoe gaat het gevierd worden?
1: Ja, nou, er is een stichting in Nederland die heet Vox Humana. Die organiseert in de grote, belangrijke kerken van Nederland een marathon ieder jaar. Dus dit jaar doet de stichting de Oude Kerk is aan werken met Vox Humana. Hebben we georganiseerd een marathon.
0: Ja.
1: En met nationale en internationale organisten. Het programma is heel afwisselend, dus ik ga beginnen. En ik begin met oude muziek. Onze grote componist Jan-Pieter Soswelling, die organist van de Oude Kerk was in de 16e eeuw. Zal ik een stuk van hem spelen. En dan gaan we naar de romantieke periode en de hedendaagse muziek. We eindigen de avond met een organist uit Zweden in Parijs woont. Die heet Ampus Lindwall. En die gaat twee stukken in première brengen. En is een organist, componist, improvisator die zich bezighoudt met nieuwe klanken. Dus hij gaat.
0: Maar er komen dus mensen van buiten naar dit orgel toe. Wat, is het zo'n bijzonder orgel dan? Is het ook in het buitenland een orgel waarvan mensen zeggen: goh, dat wil ik graag eens een keer zien of graag een keer bespelen?
1: We krijgen minstens 200 aanvragen per jaar om het orgel te willen bespelen. Komen de orgelexcursies uit de hele wereld. Is echt een hele beroemd orgel.
0: En wanneer mag je dan wel en wanneer

0: Je hebt die traditie meegekregen, zit in je vingers, in je voeten en in je hoofd en in je hart. Maar nu is er een wereld ontstaan waarbij je zulke kleine toetsenbordjes hebt. Je drukt op een knopje orgel en het klinkt perfect als het nieuwe kerkorgel in Amsterdam. Wat vind je daarvan?
1: Het is heel bijzonder. Kijk, voor mij het orgel is een orkestra, een compleet orkestra. Dus ja, viool is een prachtig instrument, maar je moet met anderen samen doen. Dus ik kan zo'n Bach concerto spelen met mij in één.
0: Maar snap je wat ik bedoel? Dat tegenwoordig de techniek zo is, je drukt op een knopje en het klinkt als het nieuwe kerkorgel, terwijl het gewoon ingeblikt is.
1: Dat snap ik niet, deze vraag.
0: Nou ja, je hebt toetsenborden. Ja? Die als je op knopje drukt orgel, dan klinkt het als een goed orgel.
1: Hammond
0: orgel, of weet ik wat, of piano.
1: Kijk, ze hebben van alles gedaan om die klanken te kopiëren. Dus ze zijn een programma, ze nu die nemen op een pijpen per pijpen.
0: Ja.
1: Dus het klinkt prachtig, maar de waarheid is altijd de waarheid. Dus dat is niet na te doen. Omdat, terwijl dat je meer register bij elkaar trekt, gaat ook ten koste van de wind. Dus de wind gaat anders bewegen. En met de opname dat de wind gaat niet bewegen.
0: Oké, ja. Dat is bewegen van wind en dat gebeurt met zo'n apparaat. Ja. Zo'n Noord heet dat bijvoorbeeld, zo'n apparaatje. Dat zie je tegenwoordig veel op tv.
1: Nee,
0: dat haalt het niet.
1: Het is net als je speelt een elektronische piano, is hetzelfde.
0: Ik dacht al dat je dit zou antwoorden. Je bent te verliefd op het mooie orgel wat in de Oude Kerk in Amsterdam staat. Ik wens je veel plezier met dat grote feest op zaterdag. Dit was Matteo en Bruno. Dit was ook het Oog op Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Und ein

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
3: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, bijvoorbeeld.
2: En schrijver Massie Hoetak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
4: Het is een uitlaatklep.
2: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
4: Ik was al heel jong heel serieus.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze Tizione. Ja, ja, we zijn er bij ons zo aan de oren natuurlijk. Zijn alle werkdagen op de radio. Moortjonne, op televisie. En we zijn natuurlijk ook nog op internet. Leuk dus erbij, bezweer. Zet nu daar met Jan Hospes. Creatieve eigenwijze, vrije, ze maken het toch wel een beetje omschreeuwen. Juurt het Engels trouwens met Let's Go Down on Our Knees. En we beginnen even naar ja, de nieuwe Friestalige single van de Hoenekop. Mooie gewerking met het Fries Symfonieorkest. En ja, Emiel, die had het door Bebo geen.
2: Be yellow you on the bar, kom ik het in. Je leek me melf, kom maar proem op een rij. We maken een praatje en ik.

0: Het verhaal van de Hoenekop. En de keer werk ik mij het FSO, Fries Symfonieorkest. En het verhaal van Bebo Geen. Luister maar eens even naar de tekst, wat ze daar al in mij uitverretten. En dan eindigt het ook nog maar een lekker boon. Het mooie verhaal van de Hoenekop. Het gip matroon. Elke keer komt er allemaal weer het verrassends uit die hoeken wij. Ja, en mooie vestjes natuurlijk. Laten we eerlijk wijzen. Dat kennen ze nog steeds als de beste. Nou ja, als de beste. Ja, Blauwe zit er ook heel goed in. Luister maar eens naar dit noemer. Oer het Giro-paske.
1: Dus mij maakt per ongeluk mijn Giro-paske. In de eerste kamer gooit. En dat is lastig.

verre. Als herre zonder kerre. Ik zit te denken, ja. Aan die vuilnisman in een binnenboezem van zijn vuilnisjasken.

0: Gold, ja, blauw is still going strong. Maar ik het zou zes op zijn Gay Friesk, ja. En het Giro Paske. Ja, prachtig nog. Ja, blauw is, ja, ja, dat zijn namen in de muziek. Vrouw, dan kom je uit bijvoorbeeld een Pieter Wilkes. Die zijn eigenlijk eens weer op televisie. Wel aardig trouwens. Ik zie het, ik ben even per dagen in Duitsland. En ja, dan kun je het streamen. Casten nemen ze dat ook wel. En bij de opening van de Harmonie, My Sheep and Friends. Rien, we dit noemen. Prachtig, het paard, waarom? Pieter Wilkes, mooi dat die klassieker nog altijd klinkt. Ik in dit jaar, 2026.
1: Dit is het paard waarom.
2: En je mag het, hè? Ik mooi op principe zien gitaar spelen. En ik heb een plektrum van Jeff. Wat wil je nou mee?
3: Heel goed met Pieter.

0: Applaus voor Pieter Wilkens.
1: Ja, terjochte. Applaus voor Pieter Wilkens. En bij die mooie Jonna van de Jippering, het vernijde harmonie. Super Friends en het paard erom. Ja, mooi nog. Goed. Voor Pieter is het sprongje naar Bans net zo heel groot. Nee, toffe band, naar je muziek, plaat uit. Een mooie freestalige tekst. Een brommer in de nacht.

band van het album Anders Brommer in een Nacht. Zit er even wat gitaar bij Noah, even wat meer pit. Ja, voor als het misschien een beetje indommel staat, maar we net haat. 3A7, 3A7, Sipke de Boer is in Friends, Team in the Night.

Trajason, 3A7. 3A7, zo zoest dat ik nog iets plekken kennen. Thief in the Nights, geweldig trio. En we hebben al weer even boekt voor Noordwien hier in de studio, maar dat wordt nog wel even een tietje. Oer leuke bands spritsen trouwens. En die al wat langer onderwijs binnen als Trajason, is Jitty, is de 34 hier, besteed ze al. Kan mooie reportage mee maken, die is op televisie te zien, zoals ik er maar even bij. In kwart een iedere mooi feestje in Sint-Niek. Hometown, mij natuurlijk oren, gasten, om dat Jitty feestje maar even te vieren. Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, h

In Orwin op televisie in Kwatten, een mooie reportage. Oer 34 hier, Jet is het, ben naar het oefenhok West in Sint-Niek. En had daar ja, met de vier leden even praat. Nou ja, even bij de hele Janne trouwens. En, ik ga net een bier zitten, Seibold trouwens. En ze hier een vijf bier van de houtzagerij. Ik kwam net op televisie, een mooie reportage over de ja, cd-plaatpresentaties, mag ik het eigenlijk zeggen, van asbest. Hobby, geen garantie, prachtig mooie stellingwerfs. Ja, JTR met de openingsnummer van die plaat. Dat is asbest, kom maar. Hey!

Ja, het is alweer rock and roll, but we like it. Asbest, old school rock and roll, lekker rug toe, recht aan. En dan in het stellingwerf zit nog. Dat is asbest. Dat is niet het officiële nummer van deze plaat. Straks jazz klanken in deze studio. Ja, ik was al even, maar even. Hij was wel hele mooie klanken, van Boelo Klats. Maar we gaan eerst even naar het documentatie. En ja, ze ben al je benauwd van de Chinezen in Hitchenburg. Neem de Huawei, zei de documentatie. Nou, ze zitten hier, wat ze daar moeten melden.

Een hele klof Chinezen, die wonen mij de sfeer. Ik zei de master binnen, gewoon de wifi uit. Neem de wifi, neem de wifi, neem de wifi. Want de wifi is de wifi. Ze hadden wifi volgen, ik had ze net weer schoen. Ik hie haar net wie ze kennen, hie ik dezelfde net roen.

een dokkenlocatie, maar een mooie commerciële tip. Neem toch vooral een Huawei, of net? Ja, heerlijke band dit. Het trio dat al heel lang besteedt. En mijn nieuwe platen uitkwamen is... Ik zal eens even een hifje hoe het dan ook nog voorstelt met de heren. Frits, Sietse en natuurlijk Peter. Nou, dan is de stap maar Leeds naar Boelo Klad. Geweldige jazzpianist. En ja, wat maakt de 40 6? Hij heeft een prachtige plaat uit. En dat boek hoort maar mij besluiten. Maar de fantastische klanken die hij uit de Steinway en Sons hellet hier bij de omroep. Hij wiet de gast dus live in Noorderwien. Boelo Klad.

get a little quiet. I saw you with him.

0: Vol.
1: Daarom giet aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
2: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
1: Teasy op televisie om 11 uur bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand als schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast over de moord op Focco Werkman in oktober 2003.
1: Dat was een heerlijke jongen, ja.
0: En in de podcast getuigen die nog niet eerder hebben verteld wat ze hebben gezien.
2: Zij zat helemaal onder het bloed.
0: En een melding uit het circuit waar mogelijk kennis over de dader bestaat.
3: Ik weet wie de moordenaar is.
0: Focco, de vermoorde kastelein. Een podcast van Omroep Friesland.

0: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
1: Freed en Sneun bij Omroep Friesland in door Friesland.
2: Schitterende apotheose van deze barrage.
1: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
0: Schitterend mooi, schitterend mooi.
1: Freed, live op omroepfriesland.nl en op de Omroep-app. De Frieske Joen.
0: Echt prachtig op de scène.
1: En Sneun, live op televisie, de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
2: Dan flikt hij het toch weer om foutloos rond te gaan.
1: Freed de Joen om zo'n oeren. Sneun de Joen om jou van joggenen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.